0: berichten. Als je meewerkt aan het WK tenminste. Dat de meteorologische dienst van de FIFA het allemaal goed in de gaten houdt. En dat stilleggen van een duel altijd tot de mogelijkheden behoort. Ook in Mexico. Na het trap van Unai Simon over de zijlijn. Eens kijken of Uruguay echt heel aanvallend voor de dag gaat komen. Heel erg druk gaat zetten. Dat is de filosofie natuurlijk van Loco Bielsa. En hij gaf ook aan in het korte interview. Waar hij uiteraard niet in de camera keek met de Uruguayaanse televisie een half uurtje geleden. Dat de bedoeling is om Spanje te domineren. Oef, dat is risicovol. Balverlies van Bentancur. En de eerste keer Lamine Yamal. En die blijft bij het leer. En dan gaat die bal nog bijna binnen ook. Uitgestoken been van Cáceres. Op die voorzet van Oyarzabal. En ja, bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud tegenwoordig. Rodrigo Bentancur. Normaal gezien wel iemand met de nodige ervaring die dergelijke beslissingen niet maakt. Dus Lera moest al een eerste keer plat, maar niet tussen beiden komen. Wel een eerste corner voor España. Dat hoort u duidelijk. Rollen van de banken hier in het Estadio de Guadalajara. Het wordt Baena. Met die hoekschop die in de reuze handschoenen van Muslera eindigt. 137e interland voor de 39-jarige keeper. Twee jaar niet opgeroepen geweest. Interland pensioen. Die beslissing teruggekeerd. En dan is het toch verrassend dat hij ook de nummer 1 werd. Dat behoorde niet meteen tot de verwachtingen. In Uruguay hadden ze echt wel gedacht dat Bielsa het vertrouwen zou behouden in Sergio Rocher. En keepte niet fantastisch in dit toernooi voorlopig. Bij beide goals. De vorige speeldag toch een hoofdrol en niet in positief opzicht. Pedri naar zijn ploeggenoot van bij Barcelona, Lamine Yamal. Sanabria voorbijgesneld, dan had hij hem toch gewoon terugkeren. Llorente. Pedri net te diep gestoken, maar listig. In de rug van Juan Manuel Sanabria, speler van Real Salt Lake. In de Amerikaanse profcompetitie dus. Ik zal de scheidsrechter wel goed kennen. En hier Loco Bielsa op de frigobox. Toch weer onderhuidse spanningen. En het zou dus kunnen dat het zijn laatste wedstrijd is als technico als T1 van de Uruguayaanse nationale ploeg. Want hij heeft gezegd dat hij na het toernooi plaats zal ruimen voor iemand anders. Overtreding op de middenlijn. Darwin in de rug gesprongen door Emerick Laporte. Het wordt die niet meer speelt in Saudi-Arabië. Darwin doet dat wel, Darwin Núñez. Dan heeft hij hier dit seizoen niet te veel speelgelegenheid gekregen. Omdat Karim Benzema ook gehaald werd in de winter en dan hadden ze te veel buitenlanders. Trouwens, Al Hilal, de topclub in Riyad. Van plan om zowel Núñez als Benzema te laten vertrekken. Op zoek naar een nieuw elan. Het omgooien van die spelersgroep. Dat is een bal voor Unai Simon. De man die grote fan is van Thibaut Courtois. Er werd dat voorgelegd in een gesprek met Onda Cero, met de Spaanse radio. Zo'n typisch klusje. Kies je voor die doelman of voor die? En Courtois kwam er telkens als winnaar uit. Dat is een fout. Van Mikel Merino.
1: op Bentancur. Even een Noord-Londense onderhandje. De Tottenham man aangeraakt door de kampioen in Engeland. Nico Merino bij Arsenal, maar heeft eigenlijk niet te veel invloed gehad op dat kampioenschap. Want heel lang oud geweest. Net op tijd fit geraakt. Om weer belangrijk te zijn voor Spanje. Dat is hij heel erg vaak geweest. Dat is meer op het EK dan Spanje op. Maxi Araujo. We zijn 5 minuten onderweg. Uruguay voortvarend gestart. Deze vrije trap wordt verwerkt door Laporte. Simon twijfelen, lossen, grabbelen. Ja, dan wil hij een fluitsignaal, maar leek me absoluut geen overtreding. Unai Simon, nee, dit is niet goed voor het vertrouwen. En het is al een zaakje, hè. In Spaanse contrij is Simon. Sluitstuk van de nummer 12 in Spanje van Athletic Club nog de beste keuze. De La Fuente houdt ook graag het vertrouwen in mannen die hij uitstekend kent, waar hij al jaren mee samenwerkt. Op de bank. Dan heb je Joan Garcia van Barcelona. Beste doelman afgelopen seizoen in de Primera División. En ook David Raya van Arsenal. Beste doelman van... Volgens de verschillende kenners toch de sterkste competitie van Europa is. Kan je daar altijd over discussiëren. Pedri. De Korea had het graag gekregen. Kubarsi. Jamal kon hem niet de beste aannemen en dan is het gewoon een doeltrap. Een van Hoekschop toch? Toch een corner? We kunnen dat altijd verifiëren. Als het een doeltrap moet zijn, dan is er nu tijd genoeg om dat te herstellen. Hier Unai Simon. Beetje gehinderd door Kubarsi. Niet door een Uruguayan. Maar je mag daar toch met iets meer overtuiging die bal komen halen. Hoekschop nummer 2 dus. We zijn... een handvol minuten onderweg. Lamine Yamal. Geen nieuwe corner. Twijfel bij de lijnrechter. Toch een nieuwe hoekschop. Maar het zal zegt ja. Niet beginnen, hè. Vals spelen. Dat heeft hij niet graag. Er werd daar gezocht in de eerste zone. Maar het was geen geweldige corner voor Lamine Yamal. Nu staat er een rechtspoot klaar. Hoekschop nummer 3 is de derde keer. Goede keer. Baena. Die was beter genomen. Weggehaald door Bentancur. Knap uit de lucht geplukt door Lamine Yamal. Maar dan moest hij zich reppen. Uruguay echt van plan om heel hoog druk te zetten. Spanje zo belemmeren. Voorkomen om in hun geliefkozen spel te raken. Kijken ook met één oog uiteraard naar die andere wedstrijd in Houston. Cap Verde tegen Saudi-Arabië, ook dat uiterst interessant. Ook voor de kwalificatie in deze groep. En daar is ook nog niet gescoord, maar wel al een gele kaart voor een Cap Verde. En dat kan ook nog een invloed hebben. Bij een gelijke stand is dat een van de parameters waarnaar gekeken wordt. Dus kijk eerst naar onderling duel. Als het dan een gelijk spel is, wordt er naar doelsaldo gekeken, dan naar het aantal gemaakte goals. En dan is er de fair play score. Op dit moment heeft Uruguay hetzelfde doelsaldo als Cape Verde. Wel 1 goal meer gescoord. En 2 gele kaarten minder. En dan Cabo Verde. Laporte. Kumarsi. Pedri. Ook meteen opgevangen door Bentancur. Lopig werkt het plannetje wel van Marcelo Bielsa. Het is een hoog blok in plaats van een laag blok. Alex Bayern. Zo'n bal verstuurt hij graag. En kan dat ook uitstekend. Binnengehouden Lamine Yamal. Die raakt niet voorbij Sanabria. Hij zit voorlopig nog niet echt goed in de match. En betrapt op buitenspel. Wel een uitstekende vlakwissel van Bayena, die goed speelde tegen Saudi-Arabië. Hij heeft er geen geweldig seizoen op zitten. In zijn allereerste campagne bij Atletico de Madrid. Ze hadden er veel meer van verwacht. Was toch iemand met adelbrieven, assistkoning van La Liga, van de eerste klas. Met Villarreal enkele jaren terug. Muslera raakte hem helemaal verkeerd. Geen overtreding van Ugarte op Bayena. Maxi Araujo meegeven met de opkomende man. Sanabria is dit buitenspel van Darwin Núñez. Stond daar niet op te letten. Dat overvalt hem wel vaker. El Pijon. Vandaag is hij een blauwe geschelpt. Pijon is het kuiken van een duif. In het Spaans, in het Engels, pigeon. Zijn er ook voor volwassen exemplaren. Bayern. Geen goede aflegger in één tijd van Oyarzabal. Canobbio vastgezet en dan een klein tikje geïncasseerd van Bayena, die van kromme naas gebaard waren. Als je het echt met argusogen bekijkt, dan valt heel erg vaak op dat Bayern wel eens een venijnig baasje kan zijn met die vieze kleine tikjes. Federico Valverde, de terugkeer van Merino levert niks op. Canobbio, nee, het is Araujo. Die twijfelde te lang. Oef, nee, Bayern in de fout en dan het samenspel. Dat net niet tot succes gebracht worden tussen Valverde en Darwin. Maar wat een moment van zinsverbijstering daar van Alex Bayena. Ondertussen is Pedri geveld, pijn in het aangezicht. Spanje heeft het knap lastig hoor. Kwam daar de arm tegen van Bentancur, geen elleboog. Maar als dat zo op de wang, op het oorland kan dat wel aankomen. Hier Llorente en dan Bayena, nee. Gewoon doordraaien. Hij bracht zijn ploeg enorm in de problemen. Hij mag van geluk spreken dat Darwin de combinatie zocht en niet gewoon dacht aan draaien en trappen, want dat kon wel. U ziet ook het virtuele klassement dat duidelijk aangeeft dat het ook nog 0-0 is in Houston. Recuperatie de Caceres. Oh, mooi, Araujo. Maxi Araujo. Iemand tegengehouden door Llorente die de bal had. Rodri, nee. Moeilijke Zidane die mislukt. Het vastzetten van Spanje door Uruguay lukt wonderwel. Is het buitenspel opnieuw van Darwin Núñez. De vlag blijft beneden. Sanabria met balverlies. Pedri ook met horten en stoten. Nee, het vloeiende dat we toch associëren met Spanje zit er niet in. Lamine Yamal ging een bal roven bij Oliveira. En dan is hij boos op de scheidsrechter dat er niet werd gefloten voor een overtreding. Dat had eigenlijk wel gemogen. Varela. Caceres. Die zijn Phantom of the Opera masker thuis heeft gelaten. Rodri. Mikel Merino. Tavares uit Pamplona. Dat is toch groot Baskenland. Er zijn heel veel Basken. Ook wel wat Catalanen in deze Spaanse nationale ploeg. Merino tot bij Rodri. Rodri is dan weer een Madrileen. Lamine Yamal. Lage voorzet. Onschadelijk gemaakt door Ugarte. Die bal buiten aan de linkerkant van de cornervlag. Dan krijgen we een hoekschop. Jalla. Hoekschop nummer 4. Kwartier bij.

0: richting Darwin Núñez.
1: Omschakelen zou nog met meer overtuiging mogen bij Uruguay. Moet toch ook de gedachte zijn van Bielsa.
0: Spanje-kapitein op een wereldbeker die niet in Spanje zelf voetbalt. Pedri. Lamine Yamal. Trekt naar het centrum en dit is zijn moment. Het schot miste. Niet alleen doeltreffend uit, maar ook vooral een panache. Daaraan zie je toch dat hij nog niet 100% fit is. Dat het nog niet de topversie van Lamine Yamal is. De slingerbewegingen, de bal vrijmaken, dat lukt al wel. Pure power in het schot. Ja, daar hebben we hem wel beter zien. Wist wel zijn doelpuntje mee te pikken tegen Saudi-Arabië. Het was een binnenglijder op assist van Oyarzabal, die ook in die match twee keer heeft gescoord. De talisman, de absoluut belangrijkste speler van dit Spanje in het De La Fuente tijdperk. En voorlopig bereiken ze hem heel weinig. Merino en dan gehaakt door Ugarte, maar de scheidsrechter vond het geen overtreding. Of verkiest het voordeel aan Spanje te laten dat 60% balbezit heeft. Barça-spelers bij Spanje herkennen die gezangen wel. Uruguayo, Uruguayo. En dan in het Camp Nou. Gezongen voor hun kapitein Ronald Araujo, die vandaag dus eventueel kan invallen. Geblesseerd geraakt op training. En dat is het thema geworden bij Uruguay. Het zou volgens de geruchten dus een gesprek zijn geweest tussen de bondscoach en de sterkhouders. Die vonden dat de intensiteit op training te hoog lag. Dat blessures riskeerden. Mooi getikt door Baena, maar Oyarzabal goed gevolgd door Matias Oliveira van Napoli. Het shirt van Uruguay is wel knap. Net als het shirt van Spanje trouwens. Maar van Spanje gaat echt als zoete broodjes over de toonbak. En dat van Uruguay heeft al wat weg. Van een of andere Maya priester die zo getooid werd vroeger. Voor er sprake was van steden als Montevideo. Met ver vervlogen ten. We zitten aan 5 corners. Robbio moet zich koest houden van scheidsrechter El Fat, die op het vorige WK al 3 duels mocht dirigeren. Bijna 20 minuten zijn we bezig. Baena met hoekschop en Muslera in de fout, maar het loopt voor de ervaren rot niet af op een sisser. We hebben Unai Simon al zien grappelen, wel Muslera doet net hetzelfde. Maar echte kansen? Nee. Het blad volledig blank. Merino. Ugarte toch weer zich laten gelden. Merino met de onderschepping. Hier is Lamine Yamal. Die stond geen buitenspel. Lamine Yamal, schaarbeweging. Probeerde met de 45 richting de penalty-stip Merino weer te vinden. Dat zou een lang uitgesponnen dubbelpas zijn geweest. Het gaat wel allemaal over de Lamine Yamal flank. Misschien iets te ver. Correa en Canobio raken in elkaar daar even verstrikt. Nkuku heeft wel wat grasprieten op zijn aangezicht. En begint dan wat trash te talken. Begint Canobio verwijzingen naar het hoofd te slingeren.
1: Dus de enige

vertegenwoordiger van Real Madrid in dit elftal. Bij de start van het WK waren er nul, want hij heeft pas tijdens dit toernooi zijn transfer geofficialiseerd. Ooit gezegd dat als hij voor Real zou uitkomen, hij zijn krullenbol zou afscheren. Dat staat zwart op wit, dus hij moet binnenkort naar de kapper. Pedri. Pedri opnieuw, Laporte kan opnieuw naar Cucurella. Llorente, Lamine Yamal. Toch verrassend dat Marcos Llorente weer aan de aftrap verschijnt. De wisselwerking Pedro Porro, Lamine Yamal stond echt op punt tegen Saudi-Arabië. Laporte, Pedri, oh hakje. Hij blijft in balbezit, geen gevaarlijk spel. Robbio, nee, dat is nogal laconiek. Nu zit Uruguay wel een beetje vastgepind op de eigen helft. Spanje zoekt nog naar de juiste creatieve impuls. Rodri, moeilijk balletje hoor voor Pedri die er wonderwel uitkomt. Door de benen van Valverde, mooie dummy van Lamine Yamal. Marcos Llorente, de voorzet. En dan schiet die bal niet in de juiste voeten voor een Spanjaard. Wel voor de handschoenen van Muslera. Er kwam daar ineens Pardoes te liggen. Goeie aanval van de Spanjaarden. En de hydration break is gestart, ja. De muziek werd al ingezet. Even in de war. Dus een eerste geslaagde aanval na het halfwegpunt in deze eerste helft bij de Spanjaarden. En u ziet veel discussie, veel gesprekstof blijkbaar. Het loopt niet lekker. Het loopt niet van een leien dakje. En dan kijken wij nog eens naar de thuisbasis van de Teletubbies. Hè. Het is wel een geweldige arena hoor, het Akron Stadium. Waar Chivas de Guadalajara speelt. 200 miljoen euro gekost, dat is zeer goedkoop als je het vergelijkt met die andere arena in Los Angeles. SoFi Stadium, 5,5 miljard euro. Hier de voorzet van Oyarzabal die gedevieerd werd. Eigenlijk het gevaarlijkste moment tot dusver in deze eerste helft. Wat vooral zegt dat we nog fameus op onze honger zitten. Die bal ging wel bijna binnen. Oyarzabal, die in zijn laatste 14 interlands betrokken is bij 21 doelpunten. Het zijn echt duizelingwekkende cijfers. Het zat dus bijna aan 22 in 15. En hier het mistasten van Muslera, die eigenlijk niet gehinderd werd door Rodri. Zoekt zelf het contact op, maar Koubarsi kopt hem niet richting doel. Weg van het doel. En daar zie je ook José María Jiménez. Nog een Atletico man, maar dan bij Uruguay. En die heeft nog niet gespeeld. Is natuurlijk ook chronisch geblesseerd. Maar wel een belangrijke stem uiteraard in die kleedkamer. Dan denk ik dat Marcelo Bielsa maar één stem duldt en dat is de zijne. Zeer stille stem. Zal nooit echt schreeuwen. Maar hij is wel een autoriteit op zich. De La Fuente had hem overladen met complimenten. Daar zit de wereldkampioen. Silva, Puyol en Casillas. Rechts onderaan de voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Maar die viel een beetje buiten uw beeld. De helden van 2010. Silva nog met Oyarzabal samengespeeld. Ik denk Puyol. En
Casillas, dat die niet meer hebben samengespeeld, samengevoetbald met Spanjaarden die vandaag op het veld staan. Ze hebben een 30er over het hoofd hebben gezien. Simon, tot bij Emerick Laporte, Rodri, Couperin. Zag je ook de handgebaren van Laporte? Trap die bal gewoon naar voren. Nee, ja. Miscommunicatie is al op. Balverlies nu vermijdbaar toch van Rodri. Valverde. Dan het hieltje dat mislukt. Van Darwin Núñez. Dit leek me een overtreding op Lamine Yamal. Maar een voetballer verder. Sanabria. Volgens de scheidsrechter een zuivere tussenkomst. Araujo. Te gemakkelijk de bal aan Lamine Yamal gelaten. Spanje op de counter. Buitenkant Schoen. Nog heel even aangeraakt door Caceres. Hier is Baena. Enkel Oyarzabal mee. En dan wordt het geen nieuwe hoekschop. Muslera verijdelt dat. Toch weer Uruguay. Dat kwam dreigen. En veel technische fouten, veel misverstanden bij Spanje dat voorlopig teleurstelt. Spanje dat de voorbije wereldbekers in zo'n derde wedstrijd wel eens vaker ten onder ging. Maar dan altijd door resultaten elders zich toch kon kwalificeren. Dat gebeurde onder meer op het WK in Rusland. Tonnen niet echt de daadkracht van een potentiële groepswinnaar die een duel tegen Argentinië wil vermijden. Hugo Couperin, ik denk dat hij zelf in de fout ging. En Darwin Núñez met de onderschepping. Een zwakke voorzet van de ex-aanvaller van Liverpool. Hij gaat nu weer in gesprek met Cucu. Nou, ik denk dat hij wel gelijk heeft. Ik denk dat Couperin domweg de bal verspeelde en dacht ik ga nog schreeuwen in de hoop dat ik een overtreding meekrijg. Hij speelt gewoon zuiver. De bal is eerst op het leer. Vergeet hij het overzicht te bewaren. Kijk niet eens naar de spelers, de medemaats die assistentie kwamen verlenen. Want ze waren daar wel met z'n drieën. Goede aansluiting vanuit het middenveld. Onder meer van Fede Valverde. Marcos Llorente. Die speelt in het zonnetje. Heeft niet liever. Hij zal dus dat doen zonder zich te hebben ingesmeerd met zonnebrandolie. Want daar gelooft hij niet in. Terugzetten op Sebastian Cáceres. Een balbehandeling van Pedri in eerste instantie. Maar dan de vleugelslag die de mist inging. Nee. Veel gevloek. Ook de hydration break heeft voorlopig niet voor beterschap gezorgd bij een zoekend, een worstelend Spanje. Tancour meegeven met Agustin Canobio. Mooi. Gedaan van de man van Fluminense. De voorzet dan van Bentancur bedoeld voor Araujo. Die goed naar binnen was komen knijpen. De man die al twee keer scoorde. Dit WK voor Uruguay. Ploeggenoot van Zedel de Bast. In Lissabon bij Sporting Club de Portugal. Dit was mooi gedaan van Canobio. Het opwippen. Een aardige bal richting Araujo. Van Bentancur, maar hij rent hij goed in de dekking. Doelpunten maken is moeilijk. Al heeft het er al drie gescoord, dit toernooi in de WK.
qualifiers. Tegen toch stevige tegenstrevers in de CONMEBOL. In 8 van de 12 wedstrijden niet in geslaagd te scoren. Dan Obiol. Een overtreding van Baena. Obiol Bos vond dat hij bewust werd tegengehouden dat hij eigenlijk wel een meter of 15 had kunnen oprukken, maar dat leek me ook wel overdreven. Hij had zich ook eens laatdunkend uitgelaten over deze man, over Bielsa. En dan werd hij toch enkele interlandbreaks gepasseerd. Agustin Canobio. Gescoord in de achtergrond. Bielsa op de frigobox. Araujo met de vrije trap. Simon lost. Geen fluitsignaal. Canobio zoekt daar een gaatje om te trappen. Weggehaald uiteindelijk door Laporte. Tweede keer dat Unai Simon zich verslikt in een hoge bal. Dat zijn toch slechte signalen. Merzabal, dat is de bal getackled door Federico Valverde. De Uruguayanen die doen dat op het scherp van de snee. Het is het land van Jiménez, van Godín. Ze zeggen zelf dat het in hun bloed zit. De honger, de wilskracht, het tonen van karakter. Lagara Charrua. Charrua is de bijnaam van de inheemse bevolking. In het kleine Uruguay. Alex Baena, early cross. En dan werd Sabal die de goede snijbeweging richting bal maakte. Kon er net niet bij met zijn maat 47. Dus Lera snel uitgetrapt richting Darwin. Maar die keer terug van een kale reis. Duidelijk ook bewust. Meteen de spits zoeken, veel verticaliteit. Snel omschakelen om zo voor een verrassing te zorgen. En Spanje dat misschien wel eens de focus verliest. Dat hebben ze in deze eerste helft al heel vaak gedaan. Lamine Yamal, wanneer is een fonkel? Dit is uiteraard al het betere werk. De roulette à la Zidane raakt er niet doorheen. Maar een eerste schittering toch. Van de briljant van Barça. Kennen we. Bentancur duidelijk de opdracht gekregen om hem geen centimeter ruimte te gunnen. Nu doet hij dat wel. Rodri tegenover Valverde. Emerick Laporte. Is net iets te voorspelbaar. Net iets te statisch. Dit is ook, ja, toch nonchalant van Lamine Yamal. Steriel spel bij Spanje in deze eerste helft. Sanabria, Araujo. De twee vorige interlands toch de beste Uruguayan. In de Champions League met Sporting. Wel opgeheist. Een paar belangrijke doelpunten gescoord op. Een einde gemaakt aan het sprookje van Bodø Glimt in Noorwegen. Simpele schaarbeweging. Llorente laat zich makkelijk voorbij snellen. Bentancur uithalen, maar van op meter of 35 in minuut 35. Maar een schot dat te veel hoogte meekreeg. Als je het rapport moet maken van deze eerste helft,
komt Uruguay beter voor de dag dan Spanje en sterker dan we hadden verwacht. Dat zeker.

0: Spanjaarden twee mogelijke uitkomsten voor het team van Bielsa. Scalferdi ook gelijk speelt tegen Saudi-Arabië. En niet Uruguay als tweede of derde in de groep. Dat hangt natuurlijk af van het aantal gescoorde goals. En dat ligt op dit moment dus bij de stadions gelijk. Spanje kan nog altijd op twee oren slapen bij deze tussenstand. Trouwens, als het gelijk speelt, mag Caverdia zelfs winnen, maar niet met 5 goals verschil of meer. Want dan moet het de leidersplaats in de groep toch nog afstaan. Een overtreding van Llorente. Armen daar gebruikt in de nek van Araujo. Van achter het doel bekeken het schot van Bentancur. Dat is aangekomen bij die Mexicaanse supporter. Bayena. Rodri achteruit tot bij Kubaks. Postcontrole Merino, heel erg hoog. Pedri. Nee. Zomaar in de voeten van Bentancur. Het middenveld van Uruguay is een parasiet. Die... ja, voor zwakte zorgt bij de draaischijf van Laroch. Ugarte, Bentancur en Valverde vaak de bal komen ontfutselen bij Pedri, die een vermoeide indruk geeft. Is dit een overtreding van Manuel Ugarte van Man United? Nee, en dan Núñez. Die dacht zich even onsterfelijk te maken hier in Mexico. Ugarte dan weer... pissig, omdat de Spaanse ploeggenoten van Oyarzabal hem even vragen of hij wel goed snik is. Dit is een fout, dit moet de scheidsrechter wel bestraffen. Hij staat er met zijn neus op, Ismael El Fat. Wie dit blauw-blauw kan laten, terwijl Oyarzabal op zijn minst een blauwe plek heeft. Nou, daar kan je alleen maar onbegrip voor hebben. Het is een beer uit Eibar. Ik kom nog heel graag terug naar dat schattige kleine stadje in Baskeland, die ook nog niet zo lang geleden tot in de eerste klasse waren geraakt en daar enkele jaren waren gebleven. Nog eens het enige echte schot naar doel in deze eerste helft. Die eigenlijk geen extra herhaling hoefde te krijgen, maar het is uiteraard armoedroef, bitter weinig spektakel. Toch de zenuwen die mee een rol spelen. Maar het zou wel moeten even naar de kant, omdat hij dus verzorging had gekregen zonder dat er een fout mee gemoeid was, zonder dat er een kaart werd getrokken. Er was eigenlijk wel een fout mee gemoeid, maar die werd niet bestraft. Nee, het is allemaal net iets te flat. Llorente, Merino, onder druk gezet door Ugarte. Hij krijgt echt geen nanoseconde tijd van die Uruguayan. Kijk, Pedri komt er wel heerlijk uit. Werd door 3 man geschaduwd. Heeft ook een slachtoffer gemaakt, maar we voetballen gewoon verder. Lamine Yamal. Sanabria sterk, geen overtreding op Lamine Yamal. Llorente even horde lopen en dan brengt hij hem blind voor. Daar is wel de Bayena en Muslera. Ai, ai, ai, ai. Fernando Muslera. Hij had al eens geblunderd in wedstrijd nummer 2 tegen Kaapverdië. Maar dit is Ja, de overtreffende trap. Alles zat zo goed in elkaar bij Uruguay. Spanje was amper in staat om gevaarlijk te zijn. Maar één keer in het slot van de eerste helft, bij een nogal blinde voorzet van Llorente, slaagt Bayerna er toch in te trappen richting het doel. Het was geen geweldige doelpoging. Maar Muslera ging compleet in de fout. En de koning die heeft gezien dat het een combinatie was van zijn lievelingsploeg. Van Atletico Madrid, want assistgever in de doelpunt te maken. Spelen voor Diego Simeone. Kijk, dit is een bal waar Llorente van denkt, ja, ik sta er toch alleen maar de baseline voor niks. Zal hem wel voorbrengen. Maar dit, dit is pijnlijk. Muslera. Teruggekeerd van zijn interlandpensioen. Geweldige keeper, een icoon van Galatasaray. Van de Turkse topclub in Istanbul. Deze moet hij altijd tegenhouden. Ook al gaat het schot van Bayena door de beentjes van Varela. Spanje toch op voorsprong geklommen. Ook al staken de Uruguayanen op de meest ideale manier de Spanje stokken in de wielen. Maar het sabel. Ze stonden zelfs met z'n tienen. Want die moest een minuutje blijven hangen aan de zijkant nadat hij verzorging had gekregen. En Bayena met zijn derde goal voor La Roja. Zijn allereerste op een toernooi. Hij was al wel Europees kampioen, ook Olympisch kampioen. En zou graag wereldkampioen worden. En dus nu Uruguay virtueel uitgeschakeld. Spanje virtueel groepswinnaar. Ugarte, die was daar in de beeld op blijven liggen. Dat hebben we misschien niet goed genoeg in de gaten gehouden. Nou nee, het is het missen van zijn tackle door het wegdraaien van Pedri, waardoor hij helemaal in de overstrekking gaat. Absoluut geen overtreding meegemoeid. Maar die rechterknie werd fameus op de proef gesteld. En dat zou wel eens ligamentenschade kunnen zijn bij Manuel Ugarte. Het gaat van kwaad naar erger. Je slikt op een ultra vermijdbare manier een doelpunt. En dan verlies je ook nog eens naar een van je drie centrale middenvelders die al zo goed in de wedstrijd staan. Zijn match zit er helemaal op. En zelfs al weet Uruguay deze scheef situatie nog recht te trekken, zijn toernooi wellicht ook. Jiménez komt hem even wat bemoedigende woorden inspreken. Het is De La Cruz die in de plaats komt. Geen slechte vervanger. Iets meer voetballend vermogen dan Ugarte van Man United. Deze De La Cruz is ook een vrij trapspecialist. Misschien dus over een goed afstandsschot. Speler van Flamengo. In Brazilië, in Rio de Janeiro. Maar ook de Arrascaeta speelt en die misten ze toch echt wel. Hoor. Het feit dat hij een sleutelbeenbreuk opliep in de aanloop naar het toernooi. Dat is een fameuze slok op de borrel. Dat was de meest creatieve, degene die echt het verschil kan maken voor Uruguay. Is ook de protagonist geweest in het succes van Flamengo in de Copa Libertadores. Dat is zeggen de Latijns-Amerikaanse Champions League. Uruguay nu net als Saudi-Arabië uitgeschakeld met 2 punten. Kan je nooit bij de 8 beste derde horen. Kaapverdië, dat is toch een sprookje. Die gaan door naar de knockouts. Komen, als ik het goed heb, uit tegen Argentinië. En Spanje nu tegen Oostenrijk of Algerije. Dat wordt nog uitgemaakt. Acht minuten. minuten toegevoegde tijd. Dat heeft ook te maken met de blessures van Oyarzabal en Ugarte. De La Cruz in de eerste keer. Pedri iets te veel schrik voor het duel. Nicolas De La Cruz. Even maaien, maar Laporte gaf geen krimp. Dat is een overtreding van Canobio op Pedri. Voetbal kan een harde sport zijn. Je hebt echt alles voor elkaar, alles op een rijtje gezet. Ideale scenario. Het grote gelijk van Bielsa. Nee, een laag blok. Hoefde niet. We zetten ze hoger vast en we proberen dan wel al combinerend tot kansen te komen. Dat tweede gedeelte lukte niet echt. Ook omdat Spanje uiteraard veel balbezit opeiste. Nee, het domineren van de tegenstrever, dat zat er niet bij. Maar het was wel de juiste aanpak, de juiste filosofie. De scheidsrechter is staan in de weg. Oyarzabal woest. Naar Raucho. Sanabria komt mee. Meteen die voorzet, dat is goed geprobeerd. Weggehaald door Koubarsi. Rodri tot bij Llorente, die durft niet tot bij de doelman. Dat levert wel te gemakkelijk in. Geen goede controle bij Fede Valverde. Dat qua statistieken er een heel goed seizoen op zitten bij Real. Als collectief ook niet mega overtuigend geweest. Je ziet hier de third place rankings. Maar Algerije nog net de cut haalt. We hopen uiteraard dat geen rol van betekenis gaat spelen voor de Rode Duivels. Die straks natuurlijk in Vancouver spelen om 5 uur onze tijd tegen Nieuw-Zeeland. Merino meegeven met de doelpuntenmaker Alex Baena. Maar het zal wel niet. Dan is het denk ik wel een hoekschop. Maar de scheidsrechter zeker van zijn stuk. En dit gaan ze dus niet terugroepen. Dat behoort niet tot de bevoegdheid van de videoassistent referee. De dame uit Nicaragua. Tatiana Guzman. Dit leek me geen overtreding van Rodri. Ondanks het protest van De La Cruz. Het inwerpen is ook voor Spanje. Ja, toch voor Uruguay. De La Cruz. Hij laat wel veel voetballen. Is geen kapotfluiter. Ismael El Fat. Spanje echt tot de absolute topfavoriet op een eindzege dit toernooi wil behoren. Dan had het wel beter moeten spelen. Ja, het was dik oké tegen Saudi-Arabië, maar de groene valken zijn ook maar de groene valken. Het team dat nog maar één keer de knockouts had behaald in hun WK-geschiedenis. En ook dat zit er nu niet in voor de Saudis. Op de EK Verdi was het vroeten. De liefhebber van Spanje als ploeg. Ik zal dan maar zeggen, ja, in 2010, de enige keer dat ze wereldkampioen werden, was het voetbal ook stroef. Een stukje beter dan nu. Vrije trap voor Uruguay. Diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft. Araujo achter de bal. Verlengen door Laporte. Dat wordt een ingooi voor Canobio. Training gefloten op Bentancur. Ja, als u een beetje Spaans kan en u komt dat goed horen. Dat is de lelijkste verwensing die er eigenlijk bestaat. Nu in de taal van Cervantes. De stijl van Rodrigo Bentancur. Valverde opnieuw Bentancur. De dummy van Araujo. Gaat die bal nog richting het doel via Darwin Núñez. Maar ook Laporte zat er nog bij. Waardoor Simon al bij al makkelijk tussen beiden kon komen. Dit was een mooi samenspel van La Celeste. De voorzet van Valverde op maat. En dan is het Laporte die hem in de handschoenen tikt van zijn eigen doelman. Je kan er nooit een terugspeelbal in zien. Gewoon goed verdedigend werk van Aymeric Laporte. Naar zijn ploeggenoot van bij Athletic Club de Bilbao bijstond. Waar Bielsa dus ook een verleden heeft. En ook De La Fuente, de beide bondscoaches, dat hebben ze gemeen. De wegen niet gekruist. Oyarzabal. Van heel erg ver, Mikel Oyarzabal. Ik kan nog even claimen dat hij werd aangeraakt, maar we gaan gewoon rusten. Geen hoekschop. Je moet kijken, zegt Mikel Oyarzabal tegen de scheidsrechter. Het is geen geweldig schouwspel gebleken hier in Guadalajara. Maar we hebben wel een doelpunt gekregen door het toedoen van Baena. En vooral door het toedoen van een Uruguayanse keeper die niet op niveau keept dit toernooi. Fernando Muslera ging grandioos in de fout. In het slot van de eerste helft. De enige goal. Uruguay voetbalde eigenlijk wel sterk. Liet Spanje nooit in zijn spel komen en brak er een aantal keren gevaarlijk uit. Maar ze kijken nu wel de uitschakeling regelrecht in de ogen. De tweede helft kan soelaas brengen. Ze kunnen de situatie nog omkeren. Voorlopig Spanje groepswinnaar en voorlopig gaat Uruguay naar huis. Tot over een kwartiertje.
1: Supporter van de Rode Duivels, van de Red Flames en van jouw goals.
2: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.

0: supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
1: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.
2: Welkom terug. Ja, dit is Sergio Roche, de reservedoelman van Uruguay. Zou dat dan betekenen dat Bielsa zijn nummer 1 slachtoffert nadat hij in de fout ging? En eigenlijk heeft hij bij 3 van de 4 goals die Uruguay incasseerden dit toernooi boter op het hoofd. Tegen Saudi-Arabië lost hij een kopbal, waar dan uit de rebound werd gescoord. En dan tegen Cabo Verde, ging hij samen met Oliveira naar die worp grotesk in de fout. En de 39-jarige Muslera, man van vele oorlogen, blijft in de kleedkamer. Dat is een harde call van Marcelo Bielsa. Tweede wissel die hij doorvoert. Maar ze staan op de rand van de uitschakeling, dus moet hij wel iets proberen. Je kan het ook wel zeggen, waarom heb je zo lang gewacht om deze Rocher tussen de palen te zetten die heel de kwalificaties toch betrouwbaar was. Hij had inderdaad de jongste tijd wel last van hernia, maar dat zou allemaal achter de rug zijn geweest. De doelman van Internacional in Brazilië, in Porto Alegre, moet er voor zorgen dat Uruguay niet opnieuw een doelpunt incasseert, want dat zou dodelijk zijn. En dan maar hopen dat die aanvallers tot kansen komen en die dan ook weten af te ronden. Hij heeft ook bij AZ gezeten in Alkmaar, was daar 1 jaar titularis, 10 jaar terug. En nu staat hij toch ook echt in de spotlights, want als hij nu de held wordt, dan gaan er toch weer heel wat kritische vragen gesteld worden aan Marcelo Bielsa. Waarom haal je Muslera uit zijn interland onderbreking, uit zijn pensioen tussen aanhalingstekens? Geen idee hoe het hem vergaat bij Estudiantes in Argentinië. Maar je hebt wel het gevoel dat de leeftijd stiltjes aanvat begint te krijgen op Muslera. Geen wissels bij Spanje. Spanje dat moeizaam voorin raakt door het goede vastzetten van Uruguay. Nu meer door het hoog druk zetten van deze Canobio, die zeer bedrijvig is, zeer dynamisch. Canobio even aan de arm vastgehouden door Baena en wordt dat dan geel. Een applaus voor de scheidsrechter omdat hij dus wel degelijk het geel karton uit de borstzak haalt. De doelpunt te maken scoorde na 42 minuten Alex Baena van Atletico in het boekje. Hij riskeerde geen schorsing. Bij Uruguay moet Oliveira en Bentancur oppassen. In Spanje betreft het Pedri, die al geel heeft. De vrije trap na die overtreding op Canobio met De La Cruz en Araujo achter de bal. Wordt het een rechtspot of een linkspot? Het wordt de linkervoet. Rodri kopt goed weg.

De La Cruz. Als dit hens dan ook van Koubarsi. Raucho kopte hem naar de zijkant, meer naar achteren toe. Maar ook betrapt op buitenspel. Dus van een potentiële penalty geen sprake. Hoe mooi. Maar minimaal even wachten op de Zeiss. Die kwam van Sanabria. Vond het daar knap lastig mee met die vleugelback van Real Salt Lake. Af en toe raakte hij wel eens uit die omkleding, net als Pedri. Maar we leggen de lat voor dat duo al zo hoog. En hij is Simon. Met technisch vernuft. Niet te veel schrik van de opkomende Fede Valverde. Deze Baena dus, zoals we eerder al zeiden, Europees kampioen geworden. Niet te veel gespeeld wel op dat EK. Maar De La Fuente, de bondscoach, wel een beroep deed op zijn hele kern, op alle selectiespelers. En dan daarna nog in 2024 in Parijs. Een gouden plak op de speler. Binnengehaald. De enige andere speler die dat deed was Fermín López van Barcelona. En die wordt echt gemist hoor. Hij heeft een je m'en fous aanpak. Recht toe, recht aan. Kiest altijd de kortste weg naar doel. En is iemand die de duels ook niet schuwt. Dat type, dat profiel, dat zou Spanje toch nog kunnen gebruiken. Dan is de wereld nu al zo groot. Baena. Geen overtreding op Mikel Merino. Bentancur. Keurig. Guillermo Varela. Canobi overtrekt. Cucurella laat dit te gemakkelijk gebeuren. Darwin Núñez moet oppassen voor buitenspel. Agustín Canobio. Varela is goed gespeeld door Canobio. De La Cruz. Van Verde, maar Llorente op komst. Minjaman, uitgezeten door Rodrigo Bentancur. Een goede interceptie, uiteindelijk slim. Door niet te veel die armen te gebruiken, Bentancur. En weer een dribbel die de mist ingaat. Minjaman zit een beetje verstrikt in zijn eigen intenties. Valverde. Araujo. Maxi Araujo. Núñez en dan De La Cruz. Die komt trappen. Had misschien moeten trappen. Oké, Canobio was wel redelijk vrij. Maar dan moet die pas wel stukken beter. 5 minuten bezig. In de tweede helft. Het spelbeeld nog niet veranderd. Uruguay probeert het op dezelfde manier. Al staan ze achter op het scorebord, dat was wel redelijk succesvol. Deze stugge Argentijn, die gaat ook niet snel zijn principes overboord gaan. Als de check effectief een feit is, als ze hier straks uit het toernooi vliegen, dan ben ik wel benieuwd welke spelers allemaal hun bondscoach onder de bus gaan smijten. Dat gebeurde al eerder. Door Luis Suarez toen hij zijn interlandpensioen aankondigde. Minimaal goed tot bij Rodri, Pedri. Tot bij Cucurella. Wel aangetrapt op de knie door Canobio. De Guayana moeten ook wel eens sneller geel krijgen. Pedri blijft liggen in de middencirkel. En dan gaat de scheidsrechter even polshoog te nemen. Meer de enkel, meer het scheenbeen dan de knie. Ja, kijk, vol met die stuts. Minste scheel. Door een vertraagde weergave en door het feit dat hij nog langs de zijkant vanaf glijdt.
hoeft rood niet in het debat te komen. Maar geel had hij wel gekund en misschien wel gehoeven.

Niet te veel op die enkel. Er is een tijd geweest dat een tackle van op die positie langs achteren automatisch rood was. Je kan Lamine Yamal heel erg blesseren op die manier. Geel, dat daarnet al getrokken moest worden voor Canobbio, wordt uiteindelijk meer dan terecht aan Sanabria gegeven. Maar de Uruguayanen beginnen nu toch stiltjes aan steeds meer de reputatie van beenhouwers te kweken. Hier nog eens het mistasten van Muslera. Nou, dan wijst hij wel naar het veld. Maar hier denk ik geen kunstgras in Guadalajara, waar een laagje natuurglas, gras liever, is opgelegd. Dus daar kan hij het niet op steken. Misschien op de Triomba-bal, daar hebben doelmannen ook al wel over geklaagd. Kasper Schmeichel had het ook over de manier waarop die bal gecreëerd werd. Niet gestikt, maar in één geheel. En dat zorgt toch voor een ander gevoel bij keepers blijkbaar. De La Cruz, oh, boven Rodri getorend. Dan een overtreding van Cubarsí bij Canobbio. Dat moet geel zijn, denk ik dan. Begint stiltjes aan een veldslag te worden. Dit was eigenlijk al een overtreding van De La Cruz bij Rodri. En dan de verdere zetting. Daar houdt nog in. Dat op Araujo trouwens en niet op Canobbio. Niks aan. Geeft De La Fuente aan. Maar er was wel minimaal contact. De La Cruz met een vrije trap die te diep is voor Oliver. Een beslissing om u tegen te zeggen en hoor het publiek toch, die het wellicht nog niet allemaal doorhebben. Oké, hij moet natuurlijk wel risico's nemen, een extra spits brengen met Vinias. Op zich logisch, dan haal je je aanvoerder, iemand die met een pega van op afstand eventueel nog het verschil kan maken naar de kant. Een beslissing die misschien nog een staartje zal krijgen in de pers. Vinias gedegradeerd met Real Oviedo in de Spaanse eerste klasse. Werd uitgeleend door de zusterclub van Oviedo. Nou, Club León, ook in Mexico hier. Varela, Vinias, echt een sterke beer. Rodri rooft een bal. Bayena. Varela de goede terugkeer. Bayena opnieuw een bal bezit. Meegeven met Pedri. Vroege voorzet was te vroeg. Bayena is blijven liggen. Maar die durft wel eens komedie te spelen hoor. Eens kijken of de botte bijl opnieuw werd bovengehaald door een Uruguay verdediger. Toch geel. Getrokken door Elfat. Die ziet Cáceres die in zijn boekje neergepend wordt. En Varela hier. Nou, die wil nog voorbij Bayena snellen en raakt hem dan met de punt van de elleboog in het gelaat. Zonder dat er echt sprake was van een gemene overtreding van puur kwaad opzet. En dus een vrije trap. Echt vloeiend spel, nee. Mocht u deze nacht zijn opgestaan om al een wedstrijd mee te pikken nog voor de Rode Duivels aan de slag gaan, ja, dan was dat moedig, maar bent u niet beloond voor die inspanningen. Nice die man. Weggesponken. Nou, toch iemand te ver voor zich uit. Dat was ook wel hard die bal om op de

borst laten rusten. Marcos Llorente. Merino, weer een overtreding. Bentancur gaat ook geel krijgen. Nee, kaart deze keer niet getrokken. Rodrigo Bentancur zou dan, mocht, wel een remonte inzitten. De wedstrijd in de round of 32 missen. Olmo en Fabian Ruiz komen in de ploeg. De Champions League winnaar met PSG vervangt Merino, die duidelijk nog naar het juiste ritme zoekt. En Dani Olmo is in de plaats van Pedri gebracht. Pedri ook nog niet de allerbeste Pedri. Eigenlijk kan je gewoon concluderen dat dit Spanje minder sterk is dan 2 jaar geleden. Dat is de kort van Rodri. De La Cruz. En dan Araujo die hem niet onder controle krijgt. En de woorden waren nog niet koud. Dat is ook moeilijk bij deze temperatuur. Maar Rodri ging toch in de fout. En dergelijke dingen zagen we op het EK in Duitsland toch een pakje minder. Oyarzabal. Slaagde actie. Het is meer een Oyarzabal-prestatie van in de eerste wedstrijd, waar hij in het eerste half uur geen bal raakte. En dan in wedstrijd nummer 2, waar hij werelds was. Van enorm grote waarde en gewoon klassevol. Op dat gebied wordt hij enorm onderschat. Bentancur. Uitgezeten door Olmo. Loopt goed af. Oliveira. Verlies De La Cruz. In van Akubaxi. Bayena. Het gewoon door moeten draaien. Nee, dit is best bizar. Er is een ruimte voor zijn neus. En kiest dan voor een diagonale beweging. Waar hij zich verslikt in de aanname. Voor een half uur te gaan. We zouden het echt begrijpen mocht u moeite hebben om de ogen open te houden bij deze wedstrijd. Raketbeweging van Araujo en dan niet gefloten voor het contact met Laporte. Net te opzichtig de vrije trap gaan zoeken. Araujo bestrijkt het hele terrein in de jongste minuut. Dani Olmo, centraal. Oyarzabal, Olmo. Nog steeds Dani Olmo en dan wordt er gefloten. Nee, niet gefloten. Eerste tackle ging toch weer naar die benen toe. En bal hadden ze ook niet bij Uruguay. Olmo moest alle zeilen bijzetten om die sliding te ontwijken. Daarna ging hij wat te gemakkelijk over het been van de volgende tegenstrever. Maar ook dat is eigenlijk een overtreding van Oliveira. Nee, die scheidsrechters op het WK, sommigen halen gewoon weg geen hoog niveau. De Correa, de overtreding van Vinias, maar die heeft zichzelf ook wel bezeerd. Het overdeel blijft voor de Spanjaarden. Lamine Yamal, zijn moment misschien ligt nog af. En dan gaat het via de deviatie in hoekschop. Of is het niet eens een corner? Nee, dan heeft Olmo zich volledig mistrapt. Dan was het totaal gekraakt. Totaal kraken zou dan ook bij geweest zijn voor de Uruguayanen, mocht die bal hebben gepast. Lamine Yamal is zijn belager is kwijt. Dan is het paasje van enkele meters ook maar wat slapjes. Maar de afwerking niet dan wel beter. Sanabria. Vinias. Darwin Núñez. Araujo.
circulatie toch weer te laag. Maxi Araujo, de voorzet is wel goed. Vinias hem als laatste geraakt, gewoon een doeltrap voor Unai Simon. Kunnen ze de eliminatie nog ontlopen? Bielsa geen blik. Valt nog mee. Hij vreet een beetje zijn shirt op. Is dat ook rood waard? Als je het zo doet. Want hij zei nog iets dat liplezers niet mochten ontdekken. Vraag me af, als je dat op het terrein doet. En je houdt niet je hand voor je mond, maar je shirt voor je mond. Dat dat nog toegestaan is. Araujo. Oliveira, die mee naar voren was gekomen. De centrale verdediger. Ploeggenoot van Kevin De Bruyne bij Napoli.

van de bal heeft de scheidsrechter een overtreding gezien. De La Cruz en Fabian die elkaars vrienden niet zullen worden, lijkt het. Er komt nog wel eens een cooling break aan hoor. Eerst wisselen Jeremy Pino. Die de laatste consignes meekrijgt van de bondscoach. Vervangt de doelpuntenmaker, de voorlopige matchwinnaar, degene die in Spanje naar de groepswinst heeft. Ja, geknald kan je het niet noemen. Dan denk ik dat er toch ook een bedankingsbriefje richting Muslera verstuurd mag worden. Die zal dat briefje ongeopend laten vermoeden. Jeremy Pino. Maar het is Jeremy. Mertzaba. Niet gefloten nog hier. Of wat? Laat te veel gebeuren. Je moet de wedstrijd niet kapot fluiten. Maar af en toe is Jules Guayana op een plicht te wijzen. Dat hoort er toch ook wel bij. Betancourt. Yes. Matige controle, maar dan is de verderzetting prima. Araujo tegenover Llorente. Maxi Araujo raakt hier voorbij. En Llorente let goed op. Speelt een betere wedstrijd dan op speeldag 1. Geen overtreding van Bentancourt op Olmo. Núñez. Sanabria, de voorzet is hard, maar niet goed. Calobio was wel aanwezig in de tweede zone, maar die bal ging veel te dicht tegen de achterlijn. Een hydration break dus. Het boegeroep is van door Guayana vooral. Willen van de hydration break, maar ik denk ook wel aan het adres van hun bondscoach die Valverde verving, Muslera opstelde en daarna verving. En dan voel je toch dat hij aan het einde van zijn tijdperk is. Het einde van zijn Latijn bij de Latijns-Amerikanen. Kan niet doen met Uruguay wat hij eerder wel kon met Chili. Straffe dingen. Verwezenlijken, mooi voetbal brengen. Ze zijn wel gekwalificeerd natuurlijk geweest voor dit toernooi. Er zijn ook goede momenten geweest waar ze aan de lopende band scoorden. Maar dat riedeltje, dat was snel gedaan. Bielsa, ja. Heeft ook gezien dat er wel wat muiterij op til stond in de spelersgroep. Na het gesprek van gisteren, als het allemaal klopt, zou hij 48 minuten lang nog het woord hebben gevoerd voor de voltallige groep. Waar hij vooral zei dat hij veel meer ervaring had en de waarheid in pacht had. De relatie met de supporters is ook al beter geweest. Het is ook al slechter geweest. Herinner u begin 2024 dat Darwin Núñez in het publiek gewoon een paar fans te lijf wou gaan. Brian Rodriguez komt er nog in. Dat is dan de vierde wissel. Bielsa doorvoert. Het is toch de derde wisselmoment. Zou je dan niet beter gewoon twee spelers brengen? Sanabria die al bij al Lamine Yamal goed beteugelde. Zijn avond zit erop. Zijn toernooi misschien ook. Het is een slechte cover van Van Halen. Misschien is dit Uruguayaanse elftal ook wel een slechte cover van die geweldige ploeg
van weleer. De generatie Forlan, Godin, Nadine, Cavani, Luis Suarez. Onder leiding van Oscar Tabárez, die vanuit de rolstoel zelf wedstrijden coacht. De virtuele stand. 7 punten dus op 9 voor Spanje. Cabo Verde. Cabo Verde houdt voorlopig Saudi-Arabië op een gelijk spel. Hij heeft nu 3 punten. Brian Rodriguez. Araujo. Brian Rodriguez. Tussen twee verdedigers. Dan is Rodri passeren te veel gevraagd. Minamal ontwijkt de tackle van Araujo. Is goed geopend tot bij Fabian Ruiz. Hier zit iets in voor de Spanjaarden. Weg van de bal wordt Olmo getorpedeerd. We houden de focus op de middenvelder van PSG. Uitstekend lang uitgesponnen 1-2. Lamine Yamal toch langs de rechterkant. En hij mag ook wel eens trappen, denk ik. Gevaar nog niet helemaal geweken. Olmo. Jeremy Pino. Rodri op de huid gezeten door Rodriguez. Van Club America. Misschien daarom dat we daarnet boegeroep konden horen toen hij voor het eerst aan de bal kwam. Supporters vooral een Chivas zeker. De situatie voor de derde plaats.

had dat slechter kunnen aflopen. Oh, mooi, heerlijk bij Vinias ter plekke laat. Met die prachtige pirouette, maar dan is het altijd moeilijk voor Spanje om in de zone van de waarheid de juiste keuze te maken.

Fabian Ruiz. Twee keer op rij dus. De Champions League gewonnen onder Luis Enrique, waar hij eerder al onder speelde natuurlijk bij deze nationale ploeg. Lamine Yamal. Fabian durft al te trappen met links vandaag, maar bij hem heb je het gevoel dat het seizoen wat lang heeft geduurd.

mooi om de as gedraaid door Danny Olmo. Altijd even een beter blik. Bij de Barca-speler die doorbrak in Kroatië bij Dynamo Zagreb. En dan koeren de kleine De La Cruz op de huid gezeten door Olmo. Wel een overtreding. Was het een overtreding van Llorente? Verder voetballen zegt de scheidsrechter. Ryan Rodriguez zo uitgespeeld. Llorente. Even naar adem lijkt te happen. En dan ook nog even Canobbio van antwoord geeft. En nog een kwartier te gaan. Spanje zal het dus opnemen tegen Oostenrijk en Algerije. Oostenrijk of Algerije liever. Er zit er wel ook een duel tegen de Portugezen aan te komen in de achtste finaal. Nico Williams stond klaar om in te vallen. Oyarzabal had zijn doelpuntenaantal niet aandikken. En ook Ferran Torres komt in de plaats van Lamine Yamal, die het toch 75 minuten heeft uitgehouden. Deze Nico Williams. Ook een heel seizoen lang op de sukkel geweest met blessures. We hebben Williams en Lamine Yamal. Ook het geweldige duo dat zo straf was op het EK. Op dit WK nog niet samen aan het werk gezien. Dat is misschien wel voor de knockouts. Ferran, de spits van Barça. Die net als Lamine Yamal 16 keer scoorde in de Primera División. Het is beter dan Lewandowski. Hij heeft wel veel kansen nodig om te scoren. Dat is algemeen gekend. En dat hebben we ook wel gezien op de eerste speeldag tegen Cape Verde. Hier de overtreding van Vinhas. Kan er eigenlijk weinig aan doen. Dit is iemand die altijd tot het gaatje gaat, Federico Vinhas. In zijn eerste en enige seizoen voorlopig in La Liga in de Spaanse eerste klasse. Rood gepakt tegen Getafe, rood gepakt tegen Sevilla en rood gepakt tegen Betis. Geen Bilbao combo daar. Simon zocht Williams. Floten voor een overtreding van Rodri op Bentancur. Rodri was het daar helemaal niet mee eens. Ingeleverd bij Fabian Ruiz. Die met zijn moeder een soort Gerrit Kallewaard uit Bavikhoven gevalletje kreeg. Mama werd geïnterviewd over zo'n lief. En dat was in het Spaans, maar met een dik Andalusisch accent. En dat werd dan ondertiteld en dat zorgde voor een klein schandaaltje. Zeker bij de mensen uit Andalusië. De La Cruz. Buitenspel van Canobbio. Rodri. Fabian Ruiz liever. Die uit hetzelfde stadje komt. Het klein stadje als Gavi. Los Palacios in Villafranca. En daar zag ook Jesus Navas het levenslicht, die ondertussen al op pensioen is. Voormalige aanvlugge rechtsmidden, rechtsachter van Sevilla en van Man City. De La Cruz, daar gaat Núñez. Simon moest oppassen dat hij niet doorgleed tot buiten zijn eigen strafschopgebied. Toch een beetje huilen met de pet op, hoor. Kansarme bedoeling. In Guadalajara. De affiche die je op voorhand omcirkelt met een dikke stift als je naar die groep kijkt. Eigenlijk misschien wel een van de meest interessante confrontaties
van de hele groepsfase. Die belofte niet ingewilligd. Helemaal niet. Verdi is bijna op voorsprong geklommen. Dat zou het verhaal voor Uruguay nog kwalijker maken natuurlijk. Dan hebben ze niet eens genoeg aan één doelpunt om nog door te stoten. Varela. Hier buitenspel van Darwin. Nee, vlag voorlopig beneden gehouden. Canobio. Ja, een beetje gaan, daar gaat het naartoe. Agustin Canobio. Voorzet over het doel van Unai Simon. Nog 10 minuten te gaan. Het is echt zonder olie. Maar de motor die blijft wel aan de praat. Maar hij rookt. Het zou toch anders moeten. Redelijk grof bij Uruguay. Je verwacht dan meer finesse en fijn besnaardheid bij Spanje, maar door de manier van spelen van Uruguay is dat er ook niet bij. En zo komen ook de Spanjaarden heel kantig over. Varela, Oliver, Cáceres, Brian Rodriguez. Is Llorente nog niet kwijt? Dat lukt hem voorlopig nog niet, Marcos Llorente voorbij raken. Pino geraakt op het achterhoofd, maar ging ook wel hard koppen. En dit is misschien wel een overtreding van Brian Rodriguez, maar niet gefloten. En het schot richting de korte hoek van Oliveira. Zonder dat er veel pure vuurkracht achter zat. Hij moest hem even lossen. En dus heeft Uruguay wel een corner. En dan krijgen we ook na 81 minuten een eerste bal tussen de paal. Komen er dus van de centrumverdediger van Napoli. De hoekschop die erop volgt levert niks op. De eerste corner in totaal voor Uruguay. Geen geweldige getrapt. Bentancur kan misschien een betere voorzet afleveren. Dat doet hij. Net al ook voor Oliver. Schreef de keel schor. Kijkt ook naar de klok en beseft. Dit wordt heel erg lint. Dit is de poging van Matias Oliveira. Slecht zal slapen van zijn rol in de goal van een van de twee goals van Kaapverdi. Dus ja, die valt de slaap nooit meer, denk ik. Het is vaak een kunst om op tijd te stoppen, om op tijd te beseffen dat het beste ervan af is. Op een hoogtepunt vaarwel zeggen. Het zal toch eerder een serieus dieptepunt zijn. Qua emotie, qua gevoel voor Muslera. Uruguay is nog altijd op weg om voor een tweede WK op rij te sneuvelen in de groepsfase. Tweevoudige wereldkampioen was dat nog niet overkomen. In een rijke geschiedenis op dit toernooi. Het is een beetje de risée in Zuid-Amerika. Het heeft wel te maken met het feit dat het zo'n klein land is. Dat nou wel eens boven zichzelf durft uit te stijgen. Maar het feit dat ze 4 sterren hebben. 2 keer wereldkampioen, niet 4 keer. En ze voegen daar nog de 2 Olympische titels aan toe.
wekt hoongelach bij andere landen. Spanje op weg naar de groepswinst, op weg naar een verderzetting van die reeks. Interlands op rij zonder Nederland. We zitten aan 36, deze meegerekend. Ze hadden al het record van Italië enige tijd geleden verbeterd. Dat stond op 31. Bij die 36 zitten ook de oefenpartij bij. Darwin Núñez. De La Cruz durft het vandaar, De La Cruz. En Simon met overtuiging. Heel even los. Geen kans laten voor een herneming. Zo na de zwakke doelpoging van Oliveira, die een hoekschop wel eindigde. Nog eens de bal tussen de palen, niet veel later. Van De La Cruz. De tijd begint nu echt te dringen, nog maar 5 minuten op de klok. Een gelijkspel kan volstaan om door te stoten voor Uruguay.

inschuiven van Kubacs. Ferran Torres ontsnapt. Ferran Torres tegen de tackle. Tweede keer dat hij doelhout treft dit toernooi. Hij had het licht helemaal uit kunnen doen voor Uruguay in Guadalajara. Maar hij werkt te wild af. Wil hem echt tegen de touwen jagen. Dit doet hij uitstekend weg bij Oliveira. Kan zelfs nog een paar meter verder opschuiven. Rocher uit zijn kotlok. Maar hij wil hem in de bovenhoek deponeren en raakt het aluminium. En zo blijft het bespeelbaar. Zo blijft Uruguay toch nog een beetje in leven. Araujo heeft een beuk uitgedeeld. Deze Spanjaard blijven liggen. Het is Jeremy Pino. Die geraakt is in het middenrif. In de tweede helft dan toch wat kansjes. We hadden die twee doelpogingen van Uruguay tussen de palen. Die van Ferran Torres was niet binnen, maar op het kader. Maar wel veruit de gevaarlijkste mogelijkheid. Komt oog in oog met Rocher. Hij neemt hem op de grazen. Maar die deklat is een pretbederver voor de aanvaller van FC Barcelona. De groepswinst, die hebben ze ook zelfs met een gelijkspel te pakken, Spanje. Dan hebben ze 5 punten en zou Kaap Verdi enkel nog over Spanje raken als ze zelf winnen. En dat nog eens met 5 doelpunten een verschil of meer. Pino heeft de verzorging gekregen. Dus moet hij ook weer naar de kant. Want er werd niet gefloten voor een overtreding. Dat kan ook positief zijn. Want met zijn 10 scoorde Spanje tegen Uruguay in de eerste helft. In het slot van helft 1. We zitten ondertussen in het slot van helft 2. Ryan Rodriguez. Cáceres, Oliveira. Het kan nog steeds. Ze moeten er blijven in geloven, de Uruguayanen. Jammer dat ze Ronald Araujo niet meer kunnen brengen. Een stormram. De voorzet van Varela. Weggekopt door Fabián Ruiz. De schoonheidsprijs gaat deze wedstrijd helemaal niet verdienen. Maar de spanning blijft er toch wel in zitten. Die blijft aanwezig tot de laatste seconde. Er zit een verschil van 30 seconden op tussen de twee wedstrijden in deze groep. Ondertussen weer 11 tegen 11. Jeremy Pino loopt weer tussen de lijnen. Varela achteruit gedwongen. Strakke gedragen bal. Diagonaal perfect voor Brian Rodriguez. De voorzet is lang onderweg, maar bereikt wel Canobbio. Cucurella tegenover Canobbio. En dan Laporte. Dat was nodig. Hakpaasje van Darwin Núñez. Gevaar nog altijd niet geweken. Is het een penaltyfout op Finias van Olmo? Nee, een aanvallende overtreding, vindt de scheidsrechter. Ze worden helemaal gek bij Uruguay. Federico Vidias was hij eerst op de bal en ging Olmo in de fout. Dat is nu even de hamvraag. Dat kan natuurlijk heel belangrijk zijn in de eindafrekening. Ook Aguirre gaat protesteren. Laporte met een ultieme tot 2x2 redding. En dan hier. En zoekt het ook wel, Federico Vidias. Probeert die bal af te schermen. De herhaling kan het wel erger doen lijken. Spanje mag niet mopperen. En Uruguay zal dat wel doen. De video assistant referee uit Nicaragua, Tatiana Guzman, heeft de beelden bestudeerd en vond het geen clear and obvious error van
scheidsrechter Elfat. Omar Omo. Die spelen daar met heel veel vuur. Nog 5 minuten te gaan. Want door de VAR-check zullen we wel verder spelen dan 95 minuten. In totaal moet je wel concluderen dat Uruguay erg teleurstelt. Al hebben ze hun beste wedstrijd nu wel gespeeld tegen Spanje. Zonder tonnen gevaar te creëren. Deze Darwin Núñez, nee. Een prestatie die begrip opbrengt dat er veel kritiek op hem was toen hij bij Liverpool speelde. Het spel van Pino. Ja, Ferdi op weg naar een stunt, naar de kwalificatie bij hun allereerste deelname aan een WK. Is dat misschien meer aandacht verdiend dan de uitschakeling van Uruguay? Brian Rodriguez. Tussenkomst van Rodri. Dan Omo heel erg hard. Hier Varela die eventueel nog kan uithalen. Verslikt zich in de pas. Brea toch bij Nico Williams. De versnelling. Oh, dat was echt haken om te haken. En Williams in de reactie. De La Cruz en Canobio die de kanten niet kunnen bewaren. Canobio wil dan de scheidsrechter even van zich afrukken. Hij gaat het wellicht oplossen met 2 keer geel zeker. Dat is echt wel bewust. Nico Williams een halt toeroepen door De La Cruz. Nou ja, kijk. Het is vol op die knie ook. Ja. Sinus bewust. Eigenlijk zou je hier aan rood mogen denken. Want hij viseert toch het broze gestel van Nico Williams. Ik snap het, hè. Je wil absoluut die tegenstoot eruit halen. Je wil je ploeg nog enigszins in leven houden. Maar ik denk dat dat op een rustigere manier ook wel kan. Dat mag je dan uitpakken met een rugby tackle wat mij betreft. Dan echt vol op die knie terechtkomen. Met een trappende beweging, dat is toch iets lelijker. Ik denk dat Williams geen geel gekregen heeft. De telg van de Williams-klant. Het zou mooi zijn mochten ze elkaar nog tegenkomen. Nico en Iñaki.

overtreding op Fabian Ruiz. Vinias. Iemand waar je mee naar de oorlog kan. Oh, Canobbio. Ja, dit is rood, hè, jongens. Hallo. Hallo. Ja, meer dan terecht. Agustin Canobbio. Daarnet was hij de emoties al niet de baas. En nu gaat het licht compleet uit bij de vleugelspits van Fluminense. Haal die jongen daar weg. Waanzin. Totale waanzin. Ja, ja, de nederlaag en de uitschakeling is dichtbij. Dat zorgt voor frustratie, maar dat moet je toch op een andere manier kanaliseren. Dit is gewoon een verwerpelijke tap op Pau Cubarsie. En dan wat been nog eens extra omhoog duwen op. Nou, dus Agustín Canobbio. Foei. Allemaal. Recht gesprongen van de dugout. Op elk staflid bij Spanje. Dat zegt genoeg. En dan wil hij nog een VAR om hem eventueel te verontschuldigen. Maar dat is onbegonnen werk. Haal hem weg, jongens. Agustín Canobbio die kijkt tegen een langdurige schorsing aan. Niet alleen omwille van dat inkomen met op voet met gestrekt been. Maar ook door de reactie achteraf. De wedstrijd in Houston is afgelopen. Caverdië heeft tegen Saudi-Arabië 0-0 gespeeld. Zij zien in Houston de supporters en de spelers van Caverdië op dit moment via de smartphone hoe het eraan toe gaat hier in Guadalajara. Stemmen af op VRT Max zeker. Ik denk dat het wel snor zit. Ik denk wel dat Uruguay dit niet meer gaat redden. Ze zijn nu ook met een mannetje minder gevallen. De kelk helemaal tot op de bodem geledigd. Maar één keer een bal goed laten vallen. En dat kan voor verdriet zorgen in Texas. Maar de tranen zullen niet van Texas zijn, wel voor Marcelo Bielsa en de zijne. Hij neemt afscheid van de Uruguayanse nationale ploeg. Je kan je stiltjes al ook de vraag stellen, moet hij afscheid nemen van het trainerschap tout court? Het is voorbij. De uitschakeling van Uruguay is bevestigd voor een tweede WK op een rij. Overleven ze de groepsfase niet. En Spanje wint met het kleinste verschil dankzij een doelpunt van Alex Baena. En wordt zo groepswinnaar. Ze vermijden een clash met het Argentinië van Leo Messi. Als nummer 1 nemen ze het op tegen Oostenrijk of Hongarije. De koning heeft niet naar een fantastisch duel gekeken in Mexico. Zo eerlijk zal hij ook wel durven toegeven. Spanje nog niet op wereldkampioenniveau. Nee, hun favoriete status misschien wel een kleine knauw gekregen. 0-1 dus. Treurnis bij de Uruguayanen. Deze Canobbio blijft nog maar verhaal halen. Hij moet tegen zichzelf beschermd worden. Andere taferelen natuurlijk in Houston. Het sprookje van groep H. Caapverdië. Bij een eerste deelname dat dus als tweede doorgaat naar de knockouts. Uruguay wel derde, maar dat is niet voldoende. Zij zitten niet bij de beste 8 derdes. Dit zijn de beelden waarop we afscheid nemen. Het contrast tussen vreugde en verdriet. Laten we hopen dat het straks voor onze Rode Duivels vreugde is. Die wedstrijd start dus in 5 uur. Bedankt voor het kijken.

0: weten waarom.
1: ING, supporter van de Rode Duivels, van de Red Flames en van jouw goals.
0: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.
2: Het BK, een kampioenschap op een zwaar parcours.
3: En met de beste van het land.
4: Goh, een taaie kerel, hè.
3: Die vol voor de drie kleuren gaan.
2: Ja, dat is veelbelovend voor de Ronde van Frankrijk.
3: Volg het BK wielrennen voor mannen en vrouwen zondag bij Sportza en op VRT1.
0: Zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.
1: Mercedes-Benz. Altijd een keeper.

Win or go home, zeggen ze in de Amerikaanse sportwereld. Mathematisch is het nog niet helemaal zo voor de Rode Duivels, maar na twee gelijke spelen snakt heel België naar een overwinning. Bondscoach Rudy Garcia heeft geluisterd naar de roep om een aanvallend middenveld. Hans van Aken bevolkt dat samen met Jurie Tielemans en Kevin De Bruyne. De aanvoer is er, nu nog de afwerking. We hebben doelpunten nodig om het land helemaal wakker te schudden.

0: Hele goeiemorgen, dames en heren. Het is 4 uur 06, 36 seconden om zeker te zijn dat dit live is. Toch maar eens meegeven. Ik wil een paar mensen bedanken alvorens we aan deze uitzending beginnen. Want om 4 uur 's morgens beginnen, dat is niet zo evident. Daar moet iemand een beslissing voor nemen. Dat is onze baas geweest, Thomas Swanet. Dus stuurt u een mailtje naar thomas.swanet@vrt.be om hem te bedanken dat we nu kunnen kijken. En misschien ook een mailtje naar Rudy Garcia om hem te bedanken dat het nog van belang is. Want voor hetzelfde geld zaten wij hier voor een match die er helemaal niet toe deed. Dus Rudy.Garcia, ik vermoed @rbfa.be zeker. Bedank hem gerust. Wij zijn blij dat we op dit uur mogen openen voor een belangrijke match. Gert Verheijen, welkom. Riet Maas, welkom. En Imke Courtois, welkom. Dadelijk een paar vragen, maar laat ons misschien eerst, en dat is belangrijk, kijken naar de opstelling van de Rode Duivels. Met welke elf gaan we doen? Zonder in detail te gaan, daar gaan we verder op in later in deze uitzending.
1: Ja, misschien uiteraard Thibaut Courtois in doel en goal geschorst. Dus wisten we dat iemand hem moest vervangen. Dat is ook uiteindelijk gewoon theater geworden. Denk ik wel een logische vervanging. Het rookgordijn dat open gaat is Jeremy Doku, die wel aan de start staat. Een aanvallend middenveld met, jawel, Hans van Aken, die vandaag gewoon zijn kans krijgt van beide start, van op rechts Trossard. En dan als diepste man geen Fernandes Pardo, geen Lukaku, maar wel Charles de Ketelaar. Voilà, dat is de opstelling.
0: Oké, okay, dat is fijn. De Ketelaar een beetje een verrassing. We hadden gedacht dat Lukaku opnieuw zou starten, of jullie niet?
2: Ik denk niet dat je het een verrassing kunt doen, maar dan was daar de keuze. Ofwel beginnen met Lukaku, ofwel niet. En als het niet is, dat het dan de Ketelaar is. Fernandes Pardo had ook gekund, maar...
1: Ik denk in het hoofd van Garcia is dit logisch. Okay. Soms zelfs frustrerend logisch. Ik had het ook met Salemakers op de rechter flankpositie wanneer Doku er niet was. Je voelt dat op dat vlak eigenlijk heel voorspelbaar is met Garcia. Ja, ik had een andere voorkeur, maar goed, ik zie de Ketelaar veel liever als een 9,5. Iemand meer in steun van echt een aanvallende spits. Maar we zullen zien hoe het uitdraait.
0: Riet, heb jij een beetje kunnen slapen?
3: Het was moeilijk. Ja. Ik denk door de hitte en misschien de adrenaline van ik moet hier vandaag vroeg opstaan. Maar ik leef nog.
0: Ja, maar straks om 10 uur heb jij de eerste training bij AA Gent, hè?
3: Ja, dat klopt. We hebben straks training. Dus ik ga zometeen in de auto nog even een dutje doen en dan op goed geluk.
0: Oké, okay, en vanmiddag ook goed slapen dan.
3: Voilà,
0: we gaan de stand in de groep er eens bijpakken alvorens ze voor de eerste keer naar het stadion gaan. Naar Vancouver, naar Canada. Dit is de stand in onze poelen. Egypte. Egypte is uiteraard op dit moment de leider in de poelen. En ik denk dat de grafiek niet meteen doorkomt. Of ik heb hem toch niet gezien op antenne. Nee, hij is niet doorgekomen. Dus Egypte leidt de groep met 4 punten. Iran heeft er 2, wij hebben er 2. En Nieuw-Zeeland heeft er eentje. Als we winnen zijn we niet zeker dat we groepswinnaar zijn. Integendeel, als Egypte wint, dan zijn zij altijd groepswinnaar. Maar ik heb daar gehoord dat Marmoush niet speelt bij Egypte. Dus die zal wel een kwaaltje zitten. En dat is voor ons al een klein positief puntje. Ik stel voor dat we heel even polshoogte gaan nemen daar in Vancouver bij Tess. En zij heeft Peter van den Bempt bij zich. En ze staan aan de rand van het veld. En ze zijn waarschijnlijk toch wel zenuwachtig, net als wij dat zijn.
4: Zenuwachtig, Karel, dat weet ik niet. Ja, wij staan niet op het veld, wij kunnen er niks aan veranderen, Peter. Maar het is wel zo, Rudy Garcia, hij heeft weer een rookgordijn opgetrokken. Je had gelijk, Jeremy Doku start gewoon.
5: Ik denk dat dat niet zo moeilijk was om dat te begrijpen uiteindelijk. Net wat ik zei met de informatie die we toch hadden van binnenuit, zou het geen goed idee geweest zijn om niet te zeggen een heet slecht. Om Doku die er zin in heeft, die wat wil teruggeven aan de Belgische Voetbalbond en de Belgische Nationale Ploeg, om die niet op te stellen.
4: Ja, dus dat is een logische keuze, maar hij doet weer heel veel wissels eigenlijk. Net als vorige match, 5 in totaal zijn er deze keer. Hans van Aken die start, daar zijn denk ik ook heel veel Belgische fans blij mee. Jij ook?
5: Inderdaad, het is de opstelling die we verwacht hadden eigenlijk. Ik heb het al een paar keer vergeleken met die thuiswedstrijd tegen Oekraïne in de Nations League barragewedstrijd. Het is een wedstrijd waar het rekenen opzij kan geschoven worden. Ik weet wel, met een punt kan je eventueel na een slaaploze nacht ook nog doorgaan naar de volgende ronde. Je moet deze wedstrijd winnen met een aantal doelpunten verschil. Dus de tijd van rekenen, van berekenen, van afwachten is voorbij. Je moet vol gas gaan, je moet je best voetballende ploeg proberen op te stellen. Ja. En ik denk dat iedereen het daarover eens is dat Hans van Aken daarbij hoort. En het is niet tegen Frankrijk of Spanje, het is tegen Nieuw-Zeeland. Ja, als je dat niet doet, wanneer wel eigenlijk?
4: Romelu Lukaku, die zit weer op de bank. Is dat ook omdat hij misschien op dit moment, in de vorm dat hij nu verkeert, dat hij gewoon meer impact kan hebben als supersub?
5: Ja, en vooral ook omdat hij geen goede indruk gemaakt heeft in de wedstrijd dat hij wel heeft gespeeld, bijna 75 minuten. Aan alles kon je zien dat hij eigenlijk nog niet klaar was voor een topwedstrijd op dit niveau. Dat zag je aan de balaannames, aan het weinig bewegen, de weinige sprints die hij heeft getrokken. Dus ik denk dat het inderdaad beter is om hem achter de hand te houden en dan nog als indruk indrukwekkende invaller in te brengen. Zoals het ook het geval was in de eerste wedstrijd tegen Egypte. Dus ook daar vind ik het eigenlijk wel logisch. En vermits er misschien toch een klein beetje minder ruimte is, vind ik de Ketelaar niet onlogisch. Ik vond dat hij het tegen Egypte niet kwaad had gedaan, eerlijk gezegd. En je kan nog altijd, wanneer je dan toch, want Nieuw-Zeeland gaat op een bepaald moment
4: moeten komen.
5: Ja, denk ik toch. Tenzij ze willen uitgeschakeld zijn met een 0-0 gelijkspel of een gelijkspel. En dan kan je wel sneller dan de vorige wedstrijden, hoop ik, Fernando Spato.
4: Je zegt het zelf, er is een scenario waarin we doorstoten naar een nieuw gelijkspel. We kunnen zelfs nog tweede worden met een punt. Maar het kan toch niet zijn dat je daarboven ook die andere match in de gaten gaat moeten houden. Angstvallig die scores checken. We moeten toch gewoon ruim winnen.
5: Ik zou zeggen, je kan die andere wedstrijd wel in de gaten houden om te zien als België genoeg doelpunten maakt of dat volstaat om alsnog eerste te worden. Wat eigenlijk altijd de ambitie is geweest. Maar voor het overige ga je echt niet kunnen rekenen. Nog een keer, ik heb het vanmorgen al gezegd. In België was dat gisteren.
4: Ja, ja. Dus verwarrend nog altijd. Ja.
5: Inderdaad. Maar als je niet wint van Nieuw-Zeeland. Ja, sorry. Het is, ze hebben al twee keer eigenlijk het volk, de supporters, ontgoocheld. Dat mag echt geen derde keer gebeuren.
4: Nee, je hoort het, Karel. Wij hopen hier toch eindelijk op een statement van de Rode Duivels op dit WK. Op een ruime score, op een ruime zege. En dan is iedereen in België niet voor niets opgestaan om 4:00 's ochtends.
0: Ja, dat hopen wij natuurlijk ook. En nog even een quote van Peter van gisteren erin gooien. Die zei, een uitschakeling zou met mijlen voorsprong de grootste blamage uit de Belgische voetbalgeschiedenis zijn. Gaan jullie akkoord?
1: Dan moet je naar de oudste man aan tafel gaan.
6: Die veel blamages heeft meegemaakt.
0: Ja, die heeft elke WK sinds 1954 meegemaakt.
2: Nee, waar. Karel, ik vind dat er zijn verschillende manieren om uiteindelijk eventueel uitgeschakeld te worden. Dus stel nu dat je echt ongelooflijk goed speelt, maar ongelooflijk veel tegenslag hebt, ja, dan is dat toch nog anders dan dat je een draak van een wedstrijd zou afleveren. Ik verwacht geen van de twee. Ik verwacht ook gewoon een overwinning. Ja. Dus...
0: Maar dus, conclusie, er is altijd ruimte voor nuance. Dat moeten we laten afhangen van de match die we gaan zien. Er is nog een interview binnen. Bij aankomst in het stadion mag er één iemand worden geïnterviewd. En dat is Maxime de Kuyper geweest. Dus gaan we eens luisteren naar onze linksback.
4: Maxime de Kuyper gaat met de deur in huis vallen. Het kan straks al gedaan zijn, het WK. Leeft dat besef in de groep dat het do or die is?
7: Ja, tuurlijk. Het is van moeten vandaag. Zo simpel is het. Dus we gaan al in.
4: De vorige wedstrijden was er misschien wat te weinig tempo in het begin, iets te afwachtend. Nu moeten we vol gas gaan. Is dat erin gepeperd?
7: Ik denk dat ons wedstrijdplan heel duidelijk is. Ik denk dat iedereen perfect weet wat hij moet doen vandaag en dat dat het belangrijkste is.
4: Nieuw-Zeeland, die moeten ook winnen. Hopen jullie dat ze daar ook wat enthousiast gaan beginnen, ruimtes gaan laten?
7: Goh, ik weet niet hoe dat zij zullen starten. Maar hoe de match ook vordert, zij moeten sowieso ook op een gegeven moment misschien iets proberen. Wat misschien wel ruimte is, kan laten voor ons, dus we zullen zien.
4: Je hebt het misschien ook thuis meegekregen van op het thuisfront. Iedereen staat er voorop in het midden van de nacht. Dat is misschien ook een extra motivatie om de mensen iets te laten zien.
7: Ja, we hebben wel elke wedstrijd geprobeerd. Jammer genoeg is het nog niet gelukt. Maar het doet deugd dat er zoveel steun is vanuit België. En ik hoop dat we ze trots kunnen maken.
4: Dankjewel, Maxime. Succes.
0: Ja, korte antwoorden. Hij is klaar voor die match. Hij zit er al helemaal in die sfeer. Wij gaan even naar Schelde-Windeke. Want het is zo natuurlijk, als je om 4:15 een match hebt die nog van belang is, dat dorpen gaan ontwaken stilaan. Allee, dat hopen wij toch. En ik zie Mohsin Abbas al staan. Ik zag hem staan springen. Maar dat zag u thuis niet. En is zich helemaal aan het opwarmen voor die match. Mohsin, is er al leven in de brouwerij in Dender-Windeke om 4:15 's morgens?
8: Yes, momenteel is er hier nog niet veel leven. Ik denk dat heel de buurt nog aan het slapen is. Ik ga ze straks één voor één wakker maken, zodat ze allemaal de Sporza supporterszetel komen en de Belgen toejuichen. Maar ik ga wel niet met lege handen gaan natuurlijk. Ik ga boterkoeken meepakken als ontbijt. En wie boterkoeken zegt, zegt natuurlijk slagerij. Want blijkbaar zijn de boterkoeken hier te vinden in de slagerij. Schelde-Windeke is een speciaal stadje. Als je auto kapot is, ga je naar de huisarts. En als je virale infectie hebt, ga je naar de garagist. Voilà, we zijn hier bij Hilde. Goedemorgen, Hilde. Wat heb je voor ons in petto hier? Boterkoekjes. Oh, zalig. Hilde, hoe komt dat dat de slagerij de boterkoeken maakt?
9: Oh, wel, ik ben lid van het bestuur van de voetbalclub KVV Windeke hier. En om geld in het laadje te brengen, denk ik altijd van alle beetjes helpen. Dus ik heb gezegd van, zal ik de croissants en de boterkoeken en de chocoladekoeken bakken vandaag.
8: Maar dat is een keer zalig van jou. Ik ga hier een plateautje meepakken. Ik ga heel de buurt gaan wakker maken. Maar eerst en vooral, zie de wedstrijd zijn. Kom je straks ook kijken. En wat is je pronostiek?
9: 1-3.
8: En zie de wedstrijd zitten?
9: Ja, helemaal. Ja.
8: Weet je dat Hans van Aken start?
9: Oh nee, dat heb ik nog niet gehoord. Ik heb nog niet geluisterd. We waren al om van 3 uur op van deze morgen, dus dat kan niet meer verder geluisterd.
8: Maar ik zie wel dat je super enthousiast bent. Voilà, ja. Kijk, ik ga de buren een keer gaan wakker maken. Ik ga straks achter de andere plateaus komen. En op die manier gaan we dan natuurlijk straks toejuichen. En ik denk mijn pronostiek 3-0. Wat denken jullie daar in de studio?
0: Ja, ik denk dat we er dichterbij zitten met die 3-0. Hè. Dan gaan we nu maar pronostieken. Dan moeten we dat straks niet meer doen, dan winnen we tijd.
3: Ik had ook 3-0.
0: 3-0?
3: Ja.
0: Gert?
6: 2-0.
0: Imke?
1: Ik ga voor 1-4. Voor de Belgen.
0: Voor ons, hè? Ja. We spelen niet thuis eigenlijk, is dat technisch correct. Dat is in Zeeland, België. Ja, dat is waar. Het is trouwens van mijn studententijd geleden dat ik om 4:15 s'morgens zin kreeg in een droog worstje als ik ze zag hangen.
3: Oh, ja, nee.
0: Vroeger was dat zo, is dat aan de toog en daar hingen droge worsten.
3: Elke uur heb ik daar zin in, mop.
0: Oké. Het is zo natuurlijk dat een WK plaatsvindt in Mexico, Canada en vooral de Verenigde Staten en dat daar altijd wel een beetje beleving is. En we hebben een heel leuk beeldje gevonden van voor de tweede groepswedstrijd van Spanje. In de VS heb je in de grote stadions zo'n jumbotron. En daar entertainen ze dan voor de wedstrijd het publiek mee. En een van die dingen die ze doen, daar verschijnt een QR-code op. Je moet die scannen en een selfie nemen en dan komt die meteen op het grote scherm. Gavi deed dat bij de verkenning van het veld en zag meteen zichzelf op die jumbotron verschijnen. Zelfs die grote voetballers hebben daar nood aan die kleine fantasietjes. Dat is schoon, hè?
3: Tuurlijk. Ik denk ook

0: in deze situatie te belanden. Ja. Je had hem moeten zetten vanaf match 1.
1: Ja, dat had inderdaad beter geweest misschien. Maar goed, dat is voorbij. Dus het is al goed dat hij vandaag start. Maar ik zeg het, uw verwachtingspatroon moet wel. En als... Hij heeft ook recht op een gewone match. Snap je? Dat kan ook, hè, dat hij een gewone match aflevert. Daar heeft hij ook recht op. Dus, ja, voilà.
0: 2 dagen geleden zei Rudy Garcia... Jeremy Doku gaat normaal niet aan de aftrap komen. Er is 1 woordje dat van belang is. Normaal natuurlijk. Daar laat hij een kleine opening. Maar waarom dat mist, Gordijn? Waarom is dat nodig?
2: Ja, ik denk dat je vooral naar de tegenstander dat die informatie niet wilt delen. Want zelf, wat heb je eraan? Ik dacht ook dat we daar een klein beetje uit waren. Ik vind dat een trend van 10, 15 jaar geleden. Waar dat we alle... niets mag naar buiten komen. Ook Wilmots was zo iemand. Er mag zeker niets naar buiten komen. Want wie weet, wat tovert Nieuw-Zeeland uit zijn hoed, waardoor we deze kracht verliezen. Ik vind dat een klein beetje voorbijgestreefd. Maar ik denk dat dat eigenlijk inherent is aan Garcia.
3: Ja, en je verwachtte ook wel dat hij ging spelen, omdat hij nu in die flow zit van ik ben papa geworden. Dat is een positieve energie. En ik zou hem ook laten starten, omdat ze zullen niet 100% weten hoe lang kan hij mee. En dan is dat toch altijd belangrijk om hem te laten starten en kun je nog altijd wisselen.
0: Ja, zijn we daar nu al uit of hij ziek was of niet?
3: Ah, wel.
0: Want dat kan wel een factor zijn om hem ook niet te laten starten. Wil ziek, een luchtwegenontsteking en dan vliegen 10 uur naar Londen, 10 uur terug. Dat zijn allemaal zaken die...
2: Ik durf er geen uitspraak over te maken. Ik denk, heeft het te maken met toch die bevalling die zat aan te komen? Is het echt iets wat problemen of wat hem parten speelt? Ik durf er niets over te zeggen. Ik denk ook dat zal wel een verhaal zijn dat we later te weten gaan komen. Ja.
0: Oké, dan gaan we nog niet naar Rudy Garcia, hoor ik, want dat interview is er nog niet. Dus dan gaan we... Ja, de bondscoach mag ook eens op zich laten wachten. Ik zie hier staan, hij is geen meester tacticus. Klopt dat?
1: Ja, dat kunnen wij niet beoordelen. Dat kunnen alleen maar jongens beoordelen die in die kleedkamer zitten. En de enige dat dat hier al gezegd heeft, is Raja Nainggolan natuurlijk, die hem gehad heeft als coach en die hem goed kent. Die heeft dat gezegd, hè? Ja.
0: Ja, maar hij kent hem dus.
1: Maar Karel, of dat je nu een meester... Wat betekent dat? Meester tacticus? Mens kent voetbal, je kan...
0: Dat is iemand die met ingrepen tijdens...
1: Karel, ik heb daar straks nog... want wij zijn samen gereden. Ik heb Riet gaan ophalen in Gent. Dus we hebben samen in een auto gezeten. Ik zeg tegen haar ook, zeg tactiek. Tactiek, voor mij, hè. Voor mij. Tactiek wint geen matchen. Dat is niet... Nee, het is een hulpmiddel om een match te winnen.
2: Daar ben ik wel mee eens.
1: Een hulpmiddel.
0: Maar je kan wel het spelbeeld van een match veranderen.
1: Dat is een hulpmiddel, Karel. Ja. Dat is nooit de reden waarom dat je wint. En als jij vandaag wint in een 4-3-3, kun je nooit bewijzen dat je niet gewonnen zou hebben. Moesten een 3-5-2 gespeeld hebben. En andersom. En nog veel andere dingen. Dus daar zou ik niet je te druk om maken.
2: Daar ben ik het wel mee eens dat het inderdaad een deelfactor is. Maar ik vind wel dat we geëvolueerd zijn van... We zijn weer in uiterste aan het gaan. Waar we met Domenico Tedesco de man had die het soms te moeilijk ging zoeken in tactiek en noem maar op. Zijn we nu weer doorgeschoten. En Tedesco niet sympathiek voor camera. Zijn we nu naar El Simpatico voor de camera. Flegmatiek en noem maar op. Naar iemand waar ik dan het gevoel heb die misschien net helemaal voorbij gaat aan welke ingrepen of welke correcties doe ik doorheen de wedstrijden enzovoort enzovoort. Dus ook daar vind ik het...
1: Maar wel een plan, hè, Karel. Iedereen moet weten waar hij aan toe is. Wat dat er van hem verwacht wordt. Wat dat ze samen doen en wat dat er individueel verwacht wordt op hun positie. Uiteraard. Afspraken, een plan.
0: Maar hij probeert wel dingen. Het is niet met heel veel verbeelding, maar hij probeert.
2: Nee, en het idee is eigenlijk wel modern. Alleen heb ik het gevoel dat bij België nog weinig oplevert. Een tendens wat je heel veel ziet op dit WK. Onze 2 fullbacks zijn hier aangeduid. Meunier of de Kuiper of Kastanje langs de andere kant. Die mee op het middenveld komen voetballen. Je ziet het bij Canada, waar Johnson dat heel goed doet. Brown is zo'n voorbeeld bij Duitsland die dat uitstekend doet. En ze doen dat vooral om een soort van overtal op het middenveld te proberen te creëren. En van daaruit eigenlijk via het middenveld combineren. Kijk hier, Meunier tegen Iran komt eigenlijk mee op dat middenveld te gaan voetballen, combinatie te zoeken. Ook hier, kijk, opnieuw komt hij zich aanbieden. Uiteindelijk krijgt hij de bal, speelt hij terug open, voorzet komt. Dus nogmaals, het idee is modern, maar ik vind niet dat Meunier zo'n speler is. Het voordeel wat dat ook wel oplevert met iemand die centraal komt mee voetballen, zagen we heel goed in, ook in die wedstrijd tegen Egypte. Je bent veel sneller bij je restverdediging. Hè. Waar we vroeger iemand hadden die rechts heel hoog ging voetballen, heb je nu iemand die centraal kan mee voetballen in balbezit, maar ook heel snel terug is in die defensieve linie om te gaan verdedigen. Nog een ander voordeel, hè, als je naar binnen kruipt als back, is dat je vaak je lijn openzet naar buiten.

0: Dan gaan we zelf zien hier nog eens een voorbeeldje van oké, snel terug voor die omschakeling. Hier opnieuw kijk langs links was het dan tegen Egypte, was het de Kuiper. Komt naar binnen, je zet die paslijn open voor Doku. En op links werkte dat, vond ik nog wel. Want Doku wil je 1-op-1 krijgen, maar op rechts had ik heel vaak het gevoel... Ja, Meunier, ga open, maak ruimte voor De Bruyne die daar die bal heel vaak komt vragen en het spel kan maken. Dus ik had zelfs met bepaalde momenten het gevoel van... Ja, het loopt niet of zo.
1: Mm-hmm. Ja. We gaan hier de match tegen Iran niet heranalyseren, maar je wil er wel uit leren. En ik kwam toevallig een heel klein stukje interview tegen met Sir Alex Ferguson. U al een bekend, de grote man, icoon van Manchester United geweest. En het deed me denken aan die slotfase tegen Iran. Een gooi pakt rood, we brengen theater. Oké, okay, die stond klaar. Maar goed, we brengen theater. Je kan dan nog ingrijpen, mocht dat nodig zijn. We brengen een extra verdediger en spelen vooral heel erg op veilig. En Sir Alex heeft daar een andere visie op.
2: The other word that I always remember you referring to in team talks was risk.
3: You're down 1-0 with 15 minutes to go. What's the point in setting your back four, your regular midfield and two strikers? What's the point in it? The risk is shove people in the box because the other team react to that. You shove 3 and 4 in the box, get the ball in there. That's the risk because you can lose the breakaway, the counter-attack. Quite easily, and we lost games that way. But the value is, you score in the last minute, or injury time. Remember the dressing room? It was electric, absolutely electric. The fans are going home, they can't wait to get to the pub to talk about. They can't wait to go home and tell their wife and their kids what it was like at Old Trafford to score in the last minute. That's the value. And if you're playing for our club, that risk should always be there.
1: Kudos voor Andy de Pre natuurlijk, die het Schotse accent van Sir Alex moest ondertitelen. Maar goed, de ene situatie is de andere niet, ik weet dat.
4: Nee, we zitten hier met een toernooi, mm-hmm. met 3 wedstrijden. En dat ene punt telt. Dus ja, de ene punt dat je dan toch hebt op dat moment, mm-hmm. gaat er ook niet te grabbel gooien, hè, door het extra risico.
1: Nee, maar hij legt wel uit, hij verwoordt wel treffend hoe psychologisch zoiets werkt. Hè?
0: Ja, en ook vooral, ik snap wel je referentie naar die laatste wedstrijd. Daar voel je gewoon dat je in controle bent en tegen een land, je bent sterker dan Iran. Dan moet je geen theater brengen. En dan vind ik dat risico wel overhelpt naar laat ons dat risico maar nemen.
1: Ja, het enige wat je daar dan van kan zeggen, als je dan toch teruggaat naar Iran, is van, als je dan toch gaat terugplooien, zet dan onmiddellijk je snelle man vooraan.
0: Absoluut.
5: Ja, dat hadden wij ook meteen het gevoel.
0: Hij heeft wel 7 minuten gekregen. Ik denk dat hij 11 keer de bal heeft geraakt. Ik had het ergens genoteerd. Heel weinig alles.
4: Maar ze gaan zo goed zijn straks, Karel, dat je het niet meer over Iran en Egypte
0: met 8 keer de bal.
4: Voilà. We gaan het er niet meer over.
1: Jullie zijn precies doordrongen van een overdosis positivisme. Jan Vertonghen gisteravond hier ook. Die zei van, je moet er zelfs niet aan...
5: Manifesteren. Voilà, dat is gewoon dat. Als wij
4: het gemakkelijk
5: geloven,
4: is de situatie. Hè? Je moet, wat de Kuiper daar juist zegt in zijn interview, we gaan all-in zien. Ten eerste, dat wil ik zien. All-in, dat moet ook tonen. Hè? Je moet het niet missen. Maar het gemakkelijke daarvan is, als je moet winnen, de must-win, is het gemakkelijkste qua voorbereiding. Je hebt geen keuze meer. Je moet er vol tegenaan. En dat moet zichtbaar zijn van in den beginnen. Maar het uitgangspunt is wel veel gemakkelijker dan kunnen speculeren eigenlijk.
1: Ja, het is waar wat je zegt, maar anderzijds...
4: En helemaal tegenstander, Karel, die dat je ook aan kunt. Ja, als je nu vandaag tegen Spanje moet in een must-win, dat is nog een andere situatie. Maar de must-win tegen Nieuw-Zeeland...
1: Maar anderzijds kunnen wij dadelijk ook in een situatie belanden waarbij je geen must-win nodig hebt. En waarbij je dan toch gaat twijfelen. Stel, het staat na een uur 0-0.
4: Voor uzelf moeten bij die must-win blijven.
5: Ja.
4: Voor uzelf, hè.
1: Ook als het na een uur 0-0
4: helemaal,
1: staat.
4: Ja.
1: En je dan op een counter loopt en eruit ligt. Ja, maar dat kan, hè. Bedoel, dat is dezelfde situatie waarover ik het had.
4: Je kunt hem ook binnenkrijgen op een corner. Hè. Die kans is vandaag groot.
1: Nieuw-Zeeland kon tegen Egypte 2 of 3-0 voorgestaan hebben aan de rust. Dat is toch. Rudy Garcia, interview. Ik denk dat we daar naartoe kunnen. Want dat wedstrijd... Nog niet. Eerst naar Tess. We gaan nog eens naar Tess, maar ik zie nergens Tess. Ik hoop dat ze er ergens is. Tess. Ah, Tess staat in de middencirkel. Ja, Tess staat in de middencirkel. Dus gaan we naar Tess.
6: Ja, Karel, voorlopig nog niet. niet echt heel veel speciaals te zien hier tijdens de opwarming. Ik heb een beetje extra gelet op Jeremy Doku en Hans van Aken. Toch een beetje de twee men of the hour, zal ik maar zeggen. Jeremy Doku, die oogt gewoon fris. We kunnen er voorlopig niet aan zien dat hij heen en weer naar Londen gevlogen is. En Hans van Aken, ja, ik probeer te kijken of hij zenuwen heeft of zo, maar het blijft Hans van Aken. Daar lees je niets aan af. Die lijkt zo cool als altijd. En voor de rest, wat valt op in de vorige stadions? Was het soms wat moeilijk te zien, maar dit keer denk ik echt wel dat de Belgen in overtal zijn. Of toch de Belgische shirts, dat zijn niet altijd Belgen, dat zijn ook heel enthousiaste Canadezen. Er zijn bordjes voor Jeremy Doku. En nog een klein dingetje dat is opgevallen. De coach van Nieuw-Zeeland, die is er bijzonder graag bij. Die staat hier met een kamerbrede glimlach. Die heeft ons ook begroet. Ja, die is gewoon heel blij om hier op het WK te zijn. We zullen zien of het lachen hem straks al dan niet vergaat.
1: Ja, dankjewel Tess. Fantastisch plekje om die opwarming te mogen volgen natuurlijk. In die middencirkel staan daar in Vancouver in een stadion. Dan ben je ook wel Alice in Wonderland.
4: In Duitsland gestaan ook, met Ruben.
1: Ja.
4: Ik kan u zeggen, dat is raar, hè, Karel. Ik heb nu zelf ook wel op een voetbalveld gestaan. Maar als je daar staat met een micro, terwijl die gasten daar aan het opwarmen zijn, dan hebben ze zoiets van, wat doe ik hier eigenlijk met die micro in het midden van dat veld? Dat is niet mijn plaats, maar dat is heel raar om daar te staan. Hè.
1: Ja, maar fantastisch beeld. En straks moet ze natuurlijk van dat veld, hè, want...
4: Best, hè?
0: Ik weet nooit.
1: Hans van Aken die speelt, daar begon van alles rond te leven. Daar zijn ook cartoons over gemaakt. Een van de betere die ik zag passeren is... Ja, je knikt al.
5: Ja, ik heb hem ook gezien. Ik denk toch... Ja, ik kan het niet verklappen, maar ik denk dat ik...
1: Maar kijk, hier,
5: ah, ja, voilà.
1: Hier is
5: exact
1: hij.
5: Die, ja.
1: Dat is hem, hè. Hans, je staat op het wedstrijdblad. Echt waar, coach, zegt hij, ja, ga eraf, want ik heb het nodig. goed, we gaan dus die match in met de mindset van we moeten winnen. Het lukt niet in dat eerste half uur. En je krijgt een paar kansen tegen. Dan zijn jullie nu Rudigers.
4: Ja, dat heeft al een slecht half uur gespeeld, hè, om te beginnen.
1: Ja, maar ja, dat, we hebben nog geen goed half uur gespeeld ook, hè.
4: Nee, niet overdrijvend. Dat is niet...
0: Ik denk dat ja, heel veel...
1: Het eerste half uur van de tweede helft tegen Iran en we scoren niet. Maar, want we hebben nog niet gescoord.
0: Ik denk dat het vooral heel veel zit in hoe zeggen ze dat, in het mooie AN, een dash gewoon, dat ze gaan tonen. Allee, nogmaals, als zij allemaal tegen 100% is tonen van wij willen hier voor dit land nu eens, of gewoon voor zichzelf, alles geven, dan kan ik me niet voorstellen dat dat een slecht eerste half uur gaat zijn. Dus ik kan me niet inbeelden dat je tactisch iets gaat moeten aanpassen, omdat het niet draait.
1: Ja.
0: Dus dan gaat het alleen maar daaraan liggen. En om dan dat op dat moment te veranderen, is heel moeilijk.
4: Ze hebben het er zelf over gehad, Hans van Aken in zijn interview. Mechelen heeft het erover gehad, over dat enthousiasme. Dat moet, net wat ik zei over de Kuiper, en dat al ingaan, dat moet zichtbaar zijn van minuut één. Maar dat wil niet zeggen, en daarom ook, dat wordt dan snel gezegd, als je niet de resultaten haalt die dat je moet halen, of wat iedereen van dacht als ze ze gingen halen, dan is dat altijd van, ja, ze hebben niet genoeg hun best gedaan, hè, of ze werken niet hard genoeg, ze lopen niet hard genoeg. Ja, dat is bullshit, hè. Die hebben wel allemaal hun best gedaan, hè. Maar dat mag inderdaad iets meer zijn en dat mag meer zichtbaar zijn, dat is zeker waar.
5: En dan komt het misschien wel van pas dat Garcia een people manager is. Ik veronderstel toch dat hij wel weet hoe mensen te triggeren en zo. Dus ik denk dat dat wel gaat meespelen. Ook hoe dat Doku toekwam, hij was precies de held. Ik denk dat dat wel voor de groepsdynamiek iets heeft gedaan.
1: Ja, we gaan luisteren naar die people manager, naar Rudy Garcia. Want effectief, als hij één iets heeft, dan is het toch wel de skills om mensen te inspireren.
6: Monsieur Garcia, Jeremy Doku est dans l'once de base. J'imagine c'est parce qu'ils se sont prêts, il a envie de montrer quelque chose.
7: Oui, on a estimé qu'il pouvait débuter le match malgré très peu d'entraînement. Il a bien récupéré et au moins on a du danger par rapport aussi à l'appréhension de l'adversaire dès le début du match. Voilà pourquoi il débute. Après, je pense qu'en cours de match, il faudra que je garde un changement pour lui.
6: Au milieu de terrain, on voit De Bruyne, Tielemans et Hans van Aken. Les supporters belges sont contents, j'imagine. Mais est-ce que vous pouvez expliquer votre choix un peu?
7: Moi, je suis là pour mettre la meilleure équipe possible, pas pour autre chose. Et comme on doit marquer des buts, je pense qu'un milieu de terrain plus offensif ce soir s'imposait. Il faudra quand même rester équilibré, très bon aussi dans les phases défensives, dans les transitions. Récupérer le ballon le plus vite possible. Mais normalement, on devrait avoir le ballon, jouer en attaque placée et à nous d'être efficaces surtout ce soir. La grande différence avec le match contre l'Iran, ça doit être l'efficacité de notre côté.
6: Merci beaucoup, bonne chance.
1: Ja, je merkt toch enige nervositeit. Het is niet,
4: normaal,
1: het is niet meer de lachende Rudy Garcia.
4: Normaal. Maar wat hij zegt over dat onder druk zetten, dat wil ik ook zien. Ja, als je kijkt terug naar de match dat Nieuw-Zeeland tegen Egypte speelt. Egypte heeft ook die fout gemaakt. Niet er naartoe gegaan. Te afwachtend. Dat moet je niet doen. Je moet er naartoe. En dat moeten onze jongens ook laten zien.
1: Dus bij balverlies onmiddellijk ook 5 seconden regel.
4: Ja, hij spreekt het uit. Onder druk zetten, ja. Ja, dat vooral, laat het dan zien.
0: Vooral ook omdat Nieuw-Zeeland heel snel de diepte zoekt. Heel snel hun spits zoekt. Dus in dat opzicht is daar vooral ook de tactiek. Zorg vooral dat ze die bal niet kunnen versturen.
1: Ja. Ja. We gaan het over de tegenstander hebben. Ik durf bijna al niet meer, omdat het niet nodig is, zoals jullie zeggen. We gaan ze toch verpletten. Maar ik ga het toch doen. Er is één naam die er bovenuit steekt. Niet alleen qua naam, maar ook bijna letterlijk. Chris Wood. Dat is die lange targetman. Wat voor een spits is het, Gert?
4: Een groot jongen. Sterke jongen. Targetspits. Iemand die een bal kan bijhouden. Iemand die een bal kan binnenschieten.
1: Dus
4: kan
1: alle ballen naar Chris Wood.
4: Veel. Allee, dat was tegen Egypte was dat net iets minder dan in hun eerste wedstrijd. Maar tegen Iran. Maar hij blijft ja, de belangrijkste speler van hen. De kapstok waaraan dat hele team is opgehangen natuurlijk. Hè. Voor de rest zijn daar jongens bij die best wel inwisselbaar zijn. Geen verkeerde spelers, maar niet van het kaliber van hem. Mm-hmm. Dus ja, hij is een reden om aandacht te krijgen. Ja. En dat moet in de bespreking. Je moet respect hebben voor een tegenstander. En dat respect moet er voor hem als tegenstander zeker zijn. Hier zien we wat beelden uit die match tegen Iran. Dit zijn dingen wat hij kan. Maar hier zie je ook meteen dat je... Ja, niet op 2-3 meter van hem moet staan, maar dat je gaat dat eerste duel aan met hem of niet. Maar die goal valt wel door hem natuurlijk, hè, doordat hij die bal goed bijhoudt in eerste instantie. Veel lange ballen van de keeper ook, maar dit is allemaal zeer goed gedaan. Als je daar als centrale verdediger moet je daar toch iets tegenover zetten, dat is heel simpel. En ja, dan kun je nog de keuze maken, het eerste duel aangaan of hem laten doorkoppen en op de tweede bal zitten. Dat is een keuze die een trainer moet waken en mee moet geven aan zijn centrale verdedigers. Maar als je hem de tijd en de ruimte geeft om al dit soort ballen gewoon op zijn gemak aan te nemen, ja, dan gaat hij een lastige avond tegemoet toch. Hè?
0: Ja. Ja, dat is vervelend. Hè. Hij is inderdaad heel groot. En je kan als centraal verdediger soms het risico niet nemen met ervoor te komen. Want hij is zo sterk dat hij zijn lijf goed gebruikt. En dan zelf die ruimte voor zichzelf maakt. En ik denk dat we Ngogi in deze wedstrijd wel gaan missen. Want hij heeft wel die fysieke présence om in het duel te gaan met iemand zoals Chris Wood. En je kan je ook de vraag stellen. Want inderdaad, in die wedstrijd tegen Egypte. Zelfs doelman krijgt die bal heel vaak de reflex om die gewoon diep te schieten op Wood. Waar dan die twee flankspelers wat in steun komen. Ja, je kan eigenlijk zeggen, we hebben nu Onana niet op het middenveld. Ik ben pro het voetballende kwaliteiten van Aken. Maar ja, je kon wel zeggen, van zak eventjes in, zodat je voor hem die bal kan verwerken. Ja, maar dat zal dan nu zijn voor Tielemans, denk ik.
4: Maar op zich, Mechelen heeft in de Champions League ook al wel tegen andere spitsen gespeeld dan Chris Wood ook. Dus je weet ook wel hoe dat hij met dat soort mannen moet omgaan.
0: Ja.
1: We gaan nog even naar Tess. Ik zie ze staan, de opwarming is gedaan. Geen spelers meer op het veld, Tess. Was er nog iets te zien? Is er nog iets af te leiden uit die opwarming?
6: Ja, ik hoorde het jullie in de studio ook al zeggen dat ze er toch wat nerveus uitzien. Maxime de Kuiper dan in dat interview vooraf en ook Rudy Garcia. En inderdaad, Rudy Garcia, ja, die oogt toch veel zenuwachtiger dan zijn Nieuw-Zeelandse collega. Staat misschien ook net iets meer op het spel voor België. Of de kritiek zal toch groter zijn als wij eruit liggen dan als Nieuw-Zeeland eruit ligt. En hij ging ook nog met enkele spelers apart even praten. Met Timothy Castagne, maar ook met Jeremy Doku. Die nam hij nog even apart bij zich. Ik kon natuurlijk niet horen wat hij daar zegt, maar dat heb ik hem in voorgaande matchen niet zien doen. Dus er zit toch duidelijk wel wat extra stress in de ploeg bij de Belgen. Ze zijn nu naar binnen. Hij heeft nog een laatste teamtalk en dan zullen we zien hoe ze dadelijk weer naar buiten komen.
1: Oké, we tellen af. Nog 23 minuten, iets minder zelfs voor de aftrap. Ik ga even naar het publiek, want daar zit bij ons in de studio Bryce McMillan. Bryce, neem de microfoon even. Je vader is Amerikaan, je moeder Belgische en jij bent Nieuw-Zeelander, leg eens uit.
8: Ja, eigenlijk wel. Nieuw-Zeeland geboren, maar ik heb ook de nationaliteit van de mama gekregen. Dus daarom gemakkelijk om naar België te komen. Ja.
1: En hoe hebben ze elkaar leren kennen?
8: Die zijn allebei short track skaters geweest. Okay. Mijn papa is 2 keer naar Olympische Spelen geweest. Mama is Europese kampioen geweest. En zo hebben ze elkaar leren kennen.
1: Dus de Olympische gedachte.
8: Ja.
1: Oké. Okay. Jij bent geboren in Nieuw-Zeeland.
8: Klopt.
1: Op je 10e naar België gekomen?
8: Op mijn 18e naar België gekomen.
1: 18e,
8: ja.
1: Je spreekt perfect. ja. Of spraken jullie thuis ook al Nederlands?
8: Nee, helemaal niet. Ik praat alleen maar Engels met mijn vrouw.
1: Ja. Ja, je bent naar hier gekomen om profvoetballer te worden, hè?
8: Klopt. Op mijn 18e, ik dacht het is genoeg geweest in Nieuw-Zeeland. En dan ben ik eerst naar KSK Heist gekomen. En toen was dat tweede klasse. En dan vandaar naar de nieuwe Leerse Kempenzone was dat toen. Mm-hmm. Was dat net overgenomen. En ik heb daar 2 seizoenen gespeeld als prof.
1: Ja, speel je nu nog?
8: Ja, ik speel nu tweede provinciaal bij KFC Putten.
1: Oké. Okay. Je bent 28, dat is de generatie van de mannen die nu op een WK staan, hè?
8: Ja, klopt.
1: Dat was jouw droom?
8: Ja. Ik heb samen met 8 of 9 van die spelers heel lang gespeeld. We hebben 3 jaar in dezelfde ploeg gezeten, zoals Elijah Just, Callum McCowett, Sabreet Singh. En dan nog wat spelers op de bank en zo. Dus het is wel heel tof om ze allemaal te zien spelen nu op zo'n WK.
1: Heb je nog contact met van die jongens?
8: Ja, ik stuur ze nu zeker de laatste dagen regelmatig om succes te wensen. En hoe dat de sfeer zit met de ploeg en zo. En het is allemaal echt heel fijn om te horen hoe dat gaat met hen.
1: Dus jij hebt ze succes gewenst.
8: Ja.
1: Dank je wel. Nee, maar goed. Hoe denk je dat zij gaan spelen? Hoe gaan zij het aanpakken tegen de Belgen?
8: Ik denk dat we... Ja, vooral heel weinig balbezit gaan zien. Zoals jullie hebben gezegd, gewoon de targetspits zoeken. Maar ik heb ook de WK van 2010 goed gevolgd. En dat is wel een groot verschil met de ploeg van toen tegen nu. Vroeger was dat spelers die... allemaal grote gasten die niet fantastisch technisch zijn geweest. En nu hebben we spelers die spelen in de Premier League, in de Eredivisie, in Zweden, eerste klasse, in Schotland en zo. En ik denk, zeker als Nieuw-Zeeland, je kunt zien, we zijn echt een technische ploeg geworden. En wij kunnen wel iets doen tegen zo'n grote ploeg als België. Maar wij zijn ook de 85ste ter wereld. En we spelen tegen een top 10 ploeg, dus ik denk niet...
4: Ik denk wel niet dat ze zich bewust gaan willen ingraven. Dat zit...
8: Nee, dat helemaal niet. Ik denk, ze hebben helemaal geen stress, ze hebben niks te verliezen. Dus dat doet ook wel iets met een ploeg. Dus ja, de vertrouwen zit erin.
1: Ja, dat is waar. Riet, jij kent België in Nieuw-Zeeland, hè?
5: Alsjeblieft.
1: Jij kent België in Nieuw-Zeeland.
5: Ja, dat klopt.
1: Gaan zij kijken nu? Ja,
5: ja zeker. De nicht van mijn vriendin, die woont momenteel in Nieuw-Zeeland. Dus ja.
1: Oké, maar we gaan het gewoon zelf eens vragen. We hebben ze op de lijn, denk ik. Het is nu in de namiddag daar. Jan van Uffel. Dag Jan. Ik zie het hele gezin zitten. leeft het daar een beetje nu?
9: Leeft het hier? Ik kan moeilijk zeggen dat het hier leeft, eerlijk gezegd. De cafés die zullen vol zitten, maar als ik even pols bij mijn collega's, dan is er eigenlijk niet zo heel veel interesse. Je ziet hier geen vlag in de straat, je ziet hier geen merch, mensen dragen geen truitjes. Dus nee, heel erg leeft het niet. Rugby is hier nog altijd de grootste sport.
1: Ja. Waar gaan jullie kijken? Want ik hoor nog mensen op de achtergrond die graag eens in beeld willen komen, duidelijk ook. Gaan jullie kijken samen met andere Belgen of met Nieuw-Zeelandse vrienden?
9: Nee, wij gaan met Nieuw-Zeelandse vrienden kijken. Ik heb er toch een paar kunnen overtuigen om naar hier te komen en te genieten van de Belgische gastvrijheid. Ik heb hier een paar Belgische biertjes koud staan. Dus wij gaan gewoon lekker hier kijken thuis.
1: Ja, en durf je straks nog buiten, mocht het fout lopen voor de Belgen?
9: Wel, ik ben eigenlijk al 2-3 weken al mijn collega's aan trash-talken. maar de...
1: Oei, en dan viel hij weg. Ik ging net zeggen, de verbinding met Nieuw-Zeeland loopt precies vlotter dan met de Verenigde Staten. Oh. Want je moet minder lang wachten op een antwoord. Maar dan staat hij stil. Ik wens in elk geval veel plezier, mochten zij ons nog horen. Bryce, als wij aan Nieuw-Zeeland denken, denken wij aan de hakka. Rugby, doen ze de hakka in voetbal niet? Waarom niet eigenlijk?
8: Ik denk dat wordt vooral bij rugby gedaan. Omdat de meerderheid van de spelers zijn van Maori... afkomstig. Mm-hmm. En vandaar komt de hakken. En je ziet met voetballers, dat zijn meer van de witte mensen, die zijn meer fijne, meer zwaar van gewicht. Mm-hmm. En dat wordt ergens een lijn getrokken van dat hoort bij de Maori mensen en niet bij de witte mensen. Dat is
1: Dat heb heb jij het ooit gedaan met een ploeg?
8: Ja, in mijn jeugd. Je leert eigenlijk op school de nationale hakken van je vijfde jaar eigenlijk. En toen dat je op stage gaat met de voetbal, we zijn vaak naar Australië geweest. En daar doet je de hakken op oefenwedstrijden en zo op voorhand. En dat vinden de spelers en de supporters allemaal heel, heel tof om te zien.
1: Ja, ik zie veel jonge kinderen in de studio. Misschien weten zij niet waarover het gaat. Om dat duidelijk te maken, gaan we toch eens een stukje tonen van de hakken. Een van de mooiste rituelen in de sport.

0: iedereen steekt daar heel veel energie en drive in, waardoor je wel opgefokt aan een match moet beginnen, denk ik.
1: Ja, en ik heb ook mijn best gedaan om dat te leren aan een Belg. En dat gaat niet zomaar. Ze hebben dat passie niet. Dat zit niet in hun lijf om ja, zo aan een dans, kun je dat noemen dan, te beginnen. En ja, ik heb dat gedaan vanaf toen ik 5 jaar oud was. Ik ken 4 verschillende. Elke school heeft hun eigen. En je doet ook wedstrijden tegen elkaar om wie toont de meeste passie. En dat is echt fantastisch om te doen. Dat zit in onze cultuur. En ja, ik ken ze nog allemaal van buiten. Ja.
0: Zou je onder de indruk zijn, mocht zo'n ploeg aan de overkant op die manier voor je staan?
2: Ik zou het zalig vinden, maar ik was me gewoon aan het inbeelden. Ik zie Van Aken, de keeper. En ik zie Mechelen. Ik zie dat al plots voor me en ik denk, nee.
0: Kevin de Bruyne.
3: Wel, ik ben hier wel inspiratie aan het opdoen. Misschien moeten we dat eens met de Gent Ladies proberen. Dat is ook een primeur.
4: Teambuildings voilà. Van voetbalploeg.
2: Amai, maar Gert Vrij bijvoorbeeld, ook zo'n figuur.
0: Jou zie ik het ook wel doen, Gert. Nee, helemaal niet.
4: Maar het is wel goed wat hij zegt en belangrijk wat hij zegt over wat je voelt van binnen, over passie. Er zijn gewoon culturen en nationaliteiten die dat van nature veel meer in zich hebben dan wij. Hè? Wat dat voor ons enthousiasme is en drive, ja, is...
2: Dat is naar de frituur rijden.
4: Minder dan bij iemand anders. Dat is...
2: Maar het is ook mooi om te horen dat ze dat vanaf 5 jaar in hun school doen. Ik denk dat je daar ook wel mee krijgt.
3: Dat mee in je opleiding. Effectief.
2: Ik ben van.
3: Ja. Top.
0: Oké, dus stel dat Nieuw-Zeeland vandaag wint tegen ons. Enfin, daar gaan wij niet van uit. Jij misschien wel, maar stel dat het gebeurt. Dan mag jij straks de hakka leren na de uitzending aan de kinderen hier in de studio. En dan gaan we daar een filmpje van maken. Maar we gaan eerst nog eens naar, naar Schelde-Windeke.
4: Als ze winnen Nieuw-Zeeland, doe ik mee.
0: Beloofd is beloofd. We gaan nog eens naar Schelde-Winneke, naar Mohsin Abbas. En ik zie hem al bij mensen zitten, dus ik vermoed dat hij al op de plek beland is waar zijn zetel staat.
5: Yes, we staan hier in Schelde-Winneke. Laat jullie eens horen allemaal. Voilà. Zoals dat jullie zien is iedereen hier super enthousiast. Zoals je weet, 2K van de Rode Duivels. Momenteel is te scheet in een netzak. Maar ik verwacht deze keer wel dat ze gaan knallen. En mijn gast hier vandaag is Margot. Margot, waarom zitten we eigenlijk in Schelde-Windeken?
6: Wel, je hebt geluk vandaag, want je zit eigenlijk in de beste buurt van Vlaanderen. Dat is de beste buurt. Laat u eens horen. Dat is een wedstrijd dat wij al een paar jaar bij Radio 2 tijdens de ochtendshow organiseren. En ja, we gaan op zoek naar de beste buurt. Dus een plek waar het superleuk is om te wonen. Waar iedereen er is voor elkaar. Als het plezant is, maar ook als het even minder goed gaat. En dit jaar is de titel dus gegaan naar de korte streek in Schelde-Windeken.
5: Ja, ook een plaats waar je dus de boterkoeken bij de slagerij laat maken. Dat heb ik daar ook net al gezien. Maar kijk, veel volk op afgekomen. Het is wel vroeg. Hè?
6: Ja.
5: En jij bent een beetje een expert. Waar je staat altijd heel vroeg op. Kan je de mensen thuis stellen dat de match toch wat saai is, wat tips geven hoe dat ze wakker moeten blijven?
6: Eigenlijk de beste tip voor vroeg op te staan is vroeg gaan slapen, maar dat is nu bij de warmte een beetje moeilijk. Wat ik altijd heb gehoord, is dat als je zo even aan het inkakken bent, dat je je oorlellen moet nat maken. Dat is een
5: dat
6: soort
5: is
6: van
5: hier een heel ander programma aan het worden. Er zijn ook kinderen hier, maar goed.
6: Nee, maar dat is dus... En dan ben je even terug verfrist of zo. En ik denk, ja, we moeten er gewoon in geloven, keihard supporteren en dan blijven we ook wel wakker, denk ik. Gewoon schreeuwen.
5: Dat is een supergoeie tip. En wat is je pronostiek voor de match?
6: Ik ga al heel blij zijn met de 1-0 winst voor ons. Maar ik heb wel goesting in een match met keiveel goals. Ik denk dat we dat allemaal wel kunnen gebruiken na de afgelopen matchen. Dus
5: 5-0. Wat vinden jullie? 5-0. Voilà, kijk. Nieuw-Zeeland heeft de hakka. Maar wacht, wij gaan ze in elkaar hakken. We fretten die kiwis op. Let's go!
0: Ja, we hebben dat al nog een paar keer gehoord de voorbije dagen. Gert, je hebt heel veel belangrijke matchen gespeeld in je carrière. Ik bedoel, nationale ploeg, voor clubs ook. We zijn 12 minuutjes voor een match. De tactische bespreking is voorbij. Maar heb jij herinneringen aan matchen waarvan je denkt van... Voor die match weet ik nog wat er in een kleedkamer is gezegd. En de intensiteit die er toen hing in die kleedkamer?
4: Dat is heel anders geworden ondertussen. Dat is in niks meer te vergelijken met vroeger. Vroeger was het in een kleedkamer... om te beginnen was er al geen muziek. Was het redelijk stil. Als je nu in een kleedkamer komt, Karel... Bij 9 van de 10 ploegen is dat gewoon een discotheek... waar de muziek keiluid staat. Dus je kunt het met niks vergelijken. Dus ja, voor mij persoonlijk was er altijd een groot verschil in de situatie waarin dat ze nu zitten, veel te verliezen. Snap je? Mm-hmm. Is, wat mij betreft was dat zwaarder qua voorbereiding dan een match waarin dat je underdog waart, niks te verliezen. Spelen en we zien wel hier, dit is weer zo'n match, alles te verliezen. Wat mij betreft moeilijker. Maar
0: okay.
4: Er zijn er die er meer last van hebben, er zijn er die er minder last van hebben. Dat is heel persoonlijk. Hè.
0: Jullie pronostiek hebben jullie eerder in het programma gezegd. Jij zei 3-0, Riet, 2-0, Riet zei 3-0 en jij zei 4-1. Dus gaan we naar Vancouver, daar is de lichtshow begonnen. Dus we gaan ons opmaken voor die oh zo belangrijke match voor België, voor de Rode Duivels. Winnen betekent eerste of tweede worden in de poelen. Gelijk spelen betekent misschien door als een van de beste derdes, allicht door als een van de beste derdes. En verliezen betekent roemloos naar huis. Het woord is aan Peter van den Bemt.
7: Belgen weten waarom.
8: We krijgen een vrije trap. Oh, wat een goal!
9: En een goede vroege morgen, mensen in Vlaanderen vanuit Vancouver, waar de avond is gevallen, waar het 8 uur is en waar de Rode Duivels klaar zijn. U ziet hier Leandro Trossard in dit prachtige stadion, BC Place Stadium, voor een do-or-die wedstrijd, een alles-of-niets wedstrijd. En geef nu toe, pakweg 2 weken geleden, dat toch geen enkele Belgische voetballiefhebber en eigenlijk ook geen enkele Belgische Rode Duivel durven denken dat het hier vandaag nog allemaal moest gebeuren. Dat de Rode Duivels voor de derde op een volgende keer op de eindronde van een toernooi en het WK en het EK en nu hier het WK het voor elkaar moesten krijgen in de laatste groepswedstrijd. Alle kaarten nog in handen, uiteraard wel. Er is nog niets verloren voor de Rode Duivels op de eindronde van dit WK, maar het is intussen wel al voorbij. 5 voor 12. De klok dreigt te gaan slaan. 12 uur. Het is nu of nooit. De Rode Duivels moeten alles van zich afgooien. De laatste twee wedstrijden vergeten. En met een klinkende overwinning worden die straks ook vergeven door de fans. Zo gaat dat in het voetbal. De druk ligt op de schouders van de Rode Duivels. De Nieuw-Zeelanders kunnen een geweldig stuk geschiedenis schrijven door zelf naar de tweede ronde te gaan. Maar daar is het mooi meegenomen. Daar is het een leuke kans om het voor elkaar te krijgen, maar ook niet meer dan dat. De verwachtingen zijn niet in Nieuw-Zeeland, want ze zijn in België natuurlijk. Dat brengt, wat we al een paar keer hebben gezegd, extra druk met zich mee. En na 2 toch alles bij elkaar teleurstellende wedstrijden en zeker teleurstellende resultaten is het nu aan de Duivels om iedereen van antwoord te dienen en om op de afspraak te zijn. En de verwachtingen die hooggespannen waren, die ze zelf de hoogte hadden ingejaagd met een uitstekende voorbereiding en het benadrukken van de uitstekende groepsfeer, wel om die verwachtingen in te lossen. Het is nog niet te laat voor de Belgen. Het is nog bij lange niet te laat. Maar het is wel het moment om het te tonen. Zometeen hier in Vancouver. Nieuw-Zeeland is de thuiswedstrijd. De thuisploeg, excuus. Dus luisteren we eerst naar God Defend New Zealand. Een gedicht uit 1876 op muziek gezet. Als de muziek begint, tenminste. In het Engels. Een grote evenement.

ze gekomen zijn. Defend in New Zealand. Met de hulp van God. Ze hebben er hun tijd voor genomen. Wij Belgen doen dat korter en krachtiger. Zodat we er kunnen aan beginnen. Aan deze laatste groepswedstrijd. Voor de Rode Duivels. De Brabantsom.

is er nog niet geweest. De Vorst, in tegenstelling tot de Nederlandse. Maar ze gaan er wel degelijk voor spelen in dit duel. Er zijn allerlei scenario's mogelijk natuurlijk. Rekenen laten we aan anderen over. Het is natuurlijk wel met één oog volgen wat Egypte en Iran in hun zeer beladen, zeer bijzondere duel daar in Seattle doen. Maar toch vooral kijken naar wat de Belgen zelf doen. In de meest offensieve opstelling onder Rudy Garcia. Dit middenveld met De Bruyne en Van Aken en Tielemans. Alles bij elkaar, dus nog maar één wedstrijd samen op het veld stond. En dat was op bezoek bij Liechtenstein. Dat was een eclatant succes, 0-6. Maar oké, Nieuw-Zeeland. Het is maar nummer 84 in de wereld, maar het is wel Liechtenstein niet. Dus vergis u daar niet in. Ze hebben het alle verhoudingen in acht gedaan. Genomen liever best wel oké gedaan in de eerste twee wedstrijden. Drie keer zelfs op voorsprongen geklommen. En tegen Iran twee keer. En ook tegen Egypte. Alleen die niet kunnen vasthouden. Dat is de volgende stap die de coach Beasley zei. Die ze nog moeten zetten nu. Te beginnen wie weet vandaag. En er is veel gezegd en geschreven over de samenstelling, over de opstelling van de Belgen. De scheidsrechter komt uit Jordanië overigens, Adan Hakatme. En de grote Chris Wood tegen de iets minder grote Yuri Tielemans. Om hem in de gaten te houden. De kapstok van het voetbal van Nieuw-Zeeland in alle mogelijke opzichten. Sterk, koppelsterk natuurlijk. En vooral veel zuurstof en ruimte en ballen geven aan de kwieke jongens rond hem. En Justin McCowett en ook wel Singh erachter. Die van alle hoeken naar doel trapt. Dus we moeten ze ook niet te zeer onderschatten. Maar nog een keer, Belgen op niveau. We hebben geen excuses tegen deze elf van Beasley. Maar eigenlijk maar één wijziging is doorgevoerd. U zag hem net passeren met het nummer 4. Tyler Binden komt in de ploeg. Als centrale verdediger. Dat is de enige wissel eigenlijk. Boxall is degene die plaats moet ruimen. Dus wat dat betreft heeft de coach zich niet noodzakelijk aangepast aan de Belgen. Met eventueel een extra verdediger erbij. Nog een keer zeggen. Nieuw-Zeeland kan geschiedenis schrijven. Maar daarvoor heeft het natuurlijk wel 3 punten nodig. En mochten de Belgen er niet in slagen om vroeg het verschil te maken en Nieuw-Zeeland zo te desillusioneren, wel dan zullen ze op een bepaald moment, stel je maar eens voor bij 0-0, toch ook gaan moeten proberen. Hier het elftal dat veel voetballiefhebbers graag hadden gezien. Min of meer toch in elk geval op het middenveld met Hans van Aken erbij. Voor de allereerste keer aan de aftrap van een groot toernooi. En je zou kunnen zeggen, dat legt toch wat extra druk op zijn schouders. Want iedereen, en toch vooral in Vlaanderen, heeft hem aan de aftrap gewild. Nu wordt er ook met argusogen naar gekeken natuurlijk. Kijken of inderdaad die connectie met De Bruyne ook functioneert hier op het WK. Komt bij de start. En natuurlijk de kerstverse vader Jeremy Doku. Die een valse start nam tegen Egypte. Hier is hij, maar een herkansing krijgt. Om zijn stempel stilaan te drukken op dit WK. Een minuut stilte, eerst in acht genomen voor de tragische gebeurtenissen in Venezuela. Meer dan 1000 slachtoffers al bij de aardbevingen daar vandaag. Even een ingetogen moment hier in het BC Place Stadium.

Ja, perfect gerespecteerd. Ik kijk eens even rond en ik heb de indruk dat alle 52.500 plaatsen, zoveel zijn er voor een wereldbekerwedstrijd, wel degelijk zijn ingenomen. En dan gaan we zien wat het wordt voor de Belgen. En wij zullen spreken, na 10 minuten kan je al zeggen of ze inderdaad de knop hebben omgedraaid. En of ze beseffen dat dit een do-or-die wedstrijd is waarin rekenen niet langer moet. De rekenmachine in het hotel gelaten. In elk geval, uit de opstelling van Rudy Garcia kan je dat ook afleiden. Hij heeft het zelf gezegd, we moeten scoren, we moeten doelpunten maken. Je kan zeggen, in de vorige wedstrijden ook. Maar hier vandaag dan wel zeker. Voilà, we zijn eraan vertrokken. Doku was al vertrokken, een beetje vroeg. En hij speelt dus wel degelijk van aan de rechterkant. Dat werd ook min of meer verwacht eigenlijk. En hij deed dat bijvoorbeeld uitstekend. Want ja, we weten, zijn voorkeursplaats is aan de linkerkant. Maar hij deed dat uitstekend bijvoorbeeld in Wales. Dus zo verrassend is het niet. En de Belgen meteen een eerste keer in de box misschien van de Nieuw-Zeelanders. Met Hans van Aken gestalte erbij in vergelijking met Raskin natuurlijk. Mechelen die doorkomt, of dat probeert tenminste. En een eerste duel tussen Theate en Wood. En een eerste gewonnen duel door Arthur Theate. Nieuw-Zeeland dus in het wit. De All Whites in tegenstelling tot de veelvoudige wereldkampioenen in het rugby. De All Blacks. Maar toen Nieuw-Zeeland begon te voetballen, waren de scheidsrechters nog gewoon in het zwart gekleed. Dus het was geen optie. Vandaar witte shirts en de All Whites. En natuurlijk geen hakka. Het zou echt geen gezicht zijn bij Nieuw-Zeelandse voetballers. Jeremy Dock. En de eerste keer, de man die hem opvangt, is Eli Just. En de man die hem stuit is Liberato Cacace. Hij staat er inderdaad op zijn gemak bij, maar het zal toch stormen van binnen bij Darren Baisley. En oude getrouwe van de Nieuw-Zeelandse voetbalbond heeft er eigenlijk op een jaar of twee assistentschap ergens nou niet gevaarlijk. Altijd gewerkt. Kuiper zet zich daar goed en dat was nodig tegen Sampiet Singh. Misverstandje. Even daar met Kastanje dus. Jammer maar helaas voor de Mamunier, maar na twee matige prestaties een logische plek op de bank. En Kastanje daar aan de rechterkant. Tielemans tegen de grond, maar geen overtreding. Dus Just die kan gaan. Doku die mee komt werken. Just probeert het nog voor te brengen. Doku onderscheppen. Ja, bal is buiten geweest, wel denk ik. Het voordeel voor de Duivels daar in de hoek. Hij staat al volgens The Guardian op de radar van veel clubs uit de Premier League. Met zijn prestaties natuurlijk bij Motherwell vorig jaar. Maar zeker ook op het WK met zijn doelpunten bijvoorbeeld tegen Iran. De jagende Stamenic. Dus Theate Mechelen. Niet de makkelijkste bal voor de Kuiper, maar voetballen met De Bruyne. Hij verluidt kort van stof en snel geïrriteerd op training. Velen zagen dat als een goed teken. Doku, goede diepgang bij Kastanje. Dan de voorzet. De Kuiper afleggen. Nee, misverstandje met De Bruyne. Van Aken zit er goed tussen. Tielemans van afstand. En de eerste doelpoging van de Belgen die afzwaait. Dat was al een eerste goed moment daar. Achterlijn proberen, halen, wegduiken in de rug van de defensie van Nieuw-Zeeland. En nog veel volk van de Nieuw-Zeelanders achterin om te verdedigen.
Alex Crockham bij Millwall. Is die aangekomen intussen. 10 clubs gesleten in Engeland. Geboren in Auckland, maar al heel vroeg, toen hij nog kind was, naar Engeland verhuisd. En na zijn blessure hebben ze finaal een andere doelman gehuurd in zijn club. Buitenspel ondertussen. Ondertussen al 1-0 voor Egypte. Dat gaat daar sneller vooruit dan hier. Met enige vertraging komt het ook op het scorebord hier. Dus in die zin speelt België op dit moment uiteraard voor de tweede plaats als Egypte de overwinning behaalt. Goed zijn lichaam gezet Trossard. Met de Ketelaar. Mooi dat hakje. Trossard. Duelleren met Joe Bellen, die is sterker. En ligt terug bij Crockham. Castagne. Lage voorzet die er makkelijk uitgehaald wordt daar in het centrum door Binden. Dat is een slechte bal. Saar van Aken, hier de Ketelaren. Met de Kuiper. De Bruyne, goede combinatie. Nee, misverstandje tussen de Ketelaar en de Kuiper. Daardoor komt Beller tussen. De ene liet hem voor de andere. Even naar het centrum gekomen. Naar verluid. Zeer gebrand op een goede prestatie. Bruyne van Aken. Daar zit het nu even dicht. Ja, de bal is binnengebleven. Nee, voor het voetbal. Jeremy Dok. Een versneller. Maar even ingehouden, want toch nog opgejaagd. Door Singh. Doku zet daar even goed zijn lichaam. Dan draaien. En dan had hij wel gezien dat de Kuiper hier aan speelbaar was. Maar de mogelijkheid om die te spelen was er niet meer. En Theater goed de bal eruit gehaald. Of tenminste goed afgehouden. Wordt altijd een beetje afgeleid door het geflikker hierboven. En het signaal wat in principe een doelpunt aangeeft. De Bruyne, moeilijke bal voor de Ketelaren, want Binden zat aan de binnenkant.

En zei, ja, het is een beetje jammer dat ik een van de beste spelers ben van de Rode Duivels op dit toernooi samen met Courtois. Dat zouden we graag anders willen, al was hij daar tevreden mee natuurlijk. Maar toch, Van Aken, Kaats, goed het spel verlegt nu de Kuiperen. Tempo erin, de Van Aken sprint al door, de voorzet moet komen, daar is hij Van Aken, later. Van Aken, nee! Waarom trapt hij niet? Charles de Ketelaar. De dummy van Aken. De versnelling over de linkerkant. Kijk, Van Aken laat hem lopen. Oké, als je hem goed aflegt, mocht het ook nog. Maar hij kon hem toch ineens overnemen, Charles de Ketelaar. Dat deed hij nu niet. Hij forceert wel een corner. De eerste voor de Belgen na 9 minuten. Veel grote jongens bij de Nieuw-Zeelanders. Maar ze incasseerden toch ook 2 kopbaldoelpunten tegen Egypte. Dus er zijn wel wat mogelijkheden. Met Van Aken ook een uitstekende kopper erbij natuurlijk. De Ketelaar Mechelen. Tegen Egypte een paar keer zeer gevaarlijk. Daar komt hij. Het is Wood die wegkopt. Castagne, oei. In de verkeerde voeten die van Bel, maar uitstekend terugverdedigen door de Ketelaar. De tegenaanval eruit gehaald. Hier zitten we bij Theaat. En Dok, nu van de linkerkant. Meegeven met de Bruyne is goed. Voorzet komt. Ja, hij mocht wat meer naar binnen gekomen zijn uiteindelijk. De Ketelaar zat te ver. Maar een goede beweging opnieuw. Het is vaak aangehaald in de besprekingen bij de analist achteraf. Diepgang, veld breed houden. Niet door het centrum. Hier komen ze weer met de Kuiper. De Ketelaar nu afgehouden in 2 keer. De Bruyne, Van Aken. Hier Trossard doet het. Hij doet het. Nee. Oh. Oh. Was het niet over de lijn? Nee. Wacht even, zegt de ref. Ik dacht erover, maar nee. Binnenkant palen dan nog opgeruimd. Jongen, jongen. Maar dit soort combinaties hebben we toch te weinig gezien in de vorige 2 wedstrijden. De ingooi. Geen voorsprong voor de Belgen. Een penalty wordt er gecheckt. Maar het is er geen. Dus ingooien. En geen voorsprong. Binnenkant paal. Raar wegboksen in de voeten van Mechelen. Daar is Doku. De voorzet komt. De Bruyne. Ja, kon niet tot een schot komen. Maar kijk, dit is tempo ontwikkelen. Dit is druk zetten. Dit is Nieuw-Zeeland bij de keel grijpen. De Bruyne. Voorzet komt. Mechelen is er nog altijd. Ja, krijgt hij geen... Klap in het aangezicht. Voorlopig niet. De Bruyne neemt weer over. En trappen de Bruyne. Redding nodig. En dan, ja, als er iemand in het aangezicht getrapt is, mag het nog eens even gecheckt worden, denk ik dan maar. Hij was nog blijven hangen, Brandon Mechelen. Dit is fantastisch gecombineerd. En ik dacht, het is gebeurd. Maar nee, zoals u kan zien. Binden die er nog weghaalt. Hier is het niet helemaal duidelijk uit deze herhaling wat diezelfde Binden uitspookte met Brandon Mechelen. Taremi heeft naar verluidt een strafschop gemist. De kans om gelijk te maken aan te liggen. En nu wil de gelijkmaker. Ja, dat gaat nog vaak wisselen natuurlijk. Dus weer een mogelijkheid voor de Rode Duivels om toch nog eerste te worden. Maar goed, eerst deze wedstrijd winnen in elk geval. Dat was een korte periode weliswaar. Van hoe het moet. Duimpjes op bij Garcia.
Mechelen weer paraat. Sarpiet Singh komt even combineren met Stamenic, man van Swansea City. Maar hij wel degelijk basisspeler is in de championship. Stamenic, Kakache, opgejaagd. En we proberen uit te komen met Sermon, man van de kobbelgoal. Tegen Egypte. De eerste keer Timpe. Lange bal richting Goed, maar voorlopig wint Theater zijn duels. De Kuiper met een risicoballetje, maar goed. Kastanje stond op te letten. Van Aken. Nieuw-Zeeland dat daar ook wel komt te jagen. Dat dus niet achterin staat te wachten met een muur. Oké, als ze ingeduwd worden zoals daarnet, dan wel natuurlijk. Maar ze willen ook best wel komen. Hier nog eens het moment waarop België eindelijk nog een keer een doelpunt zelf had kunnen maken op een WK. Maar dat hij er niet over was, dat hadden we intussen ook al gezien. Ja, goed druk zetten van Tielemans daar op Singh. De Kuiper. Anders dan in de wedstrijd tegen Egypte bijvoorbeeld. België wint zijn duels. België is scherp. België speelt zoals het moet. Daar is de Kuiper weer. Voorzet, nee, ertussen. De doelman Crockham. Trossard neemt over. Ja, nog afgeblokt door Singh. Weer Trossard. Hij kan trappen met rechts en links. De Ketelaren doken met een plaatsbal te zacht. In de handen van Crockham. Maar ik zou durven denken dat blijft toch niet duren. De manier waarop de Duivels daar de grote rechthoek en de doelman bestoken. Daar, ze moeten er wel in natuurlijk. Oké, Trossard. Deed wat hij moest doen, alleen een dosis pech. Bij Nieuw-Zeeland dat dus nog nooit een wedstrijd op de eindronde van een WK heeft gewonnen. Dat ook maar één van zijn voorbije 12 wedstrijden heeft gewonnen. Zeer verrassend tegen Chili met 4-1. Dat was de allereerste keer dat ze ooit een land uit Zuid-Amerika konden kloppen. Kastanje. Goed vooruit verdedigd. Payne hier. U kent zijn verhaal. Tim Payne, het internetfenomeen. En het zal misschien daarom zijn dat hij ondertussen al een contract heeft getekend. Bij een club uit Paraguay, zowaar. Op zijn 32. Kastanje met Doku. Stamenic erbij, goed balletje, Kastanje kan kijken, er zijn veel mensen voor de goal. Maar ook goed verdedigd weer van binnen in de eerste zone.

samen met Kevin De Bruyne. Eerste 17 minuten. Quasi de hele tijd op de helft van Nieuw-Zeeland. Misschien was het een ingestudeerd nummer, maar het kwam er niet helemaal uit. Bol Bondoku moest achteruit gelegd worden. Thibaut Courtois komt die bal ver ophalen.

0: behalve Frankrijk, maar daar geen absolute grootheden. Niet te veel achteruit. Ja, Courtois op zijn rechter. Toch een kleine aarzeling. Onder druk van Thomas was het, denk ik. Inderdaad, Ryan Thomas, de man van Pek Zwolle. Lang geleden daar naartoe gegaan. De aanvoerder ook van de Nederlandse club. Bij PSV terechtgekomen, maar kent zijn verhaal misschien. Veel blessures gehad. Ook een goede bal. Hier zit wat in. De Bruyne gaat er de vaart in houden. Rechts de Ketelaar en links is hier Trossard. Buitenom gaat de Kuiper. Trossard lijkt af. Hij gaat erover. Een penalty. Nee, het is gewoon een corner toch. Ik dacht even, hij wijst naar de stip, maar dat is niet. Hij wijst naar de hoekschopvlag. Beetje raar. Wel degelijk een penalty, ja inderdaad. Hier zien we dat niet op deze herhaling. Het is een strafschop voor de Belgen. Maar moeten we wel een andere herhaling krijgen. De kans voor de Duivels om na 20 minuten de verdiende goal te maken. Hij twijfelde niet. Hij wacht op een herhaling. Hier komt ze. Tja. Ja. Hoogst ongelukkig toch voor Sermon. Graag nog een keer een betere herhaling. Maar het is wel een zeer streng verdict, moet ik zeggen. Maar snel uitgevoerd de counter met lopende mensen rond de Trossard. Daardoor kon hij zelf ook nog extra de vrijheid krijgen. Er staat bij mij nog check op het scherm. Maar Kevin De Bruyne is wel klaar om België op voorsprong te brengen. Hij moet toch gaan kijken hoor. Ja, ik heb maar één herhaling gezien, maar ik dacht, oei, die arm is toch zo half achter het lichaam, leek mij. Kijk, is geen strafschop. Elleboog geplooid. Nee. Eerlijk is eerlijk, dit is geen penalty. Garcia doet teken naar de vierde ref. Een uitgestoken arm. Dat is het helemaal niet. Kan je arm toch niet meer tegen je lichaam houden dan Sermon hier doet. Nou goed, misschien beslist hij toch iets anders dan Jordanië. Hij heeft wel heel veel herhalingen nodig. Als hij hem nu met zijn andere arm geraakt had, oké.
1: Pin de mic, oké.
0: We luisteren mee.
1: After on-field review. Player number 16 of New Zealand. The left hand was in natural position. Final decision, no penalty. Good ball for the goalkeeper.
0: Ja, ja. Het is nog een corner dan, neem ik aan. Dat reglement ken ik eerlijk gezegd niet. Als het geen strafschop is, is het dan niet gewoon hoekschop? Geen penalty, daar ben ik het mee eens, maar... Oké. Okay. Spelers zelf zijn daar toch ook van overtuigd. Dus ja, de Belgen al twee keer op een zuchtje van de 1-0. Maar de binnenkant van de paal en de VAR, maar hij heeft gelijk... Steken er een stokje voor. Ook op de bank is er discussie. En de scheidsrechter legt het uit. Enfin, de vierde scheidsrechter legt het uit. Waarom dat dan geen corner is? Oké. Okay. Een verklaring kan zijn dat hij al gefloot had nog voor de bal over de lijn is. Maar goed, dat is allemaal graag. We gaan drinken. Dat lijkt mij een geschikt moment na 23 minuten.

de Belgen met de juiste spirit, met kwaliteit gevoetbald hebben. En een paar goede kansen bij elkaar gevoetbald hebben. De vaart zit erin. Het veld wordt goed breed gehouden. Er zijn lopende mensen die de overlaps maken. Dus wat dat betreft, zeker qua tempo een wereld van verschil met de vorige twee. Garcia is nog altijd in discussie. De Bruyne komt er ook bij. Nee, Garcia wil nog altijd dat het een strafschop was, zo gezegd. Maar dat is niet het geval. En voor Nieuw-Zeeland komt de hydration breekt niet ongelegen. En dus blijft Batshuayi voorlopig nog altijd de laatste doelpuntenmaker op de eindronde van een WK. En ik zei daar straks, twee van de 9 wedstrijden hebben de Belgen maar kunnen winnen op grote toernooien. In 6 daarvan hebben ze zelf geen doelpunt gemaakt. De laatste keer dat België 2 doelpunten maakte op een WK. Dat is alweer geleden, van 2018, strijd om het brons tegen Engeland. Een goed moment om met al die statistieken af te rekenen, om er een streep onder te trekken. Hier nog eens het moment van pech. Maar ook wel goed gereageerd ook, gewoon binden. Voor hetzelfde geld legt hij hem er zelf in. Een kwestie van een paar centimeter. Met een kuitje, zo waar.

Zo is hij al twee keer de man in de picture geweest. Tyler Bunden. Van Nottingham Forest. Eigenlijk maar vorig seizoen geleend aan Sheffield United. Waar hij zo op begin van het einde van vorig jaar basisspeler is geworden. Hij nog altijd 0-0. En Iran op 1-1, dus die hebben al wat doelpunten meer gemaakt alweer. Dus België bij wijze van spreken nog iets verder verwijderd van plek 2. Want het doelsaldo blijft wel 0, maar Iran heeft dan al 3 doelpunten gemaakt. Het had er dus 4 kunnen zijn met de gemiste penalty blijkbaar van Tarim.

0: Zoals de commerciële zenders klaar zijn met hun reclameboodschappen, dan kunnen we weer. Kastanje met Van Aken. Dat is een overtreding van Binden die hem heel eind gevolgd was. De Kuip. Nieuwe corner voor de Belgen. Met Kevin De Bruyne. Mechelen en Theater meegeschoven. Kastanje de man die de wacht optrekt. Alle Nieuw-Zeelanders beetje na nu met Just in de buurt of in de eigen box. De Bruyne. Dat is dicht tegen de goal. Hij valt. En wie legt hem erin? Het is Trossard. Hij legt hem erin. Daar is de bevrijding voor de Rode Duivels. Leandro Trossard maakt gebruik van een aarzeling in de tweede zone. Achterovervallend is de stop van de fles. Eindelijk het bekende gebaar van Leandro Trossard. En België leidt in Vancouver met 1-0. En is dat het begin van een reeks? We gaan zien. Er werd nog even vastgehouden, zoals u kan zien, door Kakache. En dan Payne, die bal niet kan wegwerken, draait hij zich om omdat hij geen oog had voor de bal. Maar met zijn tweeën bij Hans van Aken. En hij draait zich om en kan het dan niet voorkomen dat die bal voor de voet valt van Leandro Trossard. En 1-0 voor de Duivels. En dat betekent meteen een sprongetje. Voorlopig nog altijd naar plaats 2, als ik goed reken tenminste. Maar Egypte heeft nog altijd een betere doelsaldo. Dus daar is nog werk aan. Elijah Just. Maar kijk, de snelle recuperatie ook. Dat is ook het grote verschil. Onmiddellijk. Iedereen heeft het altijd over de 5 seconden regel. Ook die wordt, bij wijze van spreken, gerespecteerd. Kakatje. Wel een keer kijken. Just. Probeerde door te gaan, maar uiteindelijk Kastanje ertussen. En nog een keer een doelpunt van de Belgen zelf op een standaard situatie. Dat is ook niet van hun gewoonte. Tegen helaas wel. En we weten dat er een paar Nieuw-Zeelanders zijn die heel ver kunnen ingooien. Kijken hoe ver die komt. Opletten nu. Dat doet Mechelen uitstekend. Doku goed zijn lichaam gezet. Uiteindelijk toch te veel Nieuw-Zeelanders in de weg. Pijn. Opletten nu, want de voorzet kan komen. Het is een matige in de Kuiper. Wel opletten met Elijah Just hier. En dat doet hij prima. Ingooi wel voor Nieuw-Zeeland. Blijven duwen nu wel, de Belgen. Niet ineens achteruit kruipen. Payne met Singh. Van Aken ertussen. Eerste corner voor Nieuw-Zeeland. Eerste momenten waarop de Nieuw-Zeelanders kunnen komen opzetten. Verluidt nog maar tweede voetballer op de eindronde van een WK van Indiaanse afkomst. Die Singh. Daar komt hij, Courtois op zijn gemak. Tielemans kreeg even een zetje, denk ik. En de Kuip brengt er vaart in. Jeremy Doe. Altijd een beetje wachten op zijn eerste moment van toveren. Kijk eens hoe goed gecombineerd. De Kuiper. Ja, Van Aken was er. Maar werd nog afgeblokt door Singh. Vlotte combinatie opnieuw van de Belgen. Met de paasjes binnendoor van Kevin De Bruyne. En de Kuiper is bezig aan een uitstekend eerste half uur. Die 2-3 momenten goed verdedigd. Daar gaat nu weer Kastanje. Deze is net iets te ver. Trossard met de bal. En de scherpte zou ze bijna zeggen, de focus bij de Nieuw-Zeelanders achterin is toch niet die van Egypte en Iran. En dat opgeteld bij het zoveel betere, snellere, juistere, vlottere spel van de Belgen. Dat leidt tot veel momenten van dreiging in de box van Nieuw-Zeeland. Kijk, de Kuiper goed weer ertussen. Nu wel even opletten. Bijna verrast. Eigenlijk wel verrast door Eli Just. Maar goed in tweede instantie ertussen. Ja, Kastanje die besloot om niet te gaan. Dus op deze manier dan maar. Binden moet naar de kant. Ja, nog net aangeraakt. Want de ketelaar, dat was de man die hij zocht in het centrum. De cross van Singh. Voor Thomas. Wood kiest positie. Theater moet opletten. Nee, het is Thomas die in de box is. Daar is de voorzet. Daar is Thomas. Mechelen. Dat is goed. Kakatje. Nog eens proberen koppen. Tossard tegen Eli Just. Heel aardige voetballer. Goeie linker. Combinatie met Singh. Opletten, want die trapt graag. Hopend voor Kakatje. De voorzet komt. Daar is Wood. Maar er kan er niet bij. En goed gevoetbald van de Kuiper. Nu Jeremy Doku. Rennen maar. Overtreding. En eigenlijk een gele kaart. Want Sermon wist wat hij deed. Maar hij gaat er niet op in. De Jordaniër. Trossard wordt daar stevig vastgehouden. En omdat Payne dus alleen maar kijkt naar Van Aken. En in zekere zin ook Theater zich dan omdraait. Wordt hij verrast door de volgende bal en is het een assist voor Leandro Trossard. Zijn 13e doelpunt is een geluksdoelpunt in het shirt van de Duivels. De Belgen hebben hun greep wel wat gelost. Kan natuurlijk niet, drie kwartier. Tempo maken, even een adempauze, maar wel controle houden. Goed werk van de ketelaren. Tielemans als een overtreding. Op Thomas. Joe Bell. In principe de man bij wie veel vertrekt op het middenveld. Goeie voeten en slimme speler. Maar voorlopig nog niet aan de oppervlakte gekomen. Paas is een beetje kort. Van Sermon. Dat is mooi tussen de lijntjes, Just. Maar een bal voor Wood die toch te ver is. De Kastanje simpel en Courtois. Dat valt mee. In de voeten van Van Aken. Trossard. Net nog op tijd. Even van de linkerkant. Er zijn veel aanspeelpunten. Ja, dat had hij niet gezien. Trossard en geen overtreding van Thomas. Hier zitten we bij Singh. Mooie aanname. Doet veel buitenkant voet. Aken die goed teruggeplooid is. Overname door Just. Richting Kakatje. Ex-Sint-Truiden dus. Het is lang geleden. En ondertussen aan de slag bij Wrexham. Het sprookje van de twee acteurs. Eén van de twee is van Vancouver. Ryan Reynolds. Maakt te zien bij wedstrijden van Canada. Niet vorige woensdag. Toen was hij er niet. Te dicht tegen de lijn voor Dokker. Stamenic met Sermon. Bruyne is de jagende man, bijna, op Binden. En de ketelaar gaat net niet de bal kunnen tikken tot bij de Bruyne. Dus Stamenic met Kakatje. Ryan Thomas te kort, Kastanje. Ook net niet, Kakatje die toch overneemt met Just. Veel langere periodes van balbezit voor Nieuw-Zeeland. Payne heeft een goede voorzet, die valt en opgeruimd door Brendan Mechelen. Tijd om het toch weer vast te pakken voor de Belgen. Met de rust in zicht. En de verre ingooi met Tyler Binden. Anticipeert daar uitstekend op. Geen kans voor Wood om er wat mee aan te vangen. Tweede keer nu naar elkaar dat een spelervotting van Courtois net buiten gaat. Raar van Yuri Tielemans. Wilde koppen en besefte dan dat die bal vrij laag was, maar oké. Geen nood. En daar ziet u dat de Belgen het ineens toch wat uit handen hebben gegeven. En dat mag even, maar wat ik zei, de laatste 6-7 minuten mag toch weer richting de duivels gaan van het slot van de eerste helft. Nee, Tielemans in de verkeerde voeten. Maar de Bruyne is gedecideerd. Nu oprukken. Met Van Aak. En Doku. Er zijn er toch twee in de buurt, de versnelling. Been gaat liggen. Doku. Een metertje. Het zijn nog niet de versnellingen zoals we ze gewend zijn van Jeremy Doku. Maar het is al een begin. Net niet de kromming die nodig was om de bovenhoek te vinden. Elke jager weer. En voorlopig wordt Wood op geen enkel moment bereikt. En Mechelen staat ook nu... een zeer secure wedstrijd te spelen. En deze man ook, overigens. In die enkele duels met Chris Wood. Kakatje brengt nog een keer de bal op. We zitten bijna in de laatste 5 minuten. Met Binden en Stamenic. Die de bal even komt vragen. Servische roots, zoals zijn naam hem verraadt. Vader is Servier. Een Mexican wave vind je ook in Canada. Die rolt door het stadion bij het oprukken van Bel en Kakatje. Opletten voor de voorzet. Daar is ineens Singh en Courtois doet het met de voet. Ja, eerste keer niet opgelet achterin. En niet Wood, maar wel Singh met diepgang. En Courtois, je zou kunnen zeggen, met een enigszins onorthodoxe tussenkomst, maar een goede. En een zeer nodige. En dit moet toch echt het sein voor de duivels zijn om nog eens even 5 minuten vol gas te gaan. Want dat hadden de vorige wedstrijden ook al getoond. Egypte in de tweede helft tegen Nieuw-Zeeland. Als je ze inderdaad achteraan onder druk zet, is er veel balverlies. De Bruyne. Daar is Trossard. Daar is de Bruyne. Maar de afwerking blijft vooralsnog in gebreken. ruimte om te combineren. Voorlopig is het niet het WK van de afwerking voor Kevin De Bruyne. Ook al een paar momenten tegen Iran. Hij beseft het zelf. Maar hij gaat wel mee voorop in de strijd en is zeer aanwezig en heeft zijn stempel al gedrukt. Singwe, opletten met de lopende Wood, maar het misverstand met zijn aanvoerder en dus geen problemen voor Courtois. Even die Tielemans kon opjagen. Inschuiven van Mechelen. Trossard tussen de lijntjes. Meegeven met de ketelaren. Dit is nog het moment. En de redding van Crockham. Te weinig overtuiging in de trap van Charles de Ketelaren. Een recht toe recht aanval deze keer. Maar de ketelaren onvoldoende afgewerkt. Daar zijn ze opnieuw. Met Van Aken. De Bruyne kan nog een keer geven richting Kastanje. Maar dat was moeilijk. En Just, die er dan toch uiteindelijk uitkomt. Twee keer goed gedaan van Elijah Just. En de Kuiper. Zowel defensief als offensief op de afspraak. Doelpuntenmaker even aan de bal. Samenspel met Kastanje. Dat marcheert wel op de rechterkant. En een vleugelverandering richting Doku. Een keer 1-op-1 proberen, maar tijd nodig om te controleren. En voetballen met de Kuiper. Been wacht hem al op. Naar binnen komen. Nee, in de voeten van Bel. Die had het manoeuvre al doorzien. Paslijn afgesneden. Wel weer de recuperatie bij de Duivels. Dikke minuut nog. Mechelen duwt hem een beetje ver. Kijk, daar zit Mechelen. De ketenaren kan hij aanleggen. Veel volk in de buurt. Trossard neemt over. Stemmenic in de weg. Dat valt mee voor Tielemans. Controle was moeilijk. Openen maar inderdaad. Daar is nog altijd Brandon Mechelen. Trossard kan hij terugleggen. Daar is de ketenaar. Maar ook de goede tackle van Sermon. En de snelle recuperatie. Daar zijn de Belgen er terug mee. Brandon Mechelen nog altijd niet teruggekeerd achterin. De Bruyne met de ketelaar. Doku hakje. Maar te veel volk daar in de buurt. En meteen ook Thomas onder druk gezet door Van Aken. Kakatje dan. En de Bruyne die een felle sprint trekt om hier aan de linkerkant de flank mee af te dekken. Doku even in het centrum. Dat is dus de stand op dit moment. Op doelsaldo de Belgen nog altijd tweede. Enfin, of weer tweede. 6 minuten die erbij komen. Dus we voetballen nog wel even in de eerste helft. Dat niet vergeten, ze zijn eraan begonnen als derde. Vanavond op doelsaldo. Eli Just had er wel een trap gekregen. Kakatje rukt op. Hier is Bel. Stemmenic en weer Bel. Dat is voor Courtois. En de Kuiper die daar nogal opzichtig het blok zet op Wood. Die schrikt ervan. Scheelt toch wat in gewicht en lengte. Maar de Kuiper, zoals we hem kennen, overvaart. Kastanje de ketelaar. Weer een keer de hoek ingedoken. Met de binden erbij. Die moet hij toch een keer uitschakelen. Goede beweging, de Ketenaren. Het is toch een schietkans. Nee, hij legt af. Van Aken kan het ook met links. Maar Singh ertussen. Ja, de Ketenaren, waarom niet uithalen? Te veel volk in de weg zal hij geoordeeld hebben. En hier was er te veel tijd nodig voor Hans van Aken. Heel veel momenten in de 16 van Nieuw-Zeeland. Doku met Elijah. De versnelling zoals we het kennen. Doku en Van Aken. Nee, wat zeg ik? De Ketelaren krijgt hem er niet in. De Bruyne nu. En Theater en Mechelen. Maar geen van de twee hoofden tegen. Een Jeremy Doku moment hier op de linkerkant. Dat zal hem deugd doen. En straks nog Lukaku. Dat kan misschien al bij de rust. Dat hangt van het oordeel van Garcia af. Of anders 10 minuten na de rust. Dat is zo'n beetje het favoriete wisselmoment van Garcia. Hier is Tielemans. Eentje kort in de buurt van Kakache. Ja, die dacht ik forceren een vrije trap, maar daar gaat de ref niet op in. Goede vleugelverandering van de Bruyne. Niet ver genoeg, maar in de voeten van Doku gekopt door Payne. Weer just gepasseerd. De voorzet. Daar Van Aken. Nee, kan er net niet bij. Kastanje uithalen. Veel momenten voor de Belgen. ...1-0 is te karig op basis van het reuze grote overwicht in een groot deel van deze eerste helft. En er was pech mee gemoeid natuurlijk, de bal van Trossard. Een paar keer net niet scherp genoeg kunnen afwerken. En goed, deze poging van Kastanje was geen simpele. Ja, Wood nu een eerste keer op een lange bal aan de bal gekomen, maar niet onder controle. Dus Theater. Ja. Dacht dat hij nog net binnen stuiterde, dat was niet het geval. Kakachi. Collega's van het Belang van Limburg hadden uitgevooid dat hij toen hij bij Sint-Truiden speelde in december 21 zomaar 3 punten had gekregen voor de gouden schoen. Waarmee hij 25e was geëindigd. Voor Noah Lang en Brian Heijnenbeff. Schreven ze erop. Iemand had hem een plezier gedaan. De Ketelaar. Is hoe lang hij blijft staan. Goede diepgang bij de Bruyne. Lopende de Kuiper, daar is hij weer. De Kuiper nog een keer breed liggen. Net nog een voetje ertussen. Stemmenetje was dat, denk ik. En Theater. Nee, geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Dit rook er toch naar, moet ik eerlijk toegeven, naar een overtreding. En nu inderdaad Thomas met een wat frustratietussenkomst op Tielemans. Ja, kijk, hij heeft hem ook wel vast, maar dit was toch duur, als je mij vraagt van het Theater. Makatme zegt nee, niks aan de hand. En een uitbrander voorlopig niet meer dan dat voor de man van Pek Zwolle. Zeer aardige man. Interview met hem gedaan na de loting. Stond daar gewoon te stralen. Darren Beasley. Het is al zijn 6e of 7e FIFA WK met alle mogelijke jeugdcategorieën. Ook de Olympische ploeg getraind op de Olympische Spelen. Trouwsoldaat dus, wat ik zei, van de Nieuw-Zeelandse voetbalbond. Voilà, we zijn er klaar mee. Met de eerste helft, het eerste doelpunt, echte doelpunt van de Duivels is gevallen. Het had er meer kunnen zijn, moeten zijn misschien ook wel. Hij had er 2 kunnen maken. Maar één is toch al dat. En voorlopig is België na 45 minuten, tenzij nog wat veranderd is, alvast opgerukt naar plaats 2. In zekerheid over een plek in de volgende ronde. Het had meer kunnen zijn, maar het is toch al dat. België leidt tegen Nieuw-Zeeland halfweg met 1-0 vanuit Vancouver weer naar Brussel.
1: Het staat daar. De Belgen leiden tegen Nieuw-Zeeland. En vooral, we zijn heer en meester. Eén statistiekje voor we naar een reclameblokje gaan en we gaan praten. Aantal touches in die opponent's box, dus in de bezoekende 16. België 45, Nieuw-Zeeland eentje. 45-1, maar het is 1-0 in de score.
2: ING, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
3: Tja, Red Bull geeft je vleugels.
4: Belgen weten waar.

0: Achter elke wissel, elk zijn en elk spoor zit iemand van dit team. Let's go!
1: Word jij onze nieuwste aanwinst? Score een job op infrabel.be/jobs.
2: Dit beeld spreekt boekdelen.
3: De mooiste koers gaat beginnen.
4: De kans van zijn leven, Jasper Philipsen.
5: Chapeau, chapeau, chapeau.
3: En die beleef jij van op de eerste rij.
6: Het is een klote etappe, maar we hebben een mooie winnaar.
7: Hij pakt geel en is koning. God in Frankrijk.
6: Het is een ronde van Frankrijk om in te kaderen voor onze landgenoten. Fenomenaal.
3: Kijk zaterdag naar de Grand Départ van de Tour de France bij Sporza en op VRT1.
8: Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
9: Samen de koers beleven, dat kan tellen.
10: The football were a nation.
11: Elle serait la plus grande du monde. Si el football fuera un idioma.
12: Oh, glorious!
13: Het talent van vandaag heeft een record in el
14: no importa onde estés.
15: No matter who you are.
16: De passion al voetbal
17: pertenece
18: to the biggest team on the planet.
19: El fútbol une al mundo.
20: Football unites the world.
21: De vroege vogels op post in de studio, de vroege vogels op post voor hun scherm. Het is 6 uur bijna, het is 5:55. En we staan 1-0 voor. Het gevoel moet goed zijn. Het enige wat je dan kan zeggen, we zijn karig beloond of we hebben onszelf karig beloond.
22: Ja, ik denk het wel. Het zou beter zijn moest je inderdaad die score wat kunnen uittypen. We hebben ook die kansen daarvoor gehad. Maar vooral blij dat we eindelijk dat enthousiasme die wil zien. En zoals Garcia op voorhand zei, ja, echt druk zetten, vastzetten hebben ze ook wel gedaan. Dus in dat opzicht een verademing.
21: Ja. We gaan onmiddellijk dat doelpunt er nog eens bij pakken. Die 1-0 van Trossard. En dan denk ik, ja, keeper, verdedigers, daar gaat van alles mis bij de tegenstander. Het is onze zorg niet, maar het gebeurt wel.
23: Ja, klopt. Ik denk dat we na de hydration break dachten van oei, gaat momentum wegvallen. Maar eigenlijk hadden Nieuw-Zeelanders er wel last van. In deze fase zou ik als doelvrouw eerder mijn verdediger voor Trossard hebben gezet. Want nu ziet je wel een beetje dat hij eigenlijk door zijn eigen speler geblokt wordt. Niet per se dat hij moest uitkomen, maar ik denk dat die verdediger dan eerder had kunnen reageren. Maar goed voor ons. Kevin De Bruyne op corner, altijd wel kwaliteit. En Trossard was er als de kippen bij. Ik denk dat ze zich getoond hebben op een manier van wij hebben goesting, we willen winnen. En ja, die goal resulteert daar wel uit. Ja.
24: Payne wordt ook afgestraft door niet naar de bal te kijken. Ik kan verdedigen. Dat is echt wel, als je niet naar die bal kijkt en die corner niet ziet vertrekken en op geen enkel moment weet waar dat die bal is, ja, dan kun je hem zomaar tegen je lijf krijgen en dan ligt hem klaar eigenlijk. Dus.
23: En om misschien nog toe te voegen, het moderne voetbal met Senne Lammens in Man United, er was heel veel om te doen met corners en verdedigers en blablabla, allemaal rondom u. Dus hier zie je wel dat deze keeper het nog niet echt heeft meegegeven van hoe moet ik omgaan met zoveel mensen dicht bij mij.
21: Ja, het zijn vooral eigen mensen dicht.
23: Ah wel, exact. Maar ja, die staan er ook. En dat is heel irritant. Maar je moet daar wel mee leren omgaan. Van, misschien duw ik net mijn eigen verdediger wel weg. Gebruik ik die als scherm. En nu was dat een verkeerd scherm.
21: Ja. Naast dit doelpunt hebben we wel een pak kansen gehad. We hadden meer moeten scoren. Ik weet niet wat de XG exact is. Maar we hebben heel veel kansen.
22: Ja, heel veel kansen. Goed om te zien. Uiteindelijk hadden we misschien al minstens 2, misschien zelfs 3-0 op het scorebord. Dit was De Bruyne van buiten de 16 meter. En daarna ook weer opnieuw actie van op links. Goed voorgezet. Uiteindelijk gaan we zien dat die bal opnieuw... altijd wel veel Nieuw-Zeelanders in de 16 meter. Maar uiteindelijk kan hier op links Doku gevonden worden. Zwak schotje. Te makkelijk eigenlijk. Doelman moet hem gewoon oprapen.
23: Ja, klopt. En hier ziet je dan weer de snelheid van Doku die hij niet altijd heeft kunnen tonen. Hier kunnen we toch zien, zijn precisie is er niet helemaal. Dus ik hoop dat dat in de tweede helft wel zo zal zijn. We zien wel dat vanaf de buitenkant eigenlijk het meeste gevaar gaat kunnen komen omdat het zo centraal zo bezet is. En dit beeld toont toch wel aan, ja, ze zitten ermee. Ik zei het zelf, het is precies een beetje AI dat De Bruyne zo theatraal echt is van te doemen. En hier, dat was eigenlijk wel de kans voor de 0-2. De ketelaar had daar beter kunnen doen. Zijn aanname was eigenlijk perfect. Eigenlijk geeft hij zichzelf een supergrote kans. Maar hopelijk scoort hij straks wel.
21: Oké, we analyseren dadelijk verder, maar we gaan eerst even kijken wat er in Schelde-Windeke gebeurd is bij dat doelpunt van onze Rode Duivels. enthousiaste landgenoten vroeg in de ochtend bij Mohsin Abbas. En na die vreugdeuitbarsting gaan we ook nog eens live naar Schelde-Windeke. Ik zie Mohsin daar zitten. En je hebt je in lokale klederdracht gehesen, Mohsin?
0: Ja, ik heb me verkleed natuurlijk als boer. En dat is eigenlijk een ode aan de spelers van Club Brugge. Wat zijn de boer? Maar Mechelen speelde hier het WK van zijn leven. Veel te vaak over het hoofd gezien. Jes van Breiningen, dat is dichtbij het natuurlijk. En Hans van Aken, die ze altijd lachend de strijkplank noemen. Ik noem hem de gouden strijkplank. Ze spelen top. Wat vind jij ervan, Margot?
1: Ja, leuk. Goed. We hebben gescoord. Er is veel actie. Dus ik vind het top. Ze moeten wel wakker blijven. En ik heb jullie daar juist een tip gegeven om wakker te blijven. Dus je oren even naar te maken. Dus ik hoop dat ze dat in de kleedkamer nu aan het doen zijn. Dat ze toch bij de les blijven.
0: Ik denk dat ze allemaal hun oren aan het nat maken zijn. En wat verwacht je van de tweede helft?
1: Ik hoop toch nog 1 of 2 goalken zo, want de sfeer is wel 10 op 10.
0: Ik denk dat er een paar gaan volgen. Davy, jij bent hier een beetje de trekker van dit hier. Waarom zijn jullie eigenlijk de beste buurt?
2: Ja, omdat we hier, ja, moeten kijken hoeveel dat we hier zijn. En al de buren zijn hier aanwezig. Ook heel Windeken en omstreken is hier aanwezig. Dus dat is hier een fantastisch feest.
0: Laat jullie nog eens horen allemaal. En als we winnen, doen we dan straks een dansje met heel de buurt. Iedereen doet mee met de Polonaise. Yeah. Voilà, je hebt het gehoord. Ik denk dat we de tweede helft nog een beetje gaan knallen. En ik wil ook zeggen dat alle spelers goed bezig zijn. Doe zo verder. Ik geloof erin. We houden nog altijd voor die 3-0. Let's go!
21: Ja, wij gaan verder in de studio met de analyse. Gert, ik kom bij jou, want het ging heel snel in de match toen we samen zaten te kijken over de diepgang van de Belgen.
24: Ja, omdat het een aandachtspunt was, ook benoemd door Rudy Garcia. Na de eerste 2 matchen dat we daar meer van nodig hebben. En dan is het altijd kijken naar spelers of dat ze dat oppikken. Dit was de bedoeling in ieder geval om Ketelaren weg te sturen. Aanzet misschien niet fel genoeg, maar gezegd wel dat de bedoeling al goed was. En dan dit soort dingen ook. Ook al is de ruimte beperkt, ook al zijn al op de rand van de 16, je moet toch nog altijd die 5-6 meter pakken. En dat hebben ze meer en beter gedaan. Ik ben een beetje verrast dat het hier stopt na 2 beelden, want er waren veel meer beelden van, maar die komen er blijkbaar niet.
21: Die krijg je mee voor je privéarchief. Nee. Dat kan fout lopen af en toe is in zo'n analyse. Imke van Aken, de schreeuw was immens. Heel luid klonk hij. Hij staat er. Brengt hij een verschil?
22: Zeker. Hij lost die verwachtingen ook wel in. Ik denk dat is dan misschien wel verder gaan op Gert zijn fase. Hij brengt ook wel die diepgang. Doet die infiltraties ook altijd van op eigen veld. Kijk, hier al mee in die actie. Ja, van wordt van op links voorgezet. Maar hij is wel in die 16 meter. Uiteindelijk komt die bal net iets te ver achter zich in de eerste fase. En ook in de tweede fase is hij nog net iets te veel in beweging om die bal goed te kunnen afleggen. Om er zelf iets mee te doen. Hier op de rand van de 16 proberen uiteindelijk nog die bal geweldig afgespeeld op Trossard. Hier waren wij al allemaal aan het springen, aan het juichen. We dachten, die bal is over de lijn gegaan. Maar in herhaling zien we dat die wel degelijk helemaal niet over de lijn is gegaan. Maar geweldige pas om die daar in 1 tijd te spelen. Dat is eigenlijk alles. Hè. Heel veel spelers dat die nog willen controleren. Ook in balverlies draagt hij zijn steentje bij. Dus een geweldige wedstrijd aan het spelen. Hier opnieuw kijken. Zorgt altijd dat die aansluiting er is. Is op de goede plaats. Op de penaltystip zeggen we wel altijd wel eens. Is hij ook. Dus echt op het appel hier. Goede one-touch play opnieuw echt in 1 tijd afleggen. Nogmaals een zeer sterke eerste helft van Hans van Aken.
21: Ja, gaat richting Messi, hè?
24: Hij is helemaal Hans van Aken.
21: Ja, dat is waar.
24: Zeer goed teken.
21: Een hele goede voetballer. Goed, na Van Aken misschien eens terugkeren naar dat penalty-gevalletje. Jullie zeiden onmiddellijk.
24: Nee, geen penalty.
21: Geen penalty, hè? Daar had je zelfs de VAR niet voor nodig. De ref stond er met zijn neus op en had misschien ook onmiddellijk kunnen oordelen. Als die andere arm is, is er iets voor te zeggen, maar dit totaal niet. Dus. En het duurde heel lang voor die beslissing werd herroepen. Maar je kan die arm gewoon niet weghalen.
24: Het belangrijkste is altijd dat er uiteindelijk de juiste beslissing uitkomt. En dat was ook zo. Hè.
21: Hier nog eens.
4: Player number 16 of New Zealand. The left hand was in natural position. Final decision.
24: Niet dat we niet hadden aangenomen natuurlijk.
21: Nee. En dan, ik kreeg ook wel wat berichtjes binnen van waarom geen corner. Hè? Tielemans die gaat ook vragen corner. Maar het is zo dat de ref eigenlijk onmiddellijk fluit voor penalty. Dus die corner is nog niet toegekend. De bal is nog niet buiten. En de laatste ploeg die dan de bal raakt is Nieuw-Zeeland. Dus is het een scheidsrechterbal voor Nieuw-Zeeland. Dat is ook een correcte beslissing.
22: Had hem dan langer moeten wachten?
21: Als je een VAR hebt, moet je misschien langer wachten. Ja? Ja. Want dan geef je toch nog een voordeel aan de ploeg die het voordeel verdient. Maar enfin, hij had gefloten, dus
22: dat is waar.
21: Achteraf gezien, ja. Correcte beslissing. Er worden foutjes gemaakt bij fasen die er niet bij zitten, maar scheidsrechters doen dat ook, Gert. Dat kan gebeuren. Wat je dan wel hebt, je ziet zo'n momentum. Hè, de Belgen hebben het momentum tot aan die 1-0. En dan plots zijn ze 10 minuten weg. Enfin, weg is een groot woord, maar dan is het aan Nieuw-Zeeland om met een aantal voorzetten te
24: zien. Dat zie je wel vaker natuurlijk en helemaal bij ploegen die daar fel beginnen en 20 minuten of 25 minuten doorduwen. Daarna was het dan minder. En dit moeten we wel vermijden. Hè. Dat komt nu niet tot bij Wood, deze voorzet. Hè, want het was niet hoog genoeg. Wood stond aan de tweede paal. Maar deze is al gevaarlijker. Oké, Wood niet in de buurt, wel iemand anders die daar infiltreren. Courtois die wegwerkt met de voet. Hier weten ze wel dat ze moeten uitschakelen met deze charge. Maar de voorzet komt iets te gemakkelijk. Dus je moet wel druk op de bal houden om die ballen niet te laten vertrekken natuurlijk. Want dat is wel de manier waarop dan Nieuw-Zeeland eventueel iets zou kunnen doen.
21: Ja. We zijn 45 minuten ver, iets meer natuurlijk met die extra tijd. Dat betekent dat we ook een virtueel klassement hebben in onze poelen. Want die andere match is ook bezig. Egypte tegen Iran. We gaan daar in L-tempo eens doorgaan door die fasen van die match. Want Egypte is heel snel op voorsprong gekomen. Al na 5 minuten was dat het geval. Saber die gaat scoren. Kijk, Salah zit er nog wel tussen. En dan, het is vooral Bayron Vant die gruwelijk in de fout gaat. Eerst door zijn handen, dan ook nog eens door zijn benen. Tegen ons pakte hij alles. Maar kijk, dit is een fout die kan tellen van Bayron Vant. Na 10 minuten gaat Taremi dan een penalty missen om Iran op gelijke hoogte te brengen. Maar Rezaian die gaat uiteindelijk toch voor de 1-1 zorgen. En we hebben op een scherm kunnen volgen. We hebben dat niet gedaan zoals we naar de Belgen keken natuurlijk. Maar we zagen wel dat Iran baas was tegen Egypte. Dat ze eigenlijk het meesterschap hadden in die match. Dit is Rezaian en dit is de virtuele stand. Egypte, België, Iran, Nieuw-Zeeland. Op dit moment dus tweede en in een volgende ronde tegen Australië. Maar dat is allemaal nog praat voor de vaak. We gaan terug naar de match, naar Peter van den Bemt.
3: Dames en heren, er komen twee nieuwe mensen in bij Nieuw-Zeeland. Met Ben Olds, die nu het veld opstormt. En Jesse Randall, die komt er ook in. Sink naar de kant en Thomas naar de kant. Dat zijn de nieuwe mannen bij Nieuw-Zeeland. Ben Olds is van Saint-Étienne, 23 jaar. Hier Kwiekemon, links of rechts. Maar dan gaat hij hier aan de rechterkant spelen. Voilà, de Belgen nog een keer herhalen wat ze in een groot deel van de eerste helft hebben gedaan. En dan moet dat in principe toch volstaan om er nog een paar doelpunten bij te doen als er niets verandert in Egypte-Iran. Goed, dat weten we niet natuurlijk. Dan volstaan nog 2 doelpunten om toch nog eerste te worden. Dan heeft België een +3 en Egypte een +2. Tielemans zet zich sterk door. Dat is een correcte tackle. Ik dacht een correcte tackle op de bal, maar nee. Dat dacht Stamenic zeker ook, maar hij krijgt gewoon de gele kaart. Wissels worden nog even uitgelegd of verteld aan de mensen in het stadion. Garcia fluistert Kastanje nog wat in het oor. P. Payne komt hoog, maar niet ver. De Ketelaar gaat duelleren met Bill. Dat geeft de bal aan Doku. Ja, overtreding van Payne. Overgenomen door Van Aken. De Bruyne. Een keer trappen van afstand. Maar zijn schoten lukken voorlopig niet. Werd die bal niet aangeraakt? Vroeg ik mij even af. Blijkbaar niet. In elk geval niet beoordeeld zo door de scheidsrechter. Zeker goed in de passing en de balletjes binnendoor. Maar trappen op doel van kortbij of veraf. Dat is nog een beetje roestig blijkbaar bij Kevin De Bruyne. Kastanje er goed tussen. Man van Wellington, overigens Jesse Rendel. Met diepgang Theater is er als eerste bij. Chris Wood loerend op een momentje natuurlijk. En dat kan er altijd aankomen als deze bal hem bereikt. Bij de ingooi van Binden. Ketelaren doet zijn werk daar goed. Trossard blijft rustig en lanceert misschien Doku. Maar de bal is te ver. Juiste uitleg, mij ingefluisterd door iemand die het zeker weet over dat geval. Geen penalty, maar ook geen corner is als er een foute beslissing is in de 16 van de scheidsrechter. Is het altijd bal voor de doelman. Of het nu een corner is of het balbezit voor de tegenstander. Dat is het reglement, lijkt me. Rekordman is hij, Thibaut Courtois, vandaag voor de Belgische nationale ploeg. Zijn 18e wedstrijd op een WK-eindronde. Laat Enzo Schifo achter zich. De Bruyne speelt zijn 16e wedstrijd op een WK-eindronde. Haalt daarmee Keulemans bij. En hopelijk komen er nog een flink pak bij naartoe. De Ketelaar. Iets te diep gestoken, dacht ik, voor Doku. Payne rent wat hij kan, is er net op tijd bij. Maar de bedoeling was wel heel goed van de Ketelaar om daar de ruimte te zoeken bij Doku. Daar is hij nu aan de bal. Nog wat vijzen. Van Aken weer aanspeelbaar met De Bruyne. Balletje binnendoor, Trossard kapt zich vrij, kan hij trappen? Nee, afgeblokt nog. En er nu wel in, Leandro Trossard. Ik denk dat zelfs Van Aken eerst nog in de weg lag. Maar hij doet het helemaal. 2-0 voor België, 5 minuten ver. Zo gaat het helemaal de goede kant uit voor de Rode Duivels. In de herhaling eens kijken. Het zou kunnen dat hij op de rug van Van Aken trapte. Het kan ook iemand anders geweest zijn die afblokte. Maar kijk, dit is nu het goede combinatiewerk. Kijk, vintage De Bruyne. Inderdaad, Van Aken. Maar dan in tweede instantie legt hij hem toch lekker weg. Goed gedaan hoor, met gevoel. Naast de paal, geen schijn van een kans voor Crockham. En 2-0 België. Al die negatieve statistieken zijn verdwenen. België scoort dus 2 keer inderdaad op een WK. Voor het eerst in 8 jaar. Er wordt nog iets nagekeken. Maar wat zou dat dan zijn? Crockham heeft even zijn handschoenen uitgedaan, maar daarvoor is het toch nog te vroeg, denk ik. Het is wel degelijk gewoon een doelpunt, toch? Jazeker. Het is niet dat België meteen een flitsende start nam, maar kijk. Goed kort combinatiewerk van Aken, De Bruyne, Trossard. niet alleen twee doelpunten, maar bezig aan een goede, zeer bedrijvige wedstrijd. En twee keer gescoord en met een klein beetje meeval had hij er gewoon drie gemaakt. Maar de paal in de weg toe. Als die bal inderdaad tegen de voet van Van Aken komt, zou hij dan een assist krijgen? Daar is die bal geblokt. Dat is werk voor de statistici van de FIFA. Hier komen de Belgen weer. In de rug nu even van Kastanje die daar gekomen was. Van Aken laat Payne uitverdedigen, maakt geen overtreding. En Mechelen zeer alert nog altijd, verdedigend op Wood. Zoals Theater dat ook al heeft gedaan in de eerste helft. Lekker balletje van Mechelen voor de ketelaar. Van Aken wacht voor de goal. Kastanje de Bruyne. De Kuiper moet maar uithalen, maar hij doet het niet. Hij kiest nog voor Doku. Doku met de versnelling buitenom. Te veel Nieuw-Zeelanders in de weg. En Theater, prima hoor. Doet oké, goed aanvalspel. Maar voorlopig geven ze geen krimp naar achterin. Eén keer met Singh die de vrijheid had. En dan was er Thibaut Courtois. Jagend op zijn negende clean sheet. Die wil hij vandaag graag houden op een WK. Dan komt hij dus in de buurt van Pieter Shilton en van Barthez. Die had er 10. Op de bank wordt mij gemeld Fernandes Pardo die zijn shirt aantrekt. Dus de eerste invaller gaat zijn. Nou, de ketelaar heeft een beetje getrokken daarin dat duel met Payne was het, denk ik. Dus nog niet Lukaku, maar wel Fernandes Pardo. In de plaats van Doku misschien ook. Dat zou kunnen. Just met Wood. Ja, kijk, een eerste keer kunnen spelen. Daar zijn dan de lopende mensen. Met Just, laat hem niet uithalen. En Courtois moet redden. En opletten, want daar komt Payne met de knal. En opgeruimd Mechelen. Nee, niet laten trappen. De man van twee doelpunten tegen Iran. En Courtois voor het eerst met de handen aan het werk gezet in deze wedstrijd. En ook hij is nog altijd klaar wakker. Het was echt de eerste keer dat Woods kon afleggen wat hij twee keer deed. Overigens voor Just in die wedstrijd tegen Iran. Twee keer de assist van de captain. En dat kon hij nu ook doen. En Courtois moest aan de bak. Op de bal van Elijah Just. Sermon en Wood. Dat zijn twee lange en stevige jongens op de ingooi van Binden. De Belgen halen. Ja, het is toch een overtreding op Doku? Nee. Blijkbaar niet. Mechelen komt hij naar de buitenkant. Dat is goed gedaan. Trossard rukt op. Overtreding op Trossard. Maar balvoordeel voor Doku. Ja, nu wel. En een gele kaart voor, wie was het, iedereen? In Just. Dat is goed van de ref. Eerst het voordeel gegeven. En dan uiteindelijk de kaart. Geen discussie daarover. Fernandes Pardo klaar voor de invalbeurt. Dan hebben we dus degelijk Jeremy Doku naar de kant. Tekenen van beterschap. Laten we het zo omschrijven bij Jeremy Doku. In vergelijking met de wedstrijd tegen Egypte. En een klein uurtje meegespeeld. En Fernandes Pardo die altijd is geweest. Aan de kant gaat de speler linkerkant. Daar begint hij alvast. Van Aken met Tielemans. Just moet nu al even opletten. Kan dat niet gaan aanhangen. Trossard, nee, dat was een beetje getelefoneerd. Simpel in de voeten van Old. Dat leek mij een duurfout van Just. De Ketelaar heeft ook gewerkt. Zeker in het terugverdedigen. Veel arbeid verricht. Overtredingje gemaakt op Kekatje. Oprukken dan maar van Stamenic. Zijn carrière begonnen bij de U19 van Kopenhagen na een geslaagd WK bij de U17. Een jaar of 6-7 geleden. En nooit betaalde Nottingham Forest er 5,5 miljoen voor, maar geen enkele wedstrijd gespeeld. Ondertussen dus bij Swansea. Randall knokt zich bij. Nee, het was Old

België op dit moment, zonder tegenberichten uit de andere wedstrijd, nog altijd de tweede in de groep. Pijn met de corner. Goede traptechniek. Courtois. Ah, niet makkelijk, maar goed gebokst. En uiteindelijk een lastige poging van Randall. Die erover vliegt. Hier nog eens technisch goed gedaan hoor, niet zo simpel. Dus eerst Van Aken in de weg en dan in de herneming netjes weggelegd. Tweede betekent op vrijdag 3 juli in Dallas voetballen tegen Australië. Ketelaar, hij kan hem brengen. Nee, net niet. Want goed verdedigen van Sermon. Trossard was klaar om zijn derde binnen te duwen. De goede versnelling van de Ketelaar. Hij wist wat er moest gebeuren. Sermon voorkwam het. Corner deze keer met de Kuiper en Fernandes Pardo. Een volk op het penaltypunt. Ze hangen daar allemaal aan elkaar. Mechelen wordt vastgehouden. Daar is de corner. Theaat komt. Maar richting kon hij er niet aan geven. Toch niet de juiste. Dat is een duw van Mechelen. Bestraft inderdaad. Op Randall. Ooit één keer tegenover elkaar, nationale ploegen van België en Nieuw-Zeeland. Maar dat waren dan wel de Olympische ploegen op de Spelen van Peking in 2008. 1-0 voor België toen. Doelpunt van Faris Haroun. Het Vermalen en Vertongen en Dembele. Fernandes Pardo kan zich een eerste keer op gang trekken. Heeft hem opnieuw gekregen. De Bruyne, dat is een corner voor België. Verontschuldigt zich even dat hij hem niet terugspeelde, maar hij mocht het wel proberen.

Zijn naam wordt gescandeerd door de Belgen ergens in het stadion. Dat is niet helemaal duidelijk. Korte corner op aangeven van Garcia. Fernandez Pardo met een voorzet. Wie kan erbij? Theaat. En gered door Crockham. Nieuwe kans voor de Rode Duivels. 17e minuut, tweede helft. Voorlopig geen derde goal. Daar komen ze alweer opnieuw. De Kuiper. Ah, krijgt hem niet over. De Bruyne, nu dan toch de Bruyne. Nee, te veel Nieuw-Zeelanders in de weg. Een corner. Het is een goed moment in de wedstrijd om er nog één bij te duwen. Raakt hem ook weer niet vol. Ik zou zeggen, voorlopig het enige wat nog ontbreekt in het spel van de Bruyne. Een keer een bal, lekker vol raken. Kort genomen, de corner, daar is Fernandez Pardo. Weer veel volk in de weg, het is uiteindelijk Randall die de bal heeft. Van Courtois. De ketelaar gaat duelleren met Sermon. Het is Bel die de bal heeft. Het is niet te vaak gebeurd in deze wedstrijd. Kakatje. Nu even een bal die verkeerd gegeven wordt in de voeten van Just.

krijgen zo meteen met Boksel een nieuwe centrale verdediger. Theaat goed in positie, geen kans voor Wood. En dat is eigenlijk al de hele wedstrijd zo. Weet niet of Boksel mag inkomen op zijn 37. Omdat Beasley denkt eerst maar kijken naar deze bal van Randall. Opgeruimd door Mechelen. Dat hij denkt, ja, 3 doelpunten gaan we niet meer maken. Dus ik gun hem nog wel wat speeltijd. McCowett is de andere die er mag inkomen. Het is Payne die plaatsruimt voor Boksel. Misschien gaan ze het systeem een beetje aanpassen. En Bel ook naar de kant dus voor McCowett. Die eigenlijk ook basisspeler was. Dus het waren 2 wijzigingen in vergelijking met de eerste wedstrijd. Geen Payne meer voor de corner. Dus Randall dan. Ja. Courtois kon er niet bij, werd even gehinderd. Kunnen de Belgen counteren. Prachtig doodgelegd door De Bruyne. Tielemans vindt hier Trossard. En Trossard legt hem. En daar komt Fernandes, Pardo. Maar hij laat zijn eerste goal voor de Belgen liggen. Counteren kunnen ze natuurlijk wel, de Rode Duivels. Ik denk dat hij hem net iets te ver moest gaan zoeken. Kijk eens wat een sprint van Fernandes, Pardo. Hij had beter kunnen afwerken. Denk ik in deze herhaling te kunnen zien. Geen derde goal voor de Belgen. Geen sprong naar plaats 1 op dit moment. Eli Adjust die inspeelt. Hij binden. Randall op wandel met Just. Mooi hakje. Maar ertussen gegleden. Daar gaat hij, Fernandes Pardo. En hij moet toch sneller zijn. Opgehouden nog even. Fernandes Pardo legt af. De Bruyne. Nu De Bruyne. Nee. Volk in de weg. Met name Stamenic. Het kan toch niet anders dan dat de Duivels er nog een paar gaan maken op de tegenaanval. Zoveel ruimte nu. Maar 2 keer niet goed genoeg afgewerkt. Uiteindelijk kwam Boksel nog wel best oké terug. Overigens, Binden is gewoon rechtsachter geworden. Het systeem is hetzelfde gebleven. Trossard, die weet het doel wel staan vandaag. Overgenomen door De Bruyne met links dan misschien. Hier is het! Kevin De Bruyne bevrijdt zichzelf. 3-0. En of hij er blij mee is, Kevin De Bruyne. Met links gaat het dan ineens een stuk beter. 3-0 België. Dat lijkt er al beter op. En op dit moment, ik zeg er altijd bij, als ik het goed heb met al dat gerekend, springt België naar plek 1 in het klassement. ...4-1 doelsaldo tegenover 4-2 voor Egypte. Trossard, misschien een klein beetje meeval. En dan mooi afgewerkt, gekruist getrapt door de beentjes van Sermon. Altijd moeilijk voor een doelman. Salemakers meldt zich. En ik denk Onana ook beneden. En het vreemde aan Alexis Salemakers is, voor u thuis is hij al jarig, maar hier nog niet. Want het is de 27e, zijn verjaardag. Dus dat is nog even wachten voor hem hier. 3-0, nog even doorduwen. Twee goals en ja, een assist eigenlijk. Mogen we toch zeggen van Leandro Trossard. Olds combineren daar aan de buitenkant met McCowett. Dat is er één voor Thibaut Courtois. Toch
even slikken, denk ik, voor Amadou Onana. Uit de ploeg verdwenen. Overtredingje. Voilà, het is tijd voor de drinkpauze. In België gaat het laatste kwart van deze laatste wedstrijd in de groepsfase. Dus als groepseerste in. En u weet wat dat betekent. Dat is het pad dat altijd is gewenst. En dat betekent op woensdag 1 juli voetballen. In hun tweede thuis in Seattle tegen een derde uit een groep. Dat moet nog aangeduid worden. Zuid-Korea heb ik vaak gelezen. Ik weet niet of dat dan allemaal al officieel is.

daarbij gezegd dat Salah alvast vervangen is. Dus die gaat ze al niet meer maken voor Egypte. Dat is toch wel geen slecht nieuws, zou ik zeggen. Garcia blijft de troepen wel aansporen. Niet verslappen. Laatste keer dat België 3 doelpunten maakte op een eindronde van een WK. Dat was tegen Tunesië. Dat waren er toen 5 in de tweede groepswedstrijd. Hier nog een keer De Bruyne. Zo heeft hij ze al vaak weggelegd. Ik zei het, was het enige dat nog ontbrak. De precisie in de trap. Even nog de kuiten ook zo van Sermon. Geen verhaal voor Crockham. En de vervangingen doorvoeren tijdens de hydration break. Waarom ook niet? Dat lijkt mij aangewezen. Trossard is al klaar om van het veld te komen. Die heeft zijn job gedaan, zou je kunnen zeggen. Man van de match ongetwijfeld. En zij weten dat het avontuur eindigt. Het is De Bruyne, denk ik. Die zag ik daar even op nummer 7. Hij zegt tegen Salemakers en Onana: volhouden.

Salemakers die wat nukken had toen hij naar de kant moest, blijkbaar in de wedstrijd tegen Egypte. Dat toch een zeer logische wissel was. Dus Trossard en ook De Bruyne, de doelpuntenmakers eraf. Onana en Salemakers erin. Tielemans een beetje hoger. Onana, het slot op de deur. Ketelaar mooi gedaan, overtreding natuurlijk wel van Boksel. Uitbrander krijgt hij er ook voor. Ook niet meer dan dat, niet erger dan dat. Michael Boksel, 37 ondertussen. Bij de Minnesota United is hij een van de meubelstukken van een jaar of 10. Hij zou de hakka lukken. Hij heeft de roots in Samoa. Als ik zijn postuur van hierboven bekijk, dat zou lukken. Gaat Salemakers zijn eerste keer. Gelanceerd door Mechelen. Fernando Pardo sprint naar het centrum. Van Aken haakt even af. Wordt er iemand bereikt? Buitenspel. Het heeft langer geduurd dan we gewend zijn op dit WK. En teruglopen, zegt Garcia. Het is juist. En deze laatste wedstrijd om de groepsfase te halen, of de knock-out fase te halen, is in elk geval heel anders dan de vorige twee. Het was niet altijd een succes in de rijke geschiedenis van de nationale ploeg op een WK. We weten hoe het in Frankrijk is gegaan, tegen Zuid-Korea bijvoorbeeld. Maar goed, we kijken naar de ketelaar. Perfecte bal voor Fernandes Pardo. Kan hij kappen? Moeilijk, Fernandes Pardo. Afgeblokt uiteindelijk. Onana gaat met links trappen. Weer een Nieuw-Zeelands been in de weg. Van Aken met Salemakers. Nog Van Aken, nog Salemakers. Dat is tegen de hand van de Kuiper. Hij zegt, ja, daar kan ik toch niks aan doen. Maar hij krijgt wel de vrije trap tegen. Was een beetje te veel gepingeld misschien wel daar in de 16. Buiten bereik van Kakatje, inderdaad. Zo zag de scheidsrechter dat, min of meer. Oh, mooi van de ketelaren dat afleggen voor Salemakers. Oké, ik kon hem net niet bijhouden. Kakatje ertussen. Binden met McCoy. Daar mogen ze even de bal rond tikken. Met Stamenic. En Binden dan. Nee, dat is niet Binden. Dat is Bel. Nee, dat zeg ik. Oud en oud. Gestreden tot op... het einde voor de promotie met Saint-Étienne. Want vanaf nieuwjaar was hij wel degelijk basisspeler. Het eerste jaar veel blessures gehad. Maar de play-offs verloren van Nice, dat het behouden heeft verzekerd. Saint-Étienne, prachtige club. Nog een jaartje in de Ligue 1. Hier is Wood, de eerste keer aangespeeld. En nu moet de Kuiper tackelen. En daar zat uiteindelijk Eli Just weer tussen. Hij forceert een corner. Het is eigenlijk de tweede keer dat Wood, als hij wordt aangespeeld en de bal krijgt, voor doelgevaar zorgt. Telkens is daar Eli Just. De Belgen hebben het daar heel goed uitgehaald. Behalve die twee keer. Eén keer een redding van Courtois. Nu een bal die voorlangs geduwd werd uiteindelijk en leidt tot deze corner.
Dat is een ongevaarlijke kobbel uiteindelijk. Van Binden, denk ik. Zo is het. Net nog geraakt. Als hij binnen de palen vliegt. Kan Courtois er niet bij. En tuimelt België weer naar plek 2. Even een no-nonsense bal van Theate ver naar voren. Tielemans. Ook hij is zoveel beter gespeeld dan in die vorige twee wedstrijden. Recuperatie Salemakers. De Ketelaar is mee, maar hij heeft er zin in om het zelf te doen. Salemakers, dat was niet het beste idee. Tielemans wilde Van Aken aanspelen. Toch een vrije trap. Ja. Hij is foutief gestuurd en met vertraging. Even wait and see. Heeft McCammett het voordeel aan de Belgen. Salemakers heeft blijkbaar zin om die vrije trap te nemen. Nou ja, wordt aangetikt. De Kuiper kan dat. Van Aken kan dat. Maar Salemakers die denkt, ik heb zelf de vrije trap afgedwongen. Ik wil hem dan ook zelf nemen. Geen Van Aken dus, achter de bal. Misschien een paasje opzij, want het kan ook een ingestudeerd nummer zijn natuurlijk. En dat beseft ook een van de Nieuw-Zeelanders, die Van Aken wel in de gaten houdt. De Kuiper doet het toch zelf. Is niet zijn beste vrije trap. Francis de Vries, zullen we dat misschien moeten uitspreken, die er ook nog mag inkomen. Een kakatje. De ene linksback voor de andere. Nederlands, Zwitserse roots. In Zwitserland gezeten, in Zweden, in Engeland. Maar hij speelt ondertussen toch gewoon bij Auckland. Recuperatie Onana met Van Aken dan. Ketelaar even verrast. Mechelen sneller op de bal dan Wood. De Kuiper. Uit de bereik van de Ketelaar. Het is Binden uiteindelijk. Die kan ontzetten. De Kuiper gaat nog even jacht maken. Krijgt de ingooi zelfs mee. Dus alweer prima gedaan. Espardo schept hem tot bij Salemakers. Ja. Ik heb de indruk dat Alexis Salemakers van plan is om het allemaal zelf te doen. Een beetje overzicht had gekund. Drie mensen waren intussen komen bijsluiten. Ga je toch geen punten mee scoren, denk ik. Hier even door de beentjes gespeeld door de Vries. En ook aan deze tegenaanval komen ze niet. Wendel eraf gezet door Kastanje. En die twee backs moet ook niet meer getwijfeld worden. Zoveel is zeker. Interessant wordt de volgende ronde. Een gooi of theater. Oh, Anna, mooi. Weer bewegen en binnen doorspelen.
Salemakers. Lukaku is klaar om in te volgen. Hij krijgt nog een minuutje of 10. Duwtje van Mechelen. Ja, zeker in de rug van Wood. Oh, even niet opgelet. Dus is er ruimte om te rennen door het centrum met McCowett. Maar hij geeft een heel slechte bal. Want Old was al naar binnen gelopen en hij geeft hem aan de buitenkant. Daar is Romelu Lukaku. Minder nodig. Raska meldt zich ook nog. Lukaku dan tegen Egypte. Maar misschien kan hij ook afrekenen met een net iets te lange reeks van WK-wedstrijden zonder doelpunt. Het zijn er 8. Dat waren voor alle duidelijkheid al niet allemaal volledige wedstrijden. Laatste goals. 2018 tegen Tunesië. De ketelaar goed aangediend. Meegeven met Tielemans. Liet hem van de voet springen. Er is nog altijd bij de les. Ondanks aandringen van Ben Olds. Rustig met Theater. Courtois no nonsense. Die 9e clean sheet is voor hem belangrijk. Op een WK. En voor alle duidelijkheid nog altijd belangrijk om eerste te worden in de groep. De invallers moeten nog even wachten. De Vries met een bal over de linkerkant naar Randall. Stamenic met Binden. En één keer Wood Benna. De bal is nog aangeraakt, zegt de ref. We krijgen nog een corner. En nee, nu niet wisselen natuurlijk. Komt nog tegen. De ref wil er tijd voor maken. Garcia doet teken nu niet. Jesse Randall, de man van de corner. Geen doelpunt incasseren. Courtois komt. Uitstekend. Daar is wel Just. En hij vliegt er toch wel niet in, zeker. Hij vliegt erin. De doelpuntenmaker van Nieuw-Zeeland. Maakt 3-1. Op 7 minuten van het einde. En ineens heeft België toch dat doelpunt nodig. Van Romelu Lukaku. De Belgen hopen nog dat er een overtreding op Courtois wordt gefloten. Omdat Wood in het duel ging, maar daar was niet te veel aan, denk ik. Geen clean sheet, geen eerste plaats op dit moment. Wel de wissels. De ketelaren voor Lukaku. En Tielemans voor Raskin. Maar ineens worden de Belgen naar plaats 2 gecatapulteerd. Reizen naar Dallas. Ik herhaal het nog even. Wel 2 dagen meer rust. En in Dallas is het verschrikkelijk warm. Toch toen ik er was. Maar het stadion is wel helemaal afgesloten. Lukaku zijn eerste baltoets is een goeie. Maken zat onder druk. Kon hem niet bijhouden. We zitten bij Mechelen met Kastanje. Salemakers. Meteen spelen naar Lukaku. Doet hij niet. Steun van Raska. Raska. Schept en Lukaku. Ja! Lukaku doet het toch wel. Het is, en nu is hij het echt. Nu is hij het echt. Lukaku met zijn eerste baltoets. En hopla. België springt weer naar plaats 1. Lukaku. Ook hij breekt de banexcuus. 4-1. Hij miste nog een kopbal tegen Egypte. Maar deze miste hij niet. Raska
en Lukaku, de invallers, knutselen het in elkaar. Dit doet Salemakers dan wel goed. Even kijken, geef maar, zegt Raske. Met gevoel gelegd en hij loopt slim weg uit de rug van Sermon. En 4 tegen 1, dat zal hem deugd doen. Deze kon hij niet meer missen. Op een gouden dienblad aangeboden aan Lukaku door Nicolas Raske. En 4 tegen 1.

En België weer naar Seattle. Degene die de tickets moet regelen, die wordt heen en weer geslingerd. Maar voor Seattle zijn er geen tickets te regelen. Vlucht naar Dallas, weer gecanceld. En u weet het, het zijn de volgende twee wedstrijden als die er komen. Nu wel even Wood. Nee, niet Wood, excuus. Het is uit gewoonte dat ik dat zei, maar het was McCowett die diep ging. Een 16e en een 8e finale mogen ze daar dan spelen. Voor er eventueel een kwartfinale aankomt. Dat zou dan tegen Spanje zijn. Fernandes Parra. Belgen kunnen ook nog altijd genekt worden door een goal van Egypte. Niet één van Iran, dat kan geen kwaad. Die mogen dan 5 punten hebben. Doelsaldo is zeer in het voordeel van de Duivels. Just met Randall. Kastanje voorkomt dat De Vries die bal kon meenemen. 2 minuten. En hij kan het blijkbaar ook heel ver. Courtois kiest al positie in de eerste zone. Weet wat er op hem afkomt. Voilà, daar zit hij ertussen, maar hij kan er niet bij. En net nog het hoofd van Rasca. En nu nog een keer counteren. Met Fernandes Pardo. Kan voorbij Old. Fernandes Pardo. Blijft lopen. En opgejaagd door Ben Old. Maar dan het balbezit maar gehouden. Met Rasca. De Kuiper. Salemakers even van links. Overtreding. Al een overduidelijke van Colin McCowett. Onana. Een schuiver die niet te veel problemen veroorzaakt voor Crocker. Zes goals voor Romelu Lukaku op een WK. Eentje in 2014, vier in 2018. Geen, dat weet u, 4 jaar geleden. Maar de kop is eraf ook voor Romelu Lukaku hier in Vancouver. Vier minuutjes, dus niet te veel extra tijd. De drie van de drinkpauze. Dat is wel heel erg weinig, moet ik zeggen. Geen wisseltijd die er wordt bijgeteld. Wood. Toch een keer kunnen aannemen, maar niet bijhouden.

0: zijn er wel wat later aan begonnen. Egypte tegen Iran, maar blijkbaar is daar niet al te veel dadendrang meer van Egypte. Dat ook geen risico's wil nemen, neem ik aan. Niet gaan spelen om te winnen en dan ineens op een counter lopen, waardoor het dan nog naar plek 3 zakt. Daar hebben ze ook geen zin in. Een wedstrijd tegen Australië in Dallas zien zij best wel zitten. Leid ik daaruit af, uit wat mij ingefluisterd wordt. Raska zei tegen Lukaku, ja, je had erbij gekund. Even de verontschuldigende hand van Romelu Lukaku. Onana kopt, hier zit nog wat in. Lukaku nog eentje aanbieden of Salemaker zelf? Nee, hier is Lukaku. Het hakje voor Salemakers. Raskin nog een hakje. Van Aken ook niet besluiten. De Kuiper dan maar. En een redding nog. Een straffe van Crockham. Hij had zijn geweldige wedstrijd bijna bekroond. En zichzelf beloond met een doelpunt. Maxime de Kuiper. Die vertrok lekker. Een lekkere redding ook van Max Crockham. Fernandes Pardo met Alexis Salemakers. Pardo die even feitst. Salemakers, voorzetje. Nee, nog niet. Nu over de grond. Raska. Fernandes Pardo. Scheppen. De hand van Crockham. Theaat gaat ook even volleyen. Waarom ook niet? Zo in minuut 93. En Garcia zegt ja, teruglopen. Iedereen in positie. Ik denk dat ze daar langs de lijn ook bezig zijn met de duivels duidelijk te maken dat deze score wel moet vastgehouden worden. Stamenic nog een bal naar de buitenkant. Voor Binden met Oud. Theater die er dicht tegenaan zit. Just. Krijgt het altijd een beetje benauwd als hij aan de bal komt. Is het te goed? Daar gaan we nog van horen, denk ik. Otterwell zal niet zijn eindstation zijn. Als het al niet de Premier League is, dan toch een van de grote twee, denk ik. In Schotland. Sermon geeft de bal even terug aan Luca. Van Aken rukt op. Luca. Met zijn tweeën zwaaien ze in de tweede zone. Salemakers plaatst hem. Voilà, het is zijn verjaardag. Waarom ook niet, Alexis Salemakers voor 5-1. Dat heet nogal een keer een ruime overwinning. Daar zat België op te wachten. Thibaut Courtois loopt het veld over. In België heeft hij gescoord op zijn verjaardag. Ineens vliegen ze er allemaal in deze tweede helft. Voorbij het hoofd van Sermon. En voorbij de kansloze tegenvoets genomen Crockham. 5-1. Alexis Salemakers. En hij is er blij mee. Roep het nummer 3 voor hem. En Egypte mag nog altijd niet scoren, want dan heeft het geen belang. En er wordt mij gemeld dat Iran gescoord heeft. 1-2. Dan is het helemaal voor elkaar. Het einde van deze wedstrijd hier in elk geval. De Rode Duivels hebben gedaan wat al langer van hen werd verwacht. Maar ze hebben het met overtuiging gedaan. De manier waarop was er. En ook de uitslag die voor u thuis, kijker en supporter van de Rode Duivels, een vrolijk weekend inluidt. Dat is toch de beste manier om de opgeofferde slaap op zaterdagmorgen, de uitslaapdag, te compenseren. Het offer dat u gemaakt heeft is niet voor niets geweest. en Iran op voorsprong. Dat betekent dat België aan kop gaat en blijft in deze groep. En dat Iran zowaar nog op de tweede plek boven Egypte komt. Maar de duivels hebben een veel beter doelsaldo. Maar het doelpunt van Iran wordt nog gecheckt, wordt mij ingefluisterd. Dus dat laat ik allemaal maar over aan de deskundigheid van de mannen in Brussel. In elk geval, het WK kan eindelijk beginnen voor de Rode Duivels. Met een overtuigende prestatie en een klinkende overwinning hebben ze zich alvast in de tweede ronde gecatapulteerd. Voorlopig is dat nog altijd als groepseerste. Of het helemaal zo blijft, dat horen jullie van de mensen in Brussel. In elk geval, nog een fijn weekend. En graag tot de volgende keer. En het woord aan Karel en de mannen in Brussel.
1: Dames en heren, en ja, de waan van de dag kleurt plots helemaal rood. Rode Duivels, all over the place. Na 10 negatieve dagen zitten we in een positieve spiraal. We zijn groepswinnaar, daar gaan we vanuit, want dat doelpunt van Iran is nog afgekeurd. Dus offside blijft daar 1-1. Mocht Iran gescoord hebben, dan zijn we zeker groepswinnaar. Mocht Egypte nu nog scoren in de allerlaatste seconde, dan gaan we toch nog naar de tweede plek. Dus we gaan het laten opstaan in onze rug. En dan gaan we op het moment van afluiten weten waar we gaan belanden. Aan de ene kant van de tabel of aan de andere kant. Op dit moment gaan we woensdagavond om 10 uur spelen. Meer dan waarschijnlijk, niet meer dan waarschijnlijk, maar waarschijnlijk tegen Zuid-Korea. Maar daar moeten we nog even voor wachten. Mochten we tweede worden, dan gaan we naar de onderkant tegen Australië. Goed, het algemene gevoel. Laat ons daarmee beginnen.
2: Goed gevoel. Ik denk 1-5 statement. Hij gaat blij zijn met zijn wissels. We waren met momenten waar we nog aan het denken van is dit nu wel de beste zet? En alles viel dan op zijn plooi. Ik denk, een wedstrijd. Ik zeg altijd, de beslissingen laten zich pas...
1: Iran scoort bijna, maar dat is
2: Okay. Dus mijn gevoel blijft goed. Top, hè. Goede prestatie. Ook de invals hebben kunnen scoren. Ik denk dat je met een goed gevoel wel naar die volgende wedstrijd toe gaat nu.
1: Oké. We gaan chronologisch de tweede helft overlopen. Riet, we gaan beginnen met de 0-2.
3: Ja, we begonnen goed. Ik denk al 5 minuten in de tweede helft dat Trossard meteen weer dat tweede doelpuntje meepikt. Ik denk dat hij graag ook een hat-trick maakt. Maar je fantastische bal van De Bruyne. Eerst wordt nog afgeblokt. Ik weet niet of dat Van Aak was. Gebeurt er even
2: alles?
3: Ik denk dat we beter eerst even kijken. Want,
1: nee, maar de mensen thuis zien dat niet. We moeten hierop verder.
3: Nee, maar in de rebound en neemt het mooi op de slof. En in de volley gaat hij binnen.
1: Ja, om toch aan de mensen thuis mee te geven wat er gebeurt. Iran treft de lat. Dus het is allemaal niet zo belangrijk. Zolang het Egypte niet is, verandert het weinig aan de zaak. Dus,
2: die met de witte truitjes, hè? Dat is er
1: wel. Oké. Het staat 0-2 en dan kijken we even naar de overkant. Dan komen er 2 kansen voor Nieuw-Zeeland, Gert.
4: Ook niet abnormaal op een heel match aan een tegenstander. Toch ook eens naar doeltrap natuurlijk. En hier... moet Courtois dan toch eens een keer goed plat. En dat doet hij ook wel goed. Dus zou ik niet te veel van maken. Van die goal uiteindelijk, daar kunnen we nog wel iets van zeggen.
1: Dat is voor straks.
4: Ja, dat is wat minder goed nieuws. Maar dat hier een tegenstander een keer naar de goal kan trappen, is niet zo erg. Dit was al wat anders, omdat we dat wel vaker zien. Slechte pas van Onana in het middenveld, onderschepping. En dan de kans voorlangs. Dat was een minder momentje na de wissels. Zo. Die vielen aanvankelijk niet zo goed in. Oké, Salemakers maakt dan nog een goal op het einde. Mm-hmm. Dan maakt hij zijn invalbeurt mee goed, wat mij betreft. Voor de rest geen geweldige invalbeurten, vond ik zelf.
1: Nee, minuut 57 was de eerste wissel. Doku naar de kant, Fernandes Pardo kwam. Mm-hmm. Ik weet dat je fan bent van Fernandes Pardo. Hoe deed hij het?
2: Ik ben fan en vooral ook gewoon benieuwd, omdat we hebben hem nog niet zoveel zien spelen. En ja, ik denk dat zijn belangrijkste kwaliteit wel naar boven kwam in die invalbeurten. Dat is vooral zijn snelheid. Je ziet wel dat er nog zo wat luciditeit mist in die laatste fase, net voor doel. Kijk, hier geweldige controle hier van De Bruyne. Daarvoor ben ik even stil. Ja, voilà. En dan meegeven met Tielemans. Geweldig gedaan. En dan ook hier goed het overzicht bewaren. En dan ja, misschien wat onbesuist, City over. Maar je ziet wel dat hij die inspanning doet om mee te zitten in die actie. Kijk, vertrekt hier eigenlijk van net buiten de eigen 16 meter. Op het juiste moment versnellen. Zelfs nog Tielemans voorbij steken. En dan is hij eigenlijk wel waar dat hij moet zijn. Dit kan uiteindelijk wel beter. Dat mist hij nog een klein beetje, door die finesse in het afwerken. Maar ik vind wel, het is een wapen. Hè. Je kan iemand echt op snelle diep sturen. Hij heeft ongelooflijk snel. Hier had hij misschien moeten doorzetten. Zoeken naar die tweede versnelling. Hier speelt hij achter De Bruyne in. Heel moeilijk. Moet daar nog een controle nemen. En uiteindelijk met links afdrukken. Opnieuw dreigen. Naar binnen komen. En dan hier had hij ook een kleine opening voor Van Aken aan te spelen. Van Aken voelde dat ook wel. Dus je ziet dat er wat meer in zat. Maar al bij al denk ik wel een goede invalbeurt.
1: Oké. Het is officieel. We zijn groepswinnaar. We hebben onze voorzitter. Woensdagavond, we blijven in Seattle. Mochten we binnen, blijven we nog eens in Seattle. Wat dat betreft geen grote verplaatsingen voor de Rode Duivels. Woensdagavond dus om 10 uur 1 juli in de agenda zetten in het rood. We spelen op dit moment tegen Zuid-Korea, maar daar moet nog gespeeld worden.
4: En de kwartfinaal tegen Spanje, Kyle, dat was toch voor het toernooi, werd dat trek gezegd. Hè? Dus op dat spoor zitten we nu terug.
1: Ja.
4: Daar gaan we nu terug mee beginnen met dat te zeggen. Kwartfinaal tegen Spanje.
1: Anders gingen we naar het spoor Argentinië en dat zou ook interessant geweest zijn. Van Aken tegen Messi. En dat zou interessant geweest zijn. Maar goed, daar gaan we dus niet naartoe, Gert. We gaan de 0-3 er nog in gooien en dan gaan we een reactie van de Rode Duivel geven. De 0-3? Gert, jij gaat...
4: Ja, ik wacht op beelden, ik kan anders... kan ik niet zeggen wat er gebeurt. Het is natuurlijk een goede goal en een goede trap van De Bruyne. En is dat belangrijk, is dat niet belangrijk? Dat is toch belangrijk voor de speler, van een keer een goal te maken terug. En op zich zeker een goede match ook van hem. Maar met die goal erbij voelt dat toch altijd nog beter aan.
2: Ja, je voelde wel dat hij inderdaad wel de doelpoging heeft gehad, maar nooit ofwel te veel Nieuw-Zeelanders in het gebied ofwel. Maar je zag ook dat hij blij was. Hè?
4: Ja, natuurlijk.
1: Dat is een stukje bevrijding natuurlijk, scoren op een WK. En dan die prestatie neerzetten met de ploeg om opnieuw gelanceerd de rest van het toernooi aan te vatten. We gaan luisteren naar onze doelman, naar Thibaut Courtois.
5: Wat een scenario. We winnen toch nog onze groep. Al was het even twijfel na die tegengoal van Nieuw-Zeeland nog.
6: Nee, daar twijfelen niet. Maar oké, ik snap wel omdat we met doelpunten verschillen. Maar wat even een stomme goal. Ja. Uiteindelijk zijn gevaarlijk op corners en vrije trappen en ingooien. We hebben een beetje te veel stomme corners weggegeven. Ik ga hem goed halen, maar ja, juist niet ver genoeg. En Alexis was al vertrokken, dus een beetje jammer. Maar uiteindelijk hebben we snel die 4-1 en 5-1 gemaakt. Dus dat is wel goed, vooral om minder te reizen. Dus dat is wel top, ja.
5: De vreugde is groot, ook in het stadion. Zijn dit weer de echte duivels die we gezien hebben? Kan ons toernooi beginnen?
6: Ja, maar hoe ik jullie al eerder heb gezegd, ik denk niet dat wij een slechte match gespeeld hebben. Misschien de eerste helft tegen Egypte, maar tegen Iran waren we goed. Scoren gewoon niet. En uiteindelijk moet je wel aan Nieuw-Zeeland geven dat zij wel durven voetballen. Dat zij hoog druk zetten. Dus uiteindelijk komen wij dan ook beter in ons spel. Het is natuurlijk een openere match, maar we gaan meer kansen creëren. En dan zie je ook dat ook dan eenmaal die eerste goal valt, bevrijden we ons. En dan zoals een ketchupfles, dan opeens komen die allemaal. Dus dat is wel goed.
5: En je pakt ook een record vandaag op deze dag. Je 18e match op een eindronde.
6: Ja, dat is heel mooi natuurlijk. Dus er komt er sowieso nog een 19e bij. Dat is natuurlijk heel mooi.
5: 20ste en 21ste.
6: Ja, hopelijk zover mogelijk. Dus ik weet niet tegen wie we nu uitkomen, maar het zal sowieso niet gemakkelijk zijn. Dus het is een moeilijk WK. Ik denk veel verrassingen, veel moeilijke matchen. Dus zien tegen wie we komen, goed voorbereiden. En dan hopelijk raken we toch zover mogelijk.
5: Dankjewel, proficiat.
1: Ja, geen 10e clean sheet voor Thibaut Courtois. Wel een 18e WK-match. Dat is op zich ook al fantastisch. 9 clean sheets.
3: Hij ging er negen hebben.
1: Hij ging aan 50% komen.
3: Inderdaad.
1: Zo is het. Doelvrouwen en doelmannen zijn daarmee bezig.
3: Voilà, exact. Ja. Het was wel inderdaad een stomme tegendoelpunt. Zeker als je bezig bent met die records, is dat jammer voor hem dat je dat niet kunt gaan behalen. Maar ik denk dat we het beeldje nu zullen zien van de tegendoel, tegen goal. Courtois zei het zelf ook. Ze zijn vooral gevaarlijk op corners, stilstaande fases. En hier doet hij het wel goed van in het pak te komen boksen. De zone waar hij naartoe bokst. En meestal zeggen de keepertrainer dat je moet naar de buitenkant boksen. Maar oké, goed. Ik vond vooral dat Salemakers hier stond te slapen. We hebben dat wel nogal gezien, dit WK. En dat is dan jammer dat je dat als doelman op zo'n manier dat tegendoelpunt krijgt. Oké, er gebeurt nu niks beter op zo'n moment dan woensdag. Maar een beetje een stom moment.
1: Oké, Salemakers, hij gaat nog scoren, gaan we straks tonen. Maar ja, je ziet hem inkomen, een paar slechte acties, zeg maar. En dan is er een vrije trap en dan gaat hij toch zich manifesteren bij die vrije trap. Wat is dat? Waarom doe je dat?
7: Waarom geven ik
1: Waarom doe je dat?
4: Ja, omdat hij het vertrouwen heeft om dat te doen natuurlijk. En omdat hij dat wil doen. En zich wil tonen te graag. Eigenlijk moet u... Ja. Ik vind dat ook jammer. Dat is een beetje te individueel denken op dat moment natuurlijk. Maar hij zou aan de kant moeten zeggen van iemand die initiatief wil nemen en die dat dingen durft doen, dat moet hij ook toejuichen. Dat is dan weer de andere kant. Ik heb vooral meer problemen met die goal. Want dat is discipline. Dat is dus uw taak. Daar moet je niet weglopen. Dat is uw taak. Dat is uw discipline. Dat is uw dingen uitvoeren. Plus het feit dat je op een corner een goal pakt weer. Dat was een dingetje voordat we naar het WK gegaan zijn. Omdat we dat in de kwalificatie te veel voor hadden gehad. Doelpunten op spelervattingen en op corners helemaal. Dus ja.
1: Plus het feit
4: gebeurt dat dan weer. En dan denk je van ja, dat mogen we niet voorremmen. Dat is een detail. In deze match is dat een detail. Want dat is gewoon de 1-5. Maar het had ook bijvoorbeeld de tweede plaats kunnen betekenen in de groep.
1: Ja, en over die discipline, hetzelfde gebeurde bij die vrije trap die we tegenkregen in de vorige match, die afgekeurde goal. Ja. Het was ook Trossard die Salemakers erop attent maakte. Er gaat daar iets gebeuren en hij was niet bij de les. Trossard was ontgoocheld bij zijn wissel. En na de hydration break zegt Garcia, of tijdens die hydration break zegt Garcia, je gaat eraf, het is goed, ik ga je wisselen. En je ziet, ja, een hat-trick op een WK-score, dan denk ik, ja, people manager, Trossard kennende, laat hem staan.
3: Wat ja, ik snap zijn gevoel wel. Zeker op zo'n moment, je zit goed in de match, eindelijk is bevrijd, hè, omdat hij in Arsenal, heeft hij goed gespeeld en nu wou hij eigenlijk ook wel eens de man zijn bij de Rode Duivels, wat hij ook heeft gedaan, op een moeilijk moment rechtgestaan. Dus ik had hem ook wel nog even laten staan.
1: Ja. Dat is wel,
4: wel met een hele hoop. Hè. Kijk, je kijkt achter u en er zit een hele hoop volk nog. Hè.
1: Ja. Maar ik weet het. En we zijn zout op slakken aan het leggen. Moeten we eigenlijk niet doen bij een 5-1. Nee, dus het is goed om erover te praten. Maar bij die 3-0 staan klaar. Raskin en Lukaku. En het wordt 1-3. We zijn plots geen groepswinnaar meer. We hebben een doelpunt nodig. En dan zeggen we allemaal samen. We moeten eerlijk zijn. Ja, Raskin misschien niet brengen. Hij brengt hem toch. En dan worden we weer achterhaald door de feiten. Want daar is Raskin daar met de assist op Lukaku.
2: Niks zo leuk als dat, hè, Karel.
1: Ja, dat is waar.
2: Dat is een stukje analist zijn, maar ook even zeer supporter zijn. Want je wilt winnen en je denkt, ja, we gaan nog een defensieve middenvelder ingooien. Oké, Salemakers hier vindt hij Raskin. En ja, een echt typische voorzet op maat voor Lukaku. Dit moet je hem geen twee keer aanbieden. Ook heel slecht verdedigd. Kijk, Lukaku laat zich hier al een klein beetje in de rug zakken. En uiteindelijk gaat hij gewoon loskomen van zijn tegenstander en kopt hem geweldig binnen. Dus ja, het klopt. We waren hier aan het roepen van geweldige wissel. Natuurlijk ook een beetje zelfrelativering. En dan uiteindelijk heeft Lukaku ook nog een assist aan Salemakers. Dus hij heeft misschien die vrije trap niet mogen trappen, maar heeft wel de 1-5 op het scorebord gezet.
1: Nog eens kijken. En de goal. Ik zie in een ooghoek Scheldewindeke verschijnen. Enfin, ik zie Mohsin Abbas verschijnen in Scheldewindeke. Ja, Mohsin, de ochtend kondigt zich al aan. Ik denk dat het al 7, 28 graden is. Maar de temperatuur in Scheldewindeke is nog een stukje hoger. En je hebt je pilletje nog niet gepakt, zie ik. Hè? Je zit nog altijd in overdrive.
8: Kijk hier. 1-5, Karel. Het zonnetje komt er daar door. En zoals je kan zien, ben ik ook al een beetje gebruind. Alle Duivels waren top. We zijn eerst in onze poelen. Misschien worden we nu wel wereldkampioen. Wat denken jullie hier? Het was superleuk. Margot, wat vond jij van de match?
9: Ja, schitterend. Ik zei voor de wedstrijd dat ik zin had in veel goals. En we hebben ze wel gekregen. Dus ja, het kan ook geen toeval zijn dat de beste match tot nu toe in de beste buurt ligt.
8: Yeah! Zoals dat je hoort, Karel, top. Margot, je had nog iets.
9: Ja, ik weet uit ervaring. We hebben hier het beste buurtfeest georganiseerd. Ja. Dat ze hier heel goed de Polonaise kunnen dansen. Dus, DJ.
8: Herem, let's go. Tot straks, Karel. Ik doe nog de Polonaise.
1: Enfin, daar zijn ze nog niet thuis. Maar ze zijn wel thuis eigenlijk. Behalve Mohsin Abbas, die moet nog naar Oostende terug. Goed, we gaan luisteren naar onze bondscoach, naar Rudy Garcia, naar een tevreden man.
5: Monsieur Garcia, félicitations, on gagne aujourd'hui, on finit première dans notre groupe. Comment vous sentez-vous maintenant? C'est la grande joie?
7: On n'a rien gagné, on est juste qualifié pour les 16e de finale. On va surtout se concentrer maintenant sur notre adversaire. Il fallait absolument gagner, on l'a fait de belle manière, c'est ça qui compte. On aurait pu marquer plus de buts, j'aurais aimé ne pas en encaisser. Mais bon, vous avez vu, l'Iran a battu l'Égypte. Enfin, en tous les cas, à quelques minutes de la fin, c'était comme ça. Ça veut dire que tous les résultats sont difficiles à obtenir. Donc voilà, on a fait le match que j'attendais de mes joueurs, j'avais confiance en eux et tout va bien.
5: Il y avait beaucoup de points positifs aujourd'hui. De quoi êtes-vous le plus satisfait?
7: On a été efficace, c'est la seule différence avec le dernier match.
5: Notre tournoi commence maintenant, c'est ça qu'on peut dire?
7: Non, il a commencé il y a trois matchs déjà. On a commencé doucement, on a l'impression qu'on est capable d'accélérer, mais encore une fois, il faut être tranquille. On est juste sorti des poules, rien d'autre.
5: Merci beaucoup.
1: We zijn net door de poules. Hij probeert nu zelf alles een beetje te relativeren natuurlijk. Het enige verschil met de vorige match is dat we nu wel efficiënt waren, zegt hij. Grote vreugde is het nog niet, want we gaan naar die 16e finales en we gaan ons concentreren op de tegenstander. Op dit WK kan alles. Iran heeft net gewonnen, zegt hij, van Egypte. Dat is dan niet waar, maar goed. We weten wat hij bedoelt. Iran heeft zich niet laten verschalken door Egypte en gaat ook door. En wij zijn op die manier groepswinnaar geworden. Dit zijn wat beeldjes van Garcia tijdens de match. Hij beleeft die dus ook wel heel intens. We gaan twee momenten tonen uit die slotfase van Iran-Egypte. Niet dat het een verschil uitmaakte mocht Iran gewonnen hebben, al dan niet. Dat gelijkspel was voldoende om ons groepswinnaar te maken. Maar daar zijn twee momentjes. Hier hebben we onze vriend Rezaian die gescoord heeft in de eerste helft. Dit is de afgekeurde goal. En dat heeft dan te maken met buitenspel bij de VAR-review. En omdat de keeper voor de bal stond en er geen twee spelers tussen de aanvaller en de doellijn stonden, wordt hij afgekeurd voor buitenspel. Dus dat voetje, dat rechtervoetje van de speler onderin in het wit, maakt een verschil. Daar staat maar één Egyptenaar meer achter. Afgekeurd voor buitenspel. En dat is dan de ultieme fase die u meebeleefde alleen met audio in de studio. Bal op de deklat. En zo bleef het 1-1. Maar nog eens, dit zou niks veranderd hebben aan het feit of wij al dan niet groepswinnaar zouden zijn geworden. Kevin De Bruyne heeft gescoord, de 3-0. En Kevin De Bruyne staat bij Tess.
5: Kevin De Bruyne, wat een scenario. We winnen deze wedstrijd en we worden nog winnaar in de groep. Wat is het gevoel nu in de kleedkamer? Een feest of is dat te veel?
10: Maar een feest is te veel. Natuurlijk zijn we gelukkig omdat we weten dat we na twee speeldagen niet op de er niet top voor stonden, maar ja, het enige wat we konden doen is onze match spelen en ik denk dat we dat gedaan hebben en uiteindelijk met de score van de andere match komen we op die eerste plaats, dus we kunnen op zich in Seattle blijven wat op zich goed kan zijn, maar ja, nu komt een ander toernooi, je hebt de groepsronde, nu is het uitschakeling in één match, dus nu begint het pas.
5: Nu begint er een nieuw toernooi, maar hebben we vandaag wel weer die rode duivels gezien die we willen zien hier op het WK?
10: Ja, oké. Okay. Iedereen wil natuurlijk altijd aanvallend voetbal brengen en veel kansen bijeenspelen en scoren. En de eerste twee matchen hebben we die doelpunten niet gevonden en vandaag vinden we die wel. Ook al in het begin leek het er weer op dat het niet ging. Maar de groep heeft even een goede reactie gegeven. Dat is het enige wat we kunnen doen en nu moeten we ons voorbereiden op de volgende match.
5: Ook voor jou bleek die er weer niet te willen ingaan vandaag en dan viel dat doelpunt toch. Dat was wel echt een vreugdeuitbarsting toen.
10: Ja, ik dacht dat ik een beetje pech weer ging hebben. Ik denk dat ik in veel goede posities ben gekomen, zeker de eerste en vandaag. Maar een paar keer goed afgeblokt, niet goed genoeg op goal en dan zit hij toch binnen. Dat is wel leuk.
5: Je vierde het door je arm te kussen door ernaar te wijzen. Zit daar een betekenis achter?
10: Vandaag 9 jaar getrouwd met mijn vrouw die hier was. En mijn kindjes waren op tv aan het kijken in L.A. Dus dat is de tattoo van mijn kindjes. Dus belangrijk.
5: Heel mooi cadeau voor hen. Dankjewel, proficiat Kevin.
10: Dankjewel.
1: Ja, 9 jaar getrouwd en dus een mooi cadeautje voor Michel. Als we het nu nog even moeten hebben over de toekomst. Hè, volgende week woensdag, nu woensdag om 10 uur. We gaan de tabel er eens bij pakken. En dan gaan jullie zien dat het ja, op dit moment Zuid-Korea is. Want er moeten nog 3 poules worden afgewerkt. L, K en J, dus dat kan nog fluctueren. Want het is tegen één van de betere derdes. Is Zuid-Korea een tegenstander die we graag zien komen? Mocht dat het geval zijn?
4: We mogen van geen enkel land nog zeggen nu. Ik, ja. Vanaf dat je de groepsfase voorbij bent.
1: Het gaat om beste derde, hè?
4: Ja, ik weet het, maar ja. Goed. Ja. Ze zijn er allemaal doorgeraakt. Hè. Dus ik denk niet dat je nu zomaar mocht zeggen... De groepsfase heeft ons al geleerd dat zomaar zeggen... Ja, dat is haalbaar en daar gaan we van winnen. Dat allemaal zo gemakkelijk is. Dus ik denk dat je daar het nodige respect moet hebben. En dat nu in een do-or-die dat altijd moeilijk is. Ja.
1: Jullie?
2: Ja, ik volg inderdaad de Bruyne daarin wel. Dus je komt in een totale andere fase van het toernooi... waarin dat je gewoon weet dat je geen kansen meer mocht missen... zoals we in die eerste twee wedstrijden hebben gedaan. Ik denk Korea ook wel een land zeer gedisciplineerd en dergelijke. Maar op papier, ja, nogmaals, zouden wij de sterker moeten zijn. Maar aangezien dat we Curaçao punten zien pakken, Kaapverdië... dat we Duitsland punten zien verliezen, Spanje punten zien verliezen... hou je toch altijd een slag of twee, drie om de arm.
4: Plus, je kunt ook niet het niveau van een land... En dat heeft die groepsfase nog maar eens bewezen. We hebben landen genoeg gezien. Ja, de één match is ook de andere niet. Mm-hmm. Dat is ook zo. Het is het moment zelf, de dag zelf, moet het gewoon doen. En ja, de ene keer is dat veel beter dan de andere keer. Hè.
2: En ook wel benieuwd wat hij nu gaat doen met zijn eigen opstelling. Hè. Je moet uiteraard gaan kijken als je dan tegen Korea uitkomt. Wat wil je daar tegenover zetten? Maar eigenlijk, hij is begonnen met Onana, dan Raskei, nu Van Aken. En wat gaat hij daar doen op die zes positie? Evenzeer achterin. Theat heeft het vandaag niet slecht gedaan. En Gooi komt terug.
4: Maar dat is de vraag, dat vind ik wel een goede opmerking. Dat is de vraag nu, in hoeverre laten u uw volgende opstelling afhangen van een tegenstander? Ja. Ja. Want het is nog altijd geen Spanje en geen Argentinië. Nee. Dus het is, om uw woorden te gebruiken, een haalbare kaart.
1: Ja, maar als we dat geen haalbare kaart vinden... dan moeten we niet spreken van Spanje in de kwartfinale.
4: Maar daarom ook, in hoeverre... en dan zal ik het maar alleen maar over dat middenveld hebben... in hoeverre denkt u nu van... oké, dat is mijn middenveld, ook voor de 16e finales... want dat is ook een land dat we aankijken.
1: Gert, iedereen bondscoach, jullie ook? Ik bedoel, Van Aken laten staan?
4: Nee, wat mij betreft wel, natuurlijk. Maar dat zijn dingen waar dat je...
2: Absoluut.
1: Maar en zelfs in de latere fase tegen een goed land Van Aken laten staan, denk ik.
4: Zien we dan wel als we daar zijn, natuurlijk.
1: Ja, maar
4: het is eerst de volgende match.
1: Jij bent over Spanje begonnen, Gert. Stel dat het Zuid-Korea wordt en dat we verder gaan...

0: Cermidoko, dat hebben we ook nog, denk ik.
1: Cermidoko, ik ga je proficiat wensen met de zegen, met de eerste plaats in de groep, maar natuurlijk ook met de geboorte van je zoon. Met wat ben je nu het meest gelukkig? Ik denk dat laatste.
2: Ja, nee, sowieso. Ik ga niet alles mengen. Maar ja, natuurlijk, nee, we zijn gelukkig. Ik ben blij met de overwinning. Blij dat vandaag alles is goed gegaan. En dat we eerste plaats eindigen.
1: Hoe voelde je je op het veld? Voelde je je zo fris als het zou moeten? Of zit er toch nog wat in de benen van die reis?
2: Niet echt de reis, maar sowieso. Ik heb niet veel getraind de laatste dagen. Dus dan terug spelen is niet altijd makkelijk. Maar ik ben wel blij met wat ik heb kunnen tonen. En de ploeg heb kunnen helpen.
1: Na twee wat lastigere wedstrijden zagen we nu echt terug die vreugde in de ploeg. Zijn dit weer de duivels zoals we ze graag willen zien? Zoals jullie het ook graag hebben in de kleedkamer, die vreugde die erin zit?
2: Ja, sowieso. Ik denk heel offensief spel. Veel kansen, veel vooruitspelen. En dan komen er ook goals. Ik denk dat we vanaf de start heel goed waren begonnen.
1: Ja, we kozen inderdaad voor een veel aanvallender middenveld bijvoorbeeld. Is dat aangenamer spelen als we het zo kunnen domineren?
2: Hangt af. Hangt af altijd tegen wie je speelt. Maar natuurlijk, het is altijd leuker wanneer je de bal hebt en wanneer je veel kunt aanvallen. Als aanvaller is dat altijd leuker.
1: Je kent de analogie van de ketchupfles, die is nu helemaal geopend voor de Duivels.
2: Ja, ik hoop dat dat kan blijven doorgaan. Dat we die lijn kunnen doortrekken.
1: Dankjewel, Jeremy.
0: Ja, en zo krijg je om 7:30 's morgens zin in een curryworst speciaal met curryketchup.
3: Oh, echt, Karel. Dat zou wel nu kelderervaring te toch, maken
0: dat,
3: hebben. Maar...
0: Dat hoort toch bij voetbalfrieten en een...
3: Ja, want niet op dit uur.
0: Nee. Oké, tijdens de hydration breaks kwam op het scherm een QR-code. En er werd een oproep gedaan naar mensen van... Stuur een foto in van waar je nu aan het kijken bent naar de Rode Duivels. Er zijn meer dan 3000 foto's binnengekomen. Dus er zitten er die gewoon in de tuin kijken. Veel blijkbaar die in de tuin kijken naar die Rode Duivels, maar al verkleed zijn 's morgens vroeg. Zie je het jezelf doen? Mocht je hier niet moeten zitten?
3: Ik ben niet het verkleedtype, maar zo in de tuin. Het weer is echt zalig zacht deze ochtend, dus ik zou zeker ook buiten gekeken hebben.
4: Ideaal.
0: Kijk, barbecuetje 's morgens op de boot.
4: Speciaal ontbijt.
0: Ja, ontbijt. We zagen iemand in Singapore kijken. We weten niet hoeveel foto's op ons afkomen. Hè. Dit is de Giro van Wevelgem. Daar toch al behoorlijk wat volk samengekomen. Ja. Ook in het ziekenhuis, ja, tuurlijk. Ook in het ziekenhuis worden de Rode Duivels gevolgd. Dan zie je wel dat voetbal ervoor zorgt dat een heel land niet in rep en roer staat.
5: En iedereen content, Karel.
0: Ja, zeker.
5: Dat is een groot verschil.
0: Ja, en we moesten ons, zoals jij zei, geen zorgen maken. Zoals Jan Vertonghen gisteren ook zei, we gaan ruim winnen tegen Nieuw-Zeeland. En dat is ook gebeurd. Maar misschien moet ik toch nog even naar onze Nieuw-Zeelandse vriend... Nu weet je voor wie je kan supporteren voor de rest van het toernooi.
6: Ja, ik denk niet dat ik direct ga overschakelen naar België, om eerlijk te zijn.
0: Maar Nieuw-Zeeland ligt eruit, hè? Dat weet je toch al?
6: Dat weet ik toch. Maar ja, je ziet het verschil met mijn opleiding bij voetballers van België. Die zitten in een jeugd direct bij jeugdploegen zoals Anderlecht, Brugge, KV Mechelen en zo. En Nieuw-Zeelanders hebben dat kans niet. Nee. En ik denk, je ziet duidelijk een verschil als ze volwassenen wordt. Dat basis zit niet in hun lijf van snel te reageren of altijd over hun schouder kijken op veld. En ja, dat zie je nu direct. Hè.
0: Ja, alle gekheid op een stokje. Als je land eruit ligt, kies je toch nog een land weer waar je een voorkeur voor hebt. Is dat dan België of heb je andere landen? Australië, nee?
6: Australië misschien meer.
0: Ja?
6: Ja. Ja. Ja.
0: Dat had ook gekund voor ons, hè? Australië.
6: Dat had wel schoon zijn geweest, ja.
0: Ja. Ja,
6: want ja, mijn zus die woont ook in Australië. En die is nu aanwezig in België sinds vandaag.
0: Ja.
6: Voor een maand vakantie. Dus.
0: Ja, en je vader is Amerikaan. Amerika.
6: Ja, maar daar heb ik geen echte band mee.
0: Nee?
6: Met Amerika, met mijn vader wel.
0: Maar, ja. Ja, maar ja, je weet nooit. Ja. Ik ben
6: alleen maar op vakantie geweest. Ene keer, maar geen echte band met Amerika. Nee.
0: Nee. En los van alles, Nieuw-Zeeland op het WK, was dat op zich al... De grote verwezenlijking?
6: Ja, ik denk dat is ook een beetje het verschil tussen België en Nieuw-Zeeland. Dat als België uitgeschakeld was vandaag, jullie worden boos op de spelers en jullie zijn niet trots. En dat is verschil. Nieuw-Zeeland liggen eruit, maar iedereen is trots op onze spelers, wat we hebben bereikt. Want dat is nu, de laatste was in 2010 en daar hebben we alles gelijk gespeeld. Tegen Italië, tegen Slowakije, tegen Paraguay of zoiets. En dat is verschil met een kleine land die op het WK staat en een land die top 10 speelt.
0: Allee. Ja, wel, jouw laatste woorden zijn voor ons een belangrijke les. We gaan die proberen mee te pakken. Ook al is dat niet moeilijk, dat merken we telkens.

0: zaakjes. Als het wat minder gaat, dan zijn we inderdaad als eerste erbij om mee die kritiek te leveren. We gaan proberen positiever te zijn, zoals de Kiwis dat doen. Dankjewel en heel veel succes met FC Putten. Misschien kampioen in tweede provinciaal volgende?
1: Ja, het is te hopen deze seizoen.
0: Met ambities aan het
1: zijn? Ja, heel sterke ploeg. We hebben heel veel we hebben een paar profspelers daarbij. Paulo Sabak, die vroeger bij Genk heeft gespeeld. Dus we hebben een ploeg die wel bovenin zou moeten...
0: Dus oneerlijke concurrentie in tweede provinciale daar. Verstuk toch wel. Man van de match, Leandro Trossard, mag ook nog praten als laatste in dit ochtendprogramma.
2: Leandro Trossard, wat een wedstrijd. Jij hebt de catch-up-fles voor de Belgen geopend.
3: Ja, inderdaad. Ik creëerde al wat kantjes op begin. Bal op een paal, dan die penalty net niet gegeven. Maar ja, je voelde wel aan alles dat die goal eraan zat te komen. En ik denk dat we een heel goede wedstrijd spelen.
2: Je scoort er twee, maar inderdaad die bal op de paal. Bijna onmogelijk dat hij er niet in ging.
3: Ja, ongelooflijk. Op dat moment spookt er toch even door je hoofd van is het weer net niet. Maar we zijn blijven aanvallen, blijven kansen creëren. En uiteindelijk is die goal gevallen. En dan zie je dat de openingen kwamen. En dan is het mooi om zoveel doelpunten te maken.
2: Je scoort twee keer. Tel je die assist bij de goal van De Bruyne er ook bij? Was een gelukje misschien?
3: Ja, tuurlijk. Als die van mijn voet komt, dan is het een assist natuurlijk.
2: Had je graag een hat-trick gemaakt? Toen je naar de kant ging, dacht je dan, verdorie, dit is een kans die ze mij ontnemen misschien een beetje?
3: Oh ja, je wilt altijd natuurlijk voor die hat-trick gaan, maar je snapt het ook wel. Het is ook leuk voor andere jongens natuurlijk. En Alexis scoort ook een doelpunt en Rom ook. Dus iedereen is belangrijk en dat is een heel goed gevoel voor de groep.
2: We begonnen heel aanvallend vandaag. Dat was ook de tactische keuze met dat aanvallend middenveld. Hoe was dat voor jou om te spelen?
3: Ja, heel leuk. Ik denk dat iedereen heeft gezien dat het heel goed flowde, zal ik maar zeggen. En dat we heel veel kansen weer creëerden. Ik denk ook in de vorige wedstrijd, alleen hebben we vandaag veel doelpunten gemaakt.
2: We hadden al allerlei horrorscenario's in ons achterhoofd, maar nu kunnen we toch gewoon in Seattle blijven en zijn we groepswinnaar. Is dat een opluchting? Hoe groot voordeel is dat?
3: Ja, ik denk dat die horrorscenario's vooral van buitenaf kwamen. Wij waren vrij rustig. In die groep dat we vandaag die wedstrijd wel zouden winnen. En het is leuk dat we eerste plaats hebben en dat we zo in Seattle kunnen blijven natuurlijk.
2: Is er toch wat druk vanaf ook? De fans staan er inderdaad weer volop achter, ook na 5 goals. Ja, dat willen ze zien.
3: Ja, tuurlijk. We willen elke wedstrijd zoveel doelpunten maken natuurlijk. En we zijn gewoon heel blij dat we doorstoten en dat we nu kunnen focussen op die van de wedstrijd.
2: Dankjewel, proficiat.
3: Dankjewel.
0: Ja, man van de match, Leandro Trossard. Er zijn mensen die vannacht moesten werken. Er zijn mensen die niet uit hun bed zijn geraakt. Wel, voor die mensen is er goed nieuws. U kunt de wedstrijd tussen België en Nieuw-Zeeland integraal herbekijken om 8 uur op VRT1. Dus Gert, als je thuis komt, kan je nog eens kijken als je dat wil doen. Een WK-magazine is er vandaag om 10 uur na die match. En dan kijken we al naar vanavond, late matchen. Panama-Engeland en Kroatië-Ghana om 11 uur op zaterdagavond. We gaan het licht hier uitdoen en richting huis vertrekken. Grote plannen nog dit weekend?
4: We zullen eerst maar eens proberen om deze dag door te komen. Ik kan, hè?
0: Met jouw fysiek geen enkel probleem. Moet je nog fietsen vandaag?
4: Het was koers in Nevelen, maar die is afgelast.
0: Door de warmte? Oké. Dan kan je
4: rust... Ik zou het sowieso niet gedaan hebben.
0: Nee, maar Riet moet wel nog gaan trainen.
4: Dat is totaal onverantwoord.
0: Om 10 uur staat ze op het oefenveld. Heb je moeten overleggen met de staf of je...
5: Ik heb het wel doorgegeven van... het kan zijn dat ik moe ben. En dus we gaan er wel rekening mee houden om geen te zotte dingen te doen.
0: Ja, het is je eerste training met een nieuwe keepertrainer. Hè? Maar het schijnt een beest te zijn. Hè?
5: Dus wel, inderdaad. Een eerste indruk is toch altijd belangrijk. Dus waarschijnlijk ga ik toch meer doen dan dat ik eigenlijk mag.
0: Okay. Allee, bon. Even doorbijten en vanmiddag
5: voilà,
0: slaap je.
5: Komt dan. Goed.
0: Jij, Imke, spelen met de dochter?
6: Exact.
0: Voilà, dat ga je goed doen. Spelen met de kinderen. Snel naar huis en straks meer voetbal. Dames en heren, bedankt voor het kijken. U in de studio allemaal bedankt, want er zitten hier ook heel jonge kinderen nog die heel vroeg aanwezig waren op de VRT. En jullie hebben dat fantastisch gedaan. De Duivels winnen met 5-1, zijn groepswinnaar. En spelen komende woensdag om 10 uur hun 16e finales. Maar tot dan is er nog heel veel voetbal en gaan we alles proberen mee te pikken. Fijne zaterdag, fijne zondag en tot snel.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 5:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is nogal snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden er reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: This should be played at high volume.
1: Dit is Gode Zone FM.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden er reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10:00.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In de beeld bleef het officiële juni-record staan. De minimumtemperatuur kwam daar uit op 21,2 graden, net onder de 21,3 van een dag eerder. De eerste officiële tropendag in juni ooit in de beeld. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 04:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur sloeg al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9:00 gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2:00 vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijzoord 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted, na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat de pop 158 centimeter lang is en 13 jaar oud. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen, is overleden. Volgens autoriteiten in de staat Utah stierf de 38-jarige Nicholas Rossi aan complicaties van een medische aandoening, nadat hij ervoor had gekozen zijn behandeling te staken. Rossi werd vorig jaar veroordeeld voor verkrachtingen in Utah in 2008. Begin 2020 plaatste hij online zijn overlijdensbericht om zo vervolging te ontkomen. In 2021 werd hij aangehouden in een ziekenhuis in Schotland dat hem uitleverde aan de VS. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer met daar 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

It's gonna be kinda right tonight.

0: Luister naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. De chauffeur van die vrachtwagen is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De N36 is voorlopig dicht voor alle verkeer. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Na overleg komt er nu een speciale versie waarmee overheidsinstanties hun eigen software op beveiligingslekken kunnen controleren. Anthropic zegt met de overheid te zullen blijven samenwerken. Ook het nieuwste model van OpenAI is alleen toegankelijk na goedkeuring van de Amerikaanse overheid. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. Het kleine sportvliegtuig met alleen de piloot aan boord vloog gistermiddag tegen de Siddiq-toren van 528 meter hoog aan. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van de wolkenkrabber met 108 verdiepingen naar beneden vallen. Hoe de 13 gewonden er nu aan toe zijn is niet bekend. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat die pop 158 centimeter lang en 13 jaar oud is. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, staan files tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met een kwartier vertraging. Verderop tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 8 kilometer met daar een half uur extra reistijd. Dat komt door een afgevallen lading. De verbindingsweg naar de A50 richting het zuiden is dicht. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hardingsveld-Giessendam en knooppunt Gorkum 3 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hier zijn we voor je. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En we zijn er voor je voor de grote prijs van Oostenrijk op de Red Bull Ring. En dat is alles bij elkaar weer de achtste ronde van het wereldkampioenschap van 2026. Zo ligt het circuit erbij. De diverse sectoren, 71 ronden worden er morgen gereisd. Een lengte van 2326 meter. De actieve aerozones, dat zijn er drie. Vroeger een soort van DRS. Eerste winnaar hier, Jackie X. De meeste overwinningen hier, Max Verstappen 5 stuks. Winnaar vorig jaar, Lando Norris. Dat wordt lastig voor hem dit jaar, maar je weet het niet. Dit is wat Pirelli bij zich heeft aan banden. De soft, de medium en de hard zit allemaal aan de linkerkant van het spectrum. Oftewel de zachtste range die er mogelijk is. En de heren zullen er, denk ik, in het begin nog even wat longruntjes gaan proberen om later natuurlijk een kwalificatierun neer te gaan zetten. En een hele belangrijke vraag is natuurlijk hoe is het met de temperaturen ter plekke daar in Spielberg.
1: Ja, ik vind het wel een beetje meevallen. 31 graden Celsius. Oh. Dat is wel eens heter geweest dit weekend. Buitentemperatuur. De baantemperatuur is bijna 49 graden. Wel een redelijke luchtvochtigheid van 31%. En 6,4 kilometer per uur wind uit het westen.
0: En jij hebt dus gelogen, want die gasten hier zeggen 30 graden. Jij zegt 31.
1: 30,8 is bij mij afgerond 31 graden. Dus we gaan even de mailtje sturen weer. Het begint al meteen goed.
0: Ja, AWS. Luchtvochtigheid 31%, dat is wel prettig hoor, want anders is het allemaal klam in het weten. Het is voor de 39ste keer dat we neergestreken zijn in Oostenrijk. 18 wedstrijden werden er verreden op de Oostenrijkring. 7 stuks werden er verreden vanwege sponsoring op de A1-ring. En toen dacht Maarten Schietzkind, prima, ik maak er lekker de Red Bull Ring van, want ik betaal toch het feestje hier. Ja. Toen heeft hij een prachtig circuit neergelegd met, ik denk, de mooiste, hier zien we ze, zowel links als rechts, mooiste tribune, pers, pitsfaciliteiten die er in Europa zijn, laat ik het dan
1: absoluut
0: zo zeggen.
1: Volledig mee eens. Je kan regelen wat daar links, als je meekijkt met ons, terwijl we even aftellen, 58, 57, 56, 55, 54, 53. Links zie je die tribune en wat daar bijzonder is, we roemen het bijna elk jaar, daar zijn invalide plekken.
0: Ja.
1: Voor mensen die met een rolstoel naar boven komen, met lift, ja, goed geregeld. En daarnaast twee stoeltjes voor de mensen die meekomen, ja, met deze invalide mensen. Ik vind het echt supergoed over nagedacht.
0: Dat hebben ze echt heel goed gedaan. We gaan eens beginnen met die derde vrije training over 1 minuut en 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. En hier zien we de mannen van Mercedes. En daar is doorgewerkt vannacht.
1: De curfew gebroken voor het eerst dit seizoen voor de mannen van Mercedes. Maar jij kreeg net een berichtje, ook Audi, hè?
0: Dus, ja, Audi idem dito. Maar ja, voor Audi was het al de tweede keer. En hier Isaac Hadja, die gisteren, ja, hij trok een fantastisch gezicht toen hem na afloop in de interviews door de Formula 1 Management Team Group gevraagd werd, hey, hoe zit het eigenlijk met die updates? En toen bleef hij echt gewoon, ik denk, een seconde of 8 stil. En toen trok hij zo'n gezicht van, ja, wat moet ik nu, wat moet ik nou zeggen? Dat het niet werkt, dat ik nog niet weet of het werkt, dat ik denk dat het gaat werken, dat het nog niet helemaal werkt. Nou, één ding is zeker, heeft het management ook toegegeven, wat we meegenomen hebben, dubbele punt, komma, werkt. Alleen we moeten het nu nog aan het werken krijgen.
1: Maximaliseren.
0: En dat heeft te maken met het feit dat de nieuwe windtunnel van Red Bull nog niet up and running is. De software praat wel al met alles wat er nodig is, maar het is nog niet zo dat je roept alles wat we erin stoppen, komt er daarna ook feilloos weer uit. En dat heet dan correlatie. En er zijn meerdere teams en een windtunnel bouwen, denk je, ja, dat is toch niet zo moeilijk. Je zet een grote propeller neer in een hal en je laat een beetje lucht over een auto blazen. Nou, er hangen gemiddeld tijdens een windtunneltest zo'n 3500 sensoren aan de auto die erin staat en de onderdelen die ze erop hangen. Dus dat is niet zomaar een dingetje. En wat je daar meet, moet je

0: dan ook weer op de baan weten. Vandaar dat je soms in vrije trainingen weg ziet rijden met van die rekken voor die auto. Maar goed, we gaan beginnen en de klok staat op 0. En dat betekent dat we groen licht hebben, einde van de pitlane. En als eerste gaat naar buiten Checo Perez, die gisteren echt een cookiedag had. In de tweede vrije training reed hij het hoogste aantal ronden, not, twee stuks. Toen was het klaar. Ik vind dat wel een dingetje. Je bent zo'n nieuw team. Tuurlijk, we moeten ze van alles gunnen. Dat is logisch. Het is allemaal in opbouw. En alhoewel er wel een x-aantal mensen zitten die wel weten hoe je een team moet runnen en dat soort zaken. Er zijn een aantal monteurs daar naartoe gegaan omdat ze echt goed geld betaalden. Ik weet nog, in die overgangsperiode hoorden wij bedragen dat ze...
1: 3 ton, ja.
0: Nee, drie keer meer dan dat de mensen normaal verdienden. Ja, dan wil je wel even naar Cadillac, zeg maar. Maar wat je moet hebben is een auto, als hij niet snel is, moet hij betrouwbaar zijn. En hij is geen van beide. Hij is en niet snel genoeg en zeker niet betrouwbaar genoeg.
1: Papa Antonelli met zijn sterrenzoon Kimi.
0: Het is nu een koelvestje over zijn brandvrije ondergoed aan. Dat is allemaal verplicht, hè? Dat weten jullie inmiddels wel, mag ik hopen. Hier zien we de auto van Alonso. Dat is grappig. Ik denk 6-7 minuten geleden hadden ze die hele cockpit volgegooid met droog ijs. En dan, dat is om te koelen. Dus ik denk dat hij niet met een koelvest rijdt, maar dan kwam er gewoon zo'n hele bak stoom, komt er dan. Het is net alsof die cockpit in de fik stond, maar dat stond hij niet.
1: Een soort Hans Klok-actie.
0: Ja, waar is hij gebleven? Panna, daar is hij weer. Wind door je haren en gaan. 58, 29, 27, 26, 25, 24, 23, 22... Nou, ik zat er eentje fout. 20. 19.
1: Tellen we 18. Door.
0: Ja, klopt. Waarom rijdt Checo Perez hier naar buiten? Je wil natuurlijk het liefst dat er het een en ander aan rubber op de baan ligt. Nou, als je gisteren met 2 rondjes gereden hebt, dan denk ik dat ze het een en ander aan dingen van je auto vervangen, vernieuwd, aangepast hebben. En dan doe je een soort met van, ja, laat maar eens even kijken of hij het nu wel doet. Dus als hij zo dadelijk 3 rondjes gereden heeft, dan kan hij in ieder geval zeggen, ik heb een betere dag dan gistermiddag. Is er in de ochtend viel nog mee. Hè? En die Bottas was tijdens de eerste vrije training zelfs 13. Er zit een groot nieuw pakket op die auto. Dat ik op die... die hebben ze weer terug veranderd. Er zat op de winglet achter, de activator. Die hebben ze weer terug naar klein gemaakt. Daar zat dat ding die achtervleugel op en neer tilt. In de active aero zone. En dat was een joekel van een ding. Maar die is weer terug naar origineel.
1: Oké. Okay.
0: Alpine had ook een wat grotere, zeg maar. Ik ben het gewend dat mensen dat tegen me zeggen. Maar goed, dat gaat al om mijn ego. Ja, ik moet hem even corrigeren natuurlijk. Anders krijgen we weer gezeik. Dat moeten we niet hebben. Ja, nu kunnen we helemaal uit het bolletje gaan. Zoals we dat bij MotoGP soms doen. Checo Perez op de eerste plaats. Nee, Checo Perez heeft als enige een tijd neergezet. Dat is een 1.11. Maar dat is beter dan gisteren, want toen had hij geen tijd neergezet. En die 1.11 is wel een tiende, maar langzamer dan wat Valtteri Bottas gisteren deed. Maar ja, Valtteri Bottas reed gisteren ook het enorme aantal. Daar staat hij met koelvest van 6 ronden. Ja, Shelley Sterk zei het gisteren in het ziekenhuiscafé. Goed, het is een soort vloerverwarming. Zo moet je eraan denken en dat zit dan in je shirt. Er zijn tegenwoordig natuurlijk heel veel mensen die ook of werken in de wintersport of het gewoon lekker vinden. Er zijn heel veel jassen die dit tegenwoordig ook in zich hebben. En het is inderdaad een soort, zoals vloerverwarming in de vloer ligt, zit het dan in je shirt.
1: Omgekeerde werking.
0: Gekhuis is dit, hè. Dat is wel grappig. Als we sprintweekenden hebben, dan vinden we dat veel dingen te gehaast zijn en te dit en te dat. En dan geef je Formule 1-teams 3 vrije trainingen. Dan hebben ze allemaal op de vrijdag, nou, doe eens voorzichtig. Zeg, ik ga even makkelijk uit van gemiddeld 30, 31 ronden gereden. Er zitten wat uitschietertjes bij met 34 ronden. Heb ik het over Alexander Albon. En 35 zelfs voor Charles Leclerc. En dan hebben ze zoveel data. Dat was maar van 1 vrije training. Hè. Dus ze hebben al 70 ronden over 2 vrije trainingen. Dat is een Grand Prix afstand. Er is dus informatie, er is data. Er is een grote e-mail gekomen vanochtend vanaf de home base. Die hebben gezegd, nou, laten we dat nog even proberen. Dat nog even proberen om te kijken of wat we denken wat werkt. Of dat dan ook weer werkt. En dan gaan ze straks naar de kwalificatierunes. En dus zie je, ja, zitten te kijken naar, zeg maar, groeiend gras, stromend water. Dat is wat ze doen.
1: Hier de Nederlander in beeld, Max Verstappen. Ja, het hele team rondom Verstappen heeft voor deze Grand Prix nog behoorlijk wel een beetje, zeg maar, een soort van druk opgevoerd. Van dit wordt erop of eronder.
0: Ja.
1: Dus we zijn natuurlijk heel erg benieuwd. Want er zijn best wel wat updates meegenomen bij Red Bull.
0: Ja.
1: En of ze dan ook inderdaad allemaal werken. Mortoledo zagen we ook zich klaar gaan maken.
0: Waar ik een beetje verbaasd over ben, en dat is zeker geen persoonlijke aanval, dus mocht hij dat zien, horen of merken, moet hij dat ook niet zo ervaren, is dat Erik van Haren van de Telegraaf nog steeds zo bezig is met van, gaat hij weg en wat gaat hij doen en komt hij terug en wat gaat hij doen?
1: Nu is weer McLaren geïnteresseerd.
0: Nu wordt het weer McLaren. Er zijn twee dingen in mijn optiek die gebeuren kunnen. Dat kan natuurlijk zijn, hè, en dat is helemaal niet erg, dat gebeurt vaker, is dat hij daar door iets of iemand gevoed wordt, dat men, laat ik voorzichtig zeggen, bij het Verstappenmanagement denkt, nou, die Reuring vindt prima, we zien wel wat er komt. Aan de andere kant, de vraag is, Max heeft nog geen ja gezegd tegen volgend jaar. En dan zeg ik, dat is niet waar, want hij heeft wel ja gezegd tegen volgend jaar. Waarom? Hij heeft een contract tot 2028. Dus het ja gezegd heeft hij al. Dan zou het nieuws moeten zijn, Verstappen zegt nee tegen 2027.
1: Ja, Vermeulen heeft ook volgens mij gezegd, hier op al deze geruchten duidelijk, jongens, luister, we hebben een contract bij Red Bull, we blijven gewoon bij Red Bull, maar ze moeten wel een auto leveren waar Max mee kan winnen.
0: Wat een rare eis is dat.
1: Ja, gek, hè? Ja.
0: Nee, maar dat is toch ook helemaal, en daar zijn ze ook hard aan bezig. En, we moeten onszelf ook af en toe weer in onze, zeg maar, even knijpen, in je vingers knijpen. Australië 1,2 seconden achter. En
1: gisteren, nu een half of zo?
0: Ja, een half, maar zit ik hem wel regelmatig op 0,2. Als ik naar de race pace kijk, dan denk ik dat ze het ook niet zo heel slecht voor elkaar hadden gisteren.
1: En volgens mij had hij de snelste ronde in de longruns, toch? Volgens mij heeft hij zo met één oog zo even gescand. Maar dat zegt natuurlijk ook niet alles, maar...
0: Dat is dan in een longrun.
1: Dan zit je er in ieder geval wel bij, laten we het dan zo zeggen.
0: De longruns geven een gemiddelde. En daarvan kan ik je vertellen dat het gemiddelde van Verstappen 1.11.4 was. Dat was van Antonelli 1.11.2, dus dat is 2/10. Dat is van Russell 1.11.2, dat is ook 2/10. Dat is van Piastri 12.2, dus dat is echt een groot gat. Dat is van Norris 11.3, dus die is ook een fractietje sneller. En dan is Leclerc 11.7, die is 3/10 langzamer. En Lewis Hamilton 12.1, dus... Hij zit er, there or thereabouts, bij in de longruns.
1: En dat is fijn, denk ik, hoor.
0: Ja, nou wil je wel op dit circuit soorten met van ongeveer... Niet helemaal,
1: vooraan starten.
0: Dus de one-lap pace, en het gaat puur over het halen van snelheid... Dat is even alles als anders.
1: Heel vervelend, maar goed. We zagen net even Lando Norris. Bij het team van McLaren hadden ze ook die Wiebe-Diwabski omdraaiende achtervleugel meegenomen. Die zouden ze bij Lando Norris gaan inbouwen. Maar toen die vleugel van de fabriek in de pitbox kwam... hadden ze zoiets van, even testje 1, testje 2, testje 3. Nee, we gaan het toch maar niet doen. Dus Lando Norris zouden ze in die eerste vrije training... die ronddraaiende grillvleugel ook gaan gebruiken.
0: Ja,
1: hebben ze uiteindelijk besloten, we gaan het niet doen.
0: Nou ja, eraf gehaald. Oh, Perez. Nou.
1: Bocht 3.
0: Ja. 1.
1: Bocht 1, sorry. Ja.
0: Aan het stuiteren, rammelen. En alles wat er meer bij hoort.
1: Zo.
0: Ja, dat zet je dat. Die linkervoorband die kan wel. Maar hij zit ook veel te veel naar de linkerkant. En dat snap ik wel. Hij wil die bocht openen. Hij wil de radius beter en alles maken. Zie ik dat ze de luchthapper van de remmen. De zogenaamde brake duct. Die de lucht binnen moet gaan halen. Daar zitten wat. Zie je van die horizontale streepjes. Er komt hier nogal veel rubber los. En als er van die rubberbobbelbolletjes in je brake duct komen... dan zijn dat, is dat na een kwartier racen zijn dat er 10... en na een half uur racen zijn het er 110... en voor je het weet lopen je remmen op. Dus dat doen ze eigenlijk dat er niet te veel rotzooi in kan komen. Maar als dat warm rubber is, dan hangt het weer aan dat roostertje ervoor. Maar goed, daar komt dan nog wel lucht doorheen.
1: Gaat wel goed bij Kedelec, hoor. Ze hebben een sprong gemaakt, paars in sector 1.
0: Ja. Ten opzichte van zijn teamgenoot.
1: De medium compound, Sergio Perez. Hij is de enige die op dit moment een tijd heeft gezet. Sterker nog, hij is de enige op de baan.
0: Maar, hey, 6 rondjes al, hè?
1: Ja.
0: Hij is gewoon aan het scheur maken.
1: Hij moet het ook even wat goed maken.
0: Ze hebben trouwens wel een mooi record staan, hè, op de Red Bull Ring en de Grand Prix van Oostenrijk. Dat was de allereerste Grand Prix waar er ooit 2 van in een kalenderjaar gereden werden. En dat was toen, en je gaat schrikken als ik je zeg, de seizoensopener van 2020 in de COVID-periode. Ja. We waren natuurlijk in Australië. Ja. Daar kwam Chase Carey, die riep... ja, er zijn een paar mensen bij McLaren ziek. Weet je dat nog? Er zijn een paar mensen bij McLaren ziek. Ja, wat moeten we gaan doen? Ook de pleuris is uitgebroken. Toen kwamen er van meer dingen van de wereld. Ze hebben gewoon die Grand Prix afgelast. En wij dachten, nou, wat gaan we volgende week dan doen? Dan zegt,
1: gaan we naar China?
0: Ga eerst maar eens even naar huis. Weet je dat nog? Ga eerst maar eens even naar huis. En uiteindelijk hebben we dus tot 5 juli moeten wachten. En toen hadden ze dus een back-to-back gedaan. Dat vond ik ook wel weer stoer. Dus 5 juli en 12 juli, twee wedstrijden. Al hier, zonder publiek, zonder niks, zonder dat.
1: Die stokken voor het eerst in ons neus?
0: Nee, wij waren daar niet. Wij mochten er allemaal niet zijn.
1: Oh nee, dat is waar, ja.
0: Nee,
1: dat was daarna nog.
0: Dat was daarna nog. Ja. Nee, ja. Dit, wat we hier nog geprobeerd hebben, is een verbindingje daar neer te zetten met iemand die er was. En dat we dan een pop van jou in karton neerzetten. Dat we tegen die pop konden praten en dat wij het audio konden doen. Maar dat vond de volman weer te ver gaan.
1: Nee, dat was niet goed.
0: Ja. Ben je weer een beetje creatief. Dus dat was echt... En dat was natuurlijk daarna een best een lange periode. Maar ik moet wel toegeven, terugkijkende vind ik het... best knap dat in die tijd, en er zijn natuurlijk heel veel vragen her en der over die tijd en of het allemaal wel goed of niet was. Ik vind het Formula One Management dat wel knap gedaan heeft door, moet je even voorstellen, met al die regeringen, want daar draait het over, met 1500 man je land binnen te komen en te roepen, maar we regelen het. En dan komt jouw verhaal van die stokken.
1: Zo. Ja, weet je wie het allemaal geregeld heeft? Heb ik me laten vertellen. Ik wist dat toen niet hoor. Want anders had ik hem wel eerder een 4 seconden gestoken. Maar Steve Nielsen, die dus nu dus de teambaas is bij Alpine, die heeft daar toen vanuit de FIA en de FOM alles gecoördineerd. Ja. Wat een kaaklus.
0: Dat is een militaire operatie. Niks meer, niks minder. Hè, wat mensen ook niet weten is dat Formula One Management heeft ook een veiligheidscommissie, de FOM. En dan hebben we het niet over veiligheid, maar dan heb ik het... Het is wel de letterlijke vertaling, maar dan heb ik het over security. Dus elke donderdag en vrijdag zijn er meetings... met die bewakers en de groepen van de bewakers... en die Christian van de security over zijn er dreigingen. Moeten we daarop letten? Moeten we dit op letten? Wat moeten we doen als dit? Wat moeten we doen als dat? En dat heeft dan niet te maken met de toestroom van toeschouwers. Nee, dat heeft te maken met... Wat denk je wat er wekelijks bij Formule 1-teams binnenkomt aan bedreiging? Ik zal wel even zorgen dat je auto in de fik gaat en allemaal dat soort dingen. Moeten we dat serieus nemen? Waar liggen de risico's? Hoe is het met de corridor om het circuit heen? En daar moet ik toegeven, dat is wel lachen. Als FOM dat soort dingen aanpakt, dan zijn ze wel redelijk strikt. Ik mag toch hopen voor Franco Colapinto dat hij die tijd van Perez eraan rijdt?
1: Dat is wel te hopen, ja.
0: Ja, nou, hij is in ieder geval een paarse middensector. Ja, daar is hij heel goed. Colapinto 1.098 was gisteren 1.088. Dus een seconde langzamer dan gisteren. En hier dus onboordgeluid van Nico Hulkenberg.

0: tijd van Nico Hulkenberg. 1:09.684 de snelste op dit moment. Maar er is iemand sneller op de baan. Logisch denk ik ook wel een beetje. Isaac Hadjar.
1: Ja. Klok op 47:10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: Hij rijdt overigens als enige op de harde band.
1: Ja.
0: Die tijden van Hulkenberg Colabinten op soft. En die van Perez op medium.
1: Even kijken wat die band doet, hè. Kijk. 1:09.2. Ja, dat is echt die 1:07. Dat is 7:07 normaal. 1:09.2. Zit ergens tussenin. Is geen long run, hè. Maar de long run is tegen de 1:11. Dan denk ik dat hij hier uitprobeert met een...
0: Half
1: vol. Juist, een halfvolle auto. Ja. Wat rij ik als ik ongeveer midden in de wedstrijd zou zitten?
0: Zo, ja.
1: Precies. Dat, zo moet je denken. Daar zijn ze mee bezig. Wij kijken met z'n allen natuurlijk leuk. En te veel en te vaak alleen maar... oh, die is snel en die is zo snel. Maar ja, als je dan een harde band ziet die dat doet... ja, dan weet je zeker dat er een plannetje achter zit. Ik denk dat die Perez dadelijk doodmoe uitstapt. Hij heeft al 9 rondjes geleden...
0: Alonso naar buiten op medium.
1: De rest is natuurlijk volgens zijn vader natuurlijk de beste coureur ter wereld.
0: Absoluut.
1: We weten nu pas hoe goed hij is.
0: Ja, maar het is ook wel zo.
1: Is Hadjar daar aan de kant gegaan? Ja. Dat was Hadjar. Zo, rustig aan beginnen ze de boel een beetje op te bouwen. Het is ook wel uniek, hè, dit circuit. Want men roept, het zijn maar 10 bochten. En dan komt dat omdat... de knik omhoog naar wat wij denken bocht 2 is. Die knik is ook een bocht. Dus die wordt als 2 benoemd. Dus eigenlijk zijn het er officieel maar 9. En Hadjar is blij. The balance feels pretty nice. Nou, maar dat is ook wel goed. Hè. Wat denk je wat er in die garage gebeurt?
0: Zo.
1: Poef. Mooi, lekker. Gisteren was het allemaal, ik weet nog niet. Maar dit circuit lijkt ontzettend veel. En dan ga ik gekke dingen zeggen. Op Mexico-stad, Interlagos, Montreal en Hongarije. En waarom zeg ik dat? Dat heeft te maken met dat alle 4 die circuits... op zo'n beetje binnen 77 meter in baanlengte van elkaar liggen. Maar omdat er hier zo weinig bochten zijn... is we hier natuurlijk de rondetijd, nou wat is het, 67 seconden als ze een beetje doorrijden. En vorig jaar in de kwalificatie was het zelfs 63 seconden. Ja, Lennon Norris, ja, 1:03, 63 seconden. Dus de wedstrijd zal in 71 rondje ook best snel voorbij gaan.
0: Denk het wel.
1: Maar dan gaan ze wel beginnen ze met 1:11 en 1:12 vanwege de volle auto's.
0: Ik twijfel even of ze bij Hadjar die motor nou gewisseld hadden of niet.
1: Ja, gisteren heb ik gezien. Hadjar heeft een nieuwe internal combustion engine. Klopt. Ja, Max dus niet, want zij hebben niks aan dat A-duo. Allebei de Ferraris hebben een nieuwe. Allebei de Mercedes hebben een nieuwe. Dat is een hele batterij. En Hadjar bij Red Bull inderdaad ook een verse tor. 44 minuten en... 8, 7, 6, 5, 4, 3. En ik denk dat je hem wel eens een beetje moet hebben... Opvallend weer een Edwin Newey auto met rake. En rake is dat de achterkant omhoog ligt. Hier kijkt hij op bepaalde punten gewoon onderdoor. Maar ja, het torretje wat erin ligt doet nog niet helemaal wat het moet doen.
0: Ja, maar daar heb ik wel vertrouwen in dat gaat gebeuren. Die gasten bij Honda, jongen, die schamen zich kapot. Dat komt goed.
1: Maar het probleem is, ze kunnen niet snel schakelen.
0: Nee,
1: elk ander zou sneller kunnen schakelen. En daar is het ja, maar... wellicht,
0: misschien.
1: We zien, proberen. Is het goed? Het lijkt goed. Laten we het, zullen we het nog 1 keer proberen? Weet je, zo gaat het daar. Wanneer komt hij? Ja, volgende week. Maar het zou kunnen, want we willen nog een testje doen.
0: Lando Norris, hard onderweg.
1: Tuurlijk. Die moet, hè. Wat zal die zitten te snakken naar een overwinning? En hebben wij het in Nederland, vinden we en general... dat het seizoen van Verstappen niet zo lekker loopt. Hallo. Regerend wereldkampioen. De dramatisch met SCA. 1:07.8.
0: Zo, dat is een flinke stap.
1: Een halve seconde van zijn snelste tijd van gisteren af. Die was toen 1:07.3. Maar ja, Hadjar. 1,3 seconden op een harde band. Ik vind het niet zo heel bad. Om met Michael Dixon te spreken.
0: George Russell en Lewis Hamilton. Allebei op de soft.
1: Vasseur was grappig, hè, want gisteren de vrijdag liep niet. Dus een journalist vroeg hem, joh, de vrijdag liep niet zo goed. Maar ja, de vrijdag liep in Barcelona eigenlijk ook niet zo goed. En die wonnen jullie. Hij zegt, we are copying Barcelona. Want hij kan zo smakelijk lachen.
0: Ja.
1: Je weet mijn voorliefde voor Frankrijk en Franse mensen, maar Frederik Vasseur is echt wat dat betreft
0: een uitzondering.
1: Ontzettend leuke, grappige en vooral relaxte gozer. Ik denk dat als hij link is, dat je niet in zijn kantoor moet zitten.
0: Zo.
1: Dat denk ik, maar dat is goed. Heb ik ook. Lot. Uit Norris, Hamilton, Hartjar, Hulkenberg, Colapinto, Perez in de top 6. Alonso sneller dan Stroll. Onboordgeluid komt van George Russell. Op de zachte band. En die laat even een halve seconde liggen ten opzichte van vriend Norris.
0: Oké. Okay. Had jij nog steeds op harde band?
1: Ja, die heeft een cooldown lapje gedaan. Verbetert wel weer zijn tijd.
0: Zit nu op 17e.
1: Ja, dat is echt niet slecht.
0: Zeker niet.
1: En dan hebben we natuurlijk straks al een beetje geroepen dat de race pace van Max gisteren, hè, niet zo ver bij die jongens, een tiende hier, een tiende daar. Dan sta je met een tiende of twee tiende, sta je ook vijfde. Hè, dus, maar weet je,
0: ja.
1: Je bent erbij in plaats van 1,2 seconden. Waar ga ik ze godsnaam vandaan halen? Ah, helmkameraatje bij Leclerc, fijn. Kijk naar rechts. Aanremmen voor bocht 1. Wat gebeurt er met Bottas?
0: Treklimmetje. Ja.
1: Ja. Ik ben een beetje gekopieerd van Zandvoort daar. Hè. Zandvoort heeft natuurlijk in die Audi S, of die Hanteersbocht, hoe het ook heet, hebben ze dat grind liggen, dat ligt hier niet op. Hè. Daar zat een soort vernis overheen, dat die steentjes ook een beetje blijven liggen. Hier hebben we natuurlijk in het verleden 2254 tracklimits in één wedstrijd gehad. Ocon had anderhalf minuut aan tijdstraffen bij die wedstrijd. En hebben ze nu een dun randje naast gelegd, daar zie je het aan de rechterkant.
2: Completely broken, so I don't know if we have a replacement or how many spares we got, but just clean it out.
0: Linker spiegel van Lando Norris is gebroken. Ik weet niet hoeveel reserves spiegels je bij hebt, maar los het even op, alstublieft.
1: Albon met een mega moment richting de streep en de tiende tijd. Wel sneller dan zijn teamgenoten Carlos Sainz. Ze hebben dus daar bij bocht 9 en 10 hebben ze dus zo'n randje grind neergelegd. Dat waren vroeger van die broodjes. Nou, daar braken achterwielophangen, voorwielophangen, voorvleugels. Er gingen auto's de lucht in. En dit leggen ze dus elk jaar aan, Jack, voor de Formule 1. Want later dit jaar rijdt hier ook onze makkers van de MotoGP. Dan gaat dat grindbakje weer weg, want de MotoGP kan daar geen grindbakje hebben. Want dan gaan ze met die dingen vliegen. En dat is ook weer niet goed. We hebben nog 39 minuten en 45, 44, 43, 42 seconden te gaan. En we kijken naar Oscar Piastri. Onderweg naar die lastige bocht 4. Die loopt rechtsaf, maar hij ligt een beetje linksaf. Kijk. Goed gezien vanuit de helmcamera. Dit is ook stevig door, hè, met de 260 aankomen bij die lange doordraaier.
0: Paars in sector 1 voor Oscar.
1: Ja, hij zit al dicht op 92.000 ten opzichte van zijn teamgenootje. Dat is eigenlijk nooit goed nieuws. Hè. Twee coureurs ongeveer dezelfde tijd rijden met die auto. Dan weet je dat die auto nog ergens lokt. Dat die nog niet helemaal lekker zit. Mooi het curbstone geluid. Hè.
0: Nou, wat doet hij? Sneller of niet sneller dan Norris?
1: Ja, 49.000 even snel. En Antonelli zit er dan alweer 1/10 onder.
0: The man to beat.
1: Alonso zei ooit, if nothing goes right, go left. En bij deze Antonelli gaat op dit moment alles right. In de vorm van right is goed. Ga hier naar 6. Bocht 6 dan. Randje meenemen. Eén keer paars, twee keer paars. Oh. Gaat hij ze dan pijn doen? Dat is de vraag. Ik denk dat het antwoord met een J begint. Maar of er een korte A achter staat of twee lange A's, dat gaan we zo dadelijk wel zien. Oh. 2/10 vind ik. Is heel goed, hè? Maar nou ja, 3/10 feitelijk. Maar is nou niet dat je roept van zo. We hebben in het verleden eerder dit jaar wel meerdere gezien. Zijn dit Freund Verstappen zijn eerste vliegende rondes? Ja. Ja, ik doe even een poging van iets Duits. Jij bent daar beter in dan ik.
0: Ja, ja zeker. 10e levert hij in.
1: Ja, Oostenrijkisch is... Komt-ie.
3: Have constant
1: grid
3: interference. I need to change my
1: earplugs
3: and Mr. De Valaclava. It's something really awful. sets.
0: Hij heeft veel ruis op zijn oren. Er moeten even nieuwe oortjes in. Die oortjes zitten vaak ook in die balaclava. Dus vandaar dat hij zegt, de balaclava moet ook even gewisseld worden.
1: Ik vind het toch opvallend, want dat is de tweede keer dit weekend. Gisteren had hij gedrukt met zijn weet je, dat zijn no-brainers. Stoel erin, vast op de plekken waar hij zit. Ja. En hij is goed. Earplugs, radio erin. En het moet, weet je. Ja. En dat zegt mij dat de zoektocht naar het laten werken van het enorme pakket zo groot is, dat je dan ziet dat er
0: dat die dingen, die heel, steekjes,
1: dingen die heel normaal zijn. Oh ja, ja was, oh, was even, oh, ja. Ja. Ja, maar was ook even meer. Snap je?
0: Maar kijk even links in de balk. Sorry, Oscar.
2: I see behind my left shoulder. There's like this stomach stuck behind my shoulder blades.
1: Copy. Iets met zijn stoel en zijn linkerschouder. Ja. Ook ja. Daar.
0: Maar ja, wat is het helemaal. Maar goed, Verstappen, tweede tijd.
1: Nee, dat zeg ik. Tweede tijd.
0: Eerste run.
1: We zaten eigenlijk lekker weer te leuk. Dat waren de mensen zien thuis ook. Hè. Dat is allemaal niet spannend. Je hebt een paar goede ogen meegekregen. Maar die Russell die denkt, ja, wat jij Verstappen. Mij gisteren een lange vinger geven. Niet voor een tiramisuutje of whatever. Maar gewoon uit de cockpit. Die zit er maar tussen met een 10. Oh, dat is niet handig, Sainz. Sainz zat daar wel van de racelijn, maar ik ben benieuwd wat Limpert daarvan vindt. Onder het geluid komt van Lewis Hamilton in de Ferrari.
0: Pakt paars in sector 1.
1: Ja, zesde, op dit moment op 16e van een seconde.
0: Laat het liggen in sector 2. Ja, maar of had hij last van iemand?
1: Nou, moi. 2 is vaak wel de sleutel hier. Dat is natuurlijk, als je net een beetje meer downforce hebt, dan kun je dus in dat bochtigere deel, je ziet het op het tekeningetje rechts in beeld, kun je wat doen. Maar gaat wel naar de derde tijd op dit moment. En dan is het gaatje ook weer 2/10 van een seconde. Dus eigenlijk kun je stellen, voor nu, en ook eigenlijk wat we gisteren gekeken hebben, Verstappen, Hamilton bij elkaar nu ook weer. Kijk, dit is Sainz. Die maakt hier een fout. Boom. Ja. En laat ze hem denk ik niet lang genoeg staan, want op het rechte stuk zat hij daardoor half-half in de weg. Bij Arvid Lindblad.
0: Ja. Ook bij Lewis gaat er iets mis.
1: Bocht 3, rechts voor. Oh, overstuurmomentje. Achter dus, linksachter. Mooi, je denkt dat is een rechtsvoormomentje. En dan zie je hem corrigeren en is het dus een linksachtermomentje. Charles Leclerc naar 2, oké. Okay.
0: 1/10 achter Antonelli. 1/2/10, eerlijk is eerlijk.
1: Weet je nog dat wij vorig jaar riepen toen het hele veld zo dicht bij elkaar zat, komen nieuwe regels, jongens. Dat we zeiden, fuck, forget about it, dat gaan we niet meer terugzien.
0: Ja.
1: En natuurlijk, het zijn nu 1/10 en 1/10, maar er zitten wel weer 8 man binnen 8/10 van een seconde. Nou hebben we hier ooit een kwalificatie gehad waar 20 man in Q1 binnen 8/10 van een seconde zaten. Toen de tijd het hele veld. Dat gaat met de Aston Martins en de Cadillacs die nu mee rijden, gaat dat niet meer gebeuren.
0: Nee.
1: Dus als we het goed voor elkaar hebben, hebben we in Q1 straks, nou wat is het, 16 man. En dat wordt nog wel een dingetje hoor. Allemaal later vandaag, maar gaan ze er maar opproppen op een ronde tijd van, nou wat is het, we zitten nu op 67 seconden.
0: Ja.
1: Die Q1, dan moet je, je kunt wat mij betreft, hè, je kunt 2 dingen doen. Je kunt naar buiten met een lichte auto zeggen, bam, ik zet de kanontijd neer en ik ga lekker naar binnen, want ik weet dat de rest er niet aankomt. De andere keuze is gewoon naar buiten rijden met genoeg brandstof, omdat je weet dat je goed moet zoeken om een vrije ronde te krijgen. En dat je in een kans komt dat jij een vrije ronde zou hebben en er een andere fout maakt, er een gele vlag hangt, waardoor jouw ronde weg is. En gisteren gebeurde dat. Ja, dat is een rare stap bij de kwalificatie van de Moto 2 in Assen met Zonte van de Goorberg. Die ging op het goede moment naar buiten. Maar die moest uiteindelijk 3 getimede ronden doen, omdat hij in 2 rondes een gele vlag had. En dan mag je je tijd niet verbeteren.
0: Ja, ben je mooi, zeg.
1: En dan moet je die derde ronde doen, de banden die al te ver zijn. Nou, dat is hier exact hetzelfde.
0: Verstappen zetten we eraan. Ja, het lijkt het op wat anders.
1: Jawel. De tijd loopt mee. Hij zoekt dus een eerste getimede tussentijd van 16... Nou, het mag niet hoger zijn dan 16.9. Sector 1, maar ja, dat de flat-out sector. Maar aan de andere kant, ze zijn op zoek naar snelheid. Hè? Dus dit is geen slecht nieuws. Alleen nu komt dus de sector waar vanaf het moment dat de vleugel dicht is, hier dus, het anders gaat. Ze dachten bij Von, we moeten een drone inzetten, maar ze hebben ze even de verkeerde piloot genomen, want die leunt te veel naar rechts. Dit shot is het hele weekend als een schuin als maar zijn kan. Denk jij, ja, gaat er dan boven vliegen? Dat zal weer niet mogen. vind het niet het beste shot wat ze leveren.
0: 3000ste.
1: Ja, sector 2 ook goed. We weten natuurlijk niet hoe het zit met de brandstofload. Maar dit gaat de burger wel een soort van moed geven. Kijk, bang, 2/10. Dan toch ergens in die middensector. Er zijn 2 metinkjes. Dus hij verbetert zijn tijd, maar niet zijn plek. Andere neus op de auto van Fernando Alonso.
0: Hij zit 2/10. Verstappen dan achter die tijd van Antonelli.
1: Antonelli dus. Charles Leclerc op... We houden het even makkelijk. Nou, nee. 0.15. Russell op 0.17. Verstappen op 0.21. Hamilton op 0.25. Norris op 0.29. Piastri op 0.34. En dan een gat naar Gasly. Want dat gat is een halve seconde. En daar vallen dus... Het gat tussen Piastri en Gasly is dus groter... dan het gat tussen Antonelli en Piastri. De nummer 1 tot en met 7.
0: Black and white flag voor Carlos Sainz. Driving unnecessarily slowly.
1: Dat was denk ik het moment waar ik het...
0: Even kijken, tijdstip 12:53.
1: Ja, dat is 5 minuten geleden.
0: Ja.
1: Ja, dat is het moment waar ik het op had. Ja. Maar dat unnecessary gaat niet op, want hij ging een bocht daarvoor eraf.
0: Die is niet unnecessary.
1: Nee.
0: Erratically.
1: Gewoon opgefokt. Vind ik zo'n mooie vertaling van erratically. I'm very erratically opgefokt.
0: Yes, zo. Yes. Russell.
1: Ja, verbetert zich.
0: Ja.
1: Onderling verschil nu 17.000ste van een seconde. En dan is het ook geen foutloos rondje. Voor een heel klein beetje. Boom.
3: Really bad straight line breaking on the front axle.
1: Aanrem op de vooras voelde niet lekker. Hij moest ook 2 keer insturen. Hij koos maar soorten met van een half hazenpad door vol op die curbs aan te duiken. Voorwielen van nummer 1, dat staat natuurlijk een beetje schuin, waardoor je natuurlijk allerlei dingen krijgt. Het binnenwiel, dit soort bochten, minder hard draait dan het buitenwiel. Het buitenwiel moet doordraaien en dan krijg je dit. Als het binnenwiel niet goed genoeg doet, onderstuur. Makkelijk uit te leggen, als je onderstuur hebt, heb je schade aan de voorkant. Als je overstuur hebt, bij een bocht en je mist hem, heb je schade aan de achterkant. Makkelijker kunnen we niet uitleggen. We zitten op exact 30 minuten te gaan na nu. Antonelli 1, Russell 2, Leclerc 3, dan Verstappen. 5 Hamilton, 6 Norris, 7 Piastri, 8 Gasly. Toch weer goed. Samen met Hamilton de enige coureur die in elke wedstrijd dit jaar punten gescoord heeft. De overstap naar Mercedes goed gedaan door Flavio Briatore en zijn kompanen. Hadjar 9e, maar zijn tijd gezet op een harde band. Max is heel kort binnen geweest en die is alweer buiten. En de computers zijn nog even in de war, omdat het waarschijnlijk zo kort geduurd heeft welke banden eronder zitten.
0: Hadjar rijdt nog steeds op die harde.
1: Nee, dit is outlap. Gebruik te hard. Zou kunnen. Nou, laten we kijken. Maar als hij een goede balans heeft, dan zou ik... Nou, 19, hij heeft nog een minuut of 10. Kijk, Gasly, 17e. Maar ja, de man voor hem zit 4/10 voor hem. En dat is Piastri. En die heeft maar 3/10 achterstand op de snelste. Dus al gaat Piastri of Gasly nu een stap maken van 2/3/10. Ja, dan schiet hij er echt helemaal geen reet mee op. Hadjar.
0: George Russell in de pits.
1: Daar, Hadjar. Nou, gaan we dit niet zien. Het kan best zijn dat ze op start-finish pas registreren.
0: Nee, volgens mij bij het uitgaan van de pitstraat.
1: Oké. Als hij niet blijft staan, dan blijft hij erop staan. En daar is... Terug aan boord bij Lewis Hamilton. 7000ste op de eerste tussentijd van Kimi Antonelli. Dan weet je dus ook dat niemand daar logischerwijs vanaf bocht 3... Het moet beginnen bij het aanremmen van bocht 3 in de wedstrijd van morgen... En daarna is iedereen even snel... Sorry, aanremmen van bocht 1. Daarna is iedereen even snel richting bocht 3. En daar gaan ze het dan proberen. Dat probeerde Kimi Antonelli vorig jaar ook. En toen kwam die ene en Verstappen tegen. Was het voor hun allebei klaar. Er waren nog heel veel Nederlandse fans die nog onderweg waren... om een eerste biertje te halen, want die wedstrijd ging beginnen. Nou, die zijn maar in die biertent gebleven. Want Maar shit happens, dat is autoracen. Wat kan Lewis Hamilton doen vanaf de 7e stek die hij op dit moment heeft? Het antwoord gaat zijn... helemaal niks.
0: Terwijl Kimi Antonelli alweer snel onderweg is. 2 keer repaas, sector 1, sector 2. Voor hem.
1: Piastri is naar 3 gegaan. Daardoor nu Hamilton 7. En het gat van Hamilton naar Gasly is weer 15e van een seconde. Had je ook die harde band?
0: 19e?
1: Ja. Is niet zo slecht. Beide Audi's op het randje van de top 10. Gabriele Bortoletto op dit moment 10e en 11e is Hulkenberg. Maar die staat binnen. Lawson, waar is Lindblad? Hij zit erachter. Stappen. Pang, derde tijd. 14e. Is dat gat in 1 keer groter geworden? Duitsland, Kimi Antonelli naar 1-7-1. Zit Russell 1 keer op 14e van een seconde. En Leclerc die hem er daar weer tussen zet. Dus er lijkt op dit moment aan de hand te zijn dat Mercedes de pace heeft. En dat die anderen elkaar steeds die derde plek afsnoepen. Antonelli richting bocht 3. Ja?
0: Nou?
1: Niks mis mee, toch?
0: Blokkerend wiel misschien.
1: Ja, maar als het rechts, links in beeld, als het die band is, is het niet zo spannend, hoor. Nee.
0: Nee. Weet gewoon helemaal niks.
1: Ik zie hier een near perfect cornering, om het mooi op je Engels te zeggen. Albon voorbij aan Stroll. Stroll langzaam maar keurig aan de kant. Tonelli zit achter Hadjar, maar die zal misschien naar binnen gaan. Laat hij een gaatje en hij gaat naar binnen. Antonelli is naar binnen. P achter zijn naam. P. Holadier.
0: Hadjar blijft maar rond tuffen op die harde band. Even kijken, wat is zijn laatste rondetijd? Oh, dat is niks eigenlijk.
1: Vind jij dat niks?
0: Nee, 14-5, nee.
1: Ja, maar dat zal een cooldownlapje zijn, denk ik. Want als je op die band een 1-8 kunt rijden, dan is een 14-5. Of er zit in één keer een... Nee, maar dan is het ook te langzaam. Wel zeggen, er zit in één keer meer brandstof in. Mocht wel eens op vakantie gaan naar Oostenrijk... En je bent nooit in de Spielberg of bij de Red Bull Ring geweest. Spielberg is een heel klein dorpje. Daarnaast ligt ook nog Knittelfeld. Ook zo'n heel klein, gezellig dorpje. Om je idee te geven, het ligt 200 kilometer ten zuiden van Wenen. En het ligt 75 kilometer ten westen van Graz. Met een Z.
0: Als je gaat vliegen, kun je het best op Graz vliegen?
1: Dan is het korte rijden. Dat is op zich grappig. Hè? Als je gaat vliegen, is het korte rijden. Maar de... Ja. Dat is als je geland
0: hebt.
1: Heel klein vliegveldje, dat gaat. Relatief.
0: Ja. Maar het vliegveld dichtbij zijn, het is gewoon Spielberg. Daar kun je gewoon landen.
1: Ja. Maar niet met een lijnvlucht.
0: Nee, niet met een Boeing.
1: Nee, zeker niet. Lando Norris verbetert zijn tijd naar 1.76. Dus we zitten nu in de situatie dat de top... Voorzichtig. Ja, top 8 binnen een seconde zit. Lawson is dan 8e, Hamilton dan 3/10 sneller dan Lawson op de 7e stek. En dan Norris dichtbij op een halve seconde. Piastri dichtbij op een halve seconde. Max op 14e, die weer 500ste langzamer is dan Leclerc. En Russell zit daar ook maar dichtbij. Want dat is ook maar 600ste wat Verstappen op George Russell laat vallen. En ja, Antonelli, ratsflats 14e. Dit was, als we hem even gevolgd hadden, was dit wel een echte jaar geweest met 2 A's. Ja.
0: Ja. Piastri breekt hem af, gaat naar binnen.
1: Hoe lekker moet dat zijn, man? He? Ben je Kimi Antonelli? Bout. Mercedes, de beste auto. En valt het hele kwartje jouw kant op. Dubbele punt, komma. Hij doet ook niks verkeerd. Laat dat duidelijk zijn. Fouten zijn zo gemaakt. Hier kijk ik even de track dominance check van Antonelli versus Russell. Russell is alleen sneller in bocht 9 en bocht 10.
0: Zou je die zelf ook weten?
1: Ja, dit krijgt hij op een grafiekje. Kijk, zie je hoe ze die lucht door die achterrimmen blazen... en voelen ze aan de achterkant waar die lucht uitkomt. Dat is hetzelfde wat ze met al die kleine, hele kleine vleugeltjes tegenwoordig doen... achter de uitlaat. Die zetten ze er zo dicht op dat de lucht achter de uitlaat... uit die ronde pijp achter, die wordt omhoog geschoten... waardoor die weer de lucht die over de voorvleugel komt nog verder omhoog schiet... waardoor ze dus weer minder drag, en dat is negatieve trekkracht aan de achterkant hebben. Rek eens een beetje, en er zullen veel mensen het de laatste dagen gedaan en meegemaakt hebben. Dus als je met dit weer op een motor of op een scooter of op een brommetje zit, dan je gaat wat harder dat je denkt, hé, er trekt iemand aan mijn shirtje aan de achterkant. Ja, dat is het werk. En dat gebeurt met deze auto's natuurlijk ook, vanwege de hoge snelheden die ze hebben. Leclerc op soft. Er zijn allemaal meer op softs geweest dan die van, maar ik zit even te spieken wat hij eronder heeft zitten.
0: 12 ronden heeft hij gereden op die soft, dus misschien heeft hij ze net gewisseld naar een nieuwe?
1: Tire 1 is een gebruikte soft.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik denk dat hij eerder op de mediumband gereden heeft. Nee,
0: hij heeft alleen maar op soft gereden, volgens mij.
1: Oké, okay, hij heeft 7 ronden gereden op 1 set. En hij heeft deze set, is nu zijn 3e ronde die hij op deze set ingaat. Dus dit is een soort met van nog net nieuwe, maar die is ook al.
0: Maar heel veel gaat hij er niet mee doen. Want hij rijdt de pits in. Toch 7 in de pits?
1: Ja, die kijken naar elkaar. Dat moet ook. En de rest is gewoon bezig om best op de rest te worden. Dat is op dit moment Liam Lawson, Pierre Gasly, Isaac Hadjar. Hadjar nog steeds zijn tijd op de harde band. Hè?
0: Ja, goed hoor. Ja, dus die is echt data aan het verzamelen.
1: En dan moeten ze hem nu wel loslaten, want je moet hem dat ook gunnen, weet je. Als hij roept van mijn auto voelt goed, dan moet je hem niet in een programma duwen waarbij hij zegt, ja, nu gaat het anders worden. Die vallen er nog op in negatieve zin, ja, dat is flauw dat ik het zou zeggen. Dan denk ik toch weer Alexander Albon en Sainz een beetje. De Williams dan zich, 16e, 18e op dit moment. Ocon die wederom voor zijn kiezer gereden wordt door Ollie Berman.
0: Ja, dat weer valt op, hè?
1: Ja, ja. Nou ja, gewoon structureel. Eigenlijk een beetje wat Antonelli met Russell doet. Maar dan op een geheel ander vlak.
0: Ander niveautje.
1: Precies. Hello beeld. Het beeld is gefreezed. Oké, okay, Antonelli. En is terug. Dan hoop ik dat het bij jou thuis niet zo was. Dan weet je alleen maar dat jij goed zit, in ieder geval. Maar goed, er kan natuurlijk wel weer een zinkprobleempje uitkomen. Dus ik zal de klok weer even voor je meetellen. We zitten op 20 minuten en 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19.
0: En het vries.
1: 18, 17, 16. En die gaat niet door.
0: Toch wel even een kleine heads-up voor die Kimi Antonelli, hoor. Hey. Ik vind dat hij dat toch wel elke keer maar weer flikt, weet je. Er zit nog geen dip in.
1: Ik zeg het.
0: Er zit nog geen dip in bij hem.
1: Hij is er naartoe gegaan en hij is bezig.
0: Knap. Als je op zo'n hoog niveau presteert, de auto zit er lekker in, en dan hij instappen en dat ook maar weer tegen.
1: Wat ik net zeg, maar het belangrijkste is, hij maakt geen fouten. Ja. Aan de andere kant, los van George Russell, waarmee we mooie gevechten gezien hebben, maar dat blijft interteam, tussen het team. Dat is net even anders als dat je zeg maar denkt, ik ga even de kop van Lewis Hamilton eraf hakken, virtueel zeg maar, niet letterlijk natuurlijk. Dan wordt het wel anders, want wat dan, weet je? En als hij in het begin van het jaar een slechte start had, had hij een overspeed in die auto waarbij hij niet hoefde te vechten om naar voren te komen. Dus ik zit nog steeds te wachten op hoe Kimi Antonelli gaat zijn als hij om, ik noem even het dwarsstraat, P4 moet vechten met Norris en Verstappen en Leclerc. Hoe komt hij daar dan uit?
0: Ja. Nou, laten we elkaar hopen dat dat morgen voor ons gaat gebeuren.
1: Precies, want dat hebben we nog niet echt gezien. Hij heeft natuurlijk vorig jaar wel een aantal wedstrijden gehad, maar toen was de Mercedes niet de dominante auto. En hij maximaliseert wat dat betreft echt als een gek. Lindblad en Bortoletto. Fout. Sainz zat ervoor, maar die is weg. Bortoletto zit daar weer voor.
0: Die bij de Williams, je moet er wel even een tandje bij zetten, hoor.
1: Ja, het was Sainz achter Lawson. Ja, bocht 10. Let op het grindbakkie. Gek. Waarom vind ik hem gek? Hij heeft geen snelheid, niks. Hij lijkt dit expres te doen, omdat hij niet die auto van Lawson een touw wilde geven. Hij lijkt, want ik denk dat ze het hebben gezellig in waar. Nee. Hij verremt zich niet.
0: Hij neemt even een soort van longcut.
1: Take the long way home. Rust en kalmte in de pitbox bij het team van Mercedes en Kimi Antonelli, waarvan Mercedes ook zelf niet aangegeven heeft wat zij in de curfew veranderd hebben. Dat zijn ze ook niet verplicht, dus laat dat ook helder en tevens duidelijk zijn.
0: Ja, die Mercedes staat natuurlijk nu gewoon lekker te wachten tot ze hun laatste runnetje gaan doen zometeen.
1: Ja, ik vind het toch wel weer knap, want ze hebben natuurlijk best wel wat problemen gehad met die batterijen. En dan zeggen ze, er komt een ander. We hebben een aanpassing gedaan, een upgraded battery pack. Nou geloof ik daar niet in, want een battery pack upgraden zou hem ook groter moeten maken. Ik denk persoonlijk dat ze aantal koelingskanaaltjes die kant op gestuurd hebben om hem beter te koelen. Want hij zou zichzelf dan uitzetten als hij te warm werd. En daarom waren ze ook bang van de hitte.
0: Is dat toen met Antonelli gebeurd?
1: En met Russell. In Canada ook was ook een hitte gerelateerd ding. En dan zetten de huidige Formule 1-auto's zichzelf uit om grotere schade te voorkomen.
0: Beter.
1: Hoe lullig. En dat kun je ook niet overriden in de wedstrijd. Want ja, dat is natuurlijk, dat komt weer door de budget cap. Want ja, je kan wel denken, ja, dag, nou, ik override hem wel als hij een stuk gaat, zie ik het wel. Ja, maar dan gaat het bonnetje oplopen. Terwijl nu is het een kwestie van.
0: Is dat hetzelfde als met je telefoon gebeurt, weet je, als hij oververhit? Dat hij dan uit zijn bescherming zichzelf uitzet.
1: Ja, hij wordt eerst donkerder. Ja, weet je dat? Zullen veel mensen herkennen van de laatste dag. Goede metafoor, Jack. Godverdomme, jongen.
0: Domme tieten. 31 graden buiten temperatuur. De baan is wat verhoogd naar 51, was 48,7. Humidity iets gezakt.
1: Mocht je vanwege wat haperingen nog even kijken of je gelijk ligt. We zitten op 16 minuten en 18, 17, 16, 15, 14. Je kunt ook gewoon een duimpje sturen als het goed is. Hè? Dat hoef je niet meer te doen. Maar hoe krijg je dat duimpje dan weer hier?
0: Ja. Studio at Grand Prix Radio?
1: Nee. Nee, we hebben in de app hebben een WhatsApp-icoontje. En dan komt het op de juiste plek. Nou, 15 minuten und ambition, zeggen ze dan daar. Oh, geel. Dat is een beetje enthousiaste Marshall. Die denkt, hij doet het niet. Die is voor het eerst. Alonso.
4: I cannot turn the car, so there is something wrong at the front.
1: Dat is ook wel een hele goede uitleg, hè? Ik kan de auto niet draaien. Dus hij moet voort in het fout zitten. Allemaal slordige dingetjes, hoor, dit. Oh, ja, het ziet er inderdaad op. Nou, dat schijnt aanrijzen normaal, maar... Kan natuurlijk ook een hydraulisch probleem zijn tegenwoordig... want deze jongens hebben wel degelijk zogenaamde powersturing, stuurbekrachtiging. Je ziet hem ook nu in beweging maken met het sturen... en waarschijnlijk om even de data te laten zien waar hij wel en waar hij niet heen gaat. Een tijdje geleden op mijn Land Rover Velar had ik een doodpunt in de stuurbekrachtiging. Dat is super irritant. Dus je stuurt naar links en dan, normaal gesproken, komt hij weer terug. En dan, poink, blijft hij even hangen.
0: Holy shit.
1: Ja, maar hij kwam er altijd wel uit. Maar het is een heel gek gevoel. Dus ja. Ik kan me voorstellen, als je zoiets in een Formule 1 auto hebt. Ja. Dan denk van, hello. Right, said Fred en zijn vrienden. Gisteren dus 1-7-0, daar zitten we nu nog 1/10 vandaan.
0: Ook Verstappen weer naar buiten.
1: Ja.
0: Twee paarse mini-sectoren in sector 1.
1: Precies. Dat staat vierde op 4/10. Ja, maar ook te veel grijs, dus is hij nog aan het zoek? Hij zit in veel verkeer. Vindt hem met Piastri en Leclerc te pielenwouzen. De laatste lopen nog een tiende liggen in deze initiële run. Maar het kan ook best zijn dat zij nu, vanwege de drukte, al proberen. Even kijken. Nee, er zijn wel veel nieuwe banden. Even kijken met meer brandstof voor een paar runs. Hoe goed ze nog zijn. Als je echt is. Gewoon zeg maar, we doen een banklap. We kunnen 7-1 rijden. Maar we rijden op dit moment rijden. Nou, 7-1. Een beetje. Hij komt wel redelijk dichtbij. Met paars in de laatste sector. Wat kan Verstappen dan? 7-1. Ja, gaat naar de tweede tijd op 2/10. Ik heb gisteren geroepen dat het me niet zou verbazen als hij op de eerste startrij stond. Of misschien wel pole. Dat kan, hè?
0: Zeker. Vlak hem niet uit.
1: Jawel, maar deze jongens, kijk, die hebben ook allemaal weer een paar stuk. Dus dit is allemaal after the fact, hè. Als je tot een van de eerste behoort die dat neerzet... dan weet je dat 2/10 is een gat. Daar kunnen anderen zich nog tussen plaatsen.
0: Allemaal nieuwe banden gebruikt voor deze tijden.
1: Ja, dat zeg ik. Kijk, want dat bedoel ik. Norris plempt hem er gewoon tussen. Het is dan mee een 100ste verschil met Verstappen. Dat wordt wel een dingetje.
0: Dat doet Lewis.
1: Hamilton van 7. Atta 2. Kijk. Altonelli zet de toon. En de rest is daarachter meteen. Allemaal die. Ze zijn elkaar gewoon steeds die tweede, derde plek aan het afhakken. Verstappen rijdt een tweede tijd. Maar dan komt even Hamilton en Lando Norris weer onderdoor. Dus eigenlijk
0: Russell,
1: moet je...
0: wat doet Russell dan? Moet hij meevechten met die rest of kan hij met Antonelli mee?
1: Nou, hij zou zeker daar weer iemand moeten splitten. Want dat kan hij dus. Ja, dat kan hij wel. Ja, dit is wat hij kan. Ik heb hem tot op 77.000. Dat is echt wel een poging geweest, hè? En dan zit het Leclerc. Hij heeft afgehaakt, volgens mij. Dit is Nico Hulkenberg. Nico Hulkenberg, dat is precies waar het grimbakje voor is. En een hele berg correctie erbij. Kijk dan, joh, hier. Let op het grimbakje links. Vrot. Daar is hij voor. En dat was vroeger, was dat zo'n geel broodje, zo'n sausage. En dan poink. Ik zei, Leclerc breekt hem af. En dat heeft hij gedaan, dat hij hem hier links voor verremt.
0: Ja, en hij gaat op meteen de pitstraat in.
1: Maar waarom? Dat is er. Oh, hij remt op de streep. Ik wou het zeggen, dat is raar, want hij zit helemaal niet. Normaal is het rechter het binnenwiel wat blokkeert. Maar hij zit op de streep te remmen. En dat moet je niet doen. De temperatuur ter plekke is opgelopen naar 31,7 graden. De asfalttemperatuur is nu 51,5 graden. Met een luchtvochtigheid van 28% is het prima te doen. Weer problemen met de radio bij Verstappen. I have a constant frequency in my ear.
0: Daar word je helemaal gek van, volgens mij.
1: Nou, als het dat is, dan gaat het nog mee in windgruis. Maar als het een pieptoon is, dan is het niet te doen, hè? Dat is not te doen.
0: 2/10 die tijd van Verstappen achter Antonelli. Maar staat daar wel middels 5e mee.
1: Ja, dus het zit weer, komt ook weer door de korte rondetijd. We hebben het over 67 seconden. Weet je, er is geen rondetijd genoeg om dingen goed te maken. Zo moet je het ook zien. En dus is er relatief weinig rondetijd om dingen fout te doen. En dus zit je dicht bij elkaar.
0: Colapinto fan, Argentina. Ja, Isaac had jou inmiddels ook op de rode band.
1: Ja, en die bocht niet halen.
0: Oeps.
1: Net wat ik net zei, je moet Isaac ook. Je moet hem wel de tijd weer geven om van die harde band en wat hij daar aan het doen was om af te komen. Weer in die crisp, dat verfijnde kwalificatierunnetje terecht te komen. En dan zie je hier, dan heeft hij waarschijnlijk aangeremd met de hoeveelheid brandstof die hij daarvoor had, met het gevoel wat hij had. Dan komt hij met een lichtere auto aan en hoop.
0: Weg.
1: Je zou denken dat het andersom is, maar dat is niet. Het heeft te maken met de bite, met hoe hard die remblokjes op die schijven binnen kachelen.
0: Kimi Antonelli is weer naar binnen. Hij heeft zijn tijd niet verbeterd. Waarom is dat?
1: 3 ronden gedaan op die band.
0: Even kijken, hoe is de baantemperatuur?
1: We moeten even op Lando Norris letten.
0: 52. Oeh, die gaat wel wat omhoog nu.
1: Ja, we moeten even op Lando Norris letten. Die op een gebruik zet je naar boven. Lindblad duikt naar de 9e tijd achter Lawson. Racing Bulls, goed bezig. Zijn redelijk steady midfield puntenpakkers. Er kwam een soort verhaal naar boven dat die Nikola Tsolov daar zou rijden. Die zegt, ja, ik heb wel met Red Bull gesproken, maar nothing serious. Ik zou echt niet zien waarom Racing Bulls of de Red Bull Pool afscheid zal nemen van Arvid Lindblad. Nee. Ik vind dat hij het tot op heden zeer goed, ik zeg niet fantastisch, maar zeer goed gedaan heeft.
0: Absoluut.
1: Aantal wedstrijden gehad waarin hij een volledige vrije training mist en dan gewoon boem erbij zit. Je kunt hem niet betrappen op rare, nare, filijne uitspraken van ja, maar ik had verwacht of ik had dit of ik had zus, ik had zo. En Dawson heeft van de week natuurlijk wel een boekje open gedaan over de manier waarop hij vindt dat hij behandeld is bij Red Bull Racing toen hij naast Max zat. Of dat verstandig is, weet ik niet.
0: Traditionele verhalen wat die mannen allemaal doen die naast Verstappen zitten.
1: Wel, maar
0: niet handig. Als je er nog zit.
1: Nee, maar hij heeft mazzel dat Helmut Marko er weg. Helmut Marko pikt dit soort dingen niet.
5: He's very excited. I have a lot of pulling.
0: Copy.
1: Lindblad heeft geen vertrouwen in zijn remmen. Hij heeft a lot of pulling. Oftewel, op het moment dat ik begin aan te remmen, begint die auto te trekken. Ik weet niet of je wel eens op zo'n mooie dag van Blekemolen Raceplant op Zandvoort met zo'n dikke auto gereden hebt. Dat je denkt van, hé, ik rijd de curbstones op. En nu lijkt het alsof die auto naar rechts wil. Ja, dat is pulling. Hij klimt een beetje op die curbstone. Dat de hoek van het wiel verandert. Als je het niet gedaan hebt, moet je het een keer doen. Want het is natuurlijk wel een mooie manier om eens een keer in een dikke auto over het Zandvoort te rijden. Kijk, nu hebben ze op die achtervleugel wel weer dat grote ding zitten. Berman in ieder geval wel. Let op. Zie je hem?
0: Ja.
1: Het is een soort extra shark fin. En die was in het begin. Cadillac had die gisteren ook. Die is terug. En zij hebben deze nu weer. Ik denk dat zij hem hebben laten zitten, maar het me nu pas opvalt. Het is echt een joekel van een ding. die moet dus weer, als je ziet op die engine cover waar het GR staat van Gazoo Racing, die moet weer die lucht, moet die weer achter weer scheiden.
0: BMW pakt Hulkenberg.
1: Ja, beste tijd. 1.08.
0: 2.13.
1: 1.3. 7 minuten en...
0: Beduidend sneller toch dan Ocon weer, hoor.
1: 24, 23, 22, 21, 20. Zo. Auto van Perez die bottom nogal heftig, zeg maar. Antonelli, Hamilton, Russell, Piastri, Norris, Verstappen, Leclerc. Binnen 14e van een seconde van elkaar. Onderling verschil tussen Piastri en Norris nu 0,3 van een seconde. Onboardgeluiden komen bij Sainz vandaan. Hadjar zit nu op 0,5. Dus dan als hij dat volhoudt, gaat hij wel een sprongetje maken. Dan zou hij naar de tijd van Lawson moeten gaan. Dat is toch wel het minimale wat hij moet. Want dan sluit hij aan in de groep van Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull. Kom op, Isaac. Juist. Net niet.
0: 19e.
1: Ja, maar wel in de buurt. Hij had net voor Lawson moeten staan, dan zou hij perfect in lijn zitten. Dat laat hij dan liggen en dan zit hij 14e achter Max. 4 of 15, dat is een beetje. 7, 5, 8, 15. Wat een drama dat Aston Martin, jongens. Je zal daar toch de baas zijn en elke maand de bonnetjes naar boven zien komen. Al is het alleen al van de salarissen links en rechts. Van de nieuwe gebouwen waarin je zit. Van de nieuwe windtunnel waarin je ziet. Van wat je deels moet betalen aan Honda, denk ik. Alhoewel het schijnt een work deal te zijn. Dus dat bonnetje schijnt er allemaal mee te vallen. En elk weekend hetzelfde verhaal. En we hebben het hier dus over een team. Dat een paar jaar geleden met al onze nog podiums aan elkaar reeg. In wat wij toen de groene... De groene Red Bull noemde. Leclerc, there or thereabouts. Lewis Hamilton heeft op dit moment het team van Ferrari naar zijn hand staan. Ik zeg niet gezet, maar hij heeft het nu naar zijn hand staan. Hij zit in de juiste zone. En dan wordt hij voor anderen in het kampioenschap gevaarlijk.
0: Hij pakt alles eigenlijk in die sector 1. Hè? Daar is hij continu de snelste.
1: Maar dat is een... Het nadeel, dat is een sector van 16 seconden.
0: Ja, maar dus daar pakt hij ook.

0: Snelste sector 1, Lando Norris. Snelste sector 2, Kimi Antonelli. Snelste sector 3, gecombineerde tijd 1.069.
1: Het kan dus nog 2/10 harder.
0: Tiende snel, ja.
1: Maar kijk, dan ga je als coureur zeggen, oké, dan ga ik dat veranderen. Dan ga je daar 2/10 harder, waardoor je op andere punten 1/10 verliest. En dan, dat is het lastige. Maar ik vind het wel goed om te zien dat er 3 verschillende namen staan.
0: Ja.
1: En dat geeft dus aan dat, ik denk de sector 2, na 3 eigenlijk. Sorry, sector 3 is wel de sleutel, daar kun je stappen maken. Als je Antonelli daar ziet, dan pakt hij ten opzichte van Norris, pakt hij gewoon dik 2/10 alleen al in sector 3. Dus in een sector van 20 seconden. Die middensector is natuurlijk lang, die 30 seconden. Maar goed, we gaan richting het staartje van wat ze denken te kunnen in kwalificatie runs. Alles en iedereen grotendeels op gebruikt. Ja, dat is natuurlijk omdat ze al een paar rondjes aan het rijden zijn. Gaat Ocon ons de mond snoeren dat hij sneller kan zijn dan Olly Berman, die nu 14e staat? Ocon gaat dat niet doen, maar slaat wel aan.
0: Net niet.
1: Nee, gelukkig. Dankjewel, Esteban. Goed gedaan, jongen.
0: Ja.
1: Tof.
0: Bon, bon, bon.
1: Ja, dit is het beeld waarin je in Oostenrijk met de drone. Je moet mee naar links leunen, dan kan je het een beetje normaal zien. Dus dat is eigenlijk een beetje, dat is wel gezellig. Dat is, er is iets mee met Nederland en dat links naar rechts en zo. Nou, dat is een beetje wat ze met Fommy gedaan hebben. Van links. Ja, ook droneshot. Dat is weer naar links. Zit je thuis op de bank, komt je vrouw binnen met de koffie, lig je links over geleund in de bank. Met de rest van de familie.
0: George Russell, 2 keer groen. Kan hij die tijd pakken van Antonelli?
1: Ja. Kan hij. 38.000.
0: Huh? Sector 3.
1: Ja. Maar met 2.32 en Antonelli ook op de baan in een outlap. Hamilton in een outlap. Verstappen in een outlap. Oei, wat heeft hij meegemaakt? Bocht 1. Overstuurmoment. Mooi dat handje, kut. Geweldig.
2: What's happening, turn 1 and turn 3? Like, turn 3, like, let's not acting like I'm breaking hard, okay? The thing just locks up completely.
3: Understood, Isaac.
0: The thing.
1: Nee, maar ook het met ding ook. Weer, ja. Hij is niet tevreden over hoe hij aanremt. Hij zegt, laten we ophouden alsof ik zo belachelijk laat aan het remmen ben. Dat ding dat is gewoon niet goed. Just locks up completely. Completely.
0: Het ding. Geweldig.
1: Oké, kijk even goed naar deze stand. Ik voorspel dat hij niet zo blijft, maar we gaan het zien. 1 Russell, 2 Antonelli, 3 Hamilton. Piastri en Norris zijn binnen. Dan Verstappen, Leclerc. Want is het allemaal in een outlapje. Dus Piastri en Norris zijn wat mij betreft, als ze nu naar buiten zouden gaan, weer een beetje doorstampen, maar dat wordt wel spannend. Gaan alleen even kijken voor de proefstart zo dadelijk.
0: Kimi Antonelli lijkt wel aan het antwoorden.
1: Hij wint 2/10 in sector 3. Want Leclerc beginnen voorzichtig. Kan zij die natuurlijk hetzelfde gedaan hebben.
0: Ja.
1: Beetje inleveren in sector 1, want die is voor iedereen vol gas en het komt er goed. Dus er zijn een paar honderdste tussen. Maar als sector 2 dan ook geel is, zowel voor Hamilton als voor Antonelli, dan gaat mijn voorspelling niet op. En zal George Russell met een dikke glimlach, kijk, ze gaan allemaal de binnenhaak af.
0: Ja.
1: Zal Russell met een dikke glimlach afsluiten. Zie je wel, ik kan het nog. Yep.
0: Ik wist het.
1: Kan vanmiddag.

0: Leclerc. Verbetering van de tijd. 3/10, hè?
1: Als je het hebt over tegenvallen, denk ik toch dat hij wel een beetje tegenvalt.
0: Als we naar de tijden kijken, Jack, het is maar 3/10.
1: Wij weten
0: dat ze sommigen van Q1 naar Q2 4/10 pakken en 5/10. En dat doen de anderen dan ook wel. Je wil er het liefst niet staan, snap ik ook helemaal. Maar het is niet zo dat hij zoek gereden wordt. Nee. Want dan, hij zit maar weer 2/10 achter Lewis Hamilton. Hadjar, kijk, daar moest hij staan. Dit heeft hij goed gedaan. Want nu is het gewoon verdeeld tussen Mercedes, McLaren, Ferrari en Red Bull. Voor die eerste 8 plekken. De top 4 teams staan op die top 8 plekken. Dat hebben wij liever niet. Want we vinden het veel leuker als Los en Lindblad er ook tussen zitten. Maar daarom dat ik het even flauw zei. Dit is het minimale wat Hadjar moest doen. Laten zien dat hij in de groep 4 topteams daar zit. Waar hij dan zit maakt niet uit. 16e. Hij moet er dus snel zijn sector 1. Norris dus in 2. En Russell dus in 3. Er had 1-6-8 in de baan gezeten. En we rijden.

0: 7-0. Dus overal nog steeds. Het kan nog steeds 2/10 harder dan ze nu gaan. En dat gaat later wel wat het een en ander aan verschil opleveren. Realité over vlakke. Gasly is dus 11e. Dan is Hulkenberg 12e en Bortoletto 13e. Voor Colapinto, Berman en Ocon. Moet je kijken, dat zit ook weer in. Twee Audi's bij elkaar. Gasly. Oh, doe eens voor Remsen er even. Ja. Twee Audi's bij elkaar op 12 en 13. Twee Hazen bij elkaar op 15 en 16. Twee Williamsen bij elkaar op 17 en 18. Twee Cadillacs bij elkaar op 18 en 19. En twee Aston Martins bij elkaar op 21 en 22. Dus het is ontzettend team-team verdeeld. Alleen bovenaan hebben ze met Mercedes en McLaren hebben ze het. De rest zit nog een beetje het verschil tussen de coureurs zelf. Checo. ARM bocht 3. Linker voorwiel weer. Nobody home. Weet net de grindbak te vermijden. Komt er, daar komt het toch hard dichtbij, hè?
1: Boah. Precies op tijd naar rechts.
0: Ja, je verremmen in een auto is nooit leuk. Maar met een Formule 1-auto die zo knetterhard op zijn knik afkomen, vind ik het altijd wel gewoon een uitdaging. Nog niet dat ik het meegemaakt heb, maar het ziet er dan uit als je denkt, zo, het komt er in één keer harder dichter. Je ziet ook eigenlijk pas weer als een Formule 1-auto er echt afgaat hoe hard het gaat. Hoe lang die dan door blijft tollen en draaien en dat soort dingen. Bij onze collega's van de MotoGP, TT van Assen is natuurlijk bezig, is het natuurlijk anders omdat er veel minder gewicht is. Hè? We hebben het hier over, wat is het bij elkaar, 800 kilo, 700-800 kilo. Dat ramt wel door. Proefstart onboard alsjeblieft, Formule 1 management.
1: Kom op jongens. Ja, laat het even zien.
0: Ik denk dat,
1: ja, nee.
0: Nee, ik denk dat de teams daarop tegen zijn. Stofzuiger. Nou, het is toch een lust voor het oog. Nou, hier zijn we op met Lewis, let op.
1: Schakelen ze zeker weer weg.
0: Ja, dat wilde ik zeggen, let op. Ja. Hangt er nog een drone boven, dus het kan zijn dat ze iets speciaals willen doen.
1: Gaat Lewis hand links boven op het stuur?
0: Ja, met standaard.
1: Dat is hij altijd.
0: Ik vind de kloek naar één, vind ik allemaal. Daar was hij.

0: beetje wielspin achter.
1: Ik zou het wel lachen vinden dat ze nu iemand in Amsterdam of in Utrecht of in Eindhoven bij het stoplicht staat met zijn raam open en het geluid aan. En dan precies het stoplicht op groen gaat en dan dit geluid uit zijn auto laat komen. Ik wil een filmpje. Daar willen we een filmpje van. Ja, ga dat maar eens gelijk leggen. Hier, een momentje van Lewis.
2: Step in 3 and flip the rears and need to check the gearbox. It said it was shifting, but I was in anti stall.
1: Dat is geen goed nieuws, alhoewel versnellingsbakken tegenwoordig niet echt meer een mega probleem zijn. Of hoeven te zijn, laat dat ook duidelijk zijn. Russell Jack, heeft hij ons toch te pakken?
3: Ja, maar wel op het allerlaatste moment. Ik denk dat Antonelli die laatste run niet heeft kunnen verbeteren.
1: Oh, Norris. Mega onderstuur in bocht 1, maar die stuurt dus weer naar buiten omdat hij niet met zijn auto in zijn vloer over dat broodje wil te liggen. Dat zijn dus die gele sausages die daar liggen. Pitstop-oefeningetje voor het team is ik ook nog een keer. Ja, de Mercedes wel bovenaan, maar een tiende op Hamilton, 2 tienden op Piastri en Norris en Verstappen, 3 tienden op Leclerc. Het is nog geen bok in de park geworden. Maar het is goed, dat is goed voor ons. Het kampioenschap moet dichter bij elkaar schuiven. Ze gaan in kwalificatie trouwens straks naar 6 megajoule. Dus ze gaan niet de volle 9 megajoule. Dus dat we blijven in de kwalificatie, kunnen we gelukkig horen. Stoepen, stampen en wat erbij hoort. Dat allemaal later vandaag om 4 uur. Dankjewel, Jack.
3: Doei.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verderop na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. JA21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met PRO. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. JA21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eerdmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en JA21. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Volgens de Oekraïense president Zelensky worden honderden luchtafweersystemen samengebracht rond de hoofdstad en bij Valdai. Daardoor zouden andere delen van Rusland kwetsbaarder worden voor droneaanvallen uit Oekraïne. De uitspraken zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en Rusland heeft ook nog niet gereageerd op Zelensky's beweringen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog altijd weinig aan de hand op de wegen in Nederland. Er staan een paar korte files met zo'n 5 minuten op onthoud. Wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met een storing in de Corbulo-tunnel. Die is daarom in beide richtingen afgesloten voorlopig. Daardoor loopt het ook vast op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum 20 minuten vertraging. De N57 dan Rotterdam-Middelburg voor Helvoetsluis 5 minuten vertraging. En op de N57 voor Goederede ook daar nog eens 20 minuten op onthoud. Dit heeft te maken met bezoekers aan Concert at Sea. En verder is het erg druk bij Leidschendam op de N14. Hou rekening daar in beide richtingen met zeker 20 minuten op onthoud. En dit heeft te maken met de vele bezoekers aan de Mall of the Netherlands.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze het terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Vanwege slecht weer en onweer werd het festivalterrein tijdelijk afgesloten. De organisatie meldt dat er technische problemen zijn ontstaan, maar werkt nu aan een oplossing. Het is nog niet duidelijk of het eerste optreden van bankzitters op tijd gaat beginnen. Gisteren hadden festivalgangers al te maken met extreme hitte. De organisatie heeft gezorgd voor gratis drinkwater en zonnebrand. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog altijd niet al te veel aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files en een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Rijswijk Plaspoepolder 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En de N325 Duitse grens Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 3 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Lennon van de Sport. Een heel hartelijk goedemiddag. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: Welkom bij Grand Prix Radio. Hier zijn we met de kwalificatie voor de grote prijs van Oostenrijk. En dat is de Formule 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026. Officieel 8e ronde van het wereldkampioenschap. 71 ronden worden er gereisd morgen. 63,4 meter aan hoogteverschil. En de baanlengte is 4326 meters in zijn totaliteit. De rode zones zijn de active zones. De winnaar vorig jaar heette Lando Norris. De monopol vorig jaar heette Lando Norris in een 1-3-9. Ik denk dat we in de 1-6 terecht gaan komen. En misschien in de 1-5 hoog. De banden soft, medium, hard. Medium en hard gaan we zeer waarschijnlijk niet zien. De harde sowieso niet. De medium zou nog kunnen als iemand een setje wil uitsparen in het begin van die kwalificatie. En belangrijk natuurlijk, zoals altijd, de laatste dagen in heel Europa en dus ook in Spielberg. Hoe warm is het en zo ja, waarom?
1: Buitentemperatuur is 33 graden Celsius. De baantemperatuur is vrij hoog, 50,8 graden Celsius. Een 26% luchtvochtigheid.
0: Maar die baan is vanochtend 52.
1: Ja, maar ik vind het nu, als we kijken hoe laat het is. Ja, 4 uur. Het is wat later op de dag.
0: Veel parasolletjes. En we hebben al een klokje, dus dan pakken we hem gratis mee. Want anders zit ik weer een seconde verkeerd. Dan schiet ik het uit ook weer niet op. 2 minuten. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29. Dat zijn 10 seconden. We pakken er zo dadelijk nog wel een paar bij. Zelfs in de derde vrije training vanochtend, mocht je hem gemist hebben, George Russell met 38.000ste van een seconde. Ten opzichte van Kimi Antonelli, derde Lewis Hamilton op 1/10. Vierde Oscar Piastri op 2/10. Nou, makkelijker nog, 0.24. Lando Norris op 0.26. Verstappen op 0.27. En dan Leclerc op 0.35. En dan daarachter Isaac Hadjar, die een halve seconde liet liggen op de tijd van Leclerc. Dus Leclerc staat zevende. Die staat dichter bij George Russell dan dat Isaac Hadjar, die pal achter hem zit, bij hem staat. Dus dat is nogal een gat. En daar zal wel redelijk om gestreden worden tussen Hadjar, Lawson, Lindblad, Gasly, Hulkenberg misschien, Colapinto, Bortoletto. Maar ik denk onderaan dat de Williamsen, de Cadillacen en de Aston Martinsen het vandaag allemaal niet gaan halen. Ik denk dat er in de eerste rit gewoon, of iemand moet een dikke fout maken, maar in principe gaan daar gewoon twee Aston Martins en twee Cadillacs en twee Williamsen gaan gewoon end of story en terug, nou niet terug naar Halzen, want dat is een beetje ver.
1: George Russell zal met opgeheven hoofd door die paddock heen en weer zijn gaan peddelen. Want ja, ik ben de snelste. Maar George, Kimi Antonelli had in zijn laatste run op die nieuwe banden geen tijdsverbetering. Daar ging wat mis. Dus George kan wel een beetje omhoog lopen te kijken. Maar ik denk dat Kimi Antonelli gewoon sneller is.
0: Okidoki. Nou, we allemaal wil je gewoon het zien. Want dat is het leuke van een kwalificatie, hè? Je bent in een vrij snelle tijd ben je, als het goed is, doorheen zonder code roods en idioterie en andere rariteiten die er zouden kunnen zijn. En het goede nieuws is, maar dat is meer aan onze kant, hebben jullie gereden aan, dat we weken zonder onze grote vriend van de stats hebben moeten doen. En hij is er. Hij is er gewoon. Dus dat is mooi. Kunnen we weer eens even wat dingen. Kon niet door Q1 de laatste drie Grand Prix. Dus dan zit ik net lekker te roepen, die beide Williams en die kerel lekker de eerste Martens gaan eruit. Het klokje is nog mee. We gaan de laatste 10 seconden even meeblaffen, dan weten we dat we helemaal goed zitten. Dus we gaan los in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Groen licht en go. There we are. Oké, ik zie al wat er gebeurt. Er zijn heel veel mensen die denken, nou, laat eerst maar die Cadillacs en die hazen en die anderen even lekker gaan. Oh, komt er alweer niet lekker uit, Bottas. En als die dan naar binnen komen, die gaan geheid twee runs doen. Als die dan naar binnen komen, dan gaan wij naar buiten. Dat scheelt weer een proto's. Want ja, het is natuurlijk een korte baan met een korte rondetijd van, als we 10 seconden doen, 67 seconden. De pol ging dus vorig jaar in 63 seconden. Verstappen vorig jaar, en daar moeten we gewoon even heel reëel in zijn, want er zien ook geen straf of niks bij. Er was iets met vlaggen en dat soort dingen. Verstappen hier vorig jaar 7e op de grid, op 9/10 van een seconde. Dus laten we dan niet allemaal roepen als hij straks 5e staat op 2/10, 3/10, 4/10. De auto is allemaal niet goed. vorig jaar stond hij gewoon op de grid. 7e op 19e van een seconde. En die Lennon Norris was een halve seconde los van iedereen.
1: Zo.
0: Ja, het is bizar.
1: Maar goed, in Nederland kampt met wat vreemde klachten, moet je dat zo zeggen? Of zijn het rare dingen, opvallende zaken? Eerst dat de stoel niet goed zit.
0: Gisteren, ja.
1: En dan vandaag die derde vrijtraining over geruis op zijn oor. Of een grote fluittoon op zijn oor.
0: Kan dat ik bij jou ook doen, hè?
1: Irritante dingen.
0: Ja, kan bij jou doen. En thuis ook lekker. Ja, nee, ja, dat is het. Weet je,
1: rare dingen zijn dat.
0: Ja, maar goed, een groot nieuw pakket, daar ligt alle aandacht op. En dan is het logisch dat er andere dingetjes wellicht, nou, ik zeg niet versloffen, maar net even moi zitten. Ik deed juist een uitspraak tegen de gebroeders Blekemolen, die ook in het pand aanwezig zijn, want die doen de 24 uur van Spa-Francorchamps, dat Kimi Antonelli kan de pole position alleen maar verliezen. In principe, als Kimi Antonelli geen fout maakt, ondanks dat Russell vanochtend de snelste was, zie ik Kimi Antonelli gewoon de pole pakken.
1: Ja, mee eens.
0: So that's what it is. Het hele jaar Antonelli 4 keer op pole position. Russell 3 keer op pole position. Dus ja, zitten ze wel oké. En dus staan ze ook 4-3 in head-to-head. Net als Piastri en Norris. Verstappen en Hadjar staan 5-2 voor Verstappen. Leclerc en Hamilton, 4 keer Hamilton beter dan Leclerc. 5 voor Sainz, 2 voor Albon. 5 voor Lawson, 2 voor Lindblad. En daarachter is het ook allemaal een beetje 5-2, 5-2. Gasly en Colapinto staan op 4-3. Die zijn ook wel lekker dicht bij elkaar. Net als Russell, Norris en Antonelli en Russell. Wie, wat, waar, waarom Esteban Ocon? Zoals gezegd, de laatste drie Grand Prix niet door Q1 heen gekomen. En nu op P1 met een 1.09. Even snel checken wat dat vanochtend waard geweest was. Dat was een 1.87. Dus hij zit daar nu 0,3 boven. Ik zou dat een goede eerste bankerlap noemen.
1: Ja. Niet slecht.
0: Hoe hij dat noemt, weet ik niet.
1: Ja, in het Frans.
0: Ja, ja.
1: Bankair.
0: Een lap bancaire.
1: Bancaire.
0: Een route bancaire, een rondo. Een rondo noemt hij dat, joh.
1: Ja.
0: Onboordstraat komt bij George Russell vandaan, die alleen al in sector 1, holy knetter, 4/10 pakt op die tijd van Ocon. Dan weet je wel dat Russell een man is die vooraan meedoet. Het is geen verrassing, ik weet het. En dat Ocon wat achteraan zwemt. De klok staat inmiddels op 14 minuten en 22, 21, 20, 19, 18, 17.

steeds meer en meer coureurs komen nu naar buiten. Officieel binnen Lawson Lindblad, Bortoletto en Berman. Het gevreesde moment op zo'n relatief korte baan, snelle tijden. Wessel pakt 16e en die pakt hij dan af weer van Hulkenberg, die op zijn beurt alweer... Wat was die? Oh, die was al wat slotter ook.

0: gaat zijn snelle rondetijd neerzetten. Op de zachte band, zoals iedereen natuurlijk hier in de kwalificatie. Goeie eerste bocht. Achtervleugel lopen.
1: Wat heeft hij in de knip? Dat is de vraag. 46.000 als Brussel. Kijk, als hij there or thereabouts is een mooi Engels woord. Als je daarbij in de buurt zit, dan is het wel oké. Okay. En er waren natuurlijk allemaal, ik heb al wat dingen gezien op het internet ook. Ja, zijn ze een beetje aan het sandbaggen bij Red Bull? Want willen ze nou dit en willen ze nou dat? Nou, ze zijn gewoon hun plan aan het uitwerken. En dat is bij Red Bull af en toe. We rijden continu in alle vrije trainingen wat zwaarder, zodat we weten dat we stappen maken, dat we door kunnen rekenen wat we doen. En vandaar dat wij soms op de zaterdagmiddag roepen, waar haalt hij het vandaan? Ja, hij haalt het er vandaan dat de auto eerder zwaarder gereden heeft. En dat zij doorrekenen, ja, als we dat nog aan brandstof eruit halen, dan zou het wel goed moeten komen. Maar je moet het wel vol blijven houden. Paars in de middensector, waarvan ik geroepen heb, dat zou af en toe de sleutel kunnen zijn. Had je al 2/10 sneller dan Russell, dus die zit er ook wel even lekker in. Goeie opening. Laatste bocht voor Verstappen, echt een goede opening. Bam, Hadza. Kijk, 4/10. Dus de ronde van George kunnen we nu ook meteen. Ja, die hadden we al geroepen. Ja, maar dat was van Ocon, dus niet Frans. Hadja, boom, tweede. Op 1000ste. Hoho. Zegt ook weer wat over de Red Bull, hè. Ze allebei naar het maximum van die auto rijden. Maar ze staan er maar wel. Daar komt dan Lando Norris. En Norris gaat er weer onderdoor en overeens, hoe je het wil noemen, met 1/10. 1400ste. Dan komt Oscar Piastri.
0: Gaat hij dat redden?
1: Nee. Antonelli pas naar buiten. Piastri niet. Ja, gewoon kijken, voorzichtigheid. 0.148 voor Verstappen, 0.149 voor Hadjar. Oscar is uit het goede race uitgesneden. En ook Leclerc haalt dat niet. Sluit aan als 5e. 2/10. En daar is Hamilton. Ja, die wil het ook meteen laten zien. 31.000ste. 1 Norris, 2 Hamilton, 3 Verstappen, 4 Hadjar, 5 Piastri. Het gaat om de onderste regionen, dat weten we ook wel. Maar dit zijn wel de jongens die nu a bit too much understeer in de high-speed corners. Iets te veel ondersturen in de hoge snelheidsbochten, zegt Max. Maar dat is een goeie, want dat kun je met een half slagje voorvleugel,
0: kun je dat wellicht oplossen?
1: Wellicht oplossen. Wat doet Colapinto?
0: Colapinto, die springt naar de 9e tijd op dit moment. Even kijken, 1 seconde achter die tijd van Norris.
1: Antonelli na sector 1 niet in paars. Maar hij was goed in sector 3, dat wisten we nog.
0: Ik denk een goede tijd van Colapinto, want in die derde vrije training zat hij 1,3 seconden achter Russell.
1: Wow.
0: En nu een seconde.
1: Limplat zet hem er nu tussen Gasly en Colapinto op de 9e stek. Antonelli paars, maakt 200ste op Norris. Maar dan zijn derde sector. Wat weet hij van 200ste uit te bouwen? Goede baanpositie gekozen. Kijk eens, niks en niemand om hem heen. Geen last van helemaal niemand. De Vierigo. Hij loopt er maar wel lekkertjes doorheen, hoor. Bam, 10e. Ja, hoor. God, staan we die derde sector heen. Dat is echt veel. Dat is echt veel wat hij daar pakt. Ja, ik zeg het. Ik persoonlijk denk dat Antonelli de pole kan verliezen. Als hij dit doet, dan komt er bijna niemand aan. En daarachter is het alleen maar elkaar steeds weer afvangen.
0: Hamilton snelst in sector 1 en Antonelli zelfs in sector 2 en 3.
1: Ja.
0: Wat gebeurt er achterin? Iedereen is een beetje zijn rondetijden aan het zetten.
1: Ja, die hopen dat deze jongens weer snel verdwijnen. Want dan hebben ze er last van. Russell is inmiddels bezig aan zijn tweede run. En dat doet hij op een gebruikte set.
0: Waarom is dat dan?
1: Oh, een setje te sparen. Kijk, hij zal wellicht ontevreden geweest zijn met wat hij deed. Misschien ergens toch wat wij niet helemaal gezien hebben. Een foutje gemaakt. Dan ben ik, ja, het kan nog wel. Oké, we halen nog wat brandstof uit. Dan nivelleren we dat. Want die gasten rekenen alles door. Maar ja, als je dan begint met geel in sector 1. Oftewel geen verbetering van je eigen tijd. Hij wil natuurlijk, hij moet er eigenlijk alleen maar voor zorgen dat hij ook binnen die 3/10, 4/10 komt. Want dan zit hij met die hele groep. En dan denk ik dat zij, als je ziet dat Lawson op 1,2 seconden zit, hebben ze dus een marge van. Hadjar heeft een marge van bijna een seconde op Lawson en Lindblad. Die gaan in een volgende run geen hele seconde pakken. Dus dan kun je wel redelijk safe misschien binnen blijven staan. En Russell staat daar gewoon nog te ver vandaan. Hij moet. Hij kan. Eerst eens kijken dan wat hij doet. Ouch. Tja, verbetert wel zijn tijd, maar schiet er niet. Ja, oké, hij zit op die halve seconde, dus hij pakt er 2/10 vanaf, oké.
0: Patoen de Williamson.
1: Berman 10.
0: Eerst komt Sainz.
1: Lawson 11, Lindblad 12, daar Sainz 16.
0: Oh.
1: Ja. Kijk, Albon 16. Slagvolgorde, hè, daar. Perez 18. In de gevarenzone Sainz, Perez, Ocon, Bottas, Alonso en Stroll.
0: En daar hoort dus inderdaad Ocon eigenlijk niet thuis.
1: Ja, maar, ja. Hij heeft alleen ons tegendeel bewezen de laatste drie wedstrijden. Bottas verbetert zich. Ik denk dat het pakket van de Cadillac wel wat snelheid gebracht heeft bij het team. De betrouwbaarheid, daar kunnen we natuurlijk nog over debatteren. Gaan we hier niet doen, want er is de Tweede Kamer voor. Alhoewel, daar kunnen ze het ook niet. Dus hoeven ze ook niet voor te schamen. Hulkje bulkje. Beetje oversturen, dat wil je daar net niet hebben, want die exit is wel belangrijk. 15e op dit moment, dus hij wordt gerekend naar de tijd van Antonelli. Iedereen die buiten die top 16 staat, 17 en lager, die worden gerekend naar de tijd van Albon. Kan Hulkenberg een jumpje maken? Hulkenberg kan geen jumpje maken.
0: Hmm.
1: Ja, maar die laatste sector, dat moment oversturen, dat is, ik ga niet zeggen funest, maar dat helpt niet. Daar moeten we gewoon echt reëel in zijn. En dus zitten we met 6 minuten en 39, 38, 37, 36 seconden... in het feit dat alles waar een peetje achter staat vanaf, zeg ik het voorzichtig... ik denk George Russell de rust zou moeten hebben om binnen te blijven.
0: Tijd van Antonelli hier in Q1, de 7.08.3... is niet de snelste tijd van dit weekend. Die heeft hij zelf neergezet in de tweede vrije training. Een 1.07.0.14...
1: Okay.
0: De snelste tijd van het weekend tot nu toe. In handen dus van Kimi Antonelli.
1: Kijk.
0: Houtje.
1: Ja, hier begint hij al een beetje.
0: Ja.
1: Deze hadden we niet. Ja, hij zat hiervoor nog. Deze helpt ook niet. Kijk, dat is ook een moment van een correctie en een dik... Oh, dat is wel een dikke slide.
0: Ja.
1: Maar goed, de pijn was hier al geleden, zeg maar. Dit was de tweede pleister die er even af moest trekken.
0: Tjoem.
1: 5 minuten, 45, 44, 43 met Antonelli. 1/10 los van Norris. De eerste inleidende beschietingen zijn daar geweest.
0: Iedereen in de pit.
1: Ja, nu ga je kiezen. Wil je als eerste, wil je mensen een sleepje geven? Vanochtend ook mensen rare lijnen zien rijden... om maar niet langzaam te rijden om iemand voorbij te laten... want dan kan je beter een wijdere lijn rijden. Als je weet dat er nog een opwarmrondje achteraan komt... dan rij je banden wel weer schoon. En ja, zo ligt het circuit in Spielberg, de Red Bull Ring erbij. Als je vanuit die perskamer kijkt, die je zonder de hoofdtribune ziet... dan krijg je ongeveer ook dat panorama voorgesteld. Het is echt een hele, hele unieke plek.
2: Het is een beetje hetzelfde als de VIP3 runs. Four-wheel sliding.
1: Nou, die klinkt lekker gemotiveerd.
0: Zo, die is lekker positief.
1: Hij was het snelst in de derde vrije training. Ja, het is een beetje hetzelfde als in de derde vrije training. Glijden op vier wielen. Bandjes voor banden worden weer schoongeveegd. Met de hand hoe het zit, met de temperatuur van de brake duct. Dus de remmen die hier wel, ja, daar zitten wel happen voor, maar goed.
0: Is er eentje plassen? Oh nee, staat hij. Verstappen.
1: Ja, maar dit is wat ik... Sorry dat ik het zei, maar als je een gat hebt van Russell naar Gasly... wat ongeveer zo groot is als het gat is van de nummer 1 naar de nummer 7... dan kun je, als je de rust hebt, dan vind ik dat je binnen moet blijven kunnen staan. Je kunt natuurlijk ook zeggen, als je Lewis Hamilton bent... ja, maar ik wil even laten zien hoe ik zit... of ik heb het gevoel dat ik nog wat wil weten, dan kun je gaan. Maar er is geen noodzaak. Hè? Er is noodzaak voor Stroll, Alonso, Ocon, Bottas, Perez, Sainz en Albon. Doordat die gaan jagen, zal er noodzaak zijn vanaf Lindblad. Persoonlijk denk ik dat Berman en Lawson ook niet eens hoeven.
0: Hadjar is wel naar buiten. Vijfde tijd, niet slecht.
1: Ja, maar dus zal die wat... Die voelt nog wat, snap je? Die zegt, ja, maar... En waarschijnlijk gaat hij dan op een gebruikte set naar buiten.
0: Om even te checken. Ja.
1: Ja, precies. Gebruikte set voor Hadjar. Dat is dus wat je dan doet. Je geeft er geen nieuwe set aan en je denkt, ik wil kijken of er nog wat komt. Gebruik ik mijn eerste set waarvan ik weet dat die normaal niet sneller is... maar als dan die setupverandering mij op dezelfde tijd brengt... ben ik happy chappy. Dat is al een heel ding, hè? Hadjar die happy chappy is. Die horen we niet zo vaak. We zouden het wel willen, maar we horen het niet zo vaak. Het zou een goede carnavalshit zijn, hè? We zouden het wel willen, maar... Nou ja,
0: we horen het niet zo vaak.
1: Sorry, ik laat me ingaan. Ik heb helemaal niks met carnaval.
0: Maar dit is al je tweede hit, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, die andere ben ik de tekst van kwijt.
0: Ja, maar die gaan we wel weer vinden, hoor.
1: Nee, ik heb echt in oude computers gezocht en dat soort dingen. Maar goed. Kijk, Hartje begint met geel. Logisch. Ik denk dat hij hier alleen maar even zit van... ik wil nog even dat veranderen om te voelen of dat werkt. En dan doe ik dat wel op een gebruikte set. Dan hebben we geen pijn. En de mileage kan hij hebben. Hij zit wel safe. Als je vijfde staat op 3/10. Je ziet ook aan die linker voorband en ook aan de rechter voorband... dat het echt geen compleet nieuwe set is. Dat wil je ook niet. Cola Pinto... keurig aan de kant. Ja, 1 keer geel, 2 keer geel. Dan zeg ik, je bent er om er te zijn. Maar nogmaals, voor het gevoel. En niets anders. Jaag niet op een tijd, wil niet op een tijd. Zie je, is 3/10 langzamer dan dat die was. Misschien heeft hij gezegd, ja, maar engine braking wil ik anders hebben. Ik wil mijn rembalans misschien wat anders hebben. Alhoewel hij dat rijdend kan aanpassen. Maar oei, is er een probleem linksachter. In de garage bij McLaren. Het is, denk ik wel. Als er lampjes bij komen en er engineers op de knieën zitten... dan moet je als coureur toch klots aan de oksels gaan krijgen, zeg maar.
0: Weet je wel, ja.
1: Ja, en dat is dan dus van Lando Norris.
0: Yep.
1: Ah, die heeft het hele jaar nog geen pech gehad.
0: Niks.
1: Helemaal nakkes, nada. Echt, walk in the park. Oh, nee, dat gaat goed. Ik dacht dat er een hele snelle man aankwam.
0: Ocon, die dus op die 20ste plek staat...
1: Ja, die moet eruit.
0: Is wel met groene.
1: Zij zeggen 1.083.
0: Balletjes, ja, bezig.
1: Nou, sorry dat ik het zeg. 1.083 is de tijd van Lindblad. Waarvan ik riep, nou, Lawson zou binnen moeten kunnen blijven. Heeft hij niet gedaan, dat maakt niet uit. En Russell ook gewoon, die is niet blij met de balans. Die doet hetzelfde wat Hadja gedaan heeft.
0: Ocon net iets sneller dan die tijd van Albon. Dus die zit net op de wip, zeg maar.
1: Even
0: is die genoeg, hoor?
1: Ja, nee. Zou het zijn. Helemaal als Berman gewoon staat waar die staat, de 11e.
0: Goed hoor.
1: Hij gaat wel verbeteren, maar met hoeveel? Wow, dit is aan de goede kant van de streep, maar ja, er komen er nog een paar. Hij gaat nu naar 13. Maar ja, Lindblad is al snel. Oh, Sainz. Ja. Eerste instuurpunt, daarom zei ik, oh, Sainz was al niet goed. En dan kom je daar later, echt niet lekker uit. Maar je ziet het verbetert, zit wel achter Ocon. En dus moeten nu Lindblad en al die anderen ook zich zorgen gaan maken. Ook de beide Audi's. Klok op 21, kijk je Lindblad, zeg hallo. Arvid. Ja, is goed. Op Bortoletto, hetzelfde verhaal.
0: Wat enthousiast.
1: Nou, als je van die curbs afstuit, dan blijf je een heel klein beetje hup doen.
0: Kijk, die Lawson is, joh. Vierde tijd.
1: Ja.
0: Goed, ja, hoor.
1: Licht en een nieuwe set. Ga je nu wel krijgen, maar ze calculeren dat in. En dus is het van Russell niet zo raar dat hij naar buiten gegaan is. Bortoletto aan de safe side. Nou, op het moment dat Hulkenberg er nog uitkomt... hebben we precies in de eliminatiezone zitten... waarvan ik verwachtte die het waren. Dus Nico, make my day. Nico makes my day. 2 Williamson, 2 Cadillacs en 2 Aston Martins. Maar Perez en Bottas zijn nog aan het versnellen. De vlag is inmiddels uit. Russell, voor zijn gevoel, bezig staat met de verbetering. Ja, moet laten zien dat hij daar weer tussen kan. En laat zien dat hij er tussen kan. Draait naar de 5e tijd. Heeft hij op dit moment, los even plat gesproken, geen reet aan. Bottas is 20ste en blijft 20ste. Perez is 19e en blijft 19e. I rest my case qua voorspellen.
0: Ja.
1: En Ocon dus H over de S.
0: Ja.
1: De haken over de sloot. Om brommers te kieken in het weiland.
0: Zeker. Maar Olly Beerman weer sneller dan Ocon. Goed hoor.
1: Jawel, maar ik blijf zeggen, en dat weet je ook, Jack. We hebben het daar eerder over gehad. Als er lawaai is om je positie binnen het team...
0: Ja.
1: Dan ga je er niet harder van rijden. Dat is simpel. En dan kan je natuurlijk alles roepen. En dan kan zijn teambaas ook roepen. Nee, dat is allemaal gelul, dat is niks van waar. Ja, die moet wel, want die kan moeilijk roepen. Nee, dat klopt.
0: Dat is
1: allemaal waar.
0: We zijn bezig om eruit te werken, maar het lukt nog niet.
1: Je hebt meer gezegd. Wat zegt Alonso?
3: Ja. Was dat goed, Lab? Ja. Not what we want, but... Not too far, not too far. We're getting closer.
1: Zegt ex-wereldkampioen van Van Almonte op 2,8 seconden van de snelste tijd.
0: Bedoelt hij dan wellicht, we komen dichter bij Q2 of zo?
1: Nee, dit is gewoon... Dit is motivational speaker Alonso die je hoort. Ja, die kijkt ook elke maand kijkt hij op zijn bankrekening en denkt hij... Oh ja, ik kan die gasten niet hard afzeiken. Nee. Dat is wat ik denk.
0: Oh, het is toch groot hoor, dat gat.
1: Maar ik vind ook wel, ik vind wel tof dat hij dit zegt, weet je. Want, okay,
0: ja, zeker. Maar 1,7 naar die positie van Ocon.
1: Ja, dat dus.
0: Ik zie nog even een probleempje bij Carlos Sainz. Ja, lastig hoor. Ook hier, hup, overstuur, kijk even zeg.
1: Ja.
0: Oh. Ja, als je dat opkomt, rechtstuk hebt, ja, dan ben je klaar. Dan is het al klaar in je hoofd.
1: Ja, goed. Wie is van stijf laatste?
0: Ja, laatst.
1: Precies. Daar kun je echt bij geen enkele boekmaker kun je daar meer geld, geld aan verdienen. Door dat te gokken. Je kunt heel veel geld verdienen als je zegt alleen Stroll staat op pole position.
0: Ja. Dus het, ook, maar dan ben je ook heel veel geld kwijt ook dan al.
1: Maar dan kun je ook of heel lang wachten op je geld. Alleen dan ben je met gokken ben je dat meteen kwijt. Hè? Dat blijft niet staan. Nou, je zou er een kunnen zetten. Ik verwacht dat Lance Stroll binnen 14 maanden een keer pole. Daar kan je op gokken, toch? Maar ja,
0: ja,
1: moet je wel wachten.
0: Ja. Nou, ik zou het ook niet eens doen, geloof ik. Over 14 maanden.
1: Nee, maar ja. Jij neemt nergens risico.
0: Nee, echt een slap, dat betreft.
1: Nee, kijk, dat staan er in jouw woorden. Dat hoor je mij dus niet zeggen. Ik bedoel, ik ken vrouwen in deze wereld die daar heel anders over denken als het over jou gaat.
0: Ja, klopt.
1: Back to the serious business. Sainz, Albon, Perez, Bottas, Alonso en Stroll zijn jullie en onze uitvallers.
0: Oh, trouwens, wel een leuk stat.
1: The usual suspects.
0: We zaten natuurlijk even Lance Stroll net even te dissen. Maar hij is maar voor de derde keer dit seizoen de laatste.
1: Ja. Komt omdat ze bij Cadillac en update meegenomen hadden. Hij is ook één keer voor Stroll geweest. Voor Alonso geweest. Hmm. Maar als je keurig gaat zoeken hoe vaak hij eruit gegaan is in Q1 dit jaar... dan komen we op heel andere cijfers, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja. We krijgen weer heel veel meldingen bij Race Control over die incidents involving cars. Yeah. Maximum Delta Time. Dat blijven ze maar volhouden, hè?
1: Ja.
0: Er gebeurt verder niks mee.
1: Pijnlijke set voor Sainz. Tweede jaar op rij eruit in Q1 in Oostenrijk. En allebei de Williams eruit in Q1 is de tweede keer dit jaar... nadat ze dat ook in China gebeurde. En Perez, zijn vader heeft gelijk, hij is fantastisch goed. Out qualifies Bottas voor de zesde keer in 8 wedstrijden. Nou, dan ben je echt goed.
0: Ja.
1: En Bottas start 20e dus, als het allemaal zo blijft... voor de derde Grand Prix op rij. Dat is toch goed. Ja, vorig jaar stond je als 20e laatste en nu sta je 2e laatste.
0: Ja, opvallend wel toch wel een beetje de Racing Bulls, hoor. Die staan er goed bij. Liam Lawson op die 4e plek.
1: Ja, maar die auto is ook goed,
0: en Liam Blatt de 10e plek.
1: Dat vind ik toch wel knap, die auto is goed. Natuurlijk die Zac Brown gaat die een heel verhaal als van... ja, we moeten oppassen met dat die gasten samenwerken. En ik denk, ja, alles wat Mercedes motoren heeft, mag ook Mercedes bakken kopen. Ja. Mercedes achterwielophangingen, dat staat allemaal netjes in de reglementen. Je moet je eigen chassis bouwen als constructeur, dat doen ze. Dus nee, daar zit niks mee. Bortoletto met wat grind? Bortoletto. Goeiedag, met wat grind. Als je Bortoletto net even over de randje gaan. Ja, dit is wel maximaal.
0: Dit was je tijd, jongen.
1: Maar hij ligt dus zo goed. Hij krijgt dus geen track limit en raakt. Dat is aan de linkerkant, want daar ligt hij. En raakt rechts dus precies het randje grind. Dat is dus een natuurlijke track limit. De baan is gestegen naar 52 graden, Jack.
0: Ja, vorig jaar was hij op dit moment 48 graden. 10% dus warmer dan vorig jaar.
1: Dus ja, extreme hitte kun je het niet doen.
0: Nee, het is gewoon warm.
1: Max zegt ook, ik ga niet met het koelvest rijden... want ik heb een hekel aan die slangen. Maar ja, het nadeel is, doordat het uitgevaardigd is als hitteprotocol... moeten ze, om mensen de kans te geven om wel het koelvest te dragen... alle auto's moeten dat koelsysteempje voor innemen. Dat is ongeveer 1,5 kilo. Alleen ja, bij Verstappen hangen ze dan de slangen er niet aan. Zat ik vannacht over na te denken... Vanochtend, hè? Dat is ergens tussen vannacht en vanochtend. dat het eigenlijk oneerlijk is. Want ze vallen dus 12 kilo af met die Red Bull.
0: Ja.
1: En dan moeten ze nu, omdat er hitteprotocol bij komt, moeten ze er weer 5 kilo bij tieven.
0: Ja.
1: Nou moet iedereen dat, dus.
0: Ja,
1: dat
0: is allemaal weer oké.
1: Ik vind Lindblad positief in de verrassing zitten. Dat geloof ik al eerder gezegd.
0: Ja, dat hebben we, wij zijn altijd wel een beetje al fan van dat mannetje. Rustig.
1: Nee. Ik heb eerlijk gezegd dat, dat ik zou vinden... met wat ik hem in Formule 2 heb zien doen... waar ik hem veel te grillig vond en niet... ik zeg, ja, misschien is het nog wat te vroeg en dat soort dingen. Maar dit is er zo heen. Die trekt de Formule 1 auto aan en het werkt.
0: En hij is rustig. Hij blaadt niet.
1: Dat wilde ik zeggen. Nee, gewoon... ik denk, ontzettend net opgevoed kereltje.
0: Ja.
1: Want het is Noorwegen, een beetje Pakistan, een beetje Engeland. Ja. Een beetje van alles wat, een beetje, maar wel bespraakt. Laat ik het dat ook voorop zeggen. Niet zoals George Russell, maar dat is niemand.
0: Nee.
1: George Russell is natuurlijk gewoon minister van Financiën van Engeland. We lopen inmiddels al met Q2. Hè. De klok staat op 14 minuten en 18, 17, 16, 15, 14, 13 seconden. Als je gelijk wil leggen. De auto van Oscar Piastri, dus ik zou graag wel weer die auto van Lando Norris willen zien. We gaan dus nog met 16 man onderweegs. En dan gaan we kijken of het is zoals het is.
0: We zagen Laurent Mekkies even in beeld. Die hoorde ik in de voorbeschouwing bij de collega's van de F1 TV. Dat Laurent Mekkies zei, ja, het is niet zo makkelijk, jongens. Jullie praten er wel zo mooi over. Breng even de updates mee en al die geweldige updates. Maar het is niet plug and play, hè? We moeten dit ook gewoon implementeren en kijken waar we het maximale eruit kunnen halen. En kunnen we nog stapjes zetten. En daar zijn we gewoon nu heel druk mee bezig.
1: Terwijl we beginnen staan er dus, naar aanleiding van Q1, 5 teams in de top 10 met 2 auto's. McLaren, Mercedes, Ferrari, Racing Bulls, Red Bull Racing. Dat zijn ze.
0: Mooi.
1: Al prima op het randje.
0: Verdelen maar die buit.
1: Nou ja, Gasly is volgens mij met Hamilton de enige coureur die dit jaar alle keren als enige, dus de anderen hebben pech gehad en anderen getrut, top 10 qualifying gehad heeft. Of nee, Hadjar was het.
0: Ja.
1: Excuseer.
0: Hadjar. Nou, is ook wel een dingetje. Goed gedaan.
1: Ik denk dat een voordeel is bij Hadjar, dat wat jij eerder aangegeven hebt, hè, toen je hem in Bahrein sprak, dat hij zei van ik vind het goed dat ik hier ben. Ik ben blij dat ik hier ben, want ik kan me nu meten aan de beste. En dus heb ik geen excuses. En hij heeft dus ook bij zichzelf de verwachtingen.

0: Met SCH. Oh, die onthouden ze niet bij de... bij de apps. Ja, die gaan er ook weer allemaal opnieuw. Ik denk, ik zal eens even kijken hoe die zich laat vertalen naar... Goed, we kunnen wel op een andere manier kijken. Kijk, hij heeft dus, ze hebben wel wat gedaan. Want hij heeft dus 20 minuten binnengestaan.
1: Ja, echt wel.
0: Dat is best een tijd. Dus er was bij het linker achterwiel toch echt wel iets met de engine braking. Daar hebben ze eerder problemen gehad met het remmen bij de McLaren's. Dus de vraag is, hoe dicht gaat hij bij zijn 1.72 komen die hij had? Ik denk zo'n eerste run, anderhalf tiende erboven. Op een momentje overstuur. Hij gaat er niet op komen, maar zit hij in de buurt? 1.73, dat is goed. Dat is op zich, voor waarom die nu buiten is, is dat goed. Hij weet nu dat alles werkt, dat hij weer terug kan komen ongeveer in de tijd waar hij was. En ik heb nieuws voor je, hij deed dat ook op een gebruikt setje banden. Dus dat is allemaal voor de check. De jongens die nu zeggen van, boem, we gaan hem eens even aanpakken. Kijk, 11e in Japan, 2e in Amerika, 6e in Canada, 2e in Monaco, 5e in Spanje. Dit is de grillige vorm, dus ja, dan 2'tje, 6'tje, 2'tje, 5'tje, zou er een 2'tje, zou er heel mooi in het rijtje passen.
1: Yep.
0: In Japan heeft hem wel pijn gedaan, hoor. Want dat is natuurlijk een baan waar hij zich ontzettend thuis voelt. Verstappen heeft ook lang binnen gestaan. Ja, dat is logisch. Die was ook al uitgestapt van, ja, dit is wel goed genoeg.
1: Ja, is goed.
0: Meer
1: ja.
0: Daarom. 21 minuten binnen gestaan. Isaac Hadjar daarentegen, maar die heeft een extra run gedaan. 12 minuten binnen gestaan. 10e onder de tijd van Norris. Dat geeft de burger moed. Maar dan zit hij dus op een 1.72... Dat zou al goed zijn, want hij reed een 1.74.
1: Hij is er alweer 2/10 van afgesnoept.
0: Ja.
1: Als maar indien eventueel.
0: Zijn tweede sector was goed, hè, dus straks.
1: Ja.
0: Hij is met Giampiero samen, vind ik echt een ster om te roepen, wat gaan we doen. Hij heeft wel daar Gasly, moi, niet veel last. Hij is die paarse eerste sectortijd alweer kwijt. Verstappen zit nog 71.000ste onder de tijd van Norris. Dus heeft Norris een hele goede middensector gehad. Dan gaat het er even om wat je hier kunt. Snelheid, hè, dat is waar hij op naar op zoek was. Zijn longruns waren allemaal 1, 2 tiende in de buurt van de jongens. Dat komt wel goed, maar speed, one lap speed, dat is wat hij moet hebben. En weet hij hem dan te nemen? Goeie derde.
1: Oh, mooie.
0: Lekker.
1: Derde sector, zeg.
0: Ja, 0.13. En wat kan Hadjar dan? Zou leuk zijn als hij er overheen gaat.
1: Mee, ja.
0: Sluit aan. Ook 0.13. Hadjar 6.000ste sneller dan Lennon Norris. Maar Norris op gebruikte banden. Daar komt Leclerc. Daar is Leclerc. Boom. Zo. Ook weer een tiende eronder. 1500ste om precies te zijn, ja. Dit is het. Nou, dan gaan we zo zitten wachten tot Antonelli in de buiten komt. En dan staat hij er 2/10 voor. Dus Lewis Hamilton moet nu naar de snelste tijd. Als hij dat niet doet, zit hij niet in de runs waarin hij wil zitten. En hij, oep, 9000ste. Hij doet dat niet.
1: Nope.
0: Dan heeft dus Leclerc een hele goede stap gemaakt. En dat heeft hij van een halve seconde. Hamilton wint maar 2/10 ten opzichte van zijn Q1 tijd. Limplap naar 7. Norris is inmiddels weer binnen.
1: Verstappen Norris gaat naar een nieuw rood.
0: Verstappen heeft 3/10 gewonnen. Hadjar heeft 1/10 gewonnen ten opzichte van zijn Q1 tijd. En Norris een 10e verloren, maar dat waren die gebruikte banden.
1: Oh,
0: Gasly.
1: Toek, toek, toek, toek.
0: Ja, dat noemen ze snelle handjes. De toe. Houdt hem echt in de enorm overstuurmoment in de laatste bocht van Pierre Gasly. En houdt dus daadwerkelijk de klep van naar beneden. Nou, hier zijn we Antonelli. Groen in sector 1, dat weten we. Zelfs de Leclerc, tweede, Hamilton, derde, Verstappen, vierde, Hadjar. Ferrari, Red Bull en dan McLaren. Antonelli goed gekozen. Lawson daar, ja, denk het wel. Achter hem rijdt Piastri. Nog geen paars. Piastri wel, paars in de midden sector. Oeh, dat is een hele weie. Antonelli, kijk dan jongens. Solen, rammer, ik zeg het dus. Komt Antonelli niet buiten, staat hij er gewoon 2/10. Niet normaal. Die derde sector van Antonelli is bizar. En dat is maar 20 seconden. Dan pakt hij 2/10. Daar is Piastri naar 2 gegaan. 2/10 op Piastri. Ongehoord. Echt niet normaal. 20-1 doet hij daar. Piastri doet daar 20-3. Leclerc doet daar 20-3.
1: Maar Russell heeft weer een probleem, hoor. Hij had een snelle sector 1 en 2 afgebroken naar binnen.
0: Max doet daar 20-4. En in beeld de Megadrift.

0: 6 punten en een dubbele Rietberger bijna voor Pierre Gasly.
1: Ja, Russell. Ja, oké. Okay.
0: Afgebroken.
1: Ja.
0: Balans. En op de sausage. Ja, dit is wel mazzel, die ga ik. Beter dan dit kun je hem bijna niet. Je wil hem niet pakken, maar beter dan dit kun je hem niet pakken, want hij raakt de vloer van je auto niet. Russell, no time. Ah, leuk, spanning erop. Nee, want hij moet nu rustig blijven. Dit zijn de goeie, hè? Jezus, man, die Antonelli. En dan komt Piastri gelukkig nog een beetje tussen, maar niet normaal.
1: Toch.
0: Ik dacht echt, na zo'n ronde gaat hij de oorlog niet meer winnen. Pwa, pwa.
1: Ja. Mm.
0: Het is wel mooi dat Sargassi gewoon meeluistert en even denkt van de mol in die plooi zijn verloren.
1: Nou, maar wij hadden wel gezegd, hè, dat hij in die derde vrije training vanochtend.
2: The satellite of my right front tire looks like it's got some weird lines in it.
0: Center line of my red front tire, een rechter voorband. De center line ziet raar, het lijkt alsof er blisters. Hij zegt, ik zie wat rare dingetjes op de lijn. De middellijn. Het kan zijn dat er daar wat blistering plaatsvindt. Maar ga verder over aan te nemen.
1: Ja, nee, goed, Antonelli. Hij had natuurlijk geen tijd kunnen zetten in die laatste gedeelte waar iedereen met nieuwe banden naar buiten ging. Is er wat gebeurd waardoor hij die tijd niet kon verbeteren? Maar anders, daar had hij ook sneller geweest dan iedereen.
0: Norris, opkomen rechter stuk. Het is meer een powerslide. Maar ook wel een serieus. Hè. Je komt er in die dip en als die auto dan uitveert, dan moet je het geluk hebben dat die. En je denkt een helikopter te horen, maar dat zijn de banden over de curbstones. Dat. Norris is er niet helemaal zeker van.
1: Ja, hij loopt toch weer.
0: Hij moet.
1: Achter de feiten aan, hè, eigenlijk.
0: Hij moet. Hij moet. Verstappen voor mijn gevoel net even te ver weg bij wat die Ferraris doen.
1: Ja.
0: Nou, Norris heeft nu wel nieuwe set gestoken. Ah, Verstappen heeft hem ook op oude banden gereden, check. Okay. Gebruikt. Net in zijn uppie en nu in zijn uppie. Nou ja, bijna. Russell.
1: Oei.
0: Nou, daar is een boordradio aan vooraf gegaan.
1: Standje van de baas.
0: Waarom zitten we hier? George, just drive.
1: Niet janken.
0: Ja, net, dat heeft hij niet gezegd. Hij laat dat vooropstellen. Maar het is gewoon van, oké, klep dicht, niet zeiken, gas geven. Waarom zijn, waarschijnlijk geroepen, waarom zijn we nu buiten? Waarom zijn we
1: waarom
0: dit?
1: Waarom rij ik hier nu?
0: Vriend, je hebt nog geen tijd. Waarom heb ik voor 2 rondes brandstof meegekregen? Vriend, je hebt nog geen tijd. En als je, het is wel waar, hè? Het is natuurlijk een prima advies van Toto Wolff. Want je moet van je coureur verwachten, joh.
1: Kom op.
0: Gewoon rijden. Doe je rondje. We hebben een auto, dat zien we. Die kan een 1, 6, 7 kan die aan. Norris blijft hangen op 7. Oh, ze zijn toch weer in tijd ingegaan. Ah, Norris stond 7, excuseer. Zit er één rechtstuk. Norris aan het einde van dit rechterstuk waar Russell nu op komt.
1: Oké.
0: Wordt gerekend aan de tijd van Lindblad, hè? Laat dat duidelijk zijn.
1: Q2, wie staat er buiten op dit moment? Bortoleto, Colapinto, Berman, Hulkenberg, Ocon en jou hoor, George Russell.
0: Ja, Russell moet daaruit kunnen. En de rest zijn dank. Ja, wie is dan de bok?
1: Ja, bij de hazen zou je denken dan, hè? De Audi's.
0: Norris, naar 3. Ik denk 1 Racing Bull. Mag ik het eruit zien? Laatste 2 minuten 39, 38, 37. Wat doet George Russell van 16? No time gaat. Kijk, George, just drive. Gaat naar de vierde tijd. Antonelli, Piastri, Norris. 4e Russell, 5e Leclerc, 6e Hamilton, 7e Verstappen, 8e Hadjar, 9e Gasly en 10e Lawson. 1.75 is de predicted knockout time en dat is de tijd van Gasly. AWS, AWS.
1: Russell 14 ronden, Hadjar 11 ronden, Gasly 10, Liam Lawson 10. Wie heeft de minst aantal ronden? Je raadt het al, de Nederlander, Max Verstappen. 6 ronden.
0: Verrassend dat de beide Ferraris denken door te komen op een gebruikte set. Nog een keer?
1: Ja.
0: Goed, een beetje overstuur. Wel een verbetering in sector 2. Gaat hier wel ontspannen hoor. Laatste 1 minuut 24 om te bepalen wie er naar de top 10 qualifying mag voor de Formule 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026. Om het maar volmondig te noemen. Leclerc, boom, 5 is 5. Hamilton, 6. Wint een plekje ten opzichte van Leclerc. Ja. Hamilton, 5. Dat is wel ingecalculeerd. Het had je op een nieuwe set. Ja, dan moet hij wel een sprongetje zien te maken. Mwah. 7e. Voorbij aan Maxi, die binnen staat. Oeh, gaat Verstappen dan niet het grote risico nemen? Oeh, zit op de wip zo dadelijk, of niet?
1: Ja. Ja.
0: Nu nog niet. Lindblad, Verstappen op de wip. Berman, Hulkenberg, Ocon. Oei. Zou deze zo pijnlijk kunnen worden als dat hij lijkt? Want dat is er wel een mild miscalculatie. Want hij heeft een run gedaan op een gebruikte set.
1: Ja.
0: En je kunt niet meer naar buiten, want dat heeft geen zin meer.
1: Oh,
0: billen knijpen. Ja, ik zie groene dingen. Berman net niet. Oeh, 10e. Oh, wat spannend. Dit is nu heel spannend. En dat hoeft het helemaal niet te zijn. Hulkenberg, Bortoletto, van hun weet je het nooit.
1: Bortoletto zou zomaar die top 10 in kunnen springen.
0: Hulkenberg, Bortoletto. Oh, dit is bij Red Bull ook spannend hoor. Hey. Oh, oh. Bortoletto ook niet. Ja. Kakken.
1: Ja. Gasly dan?
0: Gasly, Verstappen staat binnen. Gasly, oh, de man. Gasly ook niet. Holy knel. Ja, en weet je met wat?
1: Ja, niks.
0: 400ste. Tijd Verstappen 1-7-0-18. Gasly 1-7-22. Ai.
1: Wat een risico hebben ze genomen hier bij Verstappen.
0: Hey, de hele wereld lult over code rood en whatever. Wie houdt zijn hoofd koel? Deze. Nou, dit had ik rekening mee gehad. Dit kun je niet berekenen, man. Hier heb je echt geluk nodig.
1: Moses.
0: Dat is eigenlijk gewoon de overtuiging. Nee, joh, die maken geen 16e goed. Moet je even kijken, man. 0.42, 0.46. Nou, dat is wel ongeveer de spannendste Q2 die we een tijdje gezien hebben. En dan wordt de cut-off tijd op 1.75 gezet door AWS. En is hij uiteindelijk 1.72.
1: 2, ja.
0: Oh, maar die gasten ook allemaal 11e. Knetter.
1: Holy Moses.
0: Nee, is leuk.
3: Well, that could have a good lot to me with you.
4: We are not, unfortunately, mate.
1: Zijn we erdoor? Voelde goed aan?
0: Nee, maar dat vind ik prima. Ook die dingen, ik weet niet waarom ik daar ineens meer op aanga dan normaal. Het is ook naar het team toe netjes. Het felt like a pretty good lap. Oftewel, je zegt van, oké, de auto was prima. Zijn we door, want veel meer, zegt hij niet, veel meer zat er niet in. Nee, net niet. Oké, zwaar. Maar dan, ja, als je weet van, dit is het maximale wat ik uit mijn auto kan halen. Ook een goede carnaval zit, hè.
1: Het maximale uit mijn auto kan halen. Esteban Ocon. Naast Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto. En Franco Colapinto. Kijken we nog even terug, wat gebeurde er bij Colapinto? Ja. Buiten de baan. En klaar. En hier zien we hem lopen.
0: Pole position de bord. Vandaag wordt wel uitgereikt door een stevige, grote man met een enorm Frans achternaam. Die had namelijk Paris van zijn achternaam.
1: Oké.
0: Alpinse keer Dominique Paris.
1: Oké.
0: Zo, die heb ik een keer op zijn toetjes gegaan ook.
1: Huh?
0: Die gasten zijn ook niet normaal, joh. Even een herhalingje van Berman. Hey, hoofd. Ping, ping, ping, ping. Behaald.
3: That was what she had, really, guys. That was a really, really good lap. So, sorry.
5: Yeah, no, it looked good. Well done. See you tomorrow. Thanks, Ollie.
1: Dat was alles wat ze had, jongens. Het voelde als een prima rondje, maar we zijn er net niet doorheen. P13.
6: Zelfs als Gasly.
1: Ja.
6: Maar dit zijn wel de jongens die in hun hoofd nog steeds aan het team... Kijk, we weten natuurlijk niet wat Ocon gezegd heeft.
1: Nee.
6: Maar dit is wel hoe je het doet, hè. En ook wat hij laat zien met dat hoofd. Gasly ook al misschien...
1: Ze helpt.
6: Ja, net niet. Nou ja, net niet. 1,75. Nou, het is ook wel met een dikke 2,5 tiende, dus... Maar goed, Verstappen gaat dus door.
1: Neem het wel een gokje, hoor.
6: Sorry dat ik ga lachen. Als tiende naar de top 10 qualifying. Ja, hij heeft 2 runs gedaan. Lindblad 3, Lawson 3, Hadjar 3, Russell
1: 4, nee.
6: Bijna. Antonelli 3, 2. Ze zit wel het een en ander op.
1: Oeh.
6: Die Gasly. Dan had hij Verstappen eruit geknikkerd. Knetter. Ik denk dat Verstappen ook straks na afloop... als iemand er maar naar vraagt... dan zegt, ja, dat was een little bit too close for comfort. Maar dan zie je, met deze huidige auto's... er worden soms sprongen gemaakt. Niet te geloven. Het is ook nog wel interessant dat als we kijken naar de pole position vandaag... Mercedes en Ferrari staan dus gelijk... met het aantal pole positions... wat ze in hun complete Formule 1 carrière gehaald hebben... als power unit leverancier... En dat zijn dus 256 pole positions elk.
1: Dat is een mooi aantal.
6: Maar er ligt een klein voordeeltje, denk ik, bij Mercedes. Want die hebben tot op heden alle pole positions van 2026 afgestopt.
1: En wat we het hele weekend al een beetje zien eigenlijk wel... is dat 3 verschillende coureurs die sectoren beheersen. Lewis Hamilton snelst in sector 1. Lando snelst in sector 2. En Antonelli snelst in sector 3.
6: Nou ja... Dat is
1: kleine details.
6: Dat probeer je uit te leggen. Je kunt je auto afstellen dat hij daar een tiende wint. Maar dan verlies je weer op een andere plek 2 tienden. En dan heb je dus een tiende verloren. En Antonelli denkt, ja, die eerste deel van die ronde geloof ik wel. En die pakt in de laatste sector zo verschrikkelijk veel. Dat is echt niet te doen. Dat is wel te doen, want...
1: Ja, hij doet het.
6: Hij doet het, ja. Qua motoren leveranciers die 2 jongens dicht bij elkaar liggen voor pole positions. Als je het hebt over Grand Prix overwinningen in de laatste 4 jaren, dan zit er ook wel een mooie stat bij. 36 Grand Prix overwinningen in de laatste 4 jaren door ene Max Verstappen.
1: In zijn uppie. Verstappen.
6: Ja, in zijn uppie in zijn eentje. Daartegenover 33 overwinningen voor Ferrari. Maar Ferrari pakt die overwinningen met Vettel, Raikkonen, Hamilton, Leclerc, Alonso en Sainz.
1: Ja, oké. Okay. Ja. 5-1 of zo.
6: Ja, maar toch. Dat vind ik leuke stats. Dat je denkt, ouch. En dan begrijp ik, en terecht, hè, dat alle Ferraristimi ontzettend blij waren met die overwinning van Lewis Hamilton. En het zou vandaag zomaar een historische met SCA-dag kunnen gaan worden. Want mocht Lewis Hamilton, vraag me niet waar hij het vandaan moet halen... maar dat hebben wij vaker gedaan met hem, het voor elkaar boksen... dan gaat hij naar 105 pole positions in zijn carrière. Hij staat er natuurlijk al dik bovenaan met 104. Degene daarachter is Verstappen met 48 van dit huidige veld. En dan Leclerc met 27. Dat zijn de nummers 1, 2 en 3 in dit veld qua poles. Dus ja, dat... zie ik Verstappen ook niet nooit meer inhalen. Maar ik een beetje...
1: Twee jaar lang alleen maar pols halen dan.
6: Oeh. Hallo, 48, 154 jaar. Ja, twee een beetje. Ja, je hebt gelijk.
1: Elke race een pol, hè? Elke.
6: Ja, gaat niet gebeuren. De klok van Q3 loopt inmiddels en staat op 12 minuten en 30, 29, 28, 27, 26, 25. Ik ga iets zeggen op dit moment over Red Bull. Wat mij gewoon opgevallen is. Het is een enorme open deur. Ze doen mee. En dat is grillig, zoals we gezien hebben. Soms wel, soms niet, soms wel, soms niet. Maar dat voelt daar nog steeds niet helemaal lekker. En dat moet een tandje beter. En
0: En het was een zeepert geweest als ze hem misgecalculeerd hadden. En hij eruit geknikkerd was. Wat een geluk had hij. Nou, dan gaan we het morgen nog wel even hebben in onze voorbeschouwing. 3:10 morgenmiddag. Live te zien op kijken.nl. Download daarvoor de app. Dan kun je Jack en ik van mij vanuit de studio zien. Vanuit de Grand Prix Radio Studio waar we een aantal van deze dingen gaan laten zien. We gaan nog uitleggen wat een Kiwi te maken heeft met een McLaren. Hoe een koelvest er een beetje uitziet. En hoe die luchtlijn nou precies achter die uitlaat loopt. Want daar hebben ze van die hele kleine flapjes achter gezet. Maar het is niet voor niks.
1: Luchtduwers.
0: Air push dingen. Maar een luchtduwer vind ik net zoiets als een vlaharrek.
1: Mijn zak is leeg. Mijn theezakje maakt geen thee meer.
0: Ik wacht even op de correctie, neem me niet kwalijk. 11-01-0-59-10-58-57-56-55-54. En ze vinden het allemaal wel prima. Ook op de engine cover bij Lindblad zie je door het woord Red Bull... zie je daar de Louvres heen lopen. Die zijn klein, smal en hoog. Ferrari heeft gekozen voor een minder een aantal... maar grotere openingen. Heeft te maken met hot air management. Hoe raar het ook klinkt. Je wil die warme lucht zo snel mogelijk uit je auto laten. A, omdat hij om een of andere reden... en dat is een fenomeen... hij maakt die auto zwaarder.
1: Wat zei jij nou ook weer net over Verstappen? Wat hij zou zeggen na afloop van deze training? In het vierkantje?
0: It was a little bit too close for comfort.
1: Laurent Mekkies heeft zojuist een opmerking gemaakt. That was a little too close for comfort. Het staat hier bij F1 TV.
0: Nou.
1: Ah, daar is de koffie, juffrouw. Dank u wel. Met een nieuwe zak.
0: Nou ja, Jack, er zijn mensen die roepen dat wij maar wat lullen over die Formule 1. Dat heb je toch voor die momenten. Maar want dat is het enige juiste wat je op zo'n moment roept. Dus ik ben blij dat Laurent Mekkies ook vervent luisteraar is van Grand Prix.
1: Ik weet het zeker.
0: Godverdomme, dat is een goede kreepman in het Hollands. Die raakt het even gebruiken.
1: Ja,
0: is
1: dank
0: een little bit too close for comfort. Maar dat is het ook.
1: Thank you, Olaf.
0: Je gaat op je zelfvertrouwen en je denkt, oh kut. Net, wij zaten er ook van, maar ook, weet je, het is niet dat er 1/15e dit, nee, 11e, niet. De volgende ook weer 11e. Ja, dan krijg je op een gegeven moment wel klotsende oksels op plekken... waar je denkt dat je geen oksel hebt, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat dus. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ook door de week hebben wij echt leuke programma's. Help ons daar een beetje mee, want als we een beetje meer marktaandeel hebben... dan wordt het leven een tandje makkelijker voor ons. We zitten in Rotterdam en omstreken op de 97.6 in heel Nederland. Op DHB en natuurlijk op internet en in onze app. Met in de ochtend een koffie en classics. Rick van Veldhuizen 's middags in de auto. En zo zijn er meerdere van onze vrienden. Robert Teloor die voorafgaand aan ons gezeten heeft. Rob Spijker. Die dingen in de middag oppakt. Alexander Stevens. Goeie mix van fijne muziek. En allerlei dingen uit de sportwereld. En ik heb nieuws voor je. We gaan breder en breder. Maar Formule 1 is ons DNA. Wat je er ook over gaat horen. We gaan Formule 1 niet loslaten. No worries about that. Oké. Back to basics. 8:25-24 zijn er nog te gaan. Op het moment dat Lando Norris weer als een van de eersten... maar het hele zootje is wel buiten, want je wil twee runs doen... naar buiten is. En die piepen ze dan ook precies uit. Lindblad. Unsafe release noted. Oké.
1: Zal hij wel voorgedrongen hebben?
0: Ja.
1: Pitstraat, denk ik.
0: Maar voor wie zit hij? Dat vind ik, hij zit voor Leclerc. Dus het is ook niet dat Leclerc op de start rijdt. Ik vind, als je een unsafe release zou hebben... dat je die teniet kunt doen... door op de baan die plek aan die ander te geven.
1: Ja, precies. Het is toch ook allemaal niet zo spastisch, jongens?
0: Ja, maar het is via een safety. Lindblad krijgt zeer waarschijnlijk geen boete... maar het team krijgt een boete. Goed, laten we kijken wie er wat voor elkaar heeft. Er zijn jongens die rijden op gebruikte banden. Dat zijn Hadjar en dat zijn Lindblad.
1: Verstappen begint voortvarend met paars in sector 1.
0: Beter dan Norris. Sector 2, paars voor Lando Norris. Verstappen is daar nog niet. Verstappen is daar ook. Paars in sector 2, Kadeng. Norris 1-6-9. Dat is waar hij op koerst.
1: Zou die move...
0: Hadjar 1-7-3. Verstappen, Verstappen 1... Wow!
1: Oh.
6: 1-6-4. Luister. Gejuich vanaf de tribune. 4/10 beter dan Lando Norris. 2/10 beter dan Piastri. Spoiler. De Mercedes moeten nog. Ja, ik moet het zeggen. Want deze kunnen dit ook, hè. Wat een rondje weer, zeg. Hey. Als ze het toch zo uitgerekend hebben, Jack, dan... Jezus, want ik krijg er toch kippenvel van.
1: We doen echt maar twee laps in het begin.
6: En vandaar, too close for comfort. We weten wat er eventueel in zit. Gaan we het niet halen. Kijk, want Antonelli heeft ook niks paars. En ik wilde net zeggen, met de tijd die hier te gaan is... het zou best wel eens zo kunnen zijn dat één run de goede is. Antonelli. Oh, Antonelli op 61.000ste met de laatste sector. Ik zei het. Oké, één ding. Even persoonlijk. Russel dan niet, hè? Toch? Waar, wow, Russel ook. Nou ja. Dat is maar kijk dan even de verschillen, man. 43.000ste, 61.000ste. En hele snelle turnovers.
1: Waarom is de paniek hier?
6: Omdat Lewis nog geen tijd heeft staan. Dus hij heeft een fout gemaakt. Komt hij aan.
7: Can I go for a second lap?
8: Negatief.
7: Oh, he's supposed to have a bank at fuel. Why?
6: Fout gemaakt. Kan ik een tweede ronde doen? Negatief. Ja, maar we zouden een banker fuel nodig hebben. Dus ik had schouw genoeg brandstof moeten hebben. Kijk hier weer. Hij heeft hier toch wel een probleem, hoor. En dus vraagt hij hier, kan ik voor een tweede ronde? Nee. Hij zei, ja, maar we zouden brandstof meenemen voor een tweede ronde.
1: Hij was wel weer snel onderweg, hoor. Die sector 1 en sector 2.
6: Antonelli is op dit moment snelste in FP1, FP2, Q1 en Q2. En tot op heden ook in Q3. Die Verstappen, Jack, die maakt dus een sprong van 1-7-1 in Q2 naar 1-6-4. Dat is een sprong van Q1 naar Q3 van een volle seconde. Dan heb je dus... En dat is positief, hè? Dan heb je je kaarten achter de hand gehouden. Dan heb je je kaarten als je een seconde kan pakken. Want Antonelli gaat van Q1 naar nu 16e harder.
1: Ja.
6: George Russell 19e harder. Dat is ook wel een stevige sprong. Maar goed, die zat niet zo lekker in zijn vel nog. Wat een jump, hé. En dan Hadjar, even kijken, Hadjar, 1-7-3. Ja, Hadjar gaat van, sorry, 1-7-4. Ja, naar 1-7-3, dat is maar een tiende. Van Q1 naar Q3. En zijn Q2-tijd was nog sneller. Hadjar is nu 3/10 langzamer dan hij was in zijn Q2-tijd. Rather fashionably not relaxed. Hamilton, ja, nu moeten ze ook de lef hebben voor Hamilton om hem niet als eerste naar buiten te sturen. Want anders dan weten ze zeker dat de pole niet gaat komen. Zo, die knetters, die twee Mercedes en Verstappen binnen 61.000ste van een seconde van elkaar. Het is toch niet normaal? Niet normaal. Oh.
1: Lando Norris van de twee McLaren's, degene die nog het meeste goed moet maken, loopt het hele weekend eigenlijk een beetje achter de feiten aan.
6: Ja, Verstappen heeft natuurlijk twee keer al dit jaar in de top 10, in de top 3 gestart. Miami en Monaco. Maar ja, Monaco was geen lang leven bezorgd. Kijk, Adjar nieuw, Lewis nieuw. Halve push, ik naar buiten, jij naar buiten. Hij stopt, kijk. Hij moest stoppen. Oeh, of hij daar blij mee is, weet ik niet. Zag je dat?
1: Ja, hij moest wachten op de Red Bull.
6: Haast gemaakt worden voor die beide Racing Bulls. Ja, en ik snap wel dat dan, als je ziet dat er twee Racing Bulls en twee Red Bulls in de top 10 staan, dat Zac Brown op jouw eentje doen aan het veld in samen.
1: Ja.
6: En dat dan op zijn Amerikaans. Kijk, ze glimmen. Zie je dit? Al die glimmertjes, allemaal nieuwe banden. Zodra je er een ziet waarbij je niet op die vier banden het zonnetje ziet branden, dan zijn ze gebruikt. Kleine tip van de slijert. Maar het is ook logisch, hè, dat je in de laatste poging van een kwalificatie met nog 2 minuten en 24 seconden te gaan de nieuwe set eronder gooit.
1: Wat gaat Lewis Hamilton doen? Dat is eigenlijk een beetje de cruciale vraag. Voor mij nu.
6: Vind jij dat?
1: Ja.
6: Nou, ik denk dat het gaat Verstappen doen. Als je een sprong kan maken van een seconde, dan kan je dus ook een sprong maken van 1,1 seconde. Daar ben ik even heel flauw in. En als hij een tiende wint, dan is hij er. In een auto die we gisteren tot twee keer toe bijna de pitstraat niet uitzagen komen. In een auto waarbij de stoel vast zat. Niet vast zat of niet lekker zat.
1: Kijk hier dat mannetje.
6: Daar gaat Max. Hij heeft weer problemen, hij heeft weer problemen. Oeh. Mooi kijkhuis. Spanning, jongen. Hij zit in de spiegel te kijken. Altonelli zit namelijk achter hem. Ik dacht dat hij weer even in de anti-stolslag. Ja. Alright, over 2 minuten weten we het en een beetje. Want de rondetijd is 1:06. En we hebben nog 1:26 te gaan. Dus deze jongens zouden nog een rondje vast kunnen klappen, maar gaat niet gebeuren. Na een rondje zijn die banden dan weer dof. Hè? Want ik zie nu mensen zeggen, nou, ze zijn helemaal niet glimmend. Nee, zijn ze na een rondje alweer. Lewis Hamilton richting turn 3. Want dit is bocht 2, hè. Dit zien de vier mensen als een bocht. En de Formule 1 teams, omdat het vol gas is, zien dat niet als een bocht. Hier lag het probleem van Hamilton. En Hamilton zit 43.000ste onder de tijd van Kimi Antonelli. Hamilton voor pole 105. Antonelli voor pole nummertje 5. Hij is wel opgefokt, dus dat scheelt. En Hamilton en Verstappen hebben een beetje van hetzelfde. Boeh, duurt dat spannend. Leclerc zit onder de tijd van Antonelli. Norris zit boven de tijd van Antonelli. Verstappen zit nog in zijn outlap. Zit niks en iemand in de weg. Heeft een mooie, ruime... Heeft het hele rechte stuk vrij voor zichzelf. Voor hem rijdt Lindblad. Hamilton paars in de middensector. Leclerc paars in sector 1, hadden we al gezien. Norris zat daar boven. Vorig jaar nog de poleman hier. Als Norris die middensector niet goed doet, komt het ook niet goed, ben ik bang. Well, Lewis. 1, oh, 6.000ste. 1.64.
1: Goeie tijd.
6: Maar ja.
1: Ja.
6: Proppen er maar eens tussen. Norris zit op 7.000ste. Hello. En dan komt Charles Leclerc ook nog even aan, hè. En Leclerc gaat de vlag krijgen. Dus Leclerc, dit is voor iedereen klaar, klaar, hè. Leclerc. Boom, Leclerc. 59.000ste.
1: Snelste.
6: 1 Leclerc, 2 Hamilton, 3 Antonelli binnen 65.000ste.
1: Norris.
6: Ouch.
1: Ja, zesde.
6: Probleemweekend wat niet door kan. Verstappen nu met paars in de middensector. Piastri ook niet. McLaren, ouch en pijnlijk. Maar Antonelli en Verstappen. Oh, Verstappen eraf. Boom, klaar, te veel risico. En dat is P5. En daar zal het bij blijven, want dit wordt een rode vlag. Te veel risico, ja. Hoort erbij. Stom gezegd, ik hou ervan. En dat kost Antonelli misschien een pole.
1: Ja.
6: En Ferrari staat op rij 1 en 2. En dan is het niet de 105e pole position van Lewis Hamilton. Maar dan is het Charles Leclerc. Jongen. Charles Leclerc. En die gaat heel vrolijk zijn, hè. Weet je wanneer die voor het laatst op pole position stond?
1: Dat is al even geleden.
6: 17 Grand Prix geleden. Hongarije 2025. En Verstappen ging eraf. Met heel veel wat hij wilde winnen in die derde sector. En, oh, let op, hè. Oh, gaat Russell die tijd krijgen? Russell staat ervoor. Niet Leclerc. Toen ik terugging om dit op te zoeken.
1: Mm-hmm. Ja.
6: Nee.
1: Dat is wel even ongelooflijk. Oh.
6: Twee tiende duikt hij er ook onder. Hier het moment van Verstappen in 10. Stuurt in. Boem, dat is hem al heel vroeg kwijt. Hij wilde heel veel snelheid meenemen. En dit is wel wat schade. En hopen dat het voor de versnellingsbak meevalt. Er wordt goed opgevangen. Luister en huiver. Grimbak doet goed zijn werk, hè?
1: Ah, wel een flinke kleun linksaf.
6: Ja, maar kijk even. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 banden rijden, die vangen dat prima op. Ja, je hebt het liever niet, Annie van.
1: Nee.
6: Maar alles doet zijn werk, hè. Die zet banden klaar. Maar dat was hij al. Ach, hadden we toch gedacht dat hij erbij
1: zo
6: dichtbij zou kunnen zitten. Kon daardoor Antonelli niet. En afgeleid door wat we zouden... Waar is geel? Is daar geel? Kijk eens, is daar geel? Daar is geel.
1: Ja, is geel.
6: Dan mag je die polten niet houden. Ja, dat is zo moeilijk te zien of het geel is. Want zij hebben hem dus ook gemist. Daarom laten we hem nu even zien. 1611. Want de auto van Verstappen stond daar niet.
1: Nee.
6: Lastig te zien of dat op dat paneel een gele vlag was. Jammer van Leclerc. En zo heeft Mercedes ook deze pole weer binnen. En is hij voor George Russell die Leclerc Hamilton aan zich aankrijgt. En we dus morgen, waar we het eerder over hadden, gaan krijgen dat Kimi Antonelli in de slag moet met Leclerc, Hamilton en Verstappen.
1: Is waar jij het aan het begin van deze dag over had. Ja. Hoe gaat hij zich houden in het gevecht?
6: Te hopen dat er niet te veel gepiel en gedoe aan de auto van Verstappen moet gebeuren. Dat de pitlane start wordt. Maar ik denk dat dat meevalt. Want schade mag je normaal gesproken gewoon repareren. Ja. Kijk, yellow flag infringement. Nou, ik dacht, het moet... Dit wordt weer wat. En als die stewards dan soms zo snel zijn... doe het dan nu ook even snel.
1: Maar ik snap ook niet dat die Russell ook zo helemaal... Yeah, weet je wel?
6: Nee, tuurlijk.
1: Dit moet het team hem ook verteld hebben, denk ik.
6: Ja.
1: George, even iets rustiger aan.
6: Ik zag toch echt een paneel. En dan... Ja, er is maar één ding... En dat is als hij in dat andere stukje even zo gedaan heeft, volgelift en door.
1: Ja.
6: Dan kan hij laten zien, maar daarmee pak je geen 2/10 voorsprong op een pole position. Hij heeft de P erover in.
1: Ja, absoluut man.
6: Eindelijk weer een keer sneller dan Lewis Hamilton. Ja, dan zou ik ook vinden dat degene die hem zo gaat interviewen... roept George, that's yellow flag infringement. Ja. En dan maar kijken wat hij daarover roept. Ja, als deze pole staat, dan zijn ze dus de nieuwe leiders... in het klassement van pole positions met 257 in de totale carrière. Vierde pole van het seizoen. Eerste keer dat hij back-to-back pole pakt. Had dat in Las Vegas en Qatar in 2024... Zie je dat ik er wat over zegt? Hij wijst ook naar die bocht 10, zie je dat?
1: Ja.
6: Er is wat. Hij weet dat. Leclerc vroeg hem ernaar. Oh, wat mij betreft niet, weet je.
1: Ik ben even van mijn gas gegaan.
6: Body language veel nee schudden. Nee, no way. No way. Ja, het hoort erbij, weet je. Ik bedoel, in de MotoGP zeggen ze podium of jodium. En dit is ook gewoon volle bak proberen.
1: Ja, ik kan dit wel waarderen, hoor.
6: Ik vond die eerste run al...
1: Proberen.
6: Ja, helemaal niks mis mee.
1: Nee.
6: Ja, en Fred ziet ook een pole position door zijn neus gaan. Die zal wel zitten tappen. Was dat niet geel? Maar ik hoop dat de wedstrijdleiding en de stewards gewoon even slim zijn. Ik bedoel, ze hebben notabene, en dan gaat het over een Grand Prix, hè. Verstappen 2 keer achter het podium vandaag getrokken vanaf een 3e plaats. Dus als je denkt dat dit helder is, regel het dan, maar dat is het niet. Fisichella.
8: Fantastic job. It was a great lap. It's still under investigation because of the yellow flag. How do you feel?
9: I feel incredible. It was such an amazing lap. I saw the yellow. I had a big lift into the corner. I was 5 tenths up, and I came out the last corner 2.5 tenths up. So, it was a single yellow as well, not a double. So, should be okay. It was a tough day, but it was so special to get that lap, and everything felt so sweet. So, really proud of the job we all did.
8: Great job.
9: Thank you.
8: Charles?
6: Yeah, I made the shoulders.
8: So let us know how was your lap, and especially in the last few Grand Prix, Ferrari made a huge step forward on the development. Are you happy with your lap and your position?
10: Yeah, I'm relatively happy about today. Of course, the last few weekends have been quite tough, so I just wanted to have a clean weekend, and most of all, a clean qualifying to start well for tomorrow. So, to start second is a good place to start on. The team have been pushing massively in order to bring upgrades in Barcelona and again this weekend, and that pays off. If I'm completely honest, I didn't think we'll be starting on the front row until qualifying. Really, so it's a good surprise that we are so far up.
6: Kijk boven in beeld. No further investigation. The poll staat.
8: Lewis, you probably lost a good chance to improve your lap time because the first push out you brake maybe too late. You think it was possible to be better than third?
11: Yeah, well, firstly, thank you, everyone, for the good energy. To have the two Ferraris in second and third, I think it's fantastic, and it's just a reflection of the amazing work that everyone's doing back at the factory, because they really are continuing to push. We bought small bits here. Obviously, they worked hard to upgrade our engine for this track. So I'm just really proud of everybody, because you could just see how hard everyone's working, and it's really starting to pay off. I think my Q3, the weekend had been looking good in Q3 1-1. I had my mistake and didn't get the first lap. So then, yeah, that always affects the second lap. But nonetheless, you know, even just to be still that close, given that I didn't get the first lap, I'm really happy for that.
8: Great. Good job.
11: Cheers.
8: George, back to you. It's going to be very hot. How do you manage for tomorrow, for the race?
9: Yeah, it's going to be very hot. You know, the Ferraris are looking incredibly fast. You know, in the corners, they're the fastest team at the moment. They're maybe a bit more draggy than us, which may help us to defend. I just spoke with Toto. He just said everything was fine with the yellow flag, so that is good news. 100-metre lift before the corner, so glad to hear that. And yeah, tomorrow is going to be a big fight. Obviously, Kimi in P4 is going to be super fast as well. We know how strong he's been, and Lando and the McLarens. So it's game on from everyone.
8: It's going to be an interesting race to follow. Good luck.
9: Thank you. Thank you, everyone.
6: Ik vind Lewis de antwoorden prima, maar als hij nou het eerste deel even weglaat, want dat horen we elke wedstrijd, en als hij daarna roept van mijn Q3 was goed. Maar goed, George Russell ook, ik kreeg van Toto te horen dat ik 100 meter lift gedaan heb en daarmee is het goed. En daarmee moeten wij het ook afsteren, want daarmee is het goed. En goed dat ze snel keken, want het had natuurlijk andersom kunnen vallen. Ik zag er ook een panel, maar hij zei ook nog, en die vind ik wel tricky, ja, het was een single yellow en geen double. Daar moet je mee oppassen bij de wedstrijdleiding. Feit is, Russell op pole position, Charles Leclerc daarachter, dan Lewis Hamilton, Antonin Verstappen en dan de beide McLarens. Daar doet het ook bij een hard jaar op 8. 9e Lawson, 10e Arvid Lindblad. En daar laten we het voor nu even bij, want er staat een man hier verderop in de gang te trappelen. Zijn naam is Ben Liebrand. Jack, dankjewel voor deze.
1: Ja, tot morgen.
6: Daar Dominique Paris, die de pole position award uit gaat reiken aan onze vriend op pole position. Zijn naam is George Russell. Vanaf nu hier op Grand Prix Radio. Veel plezier met The Man. Ben Liebrand met In The Mix.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6:00.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de vijfde plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur en grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. En korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Vele kopieën, slechts één origineel.
1: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. De bar gaat niet meer open als uitgaansgelegenheid. Ook komt er een blijvend monument voor de slachtoffers van de brand. 41 personen overleefden het niet. 115 anderen raakten gewond. Flessen champagne met sterretjes kwamen te dicht bij het plafond, waardoor het geluidsisolerende schuim vlam vatte. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffer is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Bruggen, sluizen, tunnels en verkeerssystemen komen stap voor stap weer in bedrijf. Rijkswaterstaat checkt nog of alle systemen volledig functioneren en adviseert weg- en vaarweggebruikers alert te blijven. Langs de snelwegen konden tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor konden gevaarlijke situaties ontstaan. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend. Maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is getrouwd met haar partner Koert Kleijwegt. Het huwelijk werd voltrokken in het Rotterdamse stadhuis door journalist Sander de Kramer. Schouten betrok de stad nadrukkelijk bij haar trouwdag. Leerlingen van Kindcentrum het Oude Westen ontwierpen haar trouwjurk. De RET verzorgde het vervoer met tramlijn 1. En tijdens het feest traden Litouwers en Frederike Spicht op. Schouten en Kleijwegt kennen elkaar sinds hun studententijd aan de Erasmus Universiteit. Ze kregen pas in de coronaperiode een relatie. De politie onderzoekt twee gewelddadige scooterroven die in twee opeenvolgende nachten zijn gepleegd in Almere. In de meest recente zaak werden een jongen en een meisje bij een skatebaan in Almere buiten hout onder bedreiging van messen beroofd van hun scooters en bezittingen. Een nacht eerder werd een vrouw op het spoorbaanpad overvallen. Ze moest haar scooter en spullen afstaan nadat een van de daders een vuurwapen op haar richtte. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar verband houden en roept getuigen op zich te melden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk heeft geleid tot een sterke toename van het aantal verdrinkingen. Sinds het begin van de hitteperiode op 18 juni zijn zeker 74 mensen om het leven gekomen in het water. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zochten veel mensen verkoeling in rivieren, meren en vijvers, waar zwemmen vaak gevaarlijk is. De Franse regering roept inwoners opnieuw op uitsluitend te zwemmen op officiële en bewaakte locaties. Frankrijk beleefde deze week de heetste dagen die ooit in het land zijn gemeten. Bij een verkeersongeval in Terneuzen zijn vanmiddag 5 mensen betrokken geraakt. 2 auto's botsten op elkaar, waarna een van de voertuigen in een droge sloot belandde. 1 inzittende kwam bekneld te zitten, maar kon door de hulpdiensten worden bevrijd. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie is nog bezig met onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en de voertuigen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

Welkom bij de Soul Dance Train op zaterdagavond bij Radio Noordzij en natuurlijk bij Gode Zone FM. Het is een beetje te warm om te gaan zitten in de studio, dus hebben we twee heerlijke mixen voor je. Straks in de tweede uur een Italo mix en nu hoor je de allerbeste disco dance classics van Studio 54.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Daarmee lijkt hij tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van de protestbeweging, die al ruim anderhalf jaar actie voert tegen zijn regering. De demonstraties begonnen na het instorten van het dak van een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen om het leven kwamen. Volgens de demonstranten was dat een gevolg van corruptie en falend overheidsbeleid. Vučić zei dat hij nog een paar weken president zal zijn. Zijn huidige ambtstermijn loopt officieel nog ongeveer een jaar door. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft twee teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. In Zuid-Afrika loopt het geweld tegen migranten verder op. Dat meldt NOS Nieuws. Een anti-immigratiebeweging eist dat mensen zonder geldige verblijfspapieren het land uiterlijk 30 juni verlaten. In aanloop naar die datum zijn huizen van migranten in brand gestoken en winkels geplunderd. Ook werd een man uit Malawi gelyncht na een protest. Volgens deskundigen wordt de onrust aangewakkerd door hoge werkloosheid en politieke spanningen. De politie in Berlijn heeft op een opvallende manier verkoeling geboden tijdens de extreme hitte. Twee waterkanonnen, die normaal worden ingezet bij ordeverstoringen, werden gebruikt om voorbijgangers nat te sproeien. Bij de Brandenburger Tor telde een agent via een luidspreker af, waarna een zachte waterstraal over het plein werd gespoten. Tientallen mensen maakten daar dankbaar gebruik van. De waterkanonnen reden later ook naar andere pleinen in de stad. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: te groot. Welkom in de tweede uur van de Soul Dance Train op zaterdagavond. We nemen je mee naar de jaren 80. In de jaren 80 was er een muziekstijl die niet zoveel op de radio gedraaid werd, maar wel fantastisch was om naar te luisteren. En vooral ook om ermee te mixen. 1 uur lang een fantastische Italo Classics mix.
1: Activating all systems. Ready for transmission. Look for Italo AT style.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het debat in het parlement van Georgië is uitgelopen op een massale vechtpartij. Tijdens de jaarlijkse regeringsverklaring van premier Irakli Kobakhidze ontstond de chaos nadat een oppositieparlementariër scherpe kritiek uitte op de premier. De woordenwisseling liep uit op een handgemeen tussen leden van de regeringspartij en de oppositie. De vechtpartij vond plaats tegen de achtergrond van een langdurige politieke crisis en maandenlange protesten tegen de regering die onder vuur ligt vanwege haar omstreden koers richting de Europese Unie. Steeds meer fietsers belanden na een ongeluk op de spoedeisende hulp. Maar een algemene helmplicht komt er voorlopig niet. Volgens Veiligheid NL werden vorig jaar 80.900 fietsers behandeld op de spoedeisende hulp. Vooral het aantal ongevallen met elektrische fietsen neemt sterk toe. Een fietshelm kan het risico op dodelijk hoofdletsel met ruim 70% verminderen, blijkt uit onderzoek van SWOV. Veiligheid NL pleit niet voor een helmplicht, maar kiest voor voorlichting, omdat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor zou zijn. Door de extreme hitte ligt het busverkeer van Hermes in Zuidoost-Brabant grotendeels stil. Een oververhitte oplaadinstallatie zorgt ervoor dat elektrische bussen niet kunnen worden opgeladen. Alleen buslijn 401 van en naar Eindhoven Airport blijft voorlopig rijden. Hermes verwacht de dienstregeling morgen weer te kunnen hervatten als de temperaturen dalen. Vrijdag had Hermes ook al last van precies hetzelfde euvel. Ook toen verviel de dienstregeling grotendeels. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft 2 teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
2: You're listening to the Weekend Mix, mixed by DJ Al.
3: Niet alleen buiten is er code rood, maar ook binnen is het absoluut code rood. Maar dan wel in positieve zin, want ook tijdens dit warme weekend kun je weer genieten van de allerlekkerste hits. En dat uit de jaren 70 en 80 in één dampende, stampende mix. DJ L is er weer klaar voor. Het komend uur zorgt hij voor de verkoeling op jouw radio.

doorgevoerd. Thomas Tuchel had liever de groepswinst al te pakken gehad na speeldag 2. Maar daar heeft Ghana dus een stokje voor gestoken. En op het einde had Ghana misschien zelfs nog die wedstrijd kunnen winnen. Zou niet terecht geweest zijn. Maar er waren een paar goede kansen waarbij Konsa onder meer in laatste instantie nog moest ingrijpen. Randje van een strafschop was dat zelfs. En ook die gekke doelman Jordan Pickford, die er een keer wat onbeholpen uitkwam en daarmee goed wegkwam. Rashford en Saka krijgen vandaag hun kans op de flanken voorin. Gordon en Madueke op de bank dus. Rodgers komt in de ploeg met Bellingham. Er werd vaak gezegd, het zijn concurrenten van elkaar. Ze kunnen eigenlijk niet samenspelen. Maar vandaag mogen ze dus bewijzen dat dat wel kan. En op de backposities weer al verandering natuurlijk, omdat Reece James niet kan spelen. Misschien wel meerdere wedstrijden niet kan spelen. Hij heeft een blessure die hij al lang meesleept eigenlijk, die weer opspeelt. En ook Declan Rice heeft de gele kaart, maar heeft ook een kuitprobleem. Dat zagen we aan het einde van de wedstrijd tegen Ghana. En heeft natuurlijk ontzettend veel wedstrijden al moeten spelen. Hij wordt gespaard, maar zit wel op de bank vanavond voor het geval dat. En op de linksachter komt O'Reilly weer in de ploeg. Jed Spence, de meer defensieve optie, daar naar de bank verwezen. En Gerald Kwanza, dat is eigenlijk een centrale verdediger, gaat als rechtsachter spelen op de plaats van Reece James. Ja, en dan komt de naam van Trent Alexander-Arnold weer naar boven natuurlijk in de Engelse pers, want die liet Thomas Tuchel thuis. Hij had hem niet nodig, maar vandaag had hij hem zeker wel kunnen gebruiken. Terwijl u de opstelling van Panama ook heeft zien voorbijkomen. Daar drie wissels in vergelijking met de wedstrijd tegen Kroatië. In die wedstrijd deed hij maar één wissel, zijn diepe spits. Nu vervangt hij ook centraal rechts Ramos door Escobar, dat is de ene sterke jongen voor de andere. En op de linkerkant komt Gutierrez in de ploeg voor Blackman. Dit dus de basisploeg van Engeland met Harry Kane. Ja, Tuchel stelt hem toch maar op. Hij kan hem niet missen. Hij heeft goede herinneringen natuurlijk aan Panama. Harry Kane, hij scoorde een hat-trick op het WK 2018. In de wedstrijd tegen Panama die Engeland toen met 6-1 won. Ook Stones en Lingard scoorden in die wedstrijd voor Engeland. En van die match zijn eigenlijk alleen nog Pickford, Kane, Stones en Henderson over in de huidige kern van deze Thomas Tuchel. Bij Panama zijn er nog drie over. Mourinho, Barcenas en Rodriguez. Zij staan alle drie op het veld. En nu een minuut stilte. Ik neem aan weer voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Hebben we niet doorgekregen. Venezuela.

Voilà, een minuut stilte dus voor de vele slachtoffers van de aardbeving. En dan terug naar de wedstrijd. Het leven gaat door, zo is dat. Zo is dat altijd weer. En Engeland dus, was ik aan het vertellen, groot probleem op de rechtsachter. Reece James, zo blessuregevoelig, al jarenlang eigenlijk op de sukkel van de ene blessure in de andere. Als hij fit is, is hij een absolute topspeler op de rechtsback. Kan ook op het middenveld spelen natuurlijk, maar al zeker één en waarschijnlijk twee wedstrijden buitenstrijd. En dan is het de vraag, ja, geen Alexander-Arnold. Livramento was backup voor Reece James, die is al geblesseerd naar huis vertrokken. En dan waren er ook nog opties met Spence en met Chaloba. Maar het is uiteindelijk dus Kwanza geworden. Centrale verdediger op de rechtsachter bij Engeland. Ja, dat zal misschien een beetje verwarrend zijn voor u thuis. Maar Panama speelt dus in de kleuren van Engeland eigenlijk. Grotendeels toch dat wit. En Engeland in het rood en blauw voor alle duidelijkheid. Guy en Kwanza die blijven het centrale duo vormen daarachterin. En Anderson, hij blijft voor de verdediging opereren. Maar dus niet met Declan Rice vandaag. Meer als enige defensieve middenvelder bij Engeland. Had overigens ook een klein probleempje. Deze week trainde donderdag niet mee, Elliot Anderson. Maar gisteren weer wel en dus vandaag gewoon aan de aftrap. Gutierrez. Hij dus in de ploeg gekomen. Zijn eerste minuten op dit WK. Hij voetbalt trouwens in Venezuela. Dus extra speciaal voor hem die minuut stilte ook. Deze man kennen we ook. Amir Michael Murillo. 3,5 jaar Engeland. Wat zeg ik? Anderlecht. Van januari 20 tot half 23. Bijna 140 wedstrijden gespeeld bij Anderlecht. Dan Marseille. Nu een halfjaartje in Turkije. Bij Beşiktaş. Heeft al een sterk WK gespeeld. Want vergis u niet. Panama deed het goed. Twee keer eigenlijk. Tegen Ghana en tegen Kroatië. Waar ze met veel energie speelden. En wel in blok verdedigden. Maar als het even kon er ook heel goed, heel snel uitkwamen via de vleugels. En dan ook vaak met velen in de rechthoek opdaagden aan de overkant. Ploeg die eigenlijk niet meer te vergelijken is met die van 8 jaar geleden. Toen ze echt wel het kneusje een beetje van het WK waren met de meeste tegengoals van het WK. 11 namelijk. En kansloos verloren van Engeland, van België en van Tunesië. Dit Panama heeft flinke stappen gezet onder leiding van Thomas Christiansen, die u al een paar keer in beeld heeft gekregen. De Deense Spanjaard, of de Spaanse Deen kan je zeggen. Deense vader, Spaanse moeder, speelde een paar interlands voor Spanje, lang geleden. Eerste helft van de jaren 90 en trainde bij Barcelona onder Johan Cruijff. Tuchel altijd fanatiek voor zijn bank tijdens de wedstrijd en heel rustig en beheerst en positief in interviews vooraf en achteraf. Connectie is het centrale woord bij hem. Dat wil hij voelen, dat wil hij zien en dit wil hij ook zien. Saka die daar Kane zocht. Kane die bijzonder weinig aan de bal kwam tegen Ghana. Werd door Partey heel erg goed uit de match gehouden toen. Kon ook niet afzakken. Kon zich niet echt in het spel van Engeland laten gelden. Had wel een hele grote kans in de tweede helft, Harry Kane. Ook O'Reilly kwam in die tweede helft dicht bij de winning goal. Want die kwam er dus niet. En dus moet Engeland eigenlijk nog full gas aan de bak vandaag. Dat is alleen maar leuk natuurlijk voor ons. Dat betekent dat ze er echt wel moeten voor gaan. En moeten tonen dat ze tegen een laag blok ook echt wel wat kunnen forceren. Daar hebben we er wel meer moeite mee. Bij de grote ploeg. Dit is een goede bal van Rashford. Die dus na twee invalbeurten een basisplaats te pakken heeft.
en zich uiteraard wil tonen vandaag. Hij speelt voor een transfer natuurlijk. Bellingham afgestopt door José Córdoba. Sterke peer. De man helemaal centraal in de verdediging van Norwich. Bij Philippe Clément dus. Hoekschop voor Engeland. Ja, kijk, dat is daar al lekker gezellig aan de tweede paal. En ze hebben goede koppers. Ook bij Panama. Gutierrez. Carlos Harvey, centrale middenvelder met de nummer 14 daar. Een beetje krullenbol. Heeft ook al indruk gemaakt. Heel veel loopvermogen, recuperatievermogen. Zit overal tussen. En ook het nummer 6, Christian Martinez. Een hele goede jongen die overal is. Op papier staat hij rechtsvoor, maar eigenlijk is het een centrale middenvelder. En zeker tegen Kroatië was hij van een van de allerbesten op het veld. Engeland kan overigens dat misschien ook nog even meegeven. Niet meer uitgeschakeld worden. Al op zijn minst zeker van een voldoende sterke derde plaats om door te gaan met 4 punten. Maar ze willen uiteraard meer. Ze willen die eerste plaats. Ze willen een gunstig traject en ook meer tijd tussen de wedstrijden die er nog zitten aan te komen. Konsa. Kwanza. Je ziet ook, die heeft niet de morfologie van een flankverdediger. 1,90 meter groot, als echt een centrumverdediger. Een sterke Harvey toch van de bal gezet. En Bellingham. Ja, dan blijft hij iets te lang lopen met de bal en mag hij tevreden zijn met de overtreding. Jude Bellingham. Thomas Rodriguez, de diepe spits. Maar ook hij moet hard werken. En dan ziet u die linies dicht bij elkaar. Bij Panama. En daar moet Engeland dus zien doorheen te voetballen. Net zoals ze dat moesten doen tegen Ghana. Rashford. 40 miljoen moet hij kosten. En een goede trap. Hij scoorde ook bij zijn eerste invalbeurt. En dit was een soortgelijke actie. Goed schot op dat natte veld. Is dat niet de makkelijkste bal om te verwerken voor Orlando Mosquera. Maar hij doet het prima. Eerste dreiging toch al snel in de wedstrijd voor Engeland. Dat wil hij zien. Elliot Anderson gaat de volgende hoekschop nemen. Weer richting tweede paal. En moeilijk voor Saka om die bal richting te geven. Mosquera zat er heel even aan. Het was niet makkelijk met al dat volk voor zijn neus. Ook een beetje gehinderd door Córdoba, zijn ploegmaat. Maar hij bokste hem net voldoende weg. Hij botste dan moeilijk op voor Bukayo Saka. Om echt gevaarlijk te worden. Andres Andrade, een van de drie centrale jongens daar achterin. En op de vleugels, daar proberen ze er door te komen. Is die bal al buiten geweest? Blijkbaar niet. Ja, toch wel, toch wel. En dan ziet u dat ze meteen al met z'n drieën mee zijn. Maar bij Engeland hadden ze wel in het snotje dat die bal eigenlijk over de zijlijn was gegaan. Ja, ze willen eindelijk een punt pakken op een WK. In de eerste 5 WK-duels... 3 8 jaar geleden. En nu 2 is dat nog niet gelukt. En dat willen ze graag uitwissen. Is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan tegen Engeland. Rashford, sterk aan de match begonnen. En de volgende hoekschop. Ja, ze willen de snelle voorsprong. Dat is natuurlijk net wat Panama wil vermijden. Geen buitenspel van Rashford. Rashford exact op het juiste moment vertrokken. In de rug van Murillo.
mag iets te makkelijk passeren van Michael Mourinho. Dan vond hij niemand in de rechthoek. Wel de hoekschop dus. Bellingham en Rodgers. De jongens met gestalte, net als Kane natuurlijk, die weer vrijgelaten wordt. Dat was ook zo tegen Kroatië. Scoorde toen op hoekschop helemaal losgelaten. Vergeten eigenlijk. Koopte hij de bal lekker binnen. Harry Kane. Ja, hij wil een vrije trap, Barcenas, maar krijgt hem niet. Of krijgt hem dan toch? En is ondertussen al genomen, denk ik. Maar wij blijven kijken naar de herhaling. Nou, nee, toch niet. Het moet nog gebeuren. Barcenas is normaal geen captain. Dat is Godoy. Maar die is niet fit genoeg om te starten. Ook al behoorlijk op leeftijd. Panama de oudste ploeg gemiddeld op dit WK. Geen slechte bal. Niet echt weg, nu wel, Bellingham. Kijk, Martinez, die is overal. Op papier start hij rechts voor, maar in realiteit bestrijkt hij zowat heel het veld. Goed werk van Harvey. Maar er zat Keïaten tussen. O'Reilly. In de ploeg omdat hij offensief veel beter uit de voeten kan dan Jed Spence. Is van opleiding natuurlijk een middenvelder, niet echt een linkerverdediger. Dan heeft hij dat bij City redelijk veel gespeeld afgelopen seizoen. Mourinho even centraal. Andrade. Escobar. Niet Pablo, maar Fidel. Kane. Gaat hij meer in de match zitten dan tegen Ghana. Córdoba volgt hem daar ver. Moet nu terug. Rashford, de man van de openingsminuten. O'Reilly. Elliot Anderson. City heeft Nottingham Forest omgerekend 141 miljoen geboden al. Maar het moet op zijn minst 145 miljoen zijn, zegt Forest. Komt wellicht wel in orde, maar is dus nog niet rond. Die megatransfer in de Premier League. En dat is veel risico bij het uitverdedigen van Jorge Gutierrez. Dan is hij blij dat er gefloten wordt, want hij zat daar flink in de penari. Daar liep hij een beetje onhandig buiten met de bal, Thomas Rodriguez. En Tuchel is blij met de intensiteit die hij tot nog toe ziet. Eén scherpe doelpoging dus al en wat hoekschoppen. Kane. Ja, kon Saka niet echt wegsturen. Had niet echt vat op die bal. Dat is ook een vreemd, heel kort paasje dat hij kreeg. Hij schrok er blijkbaar een beetje van. Ja, Saka is snel genoeg om die bal binnen te houden. Kan hij ook zelf trappen. Richting eerste paal was niet bepaald hard. Deze was al wat makkelijker voor Mosquera. De jongen die voetbalt in Saudi-Arabië.
heeft al een beetje overal gezeten. Turkije, Venezuela, Bolivia. Dat geldt voor heel veel spelers in die kern van Panama. Redelijk wat jongens in Mexico, in Amerika ook. Een paar in Europa, zoals Murillo in Turkije. Andrade bij Linz in Oostenrijk. Maar velen in Venezuela, Costa Rica of in Panama zelf. Saka. Ook weer van de ene blessure in de andere gesukkeld dit seizoen bij Arsenal. Maar nu volgens Tuchel fit genoeg om aan een match te beginnen. Daar heb je die superactieve Martinez weer. Rodriguez, vergeet de bal mee te nemen. Ja, ik ga niet zeggen dat het aan het veld ligt, maar het veld is zeker niet goed daar in New York. En dat is toch een vervelende vaststelling. Want de finale moet daar gespeeld worden. FIFA blijft zeggen dat het aan alle standaarden voldoet om er topvoetbal op te spelen. Maar het is zeker een van de mindere van heel het WK. Anderson. Kwanza verwacht niet te veel offensieve impulsen van hem. En dan was er gefloten door Al-Yassim voor een foutje. De Engelsen hadden het zo zelfs niet begrepen. Het was behoorlijk licht. Dit was wel een fout. Jude Bellingham. Tuchel prikkelt hem graag. Na de match tegen Kroatië, waarin Bellingham voor zijn doen keihard werkte, zei Tuchel tussen zijn tanden door, het is echt een teamspeler geworden. Kane. Via Harvey. Alweer een hoekschop. Hij zegt handspel. En Harvey zegt, nee, denk het niet. Net niet buitenspel, Kane. En dan heeft hij zijn armen tegen zijn lichaam, Harvey. Nee, hier gaan we geen strafschop voor fluiten. Gewoon een hoekschop. Elliot Anderson. Met al die druk. In zijn hoofd van die megatransfer. Niet makkelijk zijn toch om daarmee om te gaan. Bellingham is de man die dus het meeste uitzakt naast Anderson. Rodgers blijft hoger tussen Saka en Rashford. En Thomas Christiansen kennen we natuurlijk ook nog uit de Belgische competitie. Seizoen 17-18 bij Union, toen nog in de tweede afdeling. Of 1920 was het, 1718 was hij in Engeland aan de slag bij Leeds. Daar trok hij het niet zo lang. En bij Union werd hij opgevolgd door Mazou. En na Union kwam hij bij Panama terecht. Hier is Rashford weer. Het is een beetje onmogelijk met 2-3 man voor zijn neus daar doorheen slingeren. Daar was echt niet genoeg ruimte voor. Bellingham. Rodgers. Anderson. En Saka. Baltempo hoog bij Engeland. Zo moet het ook. En dan is die regen natuurlijk een bondgenoot. Om dat baltempo extra hoog te krijgen. Temperatuur een graad of 3,24, dus dat valt wel mee. Anderson. Saka en Rashford
houden het breed. Moeten ook meer over die vleugels spelen in Engeland. En daar moet ook wat gecreëerd worden natuurlijk. Want dat lukte Madueke niet echt. Gordon nog minder op de linkerkant in de vorige matchen. Die tegen Gala dan toch. Rodriguez. En weer Rodriguez. Zit erbij de andere Rodriguez. En Murillo. En dan komen ze weer aangesprint. Maar de bal, dat is vaak het probleem. Die laatste bal, die voorzet vanaf de flank. Want meestal komt het vanaf de flank toch bij Panama. Zelden of nooit door het centrum. Die laatste bal is zelden precies genoeg. En Pickford, die wil zich wel even laten zien. De Glenn Verbouwheden van Engeland. Maar Verbouwheden toch veel betere traptechniek, kunnen we zeggen. 9 jaar nu al bij Everton. En heeft nog 3 jaar bijgetekend. Dit buitenspel of niet, randje? Rodgers goed vertrokken. Mosquera levert in. En dat is niet slecht bekeken. Hij was een eind uit zijn goal. Orlando Mosquera. En had Bellingham wel een ideetje. Murillo, meteen onder druk van O'Reilly. Komt hij goed uit. Maar dan was O'Gee er nog. Geen overtreding en een goede tik van Kane. Rodgers, nog eens Saka, geblokt. Ja, voorlopig redden ze het nog bij Panama. Een goede tik van Kane. Waardoor Rodgers plots toch ruimte kreeg. Die haalt Harvey er makkelijk uit. Arsenas, de captain. Rodriguez, moeilijke bal. Hij had een flinke aanvaring 2 dagen geleden op training. Rodriguez met Waterman, een van de diepe spitsen. En de coach Christiansen die maakte er een positief verhaal van. Zei van, ja, dat bewijst dat mijn jongens, ondanks het feit dat we al uitgeschakeld zijn, echt nog wel scherp zijn en er echt nog wel willen voor gaan. Ja, zo kan je dat handig draaien als trainer natuurlijk. En dan zijn we weer aan de drinkpauze toe. Er is onlangs berekend dat voor Fox bijvoorbeeld dat de Engelstalige uitzendrechten heeft in Amerika minimaal 250 miljoen oplevert. En wereldwijd zou het om 1 miljard gaan. Die spotjes in de eerste en de tweede helft opleveren. Maar UEFA heeft al laten weten dat het er niet ziet aan te komen. In de Europese competitie. Niet op het EK, niet in de Champions League. En Saka krijgt een, het is meer een rugklopje dan een schouderklopje. Net als de andere vleugelaanvaller. Rashford, Tuchel, praat ze vertrouwen aan. Rashford straalt het ook wel uit. Saka ook wel, maar minder. Rashford sterk aan de match begonnen. Blijven doen, zegt hij. Blijven over die man gaan. Blijven de ruimte zoeken daar in de rug van de verdediging. Ook al is er weinig ruimte in de rug van die verdediging. Want ze staan over het algemeen best wel laag. De jongens van deze Thomas Christiansen.

Ja, wat spektakel betreft kunnen ze niet klagen daar in New York. Met Brazilië-Marokko, met Frankrijk-Senegal, met Noorwegen-Senegal. Met Ecuador-Duitsland ook nog. Amper 2 dagen geleden daar gespeeld. Dat is natuurlijk ook niet goed voor dat veld. En er komt op 30 juni al een 16e finale aan. Daarna wel wat meer rust voor de grasmat. Met nog een 8e finale en de finale op 19 juli. Spotjes bijna verkocht. Ze mogen starten 20 seconden nadat de scheidsrechter de wedstrijd onderbreekt. En ze moeten stoppen 30 seconden voordat hij weer hervat. Om ongelukken te voorkomen, zoals bij een van de eerste wedstrijden toen het spel alweer aan de gang was en de spotjes nog liepen. En dat ook in Amerika tot flink wat protest leidde. Kroatië-Ghana kunnen we hier meevolgen, nog altijd 0-0. Dus voorlopig niks aan de hand voor Engeland wat groepszegen betreft. Harvey. Tik van Rodriguez en dan goed meegegeven. Rodriguez de rechthoek in, wel scherpe hoek. Zocht de eerste paal. Maar niet de moeilijkste bal voor Pickford. Wel een redding nodig. José Luis Rodriguez. En Pickford plat. En dan heeft Panama dus een hoekschop te pakken. De verdedigers hebben lengte. Tot 1,90 meter zo ongeveer. Dus zeker geen slechte koppers. Een paar keer supergevaarlijk geweest met de kopbal tegen Kroatië. Livakovic, 2 hele goede reddingen. Ook al was er eentje overbodig omdat Murillo bij de voorzet over de doellijn was geweest. Maar ze hebben dus wel al gedreigd van op voorzetten vanaf de flank of hoekschoppen. Een score was er dus nog niet bij voor Panama. Rodriguez de spits dan. En Harvey. Ongevaarlijk. Dat is ook Cordoba die daar nog was. Dat is onzuiver van Harvey. Waardoor Engeland nu toch wat ruimte heeft daar. Saka. Nee, loopt die bal zelf buiten. Wil er een breed leggen. Maar verslikte zich een beetje in de bal. Ja, door dat balverlies van Harvey lag er daar toch plots wat ruimte. Dan klutst die bal een beetje heen en weer. Tussen Andrade en Saka. Ja, daar zat inderdaad meer in. Als hij weinig werk heeft wordt hij nerveus. Gaat hij rare dingen doen, Pickford. We zagen al die fameuze zweeftuik daar straks op die voorzet. Maar ook een goede redding wel daarnet. Op het schot van Rodriguez. Het blok staat er weer. Konsa. Gay. Rashford. Ja, Murillo iets te gretig gehapt. Harvey, maar werd goed bijgesprongen. En dat is eigenlijk vasthouden van Konsa. Aliassim vindt het niet genoeg om te fluiten. Tegen Ghana had Panama
meer doelpogingen dan Ghana. Tegen Kroatië was het zelfs ook een beetje bijna zo. 50-50. Rashford. Kay. O'Reilly. Rashford, die bal is veel te dicht bij Mosquera. Moet je oppassen, want daar is weinig ruimte om te combineren. Anderson. Konsa. En Kwanza. Saka. Ja, Rodgers was de bedoeling, al leek hij dat niet meteen zo begrepen te hebben. Anderson nog eens richting Saka. Bukayo Saka over O'Reilly en niet tot bij Kane. Hij is er altijd bij, John Terry.

Dat wordt ingooien. Panama, ja, en het vuur is er toch een beetje uit al bij Engeland. Dat felle begin is een beetje weg. Toen Rashford er overheen ging op de linkerkant, Saka ook een beetje aan de rechterkant, als wat weg. Het is wat dat betreft een beetje verschoven zelfs van links naar rechts bij Engeland. Maar het baltempo moet weer omhoog. O'Reilly. Ja, aan die rechterkant.

En Rashford. Rodgers, achterwaarts koppen, niet makkelijk natuurlijk. Eén duel met de sterke Córdoba. En nu weer counteren. En dat doen ze altijd met 3, 4, 5 man. Is er wel eentje tegen de grond gewerkt. De captain. Harvey. Martinez, weer overeind hij. En dit is een goede bal, Mourinho. Oeh, de aanname. Ai, ai, ai. Dat is een goede bal. Liep hij buitenspel misschien? Ja, hij liep buitenspel. Maar het was wel een goede bal. Hij neemt een slecht aan. Daar staat het dus 1-0 Ghana. Of 1-0 Kroatië, excuseer. Ja, het is laat op de avond. En dus Engeland nu naar de tweede plaats gezakt. Er moet gescoord worden. Saka, Kane. Nee, komt er niet aan. Bellingham, een beetje vreemde tussenkomst. En ze krijgen wel de bal meteen terug van Marcenas. Rashford. O'Reilly. Anderson, plaatsen, maar niet goed plaatsen. Nou, de urgentie wordt toch weer groter nu. Martinez, net niet buiten gelopen met die bal. Die paste wel tussen Marcenas en Córdoba, maar was niet hard en niet naar de hoek. Makkelijk werk voor Mosquera. Beetje link, die bal. Daar had Rashford bijna kunnen tussenkomen. Martinez. Meegeven aan Harvey. Ja, die heeft 4 longen. Net als Martinez. Speelt bij Minnesota. Harvey. O'Reilly. Dat is nog altijd... Niet genoeg urgentie bij Engeland. Maar Rashford kan misschien iets forceren. Nu met zijn tweeën er weer naartoe. En dan, ja, een beetje dom weggegeven door Harvey die bal. O'Reilly. Dat is ook niet de beste actie van Rashford. Idem Bellingham. Rodriguez. Beetje rommelig aan beide kanten in deze fase. En dan glijdt hij uit. Over de bal. En heeft hij daar de bolletjes van het kunstgras aan de armen hangen. Ja, gaat ook op zijn wreef staan. Kwanza. Dat is aangekomen bij Andrade. Maar wel gewoon ingooien, Engeland. Konsa. O'Reilly. En Gay. Anderson, Saka staat vrij. Het gaat eerst via Rodgers. Saka kan één keer over de man of in de rug een combinatie forceren. Zoals dit bijvoorbeeld. En dan was het af het randje die ingreep van Gutierrez. Rashford richting tweede paal. Daar is Kane, maar zover komt hij niet. Andrade ertussen. Saka pikt op. Anderson, druk nu groot. En daar aan de tweede paal Rashford. Als die bal even wat sneller gaat, dan komen er wel wat barsjes. Mourinho maakte het hem nog moeilijk. En raakt die bal niet aan, denk ik, dus een doeltrap.

0: Anderson op Rashford. Kane is in de box. Rodgers komt erbij. Kane? Nee, Murillo. Zat er goed bij. Of Mosquera natuurlijk zat er goed bij. Martinez. Bellingham werkt. Moet eens kijken. Was er iets aan de hand? Wordt Saka gepakt? Ja, het is eerder heel licht contact misschien. Nou, hij gaat graag liggen. Saka, geen strafschop. Pickford. O'Reilly. Kane. Ja, ook de diepe spits werkt flink mee. Rodriguez. Kane weer te moeilijk aangespeeld. En buitenspel. Het was geen verrassing. Mosquera. Ja, zijn uitrappen zijn vaak niet je dat. Kwanza. Snel inleveren dus. Saka. Komt hij er langs bij Gutierrez? Vindt hij de 1-2 met Rodgers? Nee, kijk eens met drieën eromheen. Saka. Rodgers. Oh. Goed verdedigen en dan snel weer afgeven. Dat doen ze wel eens vaker. Omdat Engeland natuurlijk ook meteen goed druk zet bij balverlies. Maar echt tevreden kan hij niet zijn. Alleen eigenlijk over het begin een beetje. En over een korte fase, een minuut of vijf geleden. O'Reilly. Dat is knap. Van Rashford, Bellingham. René, eraf gelopen. Door Cordoba. Nou, dat is een jongen die zo in de Premier League mee kan. En nu. Rodriguez, nee, te ver van de bal. Anderson. De beste balafpakker onder Tuchel. Nog beter dan Rice. Doet zijn werk. O'Reilly, daar wist hij niet aan welk avontuur hij begon. Liep daar gewoon in het overbevolkte gebied in het centrum. Zonder een idee. We naderen de rust al. En nog altijd 10-0-0. Bellingham. Saka. Zo waar een keer Kwanza mee. Saka. En nog eens een hoekschop. Ja, het is echt een gewapend beton, dat blok van Panama. En als ze er een keer echt heel goed kunnen uitkomen, dan weet je maar nooit wat er gebeurt. Dus met dat in het achterhoofd speelt Engeland natuurlijk ook. Cordoba bewaakt Kane. Andrade met O'Reilly, ook een goede kopper. Rashford meegeven aan Saka, even op dezelfde flank. En dit is een compleet mislukte voorzet. Toch weer meer dan 15.000 wordt geschat, Engelsen op de tribunes. Die hebben voorlopig weinig reden tot de tevredenheid. Dat is eigenlijk alleen na die wedstrijd tegen Kroatië. Ghana was geen pretje. En vandaag is het ook weer moeilijk. Rodriguez en Martinez zijn van flank gewisseld. Bij Martinez is dat relatief, want die loopt dus overal. Maar Rodriguez dus nu even op de rechterkant. Rodgers, die probeert gewoon daar tussen de lijnen te voetballen en iemand via een 1-2'tje achter die verdediging te krijgen om daar op doel af te gaan of de voorzitter versturen. Maar daar zitten ze over het algemeen echt wel goed tussen. De Panamese. En Tuchel, ja, wat gaat hij nu tijdens de rust gaan vertellen? Rustig blijven, jongens, zoals tegen Kroatië. Of toch hameren op de urgentie. En de intensiteit. Kane. Hij kwam weer uit buitenspel. Orlando Mosquera, waar gaat hij de bal nu naartoe sturen? Naar een Engels hoofd, zoals vaak. Alleen de drinkpauze wordt dus meegeteld. Voor de rest het spel niet echt stilgelegen. Pickford. Anderson. Ja, het was gewoon een fel duel eigenlijk. Niet echt een fout van Barcenas. Pickford probeert dan maar eens zelf de aanval te lanceren. Kane. Onderuitgelopen door Harvey. Interessante plek natuurlijk. Geen Declan Rice. Om die vrije trap te nemen. Ja, duidelijke overtreding van Harvey. Rashford en Saka bij de bal. De twee jongens die hun kans krijgen vandaag. Rashford rechts of Saka links. Engelsen met een muurtje achter de muur. Dat zien we niet zo vaak. Om de doelman het zicht nog wat meer te belemmeren. En Kane zegt, ja, dichter staan of iets anders doen toch. Het is, oh, het scheelt niet veel hoor, Rashford. Krulde hem mooi naar die paal, om de muur heen. En dan scheelt het, ja, kleine meter. Dan is hij degene die het meest voor gevaar heeft gezorgd bij Engeland. Heel vroeg in de match. En nu nog eens. Dat is te weinig. En het blijft daar opletten, want daar is De heer Rodriguez weer. Abdulrahman Al-Yassim heeft voor de rust gefloten. En dus is het nog altijd 0-0. En dus staat Engeland voorlopig op de tweede plaats in de groep. Want Kroatië leidt nog altijd tegen Ghana. Daar zijn ze ook bijna aan rusten toe. Ja, werk in de tweede helft. En werk nu meteen in de kleedkamer. Declan Rice was onder de indruk van de toespraak van Tuchel tijdens de rust tegen Kroatië. Benieuwd wat hij nu uit zijn mouw schudt om die ploeg beter aan het voetballen te krijgen. Om dat tempo omhoog te krijgen. Om meer vloeiend spel te krijgen. Een hogere balcirculatie. Meer dreiging. En zij doen het goed voorlopig. Dat zal daar ook wel gezegd worden. Goed, stevig blok. Laten weinig door. Geven weinig weg. En ze blijven gevaarlijk op de counter. Ook al hebben ze dus nog altijd geen enkel doelpunt kunnen maken op dit WK. De dreiging is er wel. De laatste pas voorlopig niet bij Panama. We gaan naar de studio bij Maarten, Justine, Frank en Steven. Tot straks.
1: En een van onze analisten heeft daarnet tijdens de eerste helft een Twix, een meeliewafel en een zak chips opgegeten. U mag 3 keer raden wie. In ieder geval heeft meer dan voldoende energie getankt om samen met de andere analisten die eerste helft te analyseren. Tot zo.
2: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.
3: If football were a nation,
4: elle serait la plus grande du monde. Si el fútbol fuera un idioma.
5: Oh, glorious! Het talento vandaag heeft je kunnen rocken met haar kanela.
6: No importa onde estejas.
7: No matter who you are.
8: Ta pasión al fútbol.
9: Pertenece. To the biggest team on the planet.
10: El fútbol es uno del mundo.
11: Football unites the world.

0: ik had blijkbaar een tip gegeven over wie er zoveel energie had getankt tijdens de eerste helft.
1: Ja, kijk, alles om wakker te blijven bij de wedstrijd.
0: Ja, voilà. Was het slaapverwekkend dan, vond je, Justine, die eerste helft tussen Engeland en Panama?
2: Ja, we blijven toch allemaal een beetje op onze honger zitten. Frank misschien.
1: Ik niet. Absoluut niet.
3: Voilà, daarom, hè.
1: Ik heb honger, waarom? Honger naar meer.
0: Dat moet ook kunnen omschrijven.
2: Nee, ik denk dat we allemaal gewoon veel meer verwachten van Engeland met het talent dat daar op het veld staat. Maar net als tegen Ghana hebben ze het toch wel heel moeilijk tegen defensief blok van Panama. En ze slagen er maar niet in om oplossingen te vinden. En ze proberen heel veel door het centrum te spelen, waar dat eigenlijk alles vol zit. Allee, waar dat de Panamezen.
0: Ja, je hebt een paar keer gezegd, ze moeten meer langs de zijkanten proberen te gaan.
2: Ja, en de vorige match was ook al het probleem. Dus ze blijken geen oplossing te vinden. Dus ja, dat is toch een probleem.
0: Ja, Tuchel wordt altijd gezien, de bondscoach, als een tactisch brein. Wat is zijn gameplan in deze wedstrijd?
1: Wel, hij heeft de driehoek op het middenveld omgedraaid met twee pocketspelers. Dat zijn de jongens die tussen de linies in steun spelen. De nummer 10's achter Kane. Dat zijn Bellingham en Rodgers. Maar als je ziet dat Kane ook een type speler is die gaat uitzakken, ja, dan moeten zij ook voor diepgang zorgen. En dat lukt voorlopig niet. Die samenwerking is moeilijk. Hier zie je ze weer alle drie op dezelfde hoogte staan. Ja, goed, naar waar ga je dan uitdraaien, fout meekrijgen? Allemaal goed en wel, maar je gaat niet gevaarlijk worden. Hier zie je dat ze met twee diep gaan lopen, zowel Bellingham als Rodgers. Zeer goed, Kane komt dan in de bal. Goed, maar dan moeten die ballen ook aankomen. En ja, als je naar die achterste linie gaat kijken met O'Reilly, Kwanzaa en dan Anderson voornamelijk, die dan die ballen moet gaan versturen. Als je dan moet aanpassen en je komt in het pocket en je gaat niet diep lopen, die laatste bal is Bellingham. Ja, dat is niet de kwaliteit van Bellingham, die doorsteekpasses. Hij is iemand die moet bijkomen, die in de 16 oorlog moet maken, die daar gevaarlijk is. Maar dan begin ik meer en meer te denken, had toch maar iemand meegepakt om, als je moet aanpakken, zoals Palmer van Chelsea, is niet in de selectie, want die heeft die passes wel. Natuurlijk, Kane heeft ook die pass. Dus als Kane kan uitdraaien en die laatste pas geven, ook geen probleem, maar voorlopig met die drie samen is de wisselwerking nog niet echt heel goed.
0: Nee, want als het mislukt voor Tuchel, dan gaat hij dat te horen krijgen natuurlijk. Ook dat hij Foden en Trent Alexander-Arnold heeft thuisgelaten. Ja. Dat is zo. Is het slordig allemaal, Steven, wat je ziet bij de Engelsen?
4: Ja, ik vind van wel. Het is één, veel te weinig tempo, maar ook vooral slordig. Hè, want het is, zoals Franken zegt, de gameplan. Proberen ze met lopers dan de ruimte te zoeken. Maar als die passes dan ook niet gaan aankomen, dan wordt het niet gemakkelijk voor Engeland. Hè. Dus er is iets te weinig kwaliteit aan de bal. Ze proberen snel die diepgang dan te zoeken als die looplijnen er toch komen. Maar het wordt allemaal niet zo goed uitgevoerd bij Engeland. En dan is het gemakkelijk verdedigen eigenlijk voor Panama hier ook. Dit is een voorzet. Dit mag eigenlijk niet gebeuren op dit niveau. En zeker ook als je niet veel kansen creëert, moeten die voorzetten dan wel juist zijn.
0: Ja. Jammer voor de Engelsen, maar het levert wel de meeste kansen op, voorlopig van de wedstrijd. Ja, net iets meer dan onze vrienden uit Panama.
2: Ja, ik denk dat vooral Rashford gevaarlijk was. Een afstandsschot, vrije trap. Anderson ook met een afstandsschot. Rashford komt hier van op links naar binnen. Hij gaat dan aanleggen. Op zich goed schot links in de benedenhoek en de keeper doet het goed. De volgende fase is opnieuw een schot van buiten de 16. Van Anderson. Echt gevaarlijk is het allemaal niet. En dan hier gaan we nog een kopbal van Rashford zien. En dan uiteindelijk nog een vrije trap. Maar ja, het zijn schare kansjes en geen echt uitgespeelde kansen. Eerder afstandsschoten en dan een kopbal. Dus echt uitgespeelde kansen zijn er nu.
0: Nee, wat kon Panama daar tegenover stellen? Een ploeg die nog altijd niet heeft gescoord. De enige dan in deze wereldbeker van de 48 ploeg.
1: Ze waren wel aan de wedstrijd begonnen met het idee van we moeten scoren.
0: Ja, want anders moet weg.
1: Ja, ja, want ze zijn de enige ploeg die nog niet gescoord heeft. Dus ja, bij de aftrap zie je direct de goede wil Oké, het is wel weliswaar een foutje achterin. Die bal blijft hangen. En het is de spits Rodriguez die direct een schot op doel heeft. Dus de wil was er. Maar goed, de wet van de sterkste moesten ze toch ondergaan. Het was vooral counteren en er af en toe proberen gevaarlijk uit te komen. Zoals hier met niet de spits, maar de vleugelspeler Rodriguez. Die Pickford aan het werk zet voor de tweede keer. Maar dat is het ook. Dus ze verdedigen goed. Ze staan goed. Ze krijgen weinig kansen tegen. Maar voorlopig moeten we toch doen met twee hele omschakelmomentjes.
0: Ja, wat jullie ook een paar keer gezegd hebben, jij ook Steven, is de kwaliteit van de grasmat daar in dat stadion. Want voor alle duidelijkheid, dat is het stadion waar op 19 juni de finale zal gespeeld worden. Jullie liever.
4: Ja, het is toch raar dat daar de finale dan gaat plaatsvinden. Als je ziet in die andere stadions, zodat die grasmatten erbij lagen, die lagen er heel goed bij. Maar deze valt echt op bij elk beeld dat we zien. Is dat die grasmatten... Ja, het lijken precies allemaal verschillende soorten matten te zijn die dat daar gelegd
0: zijn. En de bal rolt niet echt, die botst op
1: zo'n moment. Hij botst wel af en toe enorm op. Goed, van ver en op de camera zie je niet, maar als ze inzoomen zie je altijd zo naast die spelers. Je ziet die steunvoeten schuiven weg. En ik weet niet of dat die regen die daar aan het vallen is, dat dat nu goed is. Of dat het te veel regen is geweest. Want als het te droog is geweest, kan die regen... Wat hebben we nog, 22 dagen tot de finale?
0: Zoiets
1: kan,
0: is het,
1: kan die regen misschien nog wel een beetje voor herstel zorgen. Maar ik denk dat het toch niet beter gaat worden als er daar nog een 4-5 wedstrijden moeten nog gespeeld worden.
0: Als je dit Engeland nu bezig ziet, Steven... Ze zeggen altijd, ze willen opnieuw een wereldtitel. Na die van 66, bring it home. Zullen ze het home brengen als je dit allemaal ziet?
4: Nee, ik denk, als er één ploeg op dit moment voor mij bovenuit is Frankrijk. Frankrijk is voor mij indrukwekkend. Die spelen ook zelfs niet heel goed, maar die hebben zoveel individuele klassen en die laten het dan ook zien. Engeland heeft wel wat individuele klassen, maar daar komt het niet zo uit als bij Frankrijk.
0: Nee, de wilde voorin bij de Fransen is nog zoveel groter dan
2: dat we zien. In een wedstrijd zat zelfs Barcola nog op de bank en dan komt hij en scoort hij ook nog. En ze hebben daar zoveel wisselmogelijkheden vooraan, is ongezien.
1: Ja, absoluut. Frankrijk het enige land is die wereldkampioen kan worden met de spelers die niet geselecteerd zijn. Zo goed is die kern van Frankrijk.
0: Ja, dat is ook zo. Ze kunnen met hun C-ploeg bijna wereldkampioen worden. Absoluut. Zo goed zijn die Fransen. Goed, dat zal... Panama niet overkomen, wereldkampioen worden. We hebben hier wel iemand uit Panama in onze studio zit. Dat is José Paniza. Zeg ik dat juist op die manier, José?
5: Oei, sorry.
0: Zeg ik het juist? José Paniza?
5: Ja.
0: Ja, dat heb ik juist gezegd. Jij studeerde in België en je woont hier al een jaar of 10. Of hoe lang woon je hier al in België?
5: Ik studeer in 2011 tot 2013 in de KUL, economie. Ik heb studeer en in 2017 kom terug naar België. En nu werk ik als een diplomaat, de vice-consul van Panama in Antwerpen.
0: En wat doet hij allemaal?
5: Het is een maritiemse consulaat.
0: Okay.
5: Dus misschien met de haven in Antwerpen. Ja? Al de mensen van de werk met de boten, met de Panamaanse vlag. We moeten al die documenten in regel.
0: Ja, dus je hebt werk genoeg daar in de grote haven van Antwerpen. Boksen en honkbal, dat associëren we altijd met sporten uit Panama. Hoe groot is voetbal in Panama?
5: Nu is het een beetje groter, maar als we hebben veel invloed van de Amerikaanse sporten. Dus voor ons is baseball, maar boksen was onze... onze sport. Ik boks als een kind was.
0: Heb je zelf ook gedaan? Veel jongeren gaan naar boksen in Panama.
5: En ook voetbal. Ja. Ik liever voetbal, maar mijn vader wil ik een bokser zijn. Nee, liever voetbal, ja.
0: Ja. En je volgt de nationale ploeg overal. Je was er ook bij op de wereldbeker in Rusland.
5: Ja,
0: want daar heeft Panama tegen België gespeeld. Hè? Daar stonden ze tegenover de Rode Duivel.
5: Eerste WK.
0: Hier zien we de goals nog eens. Ja,
5: ja. Ja. En dat is,
0: Dries Mertens met zo'n banaanschot.
1: Dan? Ene van Leuven die dan de match openbreekt.
0: Ja.
5: En hier zien we nog eens... Waar Louis.
0: Het duo De Bruyne met Lukaku, hè.
5: Ja.
0: Daar was jij bij?
5: Ik was daar, ja.
0: Voilà, nog eens Lukaku. En hij kan het nog altijd, hè, want dat heeft hij afgelopen nacht, vanmorgen, Belgische tijd, heeft hij nog eens gedaan. Heeft hij nog eens gescoord, zijn derde wereldbeker op rij. Klopt het dat na de kwalificatie van Panama voor de wereldbeker in 2018 en 2026, dat er altijd een nationale feestdag werd uitgeroepen in het land? Is dat echt zo?
5: Ja. De president van Panama zegt, niemand gaat werken de volgende dag, dus...
0: Ja. Dat is leuk.
4: Je had een andere dag kiezen. Het
5: is beter een officiaal te maken.
0: Ja, dus over een paar honderd jaar zal er niet te veel gemerkt meer moeten worden in Panama als jullie zich nog vaak kwalificeren voor de Wereldbeker. Als over een paar honderd jaar en jullie gaan nog vaak naar de Wereldbeker, dan gaan jullie nooit meer moeten werken in Panama. Nee, want dan zijn het alleen maar feestdagen daar, veronderstel.
5: Ik denk, want dit is onze tweede keer, hè. Voor ons is het heel speciaal. Maar ja, als wij elke week gaan kwalificeren, dan is het normaal. Hè.
0: Ja, oké. Okay. Okay. Goed, dat is genoteerd. Kroatië staat voor. Het is van te moeten, hè, voor de Engelsen nu, denk ik, in die tweede helft. Want anders zijn ze geen groepswinnaar.
1: Ja, als ze groepswinnaar willen zijn, tenminste, dan moeten ze aan de bak. En dan gaat het beter, zuiverder moeten zijn. Oké, okay, er zal waarschijnlijk ook wel wat meer ruimte komen naarmate die wedstrijd vordert. Maar sinds nu al drie helften dat ze niet gescoord hebben, dat gaat toch wel beginnen wegen.
0: Oké, okay, prima. Ik hoor dat we dringend terug naar de wedstrijd moeten van de spelers. Die stappen het veld op. Dat betekent dat we opnieuw naar New York kunnen en opnieuw kunnen gaan luisteren naar Eddie Dummers.
6: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.
7: En we zien dat Fajardo erin komt bij Panama. Dat betekent wellicht dat Rodriguez is binnengebleven. Voor zover we kunnen zien is dat inderdaad het geval. Dus gewoon diepe spits voor diepe spits. Dat is de aanpassing die Thomas Christiansen doet bij Panama. Bij Engeland zien we voorlopig geen wissels. Dus dezelfde elf. Gaan het beter moeten doen in de tweede helft om die eerste plaats te pakken. Want dan is het traject, het vervolgtraject van Engeland toch interessanter. Met op 1 juli tegen een derde in Atlanta. De 6e juli in Mexico City. Wellicht tegen Mexico. En dan in de kwartfinale Miami, Brazilië in theorie dan toch. En ook wat meer rust tussen de wedstrijden dan wanneer ze tweede zouden eindigen. Daarvoor wordt er dus gespeeld in die tweede helft. Ja, ze kunnen ook nog derde eindigen natuurlijk, maar dan moet het toch al behoorlijk fout lopen hier. Dan moeten ze verliezen. En dan moet het in die andere match ook wel een best hoge score worden. Kwanza is er dus ook nog bij. En O'Reilly weer hoog op de flank met drie eigenlijk dan centraal achterin. Kwanza is ook gewoon een centrale verdediger natuurlijk. Kunnen ze fel starten, de Engelsen? Ah, verkeerde tik van Morgan Rogers. Heeft zich toch ook nog niet echt kunnen tonen. Speler van Aston Villa. Arsenal zou hem willen. En bij Villa zijn ze dan weer geïnteresseerd in Fernandes Pardo. Benieuwd wat daarvan komt. Gay. Kane komt in de bal, maar wordt genegeerd door Gay. Kwanza. Ja, duidelijk, echt met drie achterin nu Engeland. Hier is Bellingham. Met die sterke beer in de nek. José Córdoba. En dan hebben ze allebei pijn. Hier het duel. Hard tegen onzacht. Erg is het allemaal niet. Iedereen weer overeind. En dan kan Andres Andrade gaan ingooien. De speler van Las Klint. En dat is dus de nieuwe spits. Fajardo, tweede wedstrijd. Mocht hij starten, dit is een goede pas. Martinez met O'Reilly. Martinez onvermoeibaar. Kan hij er wat van maken? Ja, geen overtreding. Gaat eigenlijk gewoon liggen. Cristian Martinez. Hij voelde dat hij het niet ging redden. En gaat dan maar liggen. Krijgt wel de heup, de bil van O'Reilly vol op zijn hoofd. Dat zal hij zeker gevoeld hebben. Dit is geen komedie. Als ze vandaag verliezen, dan is Panama het zesde land dat zijn eerste zes matchen op een WK verliest. Het overkwam Mexico, jawel. El Salvador, Canada, Haiti en Irak, die laatste twee op dit WK nog. En Panama kan daar dus vandaag bij komen. Ja, O'Reilly komt zich excuseren, maar ja, deed eigenlijk weinig verkeerd. Het is een beetje ongelukkig. Bellingham. O'Reilly. Bijna over de zijlijn met die bal. Bellingham, oh, dat is niet de goede keuze. Met de twee Panamezen daar. In die paslijn achteruit. Harry Kane. Rashford. Saka, Kane, Rashford en Rodgers. Maar Rashford loopt zich gewoon te pletter op Cordoba. Pickford, ver vooruit.

Ja, opbouwend, voetballend loopt het vaak toch al te makkelijk fout bij Panama. Dat deed ze in de vorige twee wedstrijden toch wat beter. Vermoeidheid ongetwijfeld ook bij een aantal spelers. Want de meeste staan al voor de derde keer aan de aftrap en ze verbruiken elke match veel energie. Hier is Bellingham. Andrade bleef gewoon goed naar de bal kijken en zit er daar nog een keer goed tussen met Martinez. En hij wil ook nog meer naar voren. Sterk werk van Andres Andrade. Dit is de beste verdediger. José Córdoba. Hier is hij opnieuw. 1,90 meter. Echt een brok gewapend betonnen. Dit is weer slordig dan toch. Van Mosquera. Zijn uitvoetballen is niet goed. Zijn uittrappen, zijn passes komen zelden aan. Rashford, hoe lang mag hij blijven staan? Hetzelfde geldt voor Saka. Rashford indraaiend. Kane is er. Kane krijgt de bal bijna cadeau en dan ontsnappen ze miraculeus aan een own goal. Oi, oi, oi, Córdoba en Andrade. En dan lijkt hij zich te verontschuldigen bij Mosquera. Córdoba, maar die bal dwarrelt op miraculeuze wijze over dat doel van Panama. Kijk, en Kane die ligt erbij en die zegt, wat is dat hier allemaal? Hij kan er niet aan, Harry Kane. En zij hebben ongelooflijk veel geluk. Als Engeland niet scoort, ja, dan moeten we het misschien zelf doen, lijken ze te denken. Dan komt het eerste doelgevaar na de rust dus. Door twee verdedigers aan de verkeerde kant van het veld. En Fajardo staat nog maar net op het veld, maar heeft wel al geel te pakken. Ja, voor Panama maken die gele kaarten natuurlijk niet uit. Voor hun is het toernooi toch afgelopen na vandaag. Saka, kijk hoeveel volk hem daar staat op te wachten. Dit is goed van Harvey. Murillo. Fajardo. Ja, had te veel moeite met de controle om die aanval voor te zetten. Martinez was doorgelopen. Maar Fajardo had oorlog met de bal. Daar komt Kwanza met zijn lengte makkelijk tussen. Maar heeft Rodriguez flink meegepakt. Ja, kijkt wel naar de bal, maar komt behoorlijk hard erin gevlogen. Kwanza. En deze José Luis Rodriguez diende als landingsplatform. Marcena zoekt ruimte aan de rechterkant. Maar Murillo, ja, speelt niet zijn beste match. Weer balverlies. En de snelheid van Rashford. Maar de hoek was veel te scherp om het vandaar zelf te proberen. Marcus Rashford. Hoeveel minuten krijgt hij nog? Bijzonder slordig van Murillo. En dan was dit echt wel onmogelijk. Kane had zich daar perfect vrijgelopen. Was een beetje vergeten door de verdedigers van Panama. Maar ze zagen dat Rashford de ooglappen op had. Voor eigen succes wilde gaan. Was niet de goede keuze. Saka even mee achterin. Kwanza geen goede bal.
Maar dan laat Gutierrez de bal weer liggen. En ook Anderson balverlies. Nu zijn ze snel aan de goal. Rodriguez! Zo, bijna was die eerste goal er. Bijna was de voorsprong voor Palma daar. Goeie poging hoor. José Luis Rodriguez. Uitstekende speler van FC Juárez in Mexico. Hij krult die bal heel erg goed eigenlijk. En dan komt Engeland goed weg. Slordige fase van allebei. Maar uiteindelijk dus brandgevaarlijk. Dus toch weer even schrikken voor Engeland. Geef die bal maar aan mij, zegt Anderson. Want Kwanzaa en de pas vooruit, dat is geen succes. Maar ook dit is niks. Volledig buiten bereik van Saka, die bal. Nog eens kijken naar Rodriguez en zijn uitstekende poging. Terecht applaus van de coach. Hij scoorde zelfs eens in een interland voor Spanje. Tegen Litouwen in de WK-kwalificatie. En hij was toen zelfs beloftespeler van Barcelona. Zat niet eens in de A-kern. Pakte wel brons op het WK met U21 van Spanje. Ja, Kane! En dan een echte redding van Mosquera. Komt wel een ruimte nu. O'Reilly. Weer Kane zoeken. Knap uit de lucht gehaald. Kwanzaa. En Anderson richting tweede paal. Daar springt Rashford inderdaad in de rug van de verdediger. Goeie redding van Mosquera. Geen onmogelijke. Prima poging wel van Kane. Dit was wel een goed paasje. Ja, hij moet die bal uiteraard hebben. Mosquera, maar doet het prima. En zo komt de match toch wel los in de tweede helft. Want aan beide kanten best veel foutjes gemaakt worden. Bal verliezen en meer ruimte. Sterk van de captain, Marcenas. Rodriguez en Harvey. Rodriguez ligt daar nog op de grond. Engeland nu even overtal. Anderson. Bellingham. En Rashford. Oh, in de rug van Bellingham. Ja, dat is dan weer zo'n misverstand. Het gaat alle kanten uit nu. Bellingham de hoek in. Meteen opgewacht. Daar komt hij goed van weg. Maar dan is er altijd nog die José Córdoba. En hij ligt er nog steeds. Rodriguez. José Luis. De knappe dribbel van Bellingham. Maar geen vervolg. Dit was dus de fase. Ja, wordt flink op de wreef getrapt. Door Gerald Kwanzaa. En hij zit er ook nog. Kan niet meer voort, zo te zien. Gaat hij dan toch Jet Spence moeten brengen? Nou ja, geeft aan dat het voorbij is voor hem. En hoe zit het met Rodriguez? Die onvermoeibare jongen op de linkerflank bij Panama. Ja, dat is dat dan weer een verdediger die uitvalt bij Engeland. Het is een beetje vervloekt, die flankverdedigers. En Alexander-Arnold, die wilde hij niet meenemen. Livramento is al naar huis. Rhys James is buiten strijd. En nu ook nog Kwanzaa. En dat is eigenlijk al geen vleugelverdediger. Nou, hij gaat de pers nog meer over zich heen krijgen. Zeker als het hier ook nog 0-0 blijft. En als ook de groepswinst nog verloren gaat. Gaat hij het nog proberen? Kwanzaa.
die zijn geluk in Duitsland ging zoeken bij Leverkusen. Daar een sterk seizoen maakte. Als centrale verdediger weliswaar. Hij heeft ook nog geel gekregen. Het was ook een stevige fout op Rodriguez. Chatpens maakt zich dus klaar. En ook Madueke, dat is dan voor Saka, nemen we aan. De hoekschop, die hadden we ook nog te goed. Nederland dus even met 10. Richting de eerste paal en dan gaat hij binnen. En is het dan deze Bellingham die scoort. Die zijn voet daar kon tegenaan zetten. En dan Engeland toch op voorsprong op het moment dat ze even met z'n tienen stonden. En dan is die voorsprong dus toch op het bord getikt, kan je zeggen. We gaan eens kijken in de herhaling hoe Bellingham daar dat balletje kon deviëren. Jude Bellingham. Niet altijd de beste vriend dus van Tuchel. Nu februari, maart was hij eigenlijk ook onbeschikbaar met een blessure voor Engeland. Kijk, ja, daar is hij sterker in dat duel. Het duel met Gutierrez. Steekt zijn voet ervoor. Hebben elkaar vast. Zeker wel. Bellingham sterker. En eindelijk 1-0 Engeland. Dus weer groepsleider nu. En dan is die eerste helft snel vergeten. Zeker bij de fans. Maar het is nog lang. En het verbloemt natuurlijk niet alles. De wissel inmiddels gebeurt. Kwanzaa dus weg. Chad Spence. Bij zijn club linksachter, maar is van nature eigenlijk een rechtsachter. Toch kreeg Kwanzaa dus de voorkeur. En ook Saka dus naar de kant voor Madueke. De vrije trap van Panama. Bal blijft hangen, bijna Harvey. Bal buiten geweest, nee, toch niet gesignaleerd. Harvey. Mourinho kan niet trappen, Mourinho te veel gekruist. Ja, afwerken is zo moeilijk voor Panama. Michael Mourinho. Goed aangespeeld door Harvey en dan veel te veel gekruist. Dan hebben ze toch ook al twee kansen gehad na de rust. Ja, wat doet Rodgers daar? Het is bijna de bal pakken met zijn armen. Allemaal wel tegen het lichaam, maar het was toch een beetje een rare situatie. Madueke, fris op het veld. Maar ook Andrade is snel. Sir David. Dat ziet ook het publiek nu, zo te horen op de schermen. Ook in Miami is hij al aanwezig geweest. Kane probeerde Rodgers te vinden. O'Reilly. Ja, vermoeidheid begint zijn rol te spelen. Rashford. Kane, veel tijd. Op de poep van Escobar. Martinez.
En dan staan ze weer 1-0 achter. Gaat het 3 keer 1-0 zijn voor Panama. De vooruitgang met 8 jaar geleden is natuurlijk immens. Toen deden ze echt niet mee. En dit is meters buitenspel natuurlijk. Men gaat niet voor de bal, dus gewoon voortspelen. Henderson. Aangelopen door de gretige Fajardo. Voilà, Engeland dus terug aan de leiding. Kroatië nog altijd 1-0 voor tegen Ghana. Goed gelopen van Bellingham. Rodgers, Kane in de rechthoek. Daar is Kane en daar is de 2-0. En zo heeft Bellingham een goal en een assist. En zo heeft Kane toch ook weer gescoord. En zo is hij nu alleen Engels topschutter op WK's. Heeft hij Gary Lineker achtergelaten. Zijn 11e WK-doelpunt. Harry Kane. 82 in totaal nu voor Engeland. In 117 caps. Hij nadert ook op Wayne Rooney met zijn 120 caps. En op Peter Shilton met zijn 125. De recordhouder wat dat betreft. Ja, dan kan het misschien nog pijnlijk worden voor Thomas Christiansen en zijn Panama. Je ziet dat de vermoeidheid toch begint toe te slaan. Uitstekend gelopen van Bellingham. Op het juiste moment vertrokken, geen buitenspel. En dan prima, Kane gevonden. Andrade deed nog wat hij kon. Maar hij kwam tekort tegen Kane. En Mosquera stond op het verkeerde been. En dat zal dan wel de beslissing zijn in deze match. Want 2 keer scoren voor Panama. Als 1 keer al 2,5 match niet lukt. Dat wordt moeilijk. Het zal niet alleen Kane, maar ook Bellingham deugd doen. En Tuchel zal daar wel van maken. Ik heb hem toch scherp gekregen. Jude Bellingham. En wat een teamplayer heb ik ervan gemaakt. We gaan dus weer drinken. En nog een beetje extra voor die laatste pakweg 25 minuten. Het is dus niet broeierig heet in New York. En zijn werk wordt gewaardeerd. Zij zijn ook goede vrienden van heel jongs af al. Rodgers en Bellingham. Vanaf hun 4-5 jaar kennen ze elkaar al. Uiteraard ook vaak samen bij jeugdselecties van Engeland. Dit was de eerste goal. Hij hangt er zo'n beetje helemaal rond. Rond Jorge Gutierrez. En hier is een voorzet voor Harry Kane. Voorlopig dus de man van de match. Dat zal hij ook wel blijven, Jude Bellingham. En zo vier je dat op zijn Engels dus. En dan is de grote vraag natuurlijk richting knock-out fase. Hoe fris Declan Rice weer kan worden. En of Reece James ook helemaal fit geraakt. En of hij dat ook blijft. En Barachi Eze komt in de ploeg. En Bellingham mag gaan rusten dus.
heeft meer dan zijn werk gedaan.

Hij verjaart op dezelfde dag als Bellingen. Daar zal toch wel geen rekening mee gehouden hebben. Best veel gespeeld in zijn eerste seizoen bij Arsenal. En ook bij Palma dus. Nog gewisseld. Diaz en Londoño. Twee aanvallende krachten. Een spits en een flankaanvaller. En zoals gezegd, Bellingen eraf voor Eze. Córdoba. Ja, dan is het toch voor een stuk ook de vermoeidheid bij Palma. Zoveel energie verbruikt in die eerste twee wedstrijden. En dat wreekt zich nu een beetje, want anders dan Engeland ook weinig wissels doorgevoerd. 9-10 jongens die echt alles hebben moeten spelen. Het is ook natuurlijk een speelstijl die veel energie vraagt met die vele meters die ze telkens moeten maken als ze de bal veroveren. En dat doen ze massaal dan mee naar voren rennen, sprinten. Tot nu toe dus telkens vergeefs. Daar staat het dus 11e WK-doelpunt in zijn carrière. In 2018 was hij topschutter op het WK met 6 goals.

Murillo. Ja, dat is een frisse kracht, dus die gaat nog wel vooruit. Londoño. Ja, het was op zich een slim pasje. Maar het kwam niet door van Fajardo. Maar ze blijven wel in de aanval. Londoño. Goeie voorzet. En daar is Diaz. Eén scherpe doelpoging hebben ze gehad in de tweede helft. Dit was volkomen ongevaarlijk. Dat schot van José Luis Rodriguez. Dat had hem kunnen zijn. Dan had Engeland echt een probleem gehad.

Laten we eens even kijken of het wel degelijk een hoekschop was. Blijkbaar wel. Daar komt hij van Martinez richting tweede paal. Harvey kopt hem terug nog een keer. En dan kan Cordoba er niet bij. Dan nog eens Harvey. En dan Spence die wegkopt. Maar de druk houdt aan. Martinez, de volgende voorzet. Ja, Mourinho probeerde iets moois. Diaz nog. Ja, op doel trappen of koppen is zo moeilijk voor Panama. Dat demonstreren ze hier nog eens ten overvloede. Kane daar mee. Nog na die hoekschop. En Pickford komt hem bedanken. En Burici Eze. Anderson. Spence kan ver doorlopen. Ja, veel meer dan dit kon hij daar niet mee doen, Rodgers. Morgan Rodgers, hij werkt er wel voor. De man van Villa. En Ghana is op 1-1 gekomen tegen Kroatië. Voor Engeland heeft dat geen gevolg, voor Panama uiteraard ook niet. Voor Engeland vooral een beetje meer gemoedsrust. Gutierrez helemaal teruggeduwd. Door Madueke. Escobar. Buitenspel van Diaz.

rust op de tribunes, geen bedrukte gezichten meer. De voorsprong staat op het bord. Nee, dat was niet goed van Jetspens. Nog altijd dat beschermende masker. Gebroken kaak, half mei. Diep tegen de elleboog van Liam de Lep aan. Was niet netjes van de Lep. Van Gaarde half op de knieën, maar krijgt de vrije trap mee. En Constant vindt dat niet correct. Hij heeft hem wel vast. Allebei een beetje. En misschien staat hij ook even op zijn been. Van Gaarde. Panama blijft wel zoeken naar dat doelpuntje. Dat is mooi natuurlijk. Lovenswaardig. Cordoba. Andrade. Ja, goede bal. Fajardo. En dan sterk van Konsa.

krijgen nu in het stadion door dat Ghana gescoord heeft, denk ik. Vandaar het gejuich. Pickford. Ja, wachtte behoorlijk lang. Valgardo kwam dicht. Voilà, daar staat het. Anderson. Na het WK.

moet afgehandeld zijn. Geen buitenspel van Rashford. Of toch wel? Ghana nu dus tweede, Kroatië derde. Konsa. Jetpans. O'Reilly. Het hoeft niet meer natuurlijk voor Engeland. Er zit geen urgentie meer achter. Maar de WK houdt die bal net niet binnen. Ja, hij wil zich graag natuurlijk nog even tonen. Terug in die ploeg geraken. Het is niet dat Saka het zo geweldig gedaan heeft. Dus misschien krijgt hij wel terug een kans in de 16e finales. Tegen wie dat wordt, dat gaan we nog moeten afwachten. Het is een derde. Madueke opnieuw. Krijgt hij de bal voor de goal? Jawel. O'Reilly. Ja, zocht Kane, maar deed dat niet goed. En de balveroveraar par excellence zat daar weer tussen. Maar ze zijn wel de bal gezamenlijk weer kwijt bij Engeland. Kei voorkomt dat Diaz gevaarlijk kan worden. Kijk eens waar Harry Kane loopt. Die bal is veel te ver. Mosquera moest daar nog op zijn tellen passen. Ollie Watkins gaat zijn eerste minuten krijgen. En ook Jordan Henderson. Dan wordt hij de eerste Engelsman. Echt waar. Die gaat spelen op 4 WK's. Dat is nog nooit gebeurd. De veteraan die even zijn geluk ging beproeven in Saudi-Arabië. En dan bij Ajax belandde. Ze moeten nog even wachten. Andrade. Veel te laag die bal. Kane. Oh, dat gaat hem nog een kaart kosten. Rodgers op de hielen gelopen. Andrade in het boekje. Zoals gezegd, voor Panama maakt het allemaal niet meer zoveel uit. Ja, was eigenlijk min of meer de laatste man. Er liepen daar centraal nog eentje. Vandaar geel. Maar Kane gaat toch even verhaal halen. Het is Anderson die naar de kant gaat voor Henderson. En Kane ook naar de kant. Voor Ollie Watkins dus. Dat is dan een mooi gebaar van Tuchel richting Jordan Henderson. En zo kan Henderson toch een heel klein beetje vroeger gaan rusten. Want hij heeft natuurlijk alles moeten spelen tot nog toe. Net als Kane. Madueke.

Als ik dat goed zie, draagt Henderson ook de aanvoerdersband nu. ...36 is hij. 17 juni verjaard. Zijn 90ste Interland. Hier is hij nog eens. O'Reilly. Rashford die mag heel de match blijven staan. Henderson doorgelopen. Watkins vroeg de bal, maar het ging richting Rodgers. Bijna nog. Watkins. Kan Panama nog een keer gevaarlijk worden op de counter? Nog tijd genoeg. En de Kroaten weer op voorsprong. Dat hoort u daar aan het deurbelgeluid. Londoño was daar aan een onmogelijke missie begonnen. Henderson. Madueke. Madueke terugleggen en Martinez komt nog eens helpen. Eze. Daar kwam hij weer het beton tegen van Cordoba. Henderson. Kei. Het is uittikken. Niet te veel energie meer verbruiken. Ja, dat is nog een knappe beweging van Rashford. Rashford, gaat hij het zelf doen? Gaat hij het zelf doen? Nee, hij vindt de ruimte niet om te trappen. Madueke. Ja, goede bal. Maar dan heel slecht op de schoen genomen. Door Rashford. Ja, die zit er ook een beetje doorheen. Marcus Rashford. Bayern, Arsenal zouden geïnteresseerd zijn. Barcelona heeft het geld niet om hem te houden. Ook al heeft hij daar best wel een goed seizoen gedraaid. Die verrassende transfer. Uit Leenbeurt. En Gutierrez ziet zijn WK ook eindigen. Rick Davies, een andere linksachter. En ook Quintero nog in de ploeg gekomen. Die had nog geen minuten gemaakt op dit WK. Quintero is een rechteraanvaller. Daar gaat hij de diepte in. Mourinho speelt hem niet aan. Nu wel. Veel te ver die voorzet van Alberto Quintero. Ja, en Pickford die daar weer truc gesticulerend zijn uitleg doet. Ja, wil graag toch een beetje in de match zitten. Ook als hij weinig werk heeft. Jordan Pickford. Kroatië nu dus weer tweede in de groep. Engeland blijft de eerste. Martinez, die heeft een ongelooflijke motor. Moet op die nog geen seconde niet gespeeld op dit WK. Drie keer alles uitgespeeld. Diaz. Diaz, ja, gaat trappen vandaar en doet dat goed. En Pickford kijken weer tekeer gaan. Een beetje een afzwaar. Het scheelt een meter of vijf, toch gemakkelijk. En die cameraman moest even maken dat hij wegkwam. Je ziet dat het nog steeds behoorlijk regent. Pickford. Kijk, dan probeert hij het interessant te maken. En dan gaat hij soms gekke dingen doen. Dit valt mee. Madueke.
Als hij tijd heeft, moet hij de moeite nemen om een interview van hem te bekijken met Wayne Rooney. We hebben nog een jaartje samengespeeld bij Everton. Seizoen 17-18, toen Rooney weg was bij United. Net voor hij naar Amerika vertrok. Je begrijpt er driekwart niet van. In dat Liverpools dialect. Zes minuten dus, die zijn al ingezet van de extra tijd. Rodgers, die kan zich best nog eens tonen natuurlijk. En deze steekt hij er goed tussendoor. Maar prima gereageerd Mosquera. Geen derde goal. En hier geen buitenspel. Gaan ze dan toch scoren? Ja, ja zeker. Ze scoren. José Fajardo. Oh nee, dan toch de vlag. Ja, hij leek er al een eindje voorbij. En toch werd er aanvankelijk niet gevlagd. Terwijl ze toch meteen een signaal krijgen tegenwoordig. Dat was net over de middenlijn en hij had net er voorbij. Jammer, jammer, want dat zou je ze toch wel gunnen. Die Panamezen, dat doelpunt. Maar het is er dus nog altijd niet, want het telt niet. Dat was niet zoveel, hoor. Ja, het is buitenspel. Niks aan te doen. Hij denkt er ook het zijne van, want ze geven dat daar wel best makkelijk weg.

Charlie Watkins. Escobar pakt hem alvast even beet. Dat de supporters op tribune nu op het grote scherm te zien krijgen dat het buitenspel was. Kunnen we moeilijk beoordelen van hieruit natuurlijk, maar dat leek wel het geval. Kijk, ze daar toch nog met twee druk komen zitten. Nou, de bal is zelfs binnengebleven. Moet zich niet gek maken, Konsa, maar ze willen die goal nog wel maken. De tijd begint wel serieus te dringen. Dit is een goede bal en hij kan er net niet bij. Hij kan er net niet bij. Het was weer José Fajardo. Prima bal, hoor. Van Eric Davis. Ja, hij komt een centimeter of 20 tekort om echt richting doel te koppen. Toch de hoekschop. Indraaiend. Ja, even opletten voor Pickford. Hier gaan we het zien. Hij is net te vroeg weg. Maar wel duidelijk. Het had zijn moment kunnen worden. José Fajardo. Hij trapt hem goed binnen, zeker wel. En dan is het jammer dus, inderdaad. Geen 2-1. Geen doelpunt gemaakt op dit WK. Panama. Maar grote stappen vooruitgezet in 8 jaar. Afgeweken bal. Oef, die gaat er nog net naast. Het schot van Eberechi Eze. Heel open. De laatste 20 minuten van deze match. Henderson gaat het toch lang doen. Dan moet hij wel opletten. Rashford, dat hij daar die bal niet tegen zich aan krijgt. Hij gaat richting tweede zone. Murillo, die kopte, er is ook gefloten. 1-0, 1-0 en 2-0. Drie keer verloren dus. Maar zeker punten gescoord. Thomas Christiansen, met de manier waarop hij het in de hoofden bij die Panamezen toch heeft veranderd. Ook al waren er nog maar 3 bij van het WK 8 jaar geleden. Maar ze hebben grote stappen gezet. Molly Watkins, niet afgevlacht. Watkins, komt hij onder rots heen? Jawel. Martinez, die heeft nog wel wat metertjes over. Nog wat naft in de tank. Of zou hij op batterijen werken? Christian Martinez. Hij voetbalt in Israël. De Engelse fans zingen zegenliederen. Dat is toch de bedoeling van Engeland, zegt Thomas Tuchel. De mensen in de pubs leuke momenten bezorgen. Maar Engeland in de leuke versie. Nu verkrijgbaar na die eerste match tegen Kroatië. Werd dat ook gezegd. Dat is toch nog niet helemaal het geval. Maar Harry Kane heeft wel geschiedenis geschreven. Met zijn 11e WK-goal. Een record. Alleen recordhouder nu. Voor Engeland heeft Gary Lineker afgeschud. Maar hij was de man van de match. Jude Bellingham. En voor Panama is het dus 3 keer verlies. Geen doelpunt kunnen maken. Het 6e land.
dat zijn eerste zes wedstrijden op WK's verliest. Dat is geen leuk record om te delen. Maar ze hebben zich wel op een goede manier getoond aan de wereld. Dat zeker wel. En dan kunnen ze met opgeheven hoofd weer naar Panama en naar alle uithoeken van de wereld waar ze allemaal voetballen. Harry Kane, die gaat straks een truitje wisselen. Dat is afgesproken. En ook de scheidsrechter is blijkbaar een fan. Thomas Tuchel met de groepswinst door. En dus krijgt hij wat hij wilde. Het traject waarvoor hij vooraf had getekend. En Rashford heeft het goed gedaan. Saka wat minder op de andere kant. Rodgers was ook weer niet goed. Bellingham dus wel. En Kane doet zoals altijd zijn werk. We gaan terug naar Maarten. Graag tot binnenkort.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
1: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.
2: Wat het moet doen, het wint met 2-0 en het is groepswinnaar. Frank, jij vertelde tijdens de rust, ik heb honger naar meer. Je hebt meer gekregen.
3: Ik heb ook veel minder moeten eten.
2: Ja, klopt. Het is ons ook opgevallen. Het was veel beter.
3: Ja, het was aangenamer. Mm-hmm. Het is wel via een standaard situatie dat de wedstrijd opengebroken werd. Dus het is niet dat het zo... Maar ze hadden ook al kansen gehad voordien. Dus Engeland was wel scherper gestart. Ik zag Kane ook minder in de bal komen. Misschien was ze meer aanvallen, dat dat minder nodig was. Dus het was oké. Okay.
2: Dit zijn die eerste kansjes, Justine, ja, van dat klopt. De Engelsen in die tweede helft.
4: Dan is het Cordoba die Andrade aantrapt. En dan hebben ze geluk dat daar geen ongeval uit voorkomt. Maar het was wel Kane die opduikt voor doel. En dan hier balverlies in een opbouw bij Panama. En dan is Rashford die begint aan zijn rush. En dan uiteindelijk kiest voor eigen succes. Je had hier toch... Ja, iets meer kunnen doen, ofwel voorbrengen ofwel terugkappen en iemand aanspelen. En dan ook Kane hebben we zeker al beter zien doen dan deze kans. Werkt iets te centraal af. Ik denk dat hij meer voor de korte hoek had kunnen kiezen. Maar Engeland kwam vrij goed uit de kleedkamer en heeft daarna wel beloond met een goal.
2: Ja, ze kwamen uit de kleedkamer. Is dat dan omdat Tuchel een speech al gehouden hebben tijdens de rust? Want daar staat hij ook wel wat voor bekend.
4: Dat kan altijd natuurlijk, dat weten we niet. Maar ik denk dat die Engelsen ook gewoon heel veel eergevoel hebben en dat die wel iets hebben van oké, eerste helft was niet goed. We gaan hier wel proberen om beter te doen.
2: Absoluut. En Bellingham, man van de match, Steven. Ja. Ben je het daarmee eens? Want dat zei Eddie daarnet.
5: Ja, hij is gewoon heel speelbepalend geweest. Ik denk dat hij speeltechnisch gezien niet zo'n geweldige wedstrijd heeft gespeeld. Net zoals de hele Engelse ploeg. Maar dit doet hij eigenlijk wel heel goed. Wordt daar goed vastgehouden bij de corner. Maar dan kan hij er toch nog zijn linkervoet tegen zetten.
2: Het zijn zijn tenen eigenlijk bijna.
5: Het is echt zo de type van zijn tenen. En hij doet het daar wel heel goed.
2: Ja, hij scoort niet alleen.
3: Tweede match op rij dat hij man van de wedstrijd is. Want ook tegen Ghana was hij verkozen tot man van de match. Al zei hij daar zelf over. Ik vind niet dat ik hem verdien iemand van Ghana had moeten krijgen. Dus het ziet hij wel. Het ook weet dat hij beter kan. Vandaag heeft hij al beter gedaan, vind ik.
2: Ja, hij heeft al beter gedaan. Want hij levert ook een assist voor Harry Kane.
3: Ja, absoluut. En zoals je ziet, zoals we besproken hebben. Die diepgang in de rug van Kane. Als die ballen dan aankomen, dan hebben ze kwaliteiten in en rond die box. Hier een beetje dollen met de tegenstander. Rechts of links maakt hem eigenlijk allemaal niet uit om die bal voor te geven. De actie is goed, naar binnen kappen, links. En dan heb je daar iemand als Kane staan. Als je er straks zei, ik heb hem al beter zien afwerken. Het is mij ook... je gaat hem nooit naast zien trappen. Het is altijd dat de doelman een redding nodig heeft. En ook dit soort kansen, je ziet Kane nooit... naast of overtrappen. Daar moet je zo beginnen letten.
2: Net was bij die kans daar juist ook.
3: De keeper kan een bal pakken van Kane, zeker en vast. Maar je ziet hem heel zelden ballen naast trappen. En dit ook, als hij zo kan koppen, dan weet je eigenlijk dat het 2-0 is.
2: Ja, en zo is hij de legendarische Gary Lineker voorbij als topschutter aller tijden op een WK van Engels. Dat is ook wat natuurlijk.
3: Absoluut. Super vedette in Engeland en toch heel gewoon gebleven. Jan Vertonghen zat hier de vorige wedstrijd. Hij is een hele gewone, normale kerel.
2: Ja, dat zie je ook. Is ook nog bij zijn lief van in de lagere school, denk ik, Harry Kane.
3: Dat moet een heel toffe zijn dan, hè?
2: Ja, absoluut. Dat is waar. Goed, de blessure van Kwanzaa op de rechtsachter. Daar is wel wat om te doen op die positie bij de Engelse Justine.
4: Ja, eerst en vooral was de doublure van Reece James Livramento geblesseerd geraakt. Dus die is al naar huis. Intussen Reece James ook zelf een hamstringblessure dacht.
2: Maar het zou niet super ernstig zijn, blijkbaar.
4: Nee, maar hier zien we dan Kwanzaa, zijn vervanger op de rechtsachter, die op de voet gaat staan van iemand van Panama en direct vraagt om gewisseld te worden. Zijn voet klikt volledig om. En dan komt Spence erop. Dus het is echt wel een ding in Engeland. Vele vragen zich af, waar is Trent Alexander-Arnold? Een pure rechtsachter. Maar Tuchel heeft ervoor gekozen...
2: Die is niet geselecteerd, hè?
4: Nee, Tuchel heeft ervoor gekozen om eerder een centrale verdediger op de rechtsachter te zetten. Dus,
3: Spence speelt op de linkerkant bij Tottenham, maar is wel rechtsvoetig. Ja. Dus Tuchel kan zeggen, goed, hij speelt linksback, maar rechtsback kan ook, want hij is rechtsvoetig. Maar goed, die laatste pas, waar ze toch moeite mee hebben, Engeland. Zo'n Trent Alexander-Arnold. Ja, die kan die wel trappen natuurlijk.
5: Ik denk ook dat ze vooral moeite hadden als Reece James, omdat hij heel blessuregevoelig is, dat die was meegenomen in de plaats van Trent Alexander-Arnold. En ja, dan valt hij natuurlijk weer gekwetst uit. Het is natuurlijk koren op de molen.
2: Ja, natuurlijk, want dit kan toch als een boemerang in zijn gezicht terugkomen.
5: Dit kan als een boemerang in zijn gezicht, maar zolang je wint, is er geen probleem.
2: En dat hebben ze nu gedaan. En
5: dat hebben ze nu gedaan, dus ze gaan weer... It's coming home again. Hè. Dus,
2: ja, nu kunnen ze er weer in geloven om die tweede wereldtitel binnen te halen. We hadden het de Panamezen gegund, een goal. Ze hebben ook een paar kansjes gekregen, maar gingen niet in.
3: Ja, het is hier Fajardo die in was komen vallen. En die trapte redelijk... Heel goed naast. Dit was Rodriguez nog die hem overtrapt. En dit is dan een bijna penalty. Dan schot, eerste zone. Oké, niet op het kader. Maar het was voornamelijk in de laatste twee kansen. Hè. Hier goede omschakeling. En dan deze bal is op maat. Op die invaller Fajardo pakt hem goed mee. En werkt hem heel goed af. Alleen gaan we zien dat het... hij ziet het ook direct zelf dat het de vlag in de lucht gaat. En dezelfde Fajardo wordt nog eens aangespeeld of net niet gevonden. Als hij daar zijn hoofd kan tegen zetten, dan heeft hij een Robin van Persie doelpunt te pakken.
2: Ja, die legendarische goal van de Nederlandse spits met het hoofd. Was
4: dit onderstreept ook gewoon eens hoe kwetsbaar dat Engeland toch kan zijn achterin. En, ik denk dat ze toch wel uit een ander vaartje moeten gaan tappen defensief als ze tegen betere tegenstanders gaan uitkomen.
2: Ja, maar dat geldt, dat hoor je soms ook wel eens van de Fransen, dat ze achteraan toch een beetje kwetsbaar zijn.
4: Ja, maar ik denk dat ze er nog altijd meer gaan maken. Ja, tegenstander, maar het is zoveel aanvallen.
3: De Fransen kan je zeggen, ze zullen wel eentje meer maken, maar Engeland heeft toch heel veel moeite om doelpunten te maken ook. Als je dan eentje tegenkrijgt, of je komt achter en je moet tegen dat lage blok er twee gaan maken. Ik denk niet dat Engeland de ploeg is om achter te komen. Frankrijk als ze achter komen. Ja, dan denk dat de ploegen dan zeggen... Oei,
2: Dembélé, Doué,
3: nu gaat het echt moeilijk zijn, want nu gaan ze boos worden.
2: Ja, en dan zou het wel eens een afstraffing kunnen zijn. Goed, er was nog een wedstrijd in diezelfde poelen. Daar stond Kroatië tegenover Ghana. Die wedstrijd die is intussen ook afgelopen. We halen de beelden er eens bij van dat duel. Het zijn de Kroaten die op voorsprong komen op het half uur. Geweldige knal is dit van Susic. Prachtig getrapt. Kan de doelman niks aan doen, denk ik, Frank?
3: Nee, het was van ver, maar dat gaat ook nog door de benen van een verdediger. Ja. Dus je moet iets langer wachten voor je kan reageren.
2: Lucassen, die zorgt dan voor de gelijkmaker, voor de Ghanezen. Hij zorgt voor de 1-1 en dan gaan de Kroaten toch nog eens scoren. Dan is het uiteindelijk Vlasic die scoort met het hoofd.
3: Ja, springt hoog, hè?
2: Ja. Nee, maar toch heel goed gekopt.
3: Hè? Ja, het is goed
5: heel gekopt. Heel goed gekopt, ja.
3: Goeie timing.
2: Geweldige detente. Dit is dan de eindstand in de groep L op 1 Engeland. Zij zijn groepswinnaar Kroatië op 2. Ghana op 3 door naar de volgende ronde ook. En Panama punteloos. Laatste, het was belangrijk, hebben jullie een paar keer aangehaald, om zeker groepswinnaar te zijn in deze poelenband. De nummer 2 wacht een hele zware opdracht in de 16e finales.
4: Ja, de nummer 2 speelt tegen Portugal of Colombia. Dus ik denk dat Engeland dat ook zeker heeft meegekregen. Dat ze die toch wel een van die twee willen...
3: Kroatië heeft dat niet meegekregen, want die hadden perfect 1-1 kunnen laten staan. Want zij waren met 4 punten beste derde altijd door. Vraag me niet tegen wie dat ze dan uitkwamen, maar in ieder geval, nu worden ze tweede door te winnen. En worden zij wel, komen zij wel in die poelen of tegen de ENK, als ik me niet vergis.
2: Ja, maar moet je...
3: Ik zie het voor mij, maar ik zie het niet.
2: Je bent er juist op het blad gaan kijken. Ja, daar bij ons. Je bent alles gaan bestuderen. Maar moet je niet gewoon elke wedstrijd proberen te winnen? Moet je daar rekening mee houden? Als ploeg kan je daar rekening mee houden? Van, we moeten hier zien, beter...
5: We hebben dat eens geprobeerd, hè, Maarten. We hebben dat eens geprobeerd.
3: Ene speler had het niet begrepen.
2: Januzaj was het zeker.
5: Ja, Januzaj. Moet je daar... Je kan daar misschien rekening, want als je ziet bijvoorbeeld Argentinië, die zitten dan aan die mooie... aan die, zogezegd, mooie kant met iets makkelijkere thema. Maar je moet elke wedstrijd natuurlijk winnen.
3: Ja. Het probleem is, als je gaat spelen voor een punt en je krijgt in de laatste minuut nog eentje tegen, dan ben je misschien met 3 punten niet bij de beste derde. Of dan kan je er nog uitvallen met een beetje pech. Dus dat punt, als je bij alle twee kan zeker zijn, oké, Solon remise, dat vind ik niet, dat mag niet. Maar als je zegt, we gaan niet meer op zoek, we doen de deur dicht, dan is dat een tactische keuze met risico's.
2: Ja, absoluut. En die proberen de meeste ploegen dan toch te vermijden. Heel veel voetbal de komende 24 uur nog. We hebben alles voor u opgelijst. Zometeen hebben we dus Panama-Engeland. Hebben we al gehad samen met Kroatië tegenover Ghana. Straks is er Colombia-Portugal. Zij treffen elkaar om 2:30 vannacht Belgische tijd. Net als Congo en Oezbekistan. En wie echt de hele nacht wil opblijven, die kan dan in groep J. Om 4:00 nog altijd kijken naar Jordanië tegen wereldkampioen Argentinië en Algerije tegen Oostenrijk. Ga jij nog wakker zijn, Frank, om 4:00 vannacht om die wedstrijd mee te pikken? Want het is natuurlijk wel de wereldkampioen.
3: 4:00 ga ik niet meer doen. Geen 2 dagen op rij, maar als ik thuis kom, ga ik wel sowieso nog Colombia-Portugal opzetten. Daar ben ik zeker van.
2: Ja.
3: Ik kan niet direct slapen als ik thuis kom en als ik begin te kijken, dan wil ik het ook zien.
2: Ja, en jij bent sowieso wakker, denk ik, hè, Steven? Om 4:00, want dan is jouw zoontje normaal wakker.
5: Ja, maar het is niet mijn nacht.
2: Het is niet nacht. Het is van de echtgenoten.
5: Van mijn vrouw, dus ik ga gewoon lekker slapen. Maar
3: het is het moment om punten te scoren. Zeg maar, ik zal het doen, schatje.
5: Ik heb genoeg punten.
2: Dat is goed zo. Ik hoop dat ze...
3: Dat moet je kunnen tijdens de WK.
2: En dat ze dat kan beamen. Frank, jou zien we morgen terug voor Zuid-Afrika, Canada.
3: Ja, Hugo Broos tegen het gastland. Hè.
2: Ja, en Steven, je mag uitslapen. Je hebt een brunch morgen.
5: Ik heb een brunch morgen, ja.
2: Ja, iedereen heeft honger gekregen van onze vriend Frank Boeks. En jij hebt een barbecue, denk ik.
4: Ja,
2: Justine. Voilà, geniet van die barbecue. En ik mag naar Brasschaat afzakken, want daar vindt het Belgisch kampioenschap wielrennen plaats. Zowel de mannen als de vrouwen die rijden dat Belgisch kampioenschap live te volgen na het journaal van 1 hier op VRT1. Ik wens je nog een heel fijne nacht en heel graag tot morgen.

Welkom, nachtraven, bij het WK Voetbal 2026. We zetten zo stilaan een punt achter de groepsfase. En dat doen we hier ook in groep K. De situatie is als volgt. Colombia neemt het op tegen Portugal. Colombia heeft 6 punten. En Portugal heeft er 4. Ze zijn beide al zeker van de kwalificatie, maar strijden hier nog om de groepszege. De winnaar komt dan uit tegen een beste derde. En de tweede zal dan spelen tegen Kroatië, dat zo net nog aan de bak was tegen Ghana. Er is zelfs nog een waterkans dat Portugal derde zou worden in deze groep en Congo tweede. Maar dan wordt het goochelen met een doelsaldo en het verschil tussen de beide landen bedraagt 6 eenheden. Dus dat is redelijk onwaarschijnlijk. Het stadion is dat van Miami, het Hard Rock Stadium, toe aan zijn 4e wedstrijd van dit WK. Er komen er nog 3, want het stopt hier pas bij de troostfinale. Maar eerst dus Colombia tegen Portugal met grootheden Cristiano Ronaldo en James Rodriguez aan de andere kant bij de geelhemden. Bij Colombia dat, net zoals op de 2 vorige WK's, een goede groepsfase aan het spelen is. Maar uiteraard heeft iedereen Cristiano Ronaldo in de gaten, de recordman van Portugal, met doelpunten op 6 achtereenvolgende wereldkampioenschappen. En hij blijft hongerig, hij is immer ambitieus en wil er nog wat aan toevoegen. Valderrama pruiken in de tribune. Een man die hier in Miami nog clubvoetbal speelde destijds, eind jaren 90. Carlos Valderrama bij Miami Fusion was dat. En u ziet veel geel in de tribunes. Er is een grote Colombiaanse bevolking in Miami. Vandaar de grote opkomst in deze arena van 75.000 plaatsen, waar al 6 keer de Super Bowl werd gehouden. We maken het stil voor de volksliederen. Eerst dat van Colombia.

Een flinke dosis vaderlandsliefde die opstijgt vanuit het stadion in Miami. Dat galmde nogal een keer. Vele Colombiaanse kelen stuurden de decibels de lucht in. A Portuguesa.

0: Roberto Martinez zingt het ook uit volle borst mee. De Spaans-Catalaanse bondscoach van de Portugezen. We kennen hem uiteraard nog. Daar zit Pepe, of staat Pepe. Hij zal ook wel meegezongen hebben. Een van de mannen die nog met Cristiano Ronaldo vele wedstrijden samenspeelde. Zowel in clubverband als bij de nationale ploeg. Beenharde, messcherpe verdediger. Eentje die al een keer een kaart pakte en over de schreef ging. Hij ziet er nog altijd messcherp uit, moet ik zeggen. Twee doelpunten tegen Oezbekistan. En hij waande zich helemaal back nadat hij nogal wat kritiek kreeg. In de eerste match, maar ook voor het WK, al dat zijn beste periode misschien wel achter hem ligt. En dat zal ook wel zo zijn. Dat is geen schande op je 41ste dat het beste voorbij is. Maar hij wil toch nog wel wat bijschaven aan zijn statistieken die al zo indrukwekkend zijn. 145 doelpunten voor de Portugese nationale ploeg. En laat dit nu nog een land zijn waar hij nog nooit heeft tegen gescoord. Wat ook niet zou kunnen, want de twee hebben nog nooit tegenover elkaar gestaan in de voetbalgeschiedenis, Colombia en Portugal. Als hij scoort vandaag, is dat het 50ste land waar tegen hij raak weet te treffen. Dat op zich zou al een mooi rond getal zijn om dat vandaag te kunnen verwezenlijken. Iets dat ongetwijfeld in het achterhoofd zit van Cristiano Ronaldo. Deze man uit Australië met roots in Iran is Alireza Fahani. Tweede match op de 2K, eerder ook al Frankrijk-Senegal. En in totaal toe aan zijn 8e WK-wedstrijd. Want ook in Rusland en Qatar was hij er al bij. Eén keer eerder floot hij een match van Portugal. Dat was in Qatar tegen Uruguay. 5-0 werd het daar voor de Portugezen. Die uiteindelijk stranden in de kwartfinales tegen Marokko. De elf van Colombia, drie wijzigingen, geen Munoz. Dat is opvallend, de topschutter is er niet bij. Wel Lucumi en Lerma, ook al staan ze op scherp en zijn ze geschorst bij een nieuwe gele kaart. Nieuwkomers zijn Machado, ex-A-agent op links, Arias op rechts en in de spits Córdoba, dus geen Luis Suárez. Dus niet de ploeg van de voorbije twee wedstrijden, want Colombia speelde twee keer met dezelfde elf in match 1 en match 2. Nu dus toch wat gewissel. Bij Portugal wat minder geschuif. Daar is er maar één nieuwe naam. Eentje die voor het eerst in actie komt op dit wereldkampioenschap. Dat is deze man, Ruben Neves. Hij speelde nog geen seconde, maar trainde goed, zei Roberto Martinez. Het was het moment om hem een keer zijn minuten te geven. En de andere Neves, João Neves, is dan het kind van de rekening en zit op de bank. Voor het overige de verwachte namen. Met dus Cristiano Ronaldo voorin en João Felix, Pedro Neto en Bruno Fernandes in steun van de 41-jarige Ronaldo. De spelers nemen even opnieuw plaats rond de middencirkel. Want er komt nog een moment van stilte. Maar eerst moet de WK-hymne nog even doorknallen door de luidsprekers in Miami. Een moment van stilte voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela.
1: Join us in observing a moment of silence for the victims of the earthquakes in Venezuela.
0: Vervelend geroezemoes in het stadion gedurende dat moment, dat eerbetoon dat het toch zou moeten zijn. Een moment van stilstaan bij vele doden. En dat werd toch redelijk verstoord, moet ik zeggen. Goed, we gaan voetballen. Laatste wedstrijden in groep K dus, met tegelijkertijd ook Congo tegen Oezbekistan. Deze arena zit alweer geweldig goed vol. Met dat opvallende geel van Los Cafeteros uit Colombia. Een land dat altijd probeert om goed voetbal te brengen. Technisch best goed voetbal. Met als brein toch nog altijd een beetje rechts van aanvaller Córdoba. Daar beneden met nummer 10. James Rodriguez op zijn 34ste. Topschutter van het WK in 2014 in Brazilië. Met 6 doelpunten toen. De doelman is Camilo Vargas. Ook niet meer van de jongste, 37, net zoals zijn doelburen. Ospina. Davinson Sanchez, ook al een man die lang meedraait in het Europese clubvoetbal. Die nog aan de zijde speelde van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen bij Tottenham. Eerste keer Tottenham in de box, schot afgeweken en Córdoba net erover. Al meteen in de openingsseconde. Dicht bij een doelpunt, John Córdoba. En dat was dan een ongewilde assist geweest voor Luis Diaz. Ja, slim even dat duwtje gegeven in de rug van Cancelo. En dan met wat omwegen en wat meeval kan Córdoba nog net over de lat koppen. Had zomaar het doelpunt kunnen zijn. Is opvallend, de topschutter met 2 doelpunten is de rechtsachter Daniel Munoz. Maar een derde zal er voorlopig niet bij komen, want deze Santiago Arias speelt vandaag op zijn plaats. Lange tijd bij PSV Eindhoven gespeeld, een paar keer landskampioen geworden. En tegenwoordig in Argentinië bij Independiente voetballend. Een eerste keer wat balbezit voor de Portugezen. Punten laten liggen tegen Congo. Er kwam wel wat kritiek na. Maar dan werd het 5-0 tegen Oezbekistan. Tegen Congo was het overigens 1-1. Doelpunt van João Neves vroeg in de wedstrijd. Wissa kon nog gelijk maken. En tegen Oezbekistan ging het wel heel makkelijk. Met dus 2 keer Ronaldo aan het kanon. Renato Veiga. Want hier Nuno Mendes scoorde tegen Oezbekistan met een vrije trap die Ronaldo aan hem overliet. Dat zou in zijn hoogdagen nooit waar geweest zijn. Het was verrassend. En die linker van Nuno Mendes, stevig. Zorgde voor een best mooie treffer voor de Portugezen. Dat is een overtreding op Nuno Mendes. Maar of ik het zo net had,

João Félix duwt wat door. En zo krijgen we een eerste schot van de Portugezen van Ruben Neves. De nieuwkomer in het basiselftal vandaag. Dankzij de druk dus van João Félix kwam deze doelpoging er. Maar Colombia er wel al dichterbij geweest. Portugal wordt wat steviger in de duels nu dan in die eerste minuten. Sfeervol stadion. Waarin eerder Brazilië al voetbalde en won van Schotland met 3-0. En er waren twee gelijke spelen. Er komt nog een 16e finale, een kwartfinale en dan de troostfinale.

lezen net dat de bondscoach van Schotland ontslag heeft genomen. Steve Clarke, niet verrassend natuurlijk na de kritiek die er was na de uitschakeling van de Schotten. Dat is nu officieel zeker. Ze hingen er nog eventjes bij om bij de beste derdes te eindigen. Maar het was niet het WK van de Schotten, al waren de gemoederen redelijk positief gestemd vooraf. Er was ambitie, er was hoop op een goed toernooi. Dat is helemaal anders uitgedraaid. Hij was er best lang aan het hoofd, Steve Clarke. Maar er zal vanaf nu een nieuwe wind waaien. João Félix loopt tegen zijn tegenstrever aan. Dat was Davinson Sanchez. Achterin met Ruben Dias. En daar is redelijk wat ruimte voor Bruno Fernandes. João Félix kan 1 tegen 1 gaan. Ja, dat was net te hoog. Pedro Neto liep daar nog in bij de tweede paal. Duim de hoogte in, maar het was toch een stukje boven zijn kruin. Had een trampoline nodig om erbij te raken. En dat is niet toegelaten. Trekken en duwen met Cordoba maakt zich heel sterk. James met de bal de box in. En Luis Diaz zegt, die had wat dichterbij mogen komen.

Het was vlees nog vis van James Rodriguez. Pedro Neto nu rug naar doel. Stevig met Machado. Fernandes ziet Cancelo meeschuiven. Nieuw afgeschermd door Diver Machado. Neto. En Fernandes. Het zijn allemaal spelers met een bovengemiddelde techniek bij Portugal. En dan gaat dat natuurlijk fout, net wanneer je dat zegt. De inspeelpas hier van Ruben Neves. Goed vrijgemaakt door Vitinha op het middenveld. En hij kan het spel meteen ook verleggen, de man van PSG. Maar hij de voorbije jaren flink in de prijzentrommel heeft gegraaid.

Qua titels en Champions League kon je niet beter zitten dan in Parijs. Bruno Mendes met zijn mannetje op de huid, dat is Arias. Dan wil hij graag een eerste hoekschop in de match. Hij krijgt die niet aan zijn ontgoochelende blik te zien. Dat soort van beslissingen kan u vaak niet goed zien tijdens het WK. Je kan niet zien naar waar de scheidsrechter wijst of welke signalen hij en de lijnrechter geven. Dus het is vaak wat gissen en moet je maar afgaan op de mimiek van de spelers. Ook gele kaarten die getrokken worden krijg je vaker niet dan wel te zien. Redelijk kort van Diego Costa. Of van Vargas beter, excuseer. Zit aan de andere kant. Het tempo moet er nog wel in komen. Colombia heeft ook wel genoeg natuurlijk aan een punt. Maar altijd gevaarlijk om daarop te speculeren. Misschien is het toch de oorzaak dat er wat minder vrij wordt gevoetbald dan anders. Maar het is nog vroeg natuurlijk in de wedstrijd. U kent het deuntje intussen wel. Normaal wil dat zeggen dat er op het andere veld iets gebeurd is. Ik zou op dit moment niet meteen weten wat. Het heeft ook op dit moment geen invloed op deze wedstrijd en op het klassement van deze twee ploegen. Dat kan enkel wanneer Portugal hier riant zou verliezen en Congo enorm zou uithalen tegen Oezbekistan. Dan kan het misschien nog nuttig worden. En kijk, verrassend, Oezbekistan staat voor tegen Congo. Daar nu ook in beeld te zien links beneden. Zelfs Oezbekistan zou nog mathematisch derde kunnen worden, maar dat is echt wel redelijk ondenkbaar. Nog eens een slechte doelpoging van de Portugees van Fernandes. En Ronaldo is tot nu amper aan de bal gekomen in die eerste 12 minuten. Want dat is natuurlijk de vraag. Tegen Oezbekistan scoren. Oké, goed, twee keer. En hier en daar werd gezegd, dat is het mooiste cadeau dat Portugal kon krijgen. Maar misschien is het dat niet, want kan hij dat ook tegen een topland? En als dat niet zo blijkt te zijn, waren die twee doelpunten misschien een vergiftigd geschenk. Voorlopig houdt het wel de discussie weg, natuurlijk, tijdens die groepsfase.

Wakkere zielen wachten op doelpunten. Mensen die misschien eventjes wakker worden van bliksem en onweer. En de wedstrijd er dan maar bij nemen. Maar ik denk dat ze vroeg of laat wel zullen beloond worden voor hun nachtelijke voetbalarbeid. Gámez achteruit. Trapt er een keer iemand op doel. Dit is Luis Diaz. Man met goede statistieken in de Bundesliga. Bij Bayern München. Arias naar het centrum. Puerta. Ja, hij kan wel trappen. Puerta, maar een afzwaaier. Gustavo Puerta. Waarom ook niet een keer proberen van ver. Het is nog maar zijn 9e cap voor Colombia. De speler die het afgelopen seizoen promoveerde bij het Santander. Het voor het eerst in 14 jaar weer naar La Liga mag. Dan zullen we met z'n allen wel beter leren kennen.

Neto. Ronaldo loopt een beetje houterig aan zijn linkerzijde. Cancelo voorzet, daar is Ronaldo. Maar Lukumi staat op de goede plek, de ex-Genkenaar. Hij moet opletten, geen geel pakken vandaag of hij is geschorst in de 16e finale.

rustig van voet tot voet bij de Portugezen. Maken geen haast. Op dit moment staat Oezbekistan overigens derde. Maar niet bij de beste derdes. Want het doelsaldo staat op min 6 bij Oezbekistan. Dat zal niet lukken op die manier. Ze moeten er nog een stuk of 7 maken om erbij te raken. Dat was wel een goede voorzet, Arias. En dat is de andere Arias. Opgevangen door Vitinha. Meteen hakje Ronaldo naar Pedro Neto. Moeilijke aanname. En nu omschakeling met Arias. Misschien, jawel, goede passeerbeweging. Hij laat er meteen een paar achter zich. Córdoba. Maar nu, ja, dat is ook nog goed gedaan. En nu knallen maar. Córdoba. En de save is daar van Diogo Costa. Beste kans van de match. Daar hebben we een kwartier op gewacht. En daar is er nog eentje voor Luis Diaz. Dat is een hoekschop. Mooi moment van Colombia. Applaus van Luis Diaz voor zijn manschappen. Sterk werk van Córdoba, breedgeschouderde man. Hoe hij Bruno Fernandes daar wegsloeg. En prima reflex hoor van Diogo Costa. Een heel sterke hand, want hard ingeschoten door Córdoba. Bleef lang genoeg staan. En dan moet die hand ook nog stevig genoeg zijn om die bal tegen te houden. Prima save. Van de doelman van Porto. De landskampioen in Portugal. João Arias. En dat zijn opnieuw de vuisten van Diogo Costa. Dat is al wat minder moeilijk. En dat zou niet moeilijk mogen zijn. Een knal van zover. Het was er eentje van Machado. Maar er was al wat gesignaleerd door Alireza Fagani.

Sanchez stond wel klaar, maar geen gevaar uiteindelijk. Costa is een goede doelman. Afgelopen seizoen 21 clean sheets, maar liefst in de Portugese competitie.

Colombia kruipt even terug. En balverlies heel compact. Gegroepeerd. En dat is goed gedaan van Arias. 1-2 net te lang. En Jefferson Lerma had er nog graag een vrije trap gekregen. Na een tik van Nuno Mendes. Maar die komt er niet. Congo-Oezbekistan intussen 1-1. En zo staat Congo weer op de derde plaats. Nestor Lorenzo moet naar zijn dugout en moet de manschappen daar een beetje onder controle houden. Onder meer Munoz staat daar recht. De topschutter. Ik denk dat ze vriendelijk worden verzocht om gewoon plaats te nemen in hun dugout. Ze leven mee. Waarom ook niet in een wereldbeker die voor Colombia echt wel goed draait. 2 keer gewonnen, 4 keer gescoord, 1 tegendoelpunt. Na 2 wedstrijden geplaatst voor de 16e finales.

Diepe bal voor João Félix. En daar zit Sanchez nog net tussen. Dat is redelijk blind weggetrapt, maar het levert niet meteen gevaar op. En dan sterk met het hoofd. John Arias zit daar helemaal vast. Levert in bij João Félix. Korte kant van Vitinha. En friemelen en vroeten op het middenveld doen ze. Met Lerma onder meer. Portugal raakte overigens iets minder vlot door de kwalificaties dan bij voorgaande kampioenschappen. Waar ze zowat alles wonnen met grote verschillen. Nu toch wat punten laten liggen. Verloren in Ierland, onder meer een gelijkspel thuis tegen Hongarije. Ronaldo wel weer goed voor 5 doelpunten in die kwalificaties. En uiteindelijk 13 op 18. Maar het was niet met de vingers in de neus. Zoals dat in voorgaande jaren soms wel het geval was. Daar de stand in de groep. Is dat doelpunt van Congo dan afgekeurd, vraag ik mij af. Dat zou wel kunnen. Vermits Oezbekistan daar nog op 3 staat. Inderdaad, afgekeurd. Daar is Arias. Cancelo. Met veel risico. Die bal ging er niet in, maar ik denk niet dat hij wist dat er niemand in zijn rug stond. Het schot van John Arias. En zo is Colombia toch al met grote voorsprong het gevaarlijkste geweest in die eerste helft. Vitinha slalomt er zich doorheen. En dat lijkt een goede diepe bal, maar goed meegevoetbald door Camilo Vargas. Er komt wat meer leven in. En het loont echt nog wel de moeite voor Portugal om richting de groepswinst te streven. Want als tweede komen ze uit tegen Kroatië. En als groepswinnaar tegen een derde, dat zou Ghana kunnen zijn. Kroatië is dan misschien niet meer de ploeg van 4 jaar geleden, 8 jaar geleden. Een beetje oud geworden. Maar goed, nog altijd wel spelers met kwaliteiten. Een vrijheid voor de Portugezen. U zag nog een keer hoe Cancelo die bal daar weghaalde voor de doellijn. En gaat Ronaldo het nog een keer overlaten aan Nuno Mendes. Het is wat verder dan in die wedstrijd tegen Oezbekistan. Ook een beetje meer naar links, heb ik de indruk. Dus toch maar de rechter van de 41-jarige uit Madeira. Er zijn er nog wel met een aardige traptechniek natuurlijk. Geen Mendes te zien, wel Pedro Neto, Bruno Fernandes ook. Daar komt de verre aanloop en de zwiepende bal gaat in de handen van Vargas. Dan moet hij echt al ergens afwijken om die er zo binnen te krijgen. Nee, dat was niet meteen de meest overtuigende vrije trap van Cristiano Ronaldo. Dat werd hem vroeger ook wel al een keer verweten. Dat hij dat te vaak probeert en dat het eigenlijk niet genoeg oplevert. Behoorlijke afstand ook. Eerste break. Iedereen kan even op adem komen en in deze wedstrijd is het nu echt wel veroorloofd of geoorloofd beter. Het is 30 graden in Miami. Zonnig weer. Dus een slokje water kan zeker geen kwaad voor de 22 daar beneden en voor de scheidsrechter ook natuurlijk, voor Alireza Fagani. Die voorlopig geen problemen kent in deze wedstrijd. Vloot eerder al Frankrijk-Senegal in de groepsfase. En is met zijn 48 jaar zo ongeveer de oudste, denk ik, van het scheidsrechterskorps in de USA. Heel ervaren man. Wie er al bij was in Brazilië 2014 als 4e ref.
En u ziet dat het warm is aan de ijszakken die hier James Rodriguez even heeft aangetrokken. Toch wat wolken intussen. Er is geen onweer voorspeld. Dat is al dat. Colombia zit zeker lekker in de match tot nu. Hier de bal van John Arias, die daar nog wordt weggehaald. Het was Neves overigens, niet Cancelo. Ik denk dat hij hem had kunnen laten rollen, maar goed, ik snap wel dat je daar geen risico neemt bij de tweede paal. Maar hij raakte hem wel niet helemaal lekker. We hebben hem dit WK al zo wel een keertje in eigen doel zien vliegen, met Shaqiri onder meer. En de knal van Córdoba werd gered door Diogo Costa.

even bijtanken, even bijpraten met Roberto Martinez. Die dus niet te veel wijzigt aan zijn elftal. Niet te veel sleutelt. Eén wijziging nu. En in vergelijking met de eerste match. Enfin, tussen de eerste en de tweede waren er twee wijzigingen. Diaz en João Félix kwamen erin. Geen Bernardo Silva meer. Die lijkt het wat te hebben verkorven. En toen speelde ook Araujo nog. Maar bij Bernardo Silva is het toch alweer even geleden dat hij een keer een volledige wedstrijd voor de Portugezen heeft kunnen en mogen spelen. De flanken worden bezet door Neto, door João Félix. En het centrum, zoals hij tegenwoordig ook vaak voetbalt bij zijn club, is ook sterk bezet bij Portugal. En zelfs een man met meer dan 100 caps wordt dan al wel een keertje aan de kant geschoven. 0-0 na een kwartwedstrijd. We gaan er weer aan beginnen. Met een inworp voor Arias. Voor hem zijn derde wereldkampioenschap, maar wel zijn eerste speelminuten tijdens dit WK. Gaat u er maar vanuit. In de volgende wedstrijd zal Daliano Munoz sowieso weer spelen. Brengt zoveel meer aanvallend. Zoals hij het destijds ook deed bij Racing Genk. Een keer 11 in het seizoen gemaakt. Bij Crystal Palace ook geregeld scorend. En ook bij de nationale ploeg doet hij dat. 5 doelpunten in 48 wedstrijden is zeker niet slecht voor een rechtsback. Bij Genk 16 in 122. Bij Palace 88. Vargas voetbalt uit. Speelt in Mexico bij Atlas. Ook voor hem zijn derde wereldkampioenschap, maar speelde in de twee vorige geen minuut. Nu is dat wel even anders. Crosspas beter naar Machado. Van James Rodriguez, Luis Diaz. John Arias. James is helemaal naar rechts verhuisd.